0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De hervormingen in het onderwijs kunnen niet snel genoeg gaan. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hoël Demir gezegd in De Wereld Vandaag op Radio 1. Vanaf vandaag, 1 september, zijn al heel wat hervormingen van kracht. Maar veel leerkrachten en directeurs hebben kritiek op de snelheid waarmee Demir die veranderingen doordrukt. De minister verdedigt haar aanpak, want de onderwijskwaliteit moet opnieuw omhoog.
3: De afgelopen 20 jaar zijn we helaas heel veel achteruit gegaan op allerhande testen. Internationaal, maar ook Vlaams. En dan heb je natuurlijk als minister van Onderwijs niet veel keuze. En dan moet je wel een aantal hervormingen doen. Want uiteindelijk gaat het wel over kinderen. Het gaat over hun toekomst. En ik vind dat je dan niet snel genoeg kunt gaan. Dus in die zin was het echt wel nodig om een aantal hervormingen die nu morgen van start gaan, om dat te laten doorgaan.
2: Zo zijn er vanaf het nieuwe schooljaar minder vrije dagen en minder examendagen. Een van de meest zichtbare hervormingen zijn de taalheldklassen. Kinderen die onvoldoende Nederlands kunnen, krijgen daar intensieve taallessen. Vanaf donderdag laat de Europese Unie voorlopig geen pluimvee en rundvlees meer toe uit Brazilië. De Europese Commissie wil garanties dat Brazilië de gezondheidsvoorschriften naleeft. Het land is in mei al geschrapt van een lijst van landen die wel de EU-regels naleven tegen het misbruik van antibiotica in de veeteelt. In de VS stapt de minister van het leger op. Dan Driscoll heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump. Driscoll wou het leger moderniseren, maar kwam vaak in conflict met defensieminister Pete Hegseth, bij wie de focus vooral ligt op een strijdmacht die loyaal gehoorzaamt aan de regering Trump. Daarbij zijn in relatief korte tijd heel wat militaire leiders vervangen. Het Witte Huis geeft geen officiële reden voor het vertrek van Driscoll, maar zegt wel dat hij goed werk heeft geleverd. Zeker 11 mensen zijn omgekomen in India bij een ontploffing in een fabriekje waar voetzoekers en ander vuurwerk werden gemaakt. Bij de dodelijke slachtoffers zijn 8 kinderen. Door de knal zijn enkele huizen naast de fabriek ingestort. In die woningen vielen de meeste slachtoffers. Volgens lokale media werkte de productielocatie al sinds 2024 zonder een geldige vergunning. Het blijft op de meeste plaatsen droog en minstens 15 graden vannacht. Straks een dag met afwisselend wolken en opklaringen. Plaatselijk is nog een buitje mogelijk, maar tegen de avond is het overal droog. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: Dominique de Preeuw. De overheid heeft te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat Melissa de Pratere van vooruit gezegd in de afspraak. Deze zomer stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet een nieuw hitteplan klaar zijn, zegt de Pratere. We moeten ons aanpassen en weerbaarder worden.
1: Bijvoorbeeld rond renovaties, rond meer bos, ook daar zijn we bezig. Meer natuur, zorgen dat we natuur kunnen herstellen. Ook de airco's in de zorg, dat zal versneld moeten gebeuren. En blijkt ook uit studies van deze zomer, ja, de hittedoden zijn in Europa ook veel forser dan op andere plaatsen waar het soms wel warmer is. De Verenigde Staten, Australië. Heel vaak omdat ze daar wel gewoon zijn om airco's in te bouwen bij een nieuwe woning, in een zorgvoorziening. Ja, bij ons is dat veel te traag.
0: Bijna 30 jaar na de moord op rapper Tupac Shakur heeft een Amerikaanse rechtbank iemand in die zaak veroordeeld. Dwayne Davis, voormalig lid van een straatbende, is door de jury schuldig bevonden aan moord. Volgens de aanklagers organiseerde hij de aanslag en leverde hij het wapen. Waarschijnlijk was hij niet degene die schoot. De succesvolle rapper Tupac werd op 7 september 1996 beschoten vanuit een auto aan een stoplicht. Hij overleed 6 dagen later. Op 25-jarige leeftijd. Dwayne Davis, nu 63 jaar, is de eerste die in die zaak is veroordeeld. Hij kan levenslang krijgen. De andere verdachten in de zaak zijn al overleden. Tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Tomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En vanavond rond 6 uur treedt Sisu Bergs aan. Hij neemt het op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. Dale Sanders voltooide gisteren de Appalachian Trail, goed voor meer dan 3500 kilometer. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht. Volgens zijn eigen telling is hij 71 keer gevallen. Sanders had het record al eerder, hij stapte de tocht al eens toen hij 82 was. 4 jaar later werd hij ingehaald door een andere wandelaar, maar nu, op zijn 91ste, is hij dus opnieuw recordhouder. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag bij maximaal 21 graden. In het noorden en het oosten van het land kan er nog een buitje vallen, maar geleidelijk wordt het overal droog. Morgen en donderdag meestal bewolkt met soms wat lichte regen of motregen en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Ongeveer 1,2 miljoen kinderen in Vlaanderen trekken vanaf vandaag weer naar school. Voor de scholen verandert er heel wat. De kleuter- en lagere scholen moeten gespreid over 4 jaar bijna 1000 nieuwe minimumdoelen invoeren. Dat is wat leerlingen moeten kennen en kunnen. In het tweede leerjaar komen aparte taalklassen. In het secundair onderwijs zijn de pedagogische studiedagen afgeschaft en zullen er ook minder evaluatiedagen zijn. Vandaag wordt overigens al meteen een volwaardige lesdag en dat zal ook het geval zijn voor de laatste schooldag.

0: overheden hebben te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaamse minister van Klimaat, Melissa de Pratere, van Vooruit gisteravond toegegeven in de afspraak op Canvas. Ons land had deze zomer te kampen met verschillende hittegolven en er stierven tijdens die periode ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moeten we een nieuw hitteplan hebben, zegt minister de Pratere.
1: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, gaat over onze jobs, over de prijs in uw winkelkaart, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Deze zomer zijn we natuurlijk gepasseerd. We moeten ons echt veel weerbaarder maken.
0: In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam gevonden na de plotse hevige overstromingen afgelopen zaterdag. Tijdens hevige regenbuien veranderde een beek in een modderstroom. De voorbije dagen zijn zowat 80 mensen gered met een helikopter. Volgens de autoriteiten is nu nog één persoon vermist. De overstromingen hebben zware schade toegebracht aan bruggen, wandelroutes en kampeerplaatsen. In de Verenigde Staten is Duane Davis schuldig bevonden aan de moord op hiphop-legende Tupac Shakur, nu 30 jaar geleden. De beroemde rapper werd op 7 september 1996 verschillende keren beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25. De jury zegt niet dat Davis Tupac heeft neergeschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en dat hij het wapen heeft geleverd. De rechter in Las Vegas las het verdict voor.
2: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Duane Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon. Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict as read? So say you one, so say you all.
3: Yes.
0: Duane Davis was destijds lid van een straatbende. Hij is nu 63 en riskeert levenslang. Hij heeft wel al aangekondigd dat hij in beroep gaat tegen de uitspraak. En de Chinese webwinkel Shein is bij zijn beursgang meteen 9% onderuit gegaan. Het aandeel had een introductieprijs van iets meer dan $6 en zakte meteen naar ongeveer $5. Shein staat bekend om zijn spotgoedkope kleding. Bij de beursgang stond het gewaardeerd op $26 miljard. 4 jaar geleden was dat nog 100 miljard. Maar Shein is in waarde gezakt, onder meer door Amerikaanse importheffingen. Het weer, de dag begint grijs, daarna komen zon en wolken. Hier en daar is een bui mogelijk. Later om de dag overal droog en temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Begint bij luisteren.
5: Radio 1.
4: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
5: Radio 1.
4: Nieuwe Feiten.
5: Met Lieven van den Houten.
6: Maar het nieuws van de dag is toch die oproep van Japanse ambulanciers. Blijf van onze schoenen af. Want die ambulanciers die doen namelijk hun schoenen uit als ze bij een patiënt binnenkomen. Dat is nu eenmaal de etiketten in Japan. Schoenen aan de deur achterlaten. En ambulanciers doen dat op een hele speciale manier. Ze zetten de schoenen mooi tegenover elkaar. Met 2 meter ruimte ertussen. Zo kunnen allebei de dragers gewoon in hun schoenen stappen en snel vertrekken. Maar als gastheer in Japan is het ook zo beleefd om de schoenen van je gast op te ruimen. En je zet die schoenen dan met de hiel tegen de deur en de tip naar buiten gericht. Maar ja, ambulanciers dus niet. Die zeggen dat ze gemiddeld 30 seconden verliezen bij het ophalen van patiënten door dat opruimen van die schoenen. Veel Japanners appreciëren de nuttige tip. Al reageert 1 Japanner online met wat we allemaal denken. Namelijk, het is een noodgeval. Ik zou gewoon zeggen, hou die schoenen aan. Volgens mij kan over die kwestie in Japan een regering vallen.
5: Het is maandag 31 augustus. En dit zijn de nieuwe feiten.
6: Door de droogte zijn de patatjes dit jaar wellicht zo klein dat ze de rekken van de supermarkt misschien wel niet zullen halen. In Frankrijk is de campagne voor de presidentsverkiezingen al begonnen, dat heeft Alex Vizorek gemerkt. Donald Trump, zijn dreigementen die maken alsmaar minder indruk in Canada. En Gilles Wijkmans, waar is hij trouwens, onderzoekt de nieuwste food trend, de Kroanium. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: to Nine, zo lang werken de vrouwen werkelijk. Dat was een remake van de classic natuurlijk 9 to 5 van Dolly Parton. Wijlen, oh, dat ik dat ooit moet zeggen, wijlen Dolly Parton.
1: Koekoek.
2: Nieuwe feiten.
1: Koekoek. Coucou de France. Koekoek. Met Alex Vizorek.
0: Ah, voilà, we maken de spectaculaire rentrée mee van Alex Vizorek vanuit Parijs, onze landgenoot. Goedemiddag, Alex.
3: Ja, goedemiddag, lieven. Fijn om jou weer te horen.
0: Wederzijds.
3: Ik hoop dat je een mooie zomer hebt gehad.
0: Uitstekend. Een beetje te mooi eigenlijk, maar goed.
3: Dat ken ik ook. En vooral dat je zo goed afstand van je werk kon nemen als Emmanuel Macron. Frankrijk was aan het branden en hij was zijn spieren aan het tonen op een jetski.
0: Net als ik.
3: De Frans... Ja, misschien, maar je bent geen president. De Fransen hebben hun conclusies getrokken.
4: Het mieux quand il est en vacances, c'est qu'on ne le voit pas. Vous comprenez? Parce que d'abord, on le voit assez, il parle énormément, souvent à tort et à travers, qu'on ne le voit pas durant les vacances, et qu'à partir de mai 2027, on ne le voit plus.
0: Ja, het is eigenlijk heel goed als hij op vakantie is, want we zien hem dan niet, want we zien hem al genoeg. Hij praat al heel veel en vaak veel onzin. Ja. We willen hem dus niet nog op vakantie zien. En vanaf mei volgend jaar zien we hem al helemaal niet meer, zei deze mens.
3: Ja, dat is dus de sfeer bij de start van een bijzonder seizoen. Het seizoen van de Franse presidentsverkiezing. Nog 8 maanden wachten. Maar er zijn 2 belangrijke kandidaten die deze zomer ook op het toneel zijn gekomen. Want in juli besliste het Hof dat Marine Le Pen toch kandidaat mag zijn. Maar ook dat ze gestraft wordt met een enkelband. En wat had ze daarover gezegd?
5: Vous imaginez bien que si la Cour suit le tribunal qui m'a condamné au port d'un bracelet électronique, je pourrais pas faire campagne.
0: Ja, ik kan natuurlijk geen campagne voeren met een enkelband.
3: Ja, ze heeft dus de enige logische beslissing genomen dat ze kon nemen.
6: Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
0: Dus toch kandidaat.
3: Ja,
0: enkelband of niet?
3: In de praktijk zal ze niet direct een enkelband moeten dragen. Waarschijnlijk pas na de datum van de verkiezing. Dus technisch gezien kan ze campagne voeren zonder enkelband. Probleem opgelost. Maar een kandidaat die veroordeeld is, dat belooft al veel.
0: Mm-hmm.
3: En er is ook een nieuwe linkse kandidaat. Aha. Raphaël Glucksmann.
7: Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Vous savez, je ne prends pas cette décision à la légère. Et si je suis candidat aujourd'hui, c'est pour relever la France.
0: Ja, hij wil Frankrijk uit de miserie trekken, deze Raphaël Glucksmann.
3: Voilà een man naast wie François Hollande charisma lijkt te hebben.
0: Mm.
3: François Hollande die ook mogelijk kandidaat zal zijn, want hij is overal te horen, we zullen zien.
0: Mm-hmm.
3: Maar de aankondiging van Glucksmann heeft vooral voor extra werkloosheid gezorgd.
0: Ah, ja?
3: Het nieuwsanker Léa Salamé, die het journaal Le 20h op France 2 presenteerde, heeft ontslag genomen, want Léa Salamé is de vrouw van Raphaël Glucksmann. Dat is wat men hier noemt la jurisprudence Anne Sinclair.
0: La jurisprudence Anne Sinclair.
3: Voilà, Anne Sinclair was ook een bekende journalist die de vrouw van een politicus was, een certain Dominique Strauss-Kahn.
0: DSK, inderdaad.
3: Voilà, DSK. En ze zette haar carrière op pauze toen hij minister werd om belangsconflicten te vermijden. Zo deden ook de journalist Beatrice Schönberg, Audrey Pulvar, Valérie Trierweiler, Marie Drucker en de mannen die dezelfde opoffering hebben gedaan, zijn bijvoorbeeld... Ah, nee, er zijn er geen. Dus de Fransen kunnen al direct de impact van de kandidatuur van Raphaël Glucksmann voelen.
8: Cette candidature a un impact immédiat sur les Français et les mauvaises langues diront d'ailleurs que ce sera peut-être le seul.
0: Ja, het aftreden van nieuwsanker, dat heeft deze kandidatuur al bewerkstelligd. Een directe impact op de Fransen. Maar kwaadtongen zullen zeggen dat dat misschien de enige impact zal zijn.
3: Voilà, maar ik ben geen kwaadspreker.
0: Tuurlijk niet.
3: Je kent mij.
0: Never.
3: Dus iedereen staat in de starting block zo paraat dat er voor 1 september al een debat werd georganiseerd. En waarover er vooral gesproken wordt, is de plaats van het debat op de cour centrale van Roland-Garros. 7 van de grootste kandidaten waren aanwezig. Er zijn nooit zoveel Fransen op de cour centrale geweest. Extreem rechts, Marine Le Pen, rechts, Gabriel Attal en Edouard Philippe, 2 ex-premiers van Macron. En ook Bruno Retailleau, ex-minister van Binnenlandse Zaken. Links, Raphaël Glucksmann dus. De groene kandidaat, Marine Tondelier. En extreem links, Jean-Luc Mélenchon. 7 belangrijke kandidaten dus. Dat gebeurde voor een publiek van Franse ondernemers, le MEDEF. Dat is de Franse VOCA.
0: Juist.
3: En dat hoor je goed aan de reacties als Jean-Luc Mélenchon voorstelt om de salarissen te verhogen.
2: Les salaires, ben, très très bien, il faut les augmenter. Il faut augmenter le SMIC. Il faut augmenter le SMIC.
0: Ja, het klonk als een lachband.
3: SMIC is dus de minimum salaris. En ja, een lachband, dat toont op een manier hoe moeilijk het is om een kandidaat te vinden die de unanimiteit wegdraagt. De peilingen voorspellen momenteel een mogelijke tweede ronde tussen Marine Le Pen en Jean-Luc Mélenchon. Le choc des extrêmes. Maar ja, het is nog heel vroeg. Dat denkt ook François Hollande, encore lui.
9: Quand vous regardez la météo, vous regardez pas la météo pendant 8 mois. Ben vous attendez. Et en matière de météo, je suis un spécialiste.
0: En hij is gespecialiseerd in weersvoorspellingen, deze Hollande. En dus je kijkt niet naar de weersverwachtingen voor binnen 8 maanden. Je kijkt naar de weersverwachtingen voor vandaag en morgen.
3: Voilà. Ja, hij is een specialist omdat het stormde elke keer dat hij ergens op bezoek was als president. Dus je bent gewaarschuwd, de campagne is gestart en ze zou meer golven kunnen veroorzaken dan de jetski van Emmanuel Macron. En ik zal met jullie daarop surfen het ganse seizoen.
0: Ik kijk daar intens naar uit. Alex Vizorek, dankjewel en tot volgende keer.
3: Tjus, bonne rentrée.
10: Barcelone. 13 degrés, pluie. Bruxelles, 7 degrés.

0: Zomer is echt wel voorbij, ook voor Sheila, Patrick, je t'aime.
1: Nieuwe feiten.
0: We krijgen kleine patatjes dit jaar. En ook bijvoorbeeld de peren zullen niet bijzonder groot zijn. Dat allemaal door de droogte natuurlijk. En misschien zijn die groenten en fruit... is dat fruit wel te klein voor de supermarkt. En Thomas wil daar iets aan doen. Goedemiddag, Thomas.
2: Goedemiddag.
0: Thomas Schiltz, jij bent van Waste Warriors. En jij start een petitie. Wat vragen jullie?
2: Ja, dus eigenlijk om aan de supermarkten te vragen om wel kleinere en ook grotere groenten en fruit er minder streng op te zijn en die dus wel toe te laten in de winkelrekken.
0: Want en vooral supermarkten, dit jaar door supermarkten die hanteren strenge schoonheidsregels?
2: Ja, absoluut. Dus er zijn

0: ja, heel veel schoonheidsregels, maar de strafste die zijn toch wel dat er minimum- en maximumgewichten zijn voor groenten en fruit. En zo mogen dus pompoenen, die moeten 400 gram wegen, minimaal. Een zoete aardappel, die mag maximaal 800 gram wegen. En dat veroorzaakt enorm veel voedselverspilling. Dus wij roepen op om daar minder streng op te zijn en die marges veel ruimer te gaan maken.
1: Een broccoli bijvoorbeeld, die moet 500 gram wegen.
0: Ja, dus daar hebben wij een onderzoek naar gedaan in de 10 grootste supermarkten in Vlaanderen. En 7 op de 10 grootste van de grote supermarkten die hanteren een exact gewicht van 500 gram. Maar natuurlijk groeit een broccoli niet in exact 500 gram op het veld. Dus als die groter is, worden daar roosjes afgesneden. Die worden weggegooid, helaas. Totdat die broccoli exact 500 gram weegt. En dan belandt hij dus zo in de winkel.
1: Maar dus die broccoli's, die worden eigenlijk gecoiffeerd voor ze in de winkel terechtkomen.
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen, inderdaad. Ja.
1: En uiteraard, ja, een appel dan met een vlekje. Dat hebben we niet eens over de grootte, maar gewoon de vlekjes. Die gaan er natuurlijk ook allemaal uit.
0: Ja, dus dit jaar is er, zoals iedereen weet, best wel wat hagel geweest in juni. Dus wanneer dat de appels en de peren, maar ook pruimen en zo, nog redelijk klein waren. Daardoor hebben die appels en peren schilschade opgelopen. En dat is niet meer dan gewoon een vlekje op de schil. Maar dat is dus wel genoeg om die appels en peren niet in de winkelrekken te leggen. En dat veroorzaakt één heel veel voedselverspilling, maar ook een groot financieel verlies voor onze fruittelers in België.
1: Ja, het is ook body shaming, hè? Laten we wel wezen.
0: Ja, inderdaad. Het zijn beauty standards voor groenten en fruit. En dat is natuurlijk belachelijk. We zijn er al streng op bij ons als mensen. En nu doen we het ook op groenten en fruit.
1: Nu, we verliezen, op die manier verliezen we een flink stuk van onze oogst. Kun je daar percentages op plakken?
0: Er zijn wel wat onderzoeken naar geweest. En dat ligt tussen de 10 en de 15%. Maar bijvoorbeeld zelfs bij zoete aardappel gaat dat richting 40%. Omdat het formaat van zoete aardappel iets meer alle kanten op gaat. En niet heel gelijk groeit. Ja.
1: En dat wordt dan eigenlijk gewoon weggegooid? Dat onverkoopbare fruit?
0: Ja, dus dat wordt deels weggegooid, deels gaat aan een industrie of een stukje veevoeder. Maar natuurlijk, we hebben het
1: sap van maken. En
0: dus dat soort zaken inderdaad, wat dat op zich nog oké is. Maar zeker veevoeder of zo vinden wij ook heel jammer, want we hebben het geproduceerd voor menselijke consumptie. Het heeft een groot aandeel opgenomen op onze velden van onze natuur. Dus dat is jammer dat we dat dan zouden verwerken tot veevoeder, wat dat toch een mindere waarde heeft. En dus ook voor de boer, zelfs zijn onkosten worden niet vergoed op die manier. Dus dat is op meerdere vlakken heel jammer.
1: De prijs van zo'n afval, dat is natuurlijk dat is verwaarloosbaar. Nu, dit jaar vallen de vruchten des velds vooral heel klein uit. Dus dat ziet er slecht uit.
0: Ja, het ziet er niet heel goed uit voor de fruittelers, zeker niet. Maar ook inderdaad, zoals hij al zei, bij aardappelen zien we het ook terugkomen. Dus er zijn heel veel groenten en fruit die te klein zijn, die dus onder die minimumwaarde zullen vallen, waardoor dat er heel veel voedselverspilling zal zijn.
1: Ja, en dat betekent ook dure import, want de rekken moeten wel gevuld worden.
0: Ja, inderdaad. Dus dan zien we inderdaad dat er vaak wordt gekozen om groenten en fruit te gaan importeren, wat zekere prijs met zich meebrengt, maar ook op ecologisch vlak best een grotere impact heeft. En financieel gezien, laat ons ook even iets meer voor onze Belgische telers kiezen, in de plaats van opnieuw groenten en fruit te gaan importeren, terwijl dat we grote voorraden hebben.
1: Een groot verlies voor onze boeren natuurlijk. Maar de keiharde waarheid is misschien, wij willen alleen maar perfect fruit en perfecte groente kopen.
0: Ja, dat is inderdaad de discussie. Of dat we dat dan willen, ja of nee. Wij zijn ervan overtuigd dat dat niet zo is en dat heel veel mensen dus wel openstaan om eens een kleinere appel of een grote zoete aardappel of een gekke groenten en fruit die wat krom zijn, dat die dat wel zouden kopen in de winkel.
1: Ja, vandaar deze petitie natuurlijk.
0: Ja, inderdaad.
1: Want die zal moeten bewijzen dat we dat wel willen.
0: Ja, exact. Ja, dus in onze gesprekken met supermarkten horen we dat vaak terug, dat de supermarkt zegt van de consument wil dat niet kopen, laat deze groenten en fruit liggen. En wij krijgen heel vaak de andere kant van het verhaal te horen, de consumenten die wel willen kopen. Dus we willen zoveel mogelijk mensen onze petitie laten ondertekenen. We hebben een open brief geschreven aan de supermarkten om

0: relaxer te zijn met die minimum en maximum formaten. En we willen laten zien dat heel veel mensen het met ons eens zijn en die, ja, dus hun handtekening zetten onder die vraag.
1: Dankjewel voor deze uitleg, Thomas Schildt. Veel succes, nog een fijne dag.
0: Dankjewel, goedemiddag.

0: En alle formaten van wortels en broccoli zijn natuurlijk welkom. Het angelieke stemgeluid van Tom Helzen.
1: Nieuwe feiten.
0: Michiel Vos, goedemorgen voor jou in New York.
2: Goedemorgen, lieve.
0: Hey Michiel, hallo. Ik ben hier, ik zit hier op Google Maps te checken hoe het meer van Ontario heet. Want daar is nogal wat over te doen geweest. Ik heb...
2: Wacht even. Ja.
0: Ik heb Donald Trump daar een presidentieel besluit over horen zien tekenen, met heel veel omhaal. Wat schrijft hij toch traag, hè?
2: Als een kleuter
0: die zijn handtekening moet zetten. Sorry dat ik het zo lelijk zeg. Maar,
2: nee, maar hij vindt dat hij de mooiste handtekening ter wereld heeft natuurlijk. Dat
0: is ook zo, waarschijnlijk. Maar,
2: is ook een mooie handtekening, ja.
0: Ik zie hier wel Lake Ontario op Google Maps.
2: Wacht even, ik ga kijken op mijn... Maar dat is misschien jouw Europese valse Google Maps die natuurlijk...
0: Die nog niet is aangepast.
2: Ik kijk op mijn eigen maps en ik zie Lake Ontario. Ja,
0: getver.
2: Nee, dat is dus nog niet aan het potverdorie bij Toronto. Ja, nee, dat is het meest oostelijk gelegen grote meer.
0: Tussen Canada en de Verenigde Staten. De president heeft beslist dat Lake America moet heten. Maar bij Google Maps trekken ze zich daar kennelijk weinig van aan.
2: Ja, inderdaad, dat klopt. Dat gaat ze een rechtszaak kosten waarschijnlijk van de federale overheid tegen Google Maps. Die zegt, luister, jullie moeten doen wat ik zeg. Dit is een mooi onderwerp. Ja. Canada dat de verdediging inzet, dat het de resistance leidt, lijkt het wel, tegen Trump.
0: Juist, ja, die onverzettelijke premier, hoe heet die, Carney, ja,
2: Mark
0: inderdaad,
2: Carney.
0: Mark Carney. Ja. Die echt een soort David die zich tegen Goliath teweerstelt. En dan gaat het in dit geval over het Lake Ontario. Want ja, dit weekend is er ook een

0: gigantisch bord Lake Ontario aan de Canadese kant gezet. En de president, Donald Trump, heeft een AI-filmpje laten maken waarin hij zelf eigenhandig bij het meer van Ontario het bordje vervangt en vervolgens een YMCA-dansje doet.
1: Uiteraard een YMCA-dansje, juist.
0: Dit is dus het niveau waarop we zijn aanbeland.
1: Ja, wel een beetje. Dit gaat over iets heel serieus. Het gaat over een handelsconflict tussen Canada en de Verenigde Staten. Hoog opgevoerd, opgestookt door de Verenigde Staten. En inderdaad, wat jij zegt, Mark Carney. Dat is een beetje een niet heel erg voor de hand liggende leader of the resistance, lijkt het wel. Iemand die zegt, luister, ik ga gewoon niet meer ingeven op alle punten richting Trump. Ik ga niet mijn land verkopen aan Trump. Wij zijn niet de 51ste staat. Ik ben niet een of andere gouverneur van een provincie, een protectoraat van de Verenigde Staten. Ik ben aan de Prime Minister of Canada. En zijn deel-prime ministers in Quebec, in verschillende delen van Canada, die zijn nog veel grover. Eén heeft er afgelopen week gezegd, een van die prime ministers, onder prime ministers, heeft gezegd, Trump can kiss my ass. Dit gaan we niet doen. En dat gaat dan over tarieven, maar het gaat inderdaad ook over Lake Ontario, Lake America. Maar het gaat ook over het idee dat Amerika, je kunt niet, of althans Donald Trump, je kunt niet met iedereen ruzie maken. De Canadezen zijn, even flauw gezegd, wat de Belgen zijn voor de Nederlanders. We maken wel eens een grap, een Belgenmop, zeggen we dan. Maar iedereen heeft de Belgen lief. He, uiteindelijk zijn jullie het land van, laten we zeggen, het Belgisch bier en het carnaval en het prachtige Brussel, of ik zeg maar wat. En dat is hetzelfde met Canada. Niemand heeft een hekel aan Canada. Canada is de vriendelijke noorderbuur. Daar kun je geen ruzie mee maken. Dat zijn vriendelijke mensen die praten net zo Engels als wij. Die hebben dezelfde achtergrond. En daar hebben we nu ruzie mee. En veel mensen vragen zich af, hij maakt ruzie met iedereen. En mensen drukken terug. En niet alleen Mark Carney, niet alleen Canada, maar ook anderen lijken terug te drukken tegen Trump contra mundum, die het nu tegen de hele wereld lijkt op te nemen. Ja, dat kan niet. Dat gaat hem niet winst opleveren.
0: Juist. En zo'n flauwe filmpjes van dat bord laten vervangen en zo'n dansje YMCA doen, maakt dat eigenlijk nog op iemand een indruk?
1: Ja, ik denk inderdaad minder. In het begin, 16, 18 maanden geleden, toen waren we allemaal onder de indruk van de macht. Het wordt ook zo beschreven in de New York Times, in van die analyses. Van de macht van Trump. Hij kon door power of personality, kon die Europa naar zijn hand zetten. Hij kon de NAVO beledigen. Hij kon ook Iran binnenvallen. En hij kon iedereen boelien. Dat lijkt, moet je voorzichtig mee zijn, een klein beetje te draaien. En Mark Carney uit Canada is een beetje het symbool daarvoor. Die zegt, stop tot hier en niet verder. Ja. Want dit gaat me echt te ver. Dus wij zijn Canada.
0: Is de bully zijn tanden kwijt?
1: Ja, maar je moet wel opletten. Want terwijl ik dat zeg, weet je dat hij in eigen partij nog steeds, er zijn meer vragen over het gedrag van Donald Trump. Er zijn meer vragen over de balzaal, zal ik maar zeggen, die gebouwd wordt. Er zijn meer vragen over zijn gedrag in Washington. Maar hij krijgt nog steeds ruim baan. Als hij zijn eigen persoonlijke advocaat tot attorney general, tot minister van Justitie wil benoemen, dan gaat dat gewoon, dan gebeurt dat gewoon. Ja. En dat is toch wel weer tekenend, dat in eigen partij hij nog steeds heel veel macht heeft bij Senaat en Huis van Afgevaardigden, et cetera. Dus dat valt wel op.
0: Nu, en ook Mark Carney, de premier van Canada, die kan natuurlijk nu wel een grote mond opzetten en zeggen wij buigen niet, maar zodra, ze zijn wel de kleinere partij, ze zijn heel zwak broertje, als Trump economisch doorzet, zou dat tot faillissementen in Canada kunnen leiden, bedrijven die niet meer kunnen verkopen in Amerika. Ja, als dat gaat gebeuren, dan denk ik dat er minder applaus zal zijn in Canada voor Carney.
1: Ja, dat klopt. Dan is het gewoon de real power, de rauwe macht die wint. Maar het is het idee dat bij Amerikanen, een deel van Amerika, het is opgevallen dat Trump niet alleen, laten we zeggen, de luie Europeanen een schop onder de kont geeft. Dat vindt iedereen best wel prima. Daar vinden we ook dat hij te ver is gegaan, maar dat vinden we best prima. NAVO moet meer betalen, et cetera. Europa moet niet zeuren. Ze moeten meer zelf doen, bla bla bla. Dat vinden we allemaal prima. Maar Canada, dat is toch echt wel ons vriendelijke achterland nogmaals, waar we geen ruzie mee hebben, waar de mensen gewoon de voordeur nog open hebben, niet op slot. Ja. Het vriendelijke broertje van wat Amerika had kunnen zijn. Dus, daar maak je geen ruzie mee.
0: Dus maar, er is iets aan het kantelen, eventueel misschien mogelijk in Amerika, terwijl op dit moment de olieprijs weer de hoogte inschiet nadat het conflict in de straat van Hormuz

0: weer is opgelaaid en Amerikanen zijn beginnen bombarderen daar?
1: Ja, Amerikanen zijn weer gaan beginnen met bombarderen. Voor het eerst sinds een maand is er weer echt, hè, een gevecht ontstaan tussen die twee. En ja, ook dat lijkt een

0: en tanden verliest. Hè, want een hij heeft gedreigd tot economische vernietiging van Iran.
1: En wat hij dan nog kan doen, is het een beetje stilzwijgen. Wat hij nu probeert te doen in de Amerikaanse media. Te doen alsof er eigenlijk geen conflict is met Iran. We hebben het over andere zaken. We hebben het over, ik zeg maar wat, de dood van Dolly Parton. Dat is dan, wordt dan aangegrepen door het Witte Huis om meteen uit te pakken van de vloggen gaan half stok. We gaan het hebben over Dolly Parton. Dat is veel beter, een beter onderwerp, laten we zeggen, dan Iran. We schuiven dat een beetje, proberen dat een beetje van het nieuws weg te schuiven. En nou moet ik wel zeggen dat ik in de zomer in Amerika, is het me opgevallen, en dit is anekdotisch, dit zijn geen data, dit is geen keihard wetenschappelijk onderzoek wat ik heb gedaan, maar anekdotisch valt het me op dat mensen het minder over politiek hebben in Amerika dan mensen in Europa, kijkend naar Europese media over Amerika, wellicht zouden denken.
0: Dat is toch heel gek, hè?
1: Ja, dat is heel vreemd. Ik was natuurlijk veel in Europa in het voorjaar, in de lente en tot aan de zomer. En ik dacht, als je naar Europese media kijkt, talkshows in België, Nederland bijvoorbeeld, dan denk je, in Amerika is het één grote burgeroorlog. Iedereen staat tot de tanden bewapend, over alles verdeeld tegenover elkaar. Dat valt wel mee. Anekdotisch nogmaals, hè, puur persoonlijk, wat ik heb gezien en gevoeld.
0: Waar zijn de Amerikanen dan wel mee bezig?
1: Gewoon met, was Taylor Swift nou wel of niet getrouwd? Dolly Parton. Dat soort belangrijke, grote, wereldomvattende onderwerpen. Gewoon het dagelijks leven lijkt minder te gaan over Donald Trump en over de verdeeldheid in Amerika dan je zou denken als je kijkt naar naar een Nederlandse of een Belgische talkshow.
0: Ja, dat is toch wel een flinke reality check voor ons.
1: Ja. En als laatste, ik wil het nog heel even zeggen. Het kwam door Dolly Parton, omdat iemand in Nederland hoorde ik een analyse van, ja, Dolly Parton werd omarmd zowel door Obama als Donald Trump. Die kwamen allebei met een verklaring van, Dolly Parton is overleden, dat is erg. En toen dacht ik, ja, dat is wel zo, maar zo politiek is het ook weer niet in Amerika. Het is niet zo dat alles politiek is en dat alles Trump is en dat wij het overal verdeeld over zijn in Amerika. Ja. Maar goed, dat is een beeld wat wel wordt geschapen in de media in Europa, denk ik.
0: Juist. Dat maakt de komende midtermverkiezingen in november alleen nog maar interessanter. Dankjewel in New York voor ons. Michiel Vos.
1: Geen dank. Lieve nacht. Tot snel.

0: The Marsh Family en niet Ironic, maar Moronic. En over wie zou dat nu gaan?
1: Doen of laten?
0: Ja, doen of laten. De nieuwe rubriek van Gilles Wijkmans. Goedemiddag, Gilles.
2: Goedemiddag.
0: Eindelijk, daar ben je.
2: Heb je me gemist?
0: Zeer. Gilles, jij houdt vanaf vandaag nog meer dan anders de vinger aan de pols van de samenleving.
2: Mm-hmm.
0: Jij speurt naar nieuwe trends in de mode.
2: Ja.
0: In de keuken, de sport. Samen vragen wij ons vervolgens af. Doen of laten?
2: Ja, met sociale media en TikTok allerhande vliegt er wel eens nieuwe events of nieuwe dingen onze leven.
0: Allemaal aan mij voorbij.
2: Ja, en ik denk ook dat heel veel van onze luisteraars niet helemaal mee zijn altijd met de nieuwste trend.
0: Maar daar komt verandering in.
2: Doen of laten, dus bij deze.
0: Ja, welke trend is jou opgevallen de voorbije tijd?
2: De, hoe moeten we het gaan noemen? De Quagnum, de Masson. Het is een combinatie tussen de croissant en de magnum. En
0: wacht eens even, de magnum is een ijsje?
2: Ja, dat is correct, ja.
0: De croissant is een soort ontbijtkoek.
2: Ja.
0: Juist.
2: En die twee die worden de laatste deze zomer enorm veel gecombineerd op TikTok.
0: Ja, en dat gaat dan zo.
3: Voor deze nieuwe foodtrend heb je alleen een croissant nodig, een croissantje en een magnum ijsje naar keuze. De eerste voorbereiding is de croissant klaarmaken. Maak hem open en dan met je vinger even goed in het gaatje zitten. Wat er plaats is voor het ijsje.
2: Dit is het ijsje
3: en dan moeten we die hier insteken in het gat dat we dus net gemaakt hebben. Dan moet je kraken. Dit is ook satisfying om te horen, luister. En eens het gekraakt is, zou je stokje moeten loskomen. En wat blijft er dan over? Een croissant met een magnum in.
0: Ik vind het obscene. Heb jij iets bij?
2: Ik heb twee dingen bij. Een croissant en een magnum.
0: Oh,
2: je zou
0: het
2: niet raden. En we zullen dus maar de instructies volgen. Dus we beginnen met het tipje van een croissant te snijden. En dan hebben we dus een croissant waarbij dat we in het binnenste kunnen. Dus ik pak nu mijn mes en ik steek dat in de croissant en ik hol dat een beetje uit. Zodanig dat er dus een opening ontstaat, een gat ontstaat waarin ik die magnum kan steken.
0: Oké, die magnum openen.
2: Ik heb een almond genomen. Is dat oké?
0: Okay? Ja.
2: Het kan met magnum naar keuze. Hè? Ik kan er ook een gewone in gooien.
0: Maar kan die erin, is de vraag.
2: Ja, dat is altijd wel vaker de vraag. Ik ga die
0: zo
2: wel
0: al. We gaan toch niet zo beginnen, hè?
2: Ik steek nu de magnum.
0: Moet je hem niet uithollen? Hier. Oh ja.
2: Dat heb ik al gedaan.
0: Oké.
2: Maar nu is het gaatje te klein voor de magnum.
0: Het is eigenlijk een soort croissant als condoom.
2: Ja, waar je dan een magnum insteekt. Voilà.
0: En nu moeten we pletten.
2: Ja, inderdaad. Dus zo, ik zal. Heel goed pikt dit op de radio. Niet op. Het soort ASMR dat ik verwacht
4: is. Het is nog te hard.
2: Ja, maar ik ga wel al het stokje eruit trekken, want dat moet natuurlijk wel. Je wilt geen hout binnenkrijgen. En ik heb hier nu.
0: Zij is eigenlijk mislukt.
2: Nee. Ik vind dat dit er wel goed uit.
0: Oké.
2: Dit is nu voor wie de livestream bekijkt op Canvas of op VRT Max. Ziet nu een verlepte croissant met een nog verleptere magnum daar.
0: Heilig schennis.
2: Is het goed als ik hem in twee snij en we hem gaan delen?
0: Ja, ik zou er gewoon mijn tanden in zetten als ik jou was.
2: Oei, maar dan ga ik van die hele koude tanden krijgen, maar oké.
0: Oké. Het. Oh.
2: Dat klinkt ook wel lekker.
0: Oh nee.
2: Ja.
0: Oh nee.
2: Ja.
0: Nee, dat kan niet.
2: Nou, dat is boter. Boter met chocolade, met nootjes en ijs. Slecht.
0: Oké, geef. Geef.
2: Slecht kon het nooit
0: dus
2: zijn.
0: Dus het antwoord van Gilles is bij deze.
2: Doen.
0: Geven, doen.
2: Ja.
0: Nee?
2: Nee. Maar allee.
0: Nee.
2: Hoe nee?
0: Ja, nee. Ik zeg later. Goed, laat het ons weten. Als u zelf erin geslaagd bent om een magnum in een uitgeholde croissant te krijgen. Of het lekker is. Tot volgende maandag weer een nieuwe trend, hè?
2: Ja.
0: Ik begin nu wel die amandelen te.
2: Ja.
0: Misschien
2: je kan het ook met pistache magnum doen, bijvoorbeeld.

0: Ik zeg laten en Gilles Wegmans die zegt doen een magnum ijsje in een croissant. Ja, wurmen. En dan gewoon opeten. Het is een van de vermalendijde trends van de zomer. En we gaan elke maandag een nieuwe trend uitzoeken. Een blijvertje natuurlijk in Nieuwe Feiten is Nico Dijkshoorn.
1: Nieuwe Feiten.
2: Middagjournaal.
3: Beste luisteraars, ik heb u gemist. Ik mist u om fijn tegenaan te praten. Ik verpes nu misschien heel veel. Maar wat ik u dus nooit heb verteld, is dat ik mij altijd voorstel dat u naar dit middagjournaal luistert. In een tot op de draad versleten badjas met een paar groene rubberen laarzen eronder. U luistert naar mij, terwijl u wijdbeens in een stoel zit. U hebt allemaal heel veel haar op uw benen. En op die manier wordt het voor mij ook een waardevolle week. En dat miste ik dus een paar maanden lang. Ik zocht daarom wanhopig naar een publiek en dan kom je al heel snel bij de dieren terecht. Ik woon midden in Leiden, dus ik moest echt mijn best doen om een luisterend dier te vinden. En uiteindelijk werd dat een geit in de kinderboerderij van Leiden. En ik zeg dat nu wel zo, maar ik weet eigenlijk helemaal niet of in uw land ook kinderboerderijen zijn. Nederlanders, die vinden dat in ieder geval heerlijk. Hun kinderen tussen 80 blatende en scheitende dieren gooien. Ik heb daar 2 maanden geleden zo eens een beetje rondgekeken. En ik was vooral heel erg teleurgesteld in de informatieve teksten bij ieder dier. Die waren heel lelijk op een A4 papiertje naast de dieren geplakt. En ik ben zo vrij geweest die wat aan te passen. Bij ieder dier heb ik een nieuwe uitleg geplakt. Bij een hok vol kippen heb ik de volgende tekst gehangen. Hele kippen. Bestaat uit 2 halve kippen en 2 kipcarbonades. Nu hier, nog levend, hebben ze het hoogste woord, maar gebakken hebben ze minder praatjes. Kippen leggen eieren, mensen niet. Kippen slapen op een stok, mensen in een bed. Nou, mogen jullie kiezen wat je liever bent, een kip of een mens. Precies, dat dacht ik ook. Veel plezier. Op kinderboerderij het levende slachtafval. Luisteraars, het voelde een beetje als wat ik nu doe. Tegen u aanpraten en niemand van u die me midden in mijn verhaal een corrigerende klap op mijn wang kan geven. Nou ja, lieve Van der Houten kan dat natuurlijk doen. In de afkondiging mij een verbale klets op mijn wang geven. En daarom, luisteraars, wil ik hier zeggen dat ik niemand ooit meer heb gemist dan lieven. Deze zomer babbelde ik maar door en niemand kondigde mij af. Ik zou zeggen, zet hem op, lieven, schouders eronder, dan gaan we weer, maandenlang.
0: Ja, hoe moet ik hem nu afkondigen? Als de grote kindervriend, nog groter dan Sinterklaas, Nico Dijkshoorn, in het Middagjournaal deze week en om de 3 weken ook

Eén nieuwe feiten in dit 17e seizoen alweer. Waarvan er bijna 17 ook door Nico Dijkshoren zijn half gevuld. Waarvoor dank. Zometeen na het nieuws van 1 is er Ilse Liebes voor u. Blijf dus bij ons. Blijf bij

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6 uur. Heel goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Ongeveer 1,2 miljoen kinderen in Vlaanderen trekken vanaf vandaag opnieuw naar school. Voor de scholen verandert er ook heel wat. De kleuter- en lagere scholen moeten gespreid over 4 jaar bijna 1000 nieuwe minimumdoelen invoeren. In het tweede leerjaar komen aparte taalklassen. In het secundair onderwijs zijn de pedagogische studiedagen afgeschaft en zullen er ook minder evaluatiedagen zijn. Voor de pas afgestudeerde leerkracht Joran Vergoten begint vandaag ook een heel bijzonder schooljaar. Hij gaat lesgeven in het 6e leerjaar van het Klavertje in Wenduinen. Dat is de school waar hij zelf als kleuter ook is gestart. En nu dus aan zijn carrière als onderwijzer zal beginnen.
3: Heel veel collega's nu heb ik zelf nog gehad als juf. Het is natuurlijk een ander gegeven, maar ze zijn eigenlijk heel open. Allee, ze stellen je direct op je gemak, waardoor het niet meer aanvoelt alsof je hun leerling bent. Je hebt meteen het gevoel dat je echt gewoon een collega bent als een ander.
2: De overheid heeft te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte van de afgelopen zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater van vooruit gezegd in de afspraak. Deze zomer stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal. En dat is

0: het hoogste aantal van Europa. Tegen volgende zomer moet er dan ook een nieuw hitteplan klaar zijn, zegt de prateren. Volgens haar moeten we ons aanpassen en weerbaarder worden.
1: Bijvoorbeeld rond renovaties, rond meer bos, ook daar zijn we mee bezig. Meer natuur, zorgen dat we natuur kunnen herstellen. Ook de airco's in de zorg, dat zal versneld moeten gebeuren. En blijkt ook uit studies van deze zomer, ja, de hittedoden zijn in Europa ook veel forser dan op andere plaatsen waar het soms wel warmer is. De Verenigde Staten, Australië. Heel vaak omdat ze daar wel gewoon zijn om airco's in te bouwen bij een nieuwe woning, in een zorgvoorziening. Ja, bij ons is dat veel te traag.
0: In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam gevonden na de plotse hevige overstromingen van afgelopen zaterdag. Tijdens intense regenbuien veranderde een beek daar plots in een modderstroom. De afgelopen dagen zijn zowat 80 mensen gered met een helikopter. Volgens de autoriteiten is nu nog 1 persoon vermist. De overstromingen hebben zware schade toegebracht aan bruggen, wandelroutes en kampeerplaatsen. En nog in de Verenigde Staten is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. De beroemde rapper werd in september 1996 verschillende keren beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25. De jury zegt niet dat Davis Tupac heeft neergeschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en dat hij het wapen heeft geleverd. Meer uitleg door correspondent Thomas de Graven.
2: 30 jaar lang was het grootste mysterie in de hiphopwereld. Wie vermoordde Tupac Shakur? Nu is de 63-jarige Dwayne Keith Davis door een jury schuldig bevonden aan moord op de legendarische rapper. Davis, een oud bendeleider, had het plan bedacht om wraak te nemen op Tupac en zijn platenbaas nadat de twee hadden gevochten met de neef van Davis. Het zou de neef geweest zijn die effectief de trekker overhaalde, maar hij is inmiddels overleden. Davis verdedigde zich door te zeggen dat hij het verhaal verzonnen had om geld te verdienen, maar de jury vond zijn woorden genoeg om hem schuldig te bevinden. Hij riskeert nu een levenslange gevangenisstraf.
0: De Chinese webwinkel Shein is bij zijn beursgang meteen 9% onderuit gegaan. Het aandeel had een introductieprijs van iets meer dan $6 en zakte meteen naar ongeveer $5. Shein staat bekend om zijn spotgoedkope kleding. Bij de beursgang werd de waarde geschat op $26 miljard. 4 jaar geleden was dat nog 100 miljard. Maar Shein is in waarde gezakt, onder meer door de Amerikaanse importheffingen. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag. Kan zowat neerslag in het oosten, maxima tussen 17 en 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Op de A12 van Brussel naar Antwerpen in Boom is de Ruppeltunnel weer open na werken vannacht. En op de buitenring rond Brussel vertraag je 10 minuten. Dat is tussen Waterloo en Groenendaal door een ongeval.
4: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
5: Radio 1. De Ochtend. Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
6: Zeker weten, goedemorgen. Gisteren zaten hier het eerste half uur enkel nummers over weggaan en afscheid nemen aan het begin van een nieuw seizoen. Ik dacht, willen ze mij iets zeggen? Vandaag is het een betere boodschap van Tina Turner. Welkom bij De Ochtend en oh ja, het is 1 september.

0: plaatje voor Jasper Verhulst. Aan mijn linkerzijde, Tina Turner, the best. De ochtend.
1: Radio 1.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ook al omdat jij je best hebt gedaan om bij de kranten te laveren tussen al het 1 september nieuws?
2: Ja, de morgen vraagt zich af of de scholen zelf wel klaar zijn voor dat nieuwe schooljaar. Het nieuwsblad koopt dat scholen vasthouden aan de pedagogische studiedag. En ook in Gazet van Antwerpen, het lerarentekort in het middelbaar is meer dan gehalveerd. Ook ander nieuws vanmorgen. Het laatste nieuws koopt dat de Belgische economie niet meer groeit. In de Standaard opnieuw 53 kinderen in België verwekt met zaad van Deense donor met genafwijking. Dan de Tijd, Kempische groep Heilen vormt Audi-site in Vorst om tot bedrijvenpark en het Belang van Limburg. 381 huurwoningen onbewoonbaar verklaard in 2025.
0: Dat is een greep uit de kranten kopen en een en ander klinkt me bekend in de oren. Daar gaan wij straks mee aan de slag. Deze is van Ghost, The World is Outside.

0: Ghosts met The World Is Outside.
1: De ochtend.
0: De afspraak is terug. Alles blijft een beetje hetzelfde. Hoewel daar wel een en ander is veranderd natuurlijk. Hè. Op VRT Canvas geen zomervakantie meer. En ze blikte gisteren in de afspraak terug op de extreme hitte van de afgelopen maanden.
2: Ja, want deze zomer stierven in ons land meer dan 1700 mensen meer dan normaal. Het hoogste cijfer is dat in Europa. Politiek analist Bart de Eekhout zat gisteren ook mee aan tafel in de afspraak en hij vertelde dat zijn moeder onlangs overleden is door die hittegolf. Ze kregen een zwaar herseninfarct en de hitte was de trigger. Wat volgde was een lange periode in het ziekenhuis. Eekhout is vol lof over de inzet van het zorgpersoneel, maar is wel scherp over de omstandigheden waarin patiënten en personeel de hitte moesten doorstaan.
3: Ja, mijn moeder heeft 7 weken in een kamer gelegen waar het altijd minstens 27 graden was. En uiteindelijk is ze dan onverwachts overleden, maar wel aan complicaties. Ze heeft opgelopen in het ziekenhuis. Ze heeft dan een septische schok gedaan. Daar nog wonder wel is er nog uitgekomen, maar haar lichaam was eigenlijk te zwak om en dat heeft het uiteindelijk ook begeven.
0: Helaas is Bart Eekhout niet de enige met een dergelijk verhaal.
2: Ja, spoedarts Sam Proesmans heeft deze zomer verschillende hitteslachtoffers behandeld. En hij vertelt hoe groot de impact van de hitte kan zijn op het lichaam.
4: De mensen kunnen op een gegeven moment hun temperatuur niet meer reguleren, krijgen neurologische symptomen, gaan in orgaan falen en komen te overlijden als je niet snel ingrijpt. Het was echt een wake-up call voor alle ziekenhuizen, waar dat vroeger een rariteit was, was dat nu op een weekend. Ja, de cijfers spreken voor zich, 2000 plus hittedoden. Was het echt wel pijnlijk ontwaken.
2: Hoewel de hitte dus extra druk zette op de zorg, was er maar weinig politieke reactie. En dat kwetste Bart Eekhout het meest.
3: Maar ik ben wel kwaad over hoe die hele klasse van regeringspartijen, om het dan zomaar te noemen, behalve misschien minister Van den Broeke van Volksgezondheid, die wel iets gezegd, maar alle anderen die hebben letterlijk niks gezegd, echt geen woord. Dat kwetst me wel, omdat daarmee toch ook ontkend wordt dat er daar wel iets vreselijks gebeurd is. Uh-huh. Er zijn heel veel slachtoffers gevallen. En dat wordt een beetje toch van tafel geveegd.
0: Een politica was aanwezig gisteravond.
2: Ja, Vlaams minister van Klimaat, Melissa de Prateren, die schoof dus ook mee aan tafel en zij gaf toe dat er sneller actie nodig was.
5: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, gaat over onze jobs, over de prijs in uw winkelkaart, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Deze zomer zijn we natuurlijk gepasseerd. We moeten ons echt veel weerbaarder maken, want die opwarming komt gewoon ook sneller dan wat iedereen soms verwacht.
2: Ja, en tegen volgende zomer moet er een nieuw hitteplan klaar zijn, zegt de minister.
0: En dan is het onze en ons aller taak om dat in de gaten te houden, hè, dat er inderdaad zal zijn. Deze is van Klaas, een beetje nostalgie met

0: Soms kom ik langs de zeventuinen. Ik roep, is hier nog iemand buiten?
1: Klaas met zijn zeventuinen. De zeventuinen uit zijn kindertijd.
2: De Ochtend.
1: Radio 1. Een kindertijd met ellenlange zomervakanties en 1 september dat er nooit lijkt aan te komen en dan is het toch zover zoals vandaag. Daar zal het vandaag hier ook nog even over gaan, zeker. U zal er niet aan kunnen ontsnappen, maar eerst dit. All I Want for Christmas. Oeh, dan zitten we in een andere periode, hè? Van Mariah Carey of Eye of the Tiger van Survivor. Dat zijn 2 van de songteksten die AI-bedrijf Anthropic gebruikt zou hebben om hun chatbot Claude te trainen. En dat is niet naar de zin van Amerikaanse muziekgiganten Sony en Warner, en die wil je niet tegen je, denk ik. Zij trekken naar de rechter voor wat volgens hen een van de grootste diefstallen van intellectuele eigendom in de geschiedenis is. Interessant. Goedemorgen, Simon Gergat.
3: Goedemorgen.
1: U bent professor intellectuele rechten aan de Universiteit van Gent. U bent gespecialiseerd in digitalisering en auteursrechten. U heeft een zeer hedendaagse specialisatie, moet ik zeggen, meneer Gergat. Eerst misschien toch even de dingen duidelijk maken voor mensen die niet bekend zijn met Claude en Anthropic. Wat is Claude en wat is Anthropic?
3: Anthropic is het bedrijf achter Claude. En dat is een bedrijf dat een tool heeft ontwikkeld die met artificiële intelligentie gebruikers zoals u en ik toelaten om daar nieuwe content mee te maken. Dus een beetje zoals ChatGPT of Copilot of Gemini van Google. Een beetje in datzelfde genre.
1: Ja, hetzelfde maar anders.
3: Maar eigenlijk gewoon niet. Nee, het gaat eigenlijk over hetzelfde soort van ondernemingen die met AI-modellen werken.
1: En ze hebben dus muziek gebruikt om hun chatbox te trainen.
3: Ja, dat klopt. In dit geval gaat het over een rechtszaak die is aangespannen. Niet omwille van het feit dat er muzieknummertjes zouden zijn gebruikt. Daar zijn ook al zaken over geweest. Maar wel over het feit dat de muziekteksten zouden zijn gebruikt.

0: Ja, en Sony en Warner die zeggen, nee, die teksten die zijn van ons.
1: Ja, dat zal waarschijnlijk ook wel kloppen. Hè. Dus wat gebeurt er? Een auteur, in dit geval een componist, maar dat kan heel goed gaan over een fotograaf of over iemand die een schilderwerk maakt. Hè. Dus al die werken, dat voor de auteur zegt, is dat hetzelfde. Die krijgt automatisch, op basis van het feit dat men een werk heeft gemaakt, krijgt die bepaalde rechten. Dat zijn de bekende auteursrechten. Mm-hmm. En dan, om die te kunnen exploiteren, om daar iets mee te kunnen doen, gaat men die overdragen of gaat men bepaalde subrechten gaan verlenen aan ondernemingen. En in dit geval gaat men die dus gaan verleend hebben aan die platenmaatschappijen om die daar dan vervolgens muziek mee te maken.
0: Ja, ja, dus zij zijn eigenaars. Hoe zit dat met, want dat is ook wel vaak besproken, denk ik, hè? Hoe zit dat bijvoorbeeld met boeken?
1: Oh, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal, maar dan met andere actoren. Ja. Dus iemand die een boek schrijft, de schrijver, die zal zelf zijn auteursrecht krijgen. Automatisch, gratis bij wijze van spreken, op grond van de wet krijgt u uw auteursrechten. Maar ja, als u iets wil doen met dat boek, dan gaat u natuurlijk ergens moeten een uitgever vinden, ja, tenzij dat u dat zelf wil uitgeven. Dus wat gaan auteurs doen? Die gaan die rechten overdragen of in licentie geven, dus toestemming geven aan een uitgever om die te gaan publiceren.
0: Ja, oké. Okay. Maar dan is het duidelijk, hè, bij wie die rechten zitten. Zitten die rechten bij Anthropic?
1: Wel, nee. Hè. Dus dat is dan natuurlijk nu het grote probleem. Of, het is één zaak van, ondertussen zijn er meer dan 100 in de Verenigde Staten en er zullen er in Europa ook nog komen. Waarbij eigenlijk de vraag is, mocht dat AI-bedrijf, nu is dat Anthropic, de volgende keer zal dat weer Google zijn of OpenAI-bedrijf achter ChatGPT, mochten die zomaar, in dit geval die muziekteksten, de andere keer gaat dat dan over afbeeldingen of over de muziek zelf, mocht men die gebruiken om hun AI-tool te trainen en dan vervolgens die AI-tool beschikbaar maken aan gebruikers om daar nieuwe dingen mee te doen?
0: Ja, dat is een belangrijke vraag, lijkt mij. Alleen al omdat het financieel belangrijk is, maar het is ook, daar zit ook een moreel-ethische kant aan. Hè? Als bedrijven, grote bedrijven, alles mogen gebruiken dat er bestaat, ja, voor welke doeleinden, daar wil je misschien als auteur van songteksten wel iets over te zeggen hebben.
1: Ja, inderdaad. En eigenlijk beschermt de wet u daar ook toe. Dus het principe is dat van zodra je auteur bent, krijg je automatisch een set van rechten. Hè. Dus je kan met andere woorden zelf bepalen wie dat er wat doet met je werk en eventueel tegen welke vergoeding als je daartoe bereid bent om daar toestemming toe te geven. Dat is hier duidelijk niet gebeurd. Maar de wet heeft ook oog voor anderen, hè. Dus ook oog voor derden. En er zijn dan ook een aantal uitzonderingen van toepassing.
0: Ah, ja.
1: Die uitzonderingen, die gelden zowel in Europa, er zijn verschillen in Europa als in de Verenigde Staten. En eigenlijk draait daar nu, dat is eigenlijk de vraag van vandaag, de grote vraag die de laatste jaren speelt is, valt men hier onder een uitzondering of niet om die modellen te trainen?
0: Want als u dit vertelt, dan denk ik, het pleit is al beslecht. Hè. Anthropic heeft geen gelijk, maar wat zijn die uitzonderingen dan?
1: Meestal vooral, de meeste zaken worden momenteel gevoerd in de Verenigde Staten, eenvoudigweg omdat daar de modellen zijn getraind, mm-hmm. omdat daar de meeste training heeft plaatsgevonden. Het is geen geheim dat de Amerikaanse bedrijven, de grote bedrijven, zijn achter de meeste AI-tools. Het gevolg daarvan is dat we eigenlijk moeten gaan kijken welk recht dat er van toepassing is het recht dat van toepassing is het recht van de locatie waar dat de training heeft plaatsgevonden. Dus eigenlijk moeten we gaan kijken naar het Amerikaanse auteursrecht. En het Amerikaanse auteursrecht bestaat er, en dat is anders in Europa, bestaat er een vrij brede, maar daarom ook vage uitzondering, die men de uitzondering voor fair use heeft gedoopt. Dus dat is fair, rechtvaardig gebruik. En dan zijn er wel een aantal factoren waarmee rechters rekening moeten of kunnen houden, maar het nadeel van die brede uitzondering is dat het op voorhand zeer moeilijk te voorspellen is wat de rechter daarover gaat zeggen. In dit geval zijn er bijvoorbeeld een aantal factoren die gewoonlijk in aanmerking worden genomen, die zowat in de twee richtingen kunnen gaan. Waaronder gaat het hier over wat men dan noemt transformatief gebruik. Dus gaat men een bestaand werk gaan transformeren naar iets volledig nieuws? Ja, de auteurs gaan zeggen nee, want u laat de gebruikers toe om content te maken die eigenlijk gewoon klak hetzelfde is of iets soortgelijk is, maar dan, wat zij dan noemen, AI-slop als ons werk. Dus jullie transformeren niet. Die AI-bedrijven gaan zeggen, je moet het zo niet zien. Je moet eigenlijk alleen kijken naar het trainen van dat model, wat er dan daarna door die gebruikers met dat model gebeurt, daar hebben wij niks mee te maken. Mm-hmm. En een andere factor,

0: factor is de impact op de markt. En daar heb je ook eens een verschil van mening. Wat is de impact op de markt? Ja, als je zegt, we gaan alleen maar kijken naar dat trainen, dat eigenlijk het trainen zelf, dus het maken van een model, en we kijken dan niet wat er daarna mee gebeurt, ja, dan kun je inderdaad zeggen, ja, men heeft gewoon een nieuwe software tool ontwikkeld, een nieuw systeem. Maar natuurlijk opnieuw, de auteurs gaan zeggen, nee, je moet het helemaal zo niet bekijken. Heel onze markt wordt overspoeld met nieuwe AI-content. En dat komt eigenlijk, dat is eigenlijk concurrentie voor ons eigen werk. Dus wij worden nu eigenlijk gebruikt als grondstof. Ons bloed, zweet en tranen van weleer wordt nu gebruikt als grondstof om nieuwe zaken te maken.
1: Ik hoor u eigenlijk de hele tijd de voor- en tegens langs alle kanten belichten. Ja, komen daar dan zeer verschillende uitspraken uit? Want je zou kunnen zeggen, oké, als we nu weten, zo zit het, dan kunnen die bedrijven zich daaraan houden en de auteurs ook. Maar dat is misschien niet eens zo.
0: De AI-ondernemingen hebben solo slim gespeeld van in het begin. Dus van zodra dat ChatGPT en Co. zijn gelanceerd, is gebleken dat zij getraind hebben. Dus ze hebben modellen gecreëerd op basis van werken die op het volledige internet beschikbaar zijn. Meestal hebben dat ook vrij snel toegegeven. Dus ze hebben ook niet op een of andere manier afgewacht totdat er meer zekerheid was. Nu, dat is ook moeilijk, want ik kan moeilijk op voorhand aan de rechter vragen, wat gaat u oordelen? Nee, Dus nu hebben we de eerste rechtszaken die beginnen in de Verenigde Staten. Soms is dat een keer in het voordeel van de auteurs momenteel. Soms is dat het nadeel van de auteurs. Maar dat gaat nog een tijd duren. Dat moest zich eigenlijk een beetje uitkristalliseren. Ja. Want eerst heb je dan de rechter aanleg, dan kan je een beroep gaan. En waarschijnlijk gaat er binnen hier, en ik denk 10 jaar, wel een keer een uitspraak komen van het Amerikaans Hooggerechtshof. Dan gaan we weer meer weten. Maar ja, we zitten nu echt in een periode van onzekerheid. We moeten daardoor.
1: We moeten daardoor. We staan ervoor en we moeten erdoor. En niet iedereen heeft geld om zomaar te procederen ook tegen dat soort gigabedrijven. Dat moeten we ook nog even in het achterhoofd houden, denk ik. Ja, dank u wel voor de deskundige uitleg. Simon Gergaert, professor intellectuele rechten aan de Universiteit Gent.
0: Graag gedaan en een mooie 1 september.
1: Ja, voor u ook.

0: Time met The Wire. VRT Radio 1.
1: De ochtend.
0: Half zeven, goedemorgen. Professor Gergat, die zei het daarnet, een goede 1 september voor u. Wij sluiten ons daar graag bij aan voor iedereen die vandaag begint, Jasper, want de start van een nieuw schooljaar.
2: Ja, dat is het geval voor ongeveer 1,2 miljoen kinderen in Vlaanderen. En voor de scholen verandert er heel wat. Er zijn nieuwe minimumdoelen in het kleuter- en lager onderwijs. In het tweede leerjaar komen aparte taalklassen en in het

0: secundair zijn de pedagogische studiedagen afgeschaft.
1: Ook hier natuurlijk aandacht voor die eerste schooldag. Na 8 uur hebben wij Koen Pelizio te gast, topman van het GO, het gemeenschapsonderwijs.
0: In Oekraïne zijn al zeker 4 doden gevallen na Russische luchtaanvallen op de hoofdstad Kiev. Er zijn onder meer raketten en drones neergekomen op een appartementsgebouw en een bedrijventerrein. Daarbij is zeker 1 kind gewond geraakt. En in de VS is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. De rapper werd in september 1996 beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25. De jury zegt niet dat Davis zelf heeft geschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en dat hij het wapen heeft geleverd. Davis is nu 63 en hij riskeert levenslang.
1: En dan nog het weer vandaag?
0: Het wordt een overwegend droge eerste schooldag met afwisselend zon en wolken. In het oosten kan er wel wat neerslag vallen en maxima tot 22 graden.
1: Kan niet beter zijn.
0: En al 1 file vanmorgen richting Antwerpen op de E313 vanaf Ranst, een kwartier erbij.
2: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
3: Radio 1. De Ochtend.
1: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Jackson 5 en ABC.
1: De ochtend.
0: De kans is groot dat u vandaag ergens op de radio of op televisie een schoolbel hoort.
2: Of een kindje.
0: Of een kindje. En boekentas en al dat soort dingen. Het is 1 september. Dat is de hoofdbrok in de kranten van morgen. Want dat is natuurlijk een heel belangrijke dag.
2: Ja, heel veel onderwijsnieuws. En de morgen vraagt zich af of de scholen zelf er eigenlijk wel klaar voor zijn. Door die vele hervormingen, die nieuwe minimumdoelen, aparte talissen, Nederlands, maar dus ook geen pedagogische studiedagen meer. Al blijkt uit de rondvraag van het Nieuwsblad dat sommige scholen daar, die toch proberen te behouden, daar wat creatief mee omspringen. Een kwart zal toch zo'n dag organiseren via een omweg door de leerlingen thuis zelfstandig opdrachten te laten maken. Officieel mag dat wel, maar het is toch niet helemaal de bedoeling van die hervorming.
0: Ook bij ons veel onderwijs natuurlijk. Hè. Na 7 uur praten wij met een directeur die voor al die problemen staat.
2: En ook voor onderwijsminister Zuhal Demir wordt het een belangrijk jaar, schrijft De Tijd. Zij wil eindelijk werk maken van een nieuw stad.

0: En ook meer arbeiders dan bedienden, want die bedienden die kunnen vaker van thuis uitwerken, kunnen dat makkelijker organiseren op die manier.
1: Oké, veel ander nieuws natuurlijk ook op de voorpagina van de Standaard. Een nieuw schandaal en we moeten er een beetje bij zuchten, want dat houdt maar niet op over spermadonoren.
0: Ja, in ons land, in België, zijn er opnieuw 53 kinderen verwekt met zaad van een één Deense donor bij 39 vrouwen. En dat is veel meer dan die wettelijke limiet van 6 gezinnen per donor. Dat heeft het Federale Geneesmiddelenagentschap bekendgemaakt. En de donor blijkt ook drager te zijn van een genetische afwijking die kan leiden tot problemen met bloedvaten en organen. Doet allemaal wat denken aan dat donorschandaal van vorig jaar. Ook toen bleek al dat er 53 kinderen ook toen verwekt zijn met één Deense donor die ook een genetische mutatie heeft. En de betrokken gezinnen nu worden op de hoogte gebracht.
1: Drama's inderdaad. En er is ook wat economisch nieuws?
0: Ja, geen goed nieuws, want de Belgische economie is in het tweede kwartaal niet gegroeid. Voor het eerst in bijna 6 jaar, dat staat vooraan het laatste nieuws. Vooral de industrie en de bouw gingen achteruit en dat komt door de gestegen energieprijzen. Dan beter nieuws in de Tijd over de Audi-site in Vorst, want die heeft een nieuwe eigenaar. Het is de Kempische groep Heilen geworden en die wil daar een bedrijvenpark van maken en dat moet allemaal samen 3000 jobs opleveren.
1: Ja, hebben wij straks nog de Brusselse minister van Economie over te gast en in alle kranten over het internationale pensioen van voetballer Lionel Messi.
0: Ja, want hij is 39 jaar en dat is een mooie leeftijd, denk ik ook, om het wat rustiger aan te doen. Hij zal dus niet meer spelen voor Argentinië. Wel nog bij zijn ploeg, het Amerikaanse Inter Miami. Wat dat teweeg brengt in Argentinië, dat zoeken wij ook nog uit vanmorgen. En dan nog dit. Wie graag goedkope kleding koopt, die moet vanaf vandaag een nieuwe tax betalen in Frankrijk. Aha. Dat staat groot in Franse media. Een tax op ultra-fast fashion. Onder meer op merken zoals Shein. Een t-shirt wordt bijvoorbeeld 2 euro duurder. Een jeans 9 euro. Een jasje zo'n 12 euro. Maar tegen 2030 kan die toeslag oplopen tot bijna 20 euro per kledingstuk.
1: Er moet iets gebeuren, inderdaad. We hebben ook zometeen iemand te gast over Shein, maar dan over het debuut van de webwinkel op de beurs. Dat blijkt allerminst een succes. Het is Helena Casella.

0: Helena Casella en Forsaken Soul. De ochtend.
1: Radio 1.
0: Jasper had het hier daarnet al heel even over fast fashion en de maatregelen die Frankrijk daartegen probeert te nemen. En wij kijken even naar de Chinese webwinkel Shein, want die heeft vannacht zijn debuut gemaakt op de beurs in Hongkong. Dat was geen groot succes. Het aandeel is meteen 9% gedaald. Een goede aanleiding om daar eens dieper op in te gaan met Dirk de Korte. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent docent financieel management in de Master Fashion Management in Antwerpen. Die daling van 9%, verbaast u dat?
2: Nee, niet helemaal. Ondertussen trouwens heeft het aandeel zich een beetje hersteld. Het is nu nog 5%, dus het klimt een beetje naar boven. Maar dat het aandeel daalt op de eerste dag is geen verrassing.
0: Waarom?
2: Wel, om te beginnen is er nogal wat te doen geweest rond die beursintroductie van Shein. We mogen niet vergeten dat de beursintroductie nu gebeurt aan een waarde die ongeveer 1/4 is van 3 jaar geleden. Want Shein wou al lang naar de beurs. Dat is dan uitgesteld om allerlei redenen, daar komen we misschien straks nog op. Mm-hmm. Dus oorspronkelijk is een bedrijf 100 miljard waard. Nu is een bedrijf nog 25 miljard waard. Ja, dan moet je niet verrast zijn dat bij de introductie van dat aandeel nog verder gaat doorzakken.
0: Ja, vanwaar die daling van 100 miljard waarde naar 25 miljard? Wat is er in die jaren gebeurd?
2: Wel, om te beginnen, Shein wou in 2022 naar de beurs. En dat waren nog redelijk florissante tijden. In die zin dat Shein volop aan het groeien was. Het was een bedrijf dat jaarlijks groeipercentages presenteerde van 20%, 30%, 40%. En een bedrijf dat groeit heeft natuurlijk geld nodig. En dat geld dacht Shein te vinden op de beurs. Onmiddellijk bij de grote jongens, de New York Stock Exchange. Dus men wou een introductie in New York. Dat is dan helemaal fout gelopen, want de Amerikaanse autoriteiten zijn best streng als het gaat voor bedrijven die op de beurs gaan. Je wordt helemaal doorgelicht, je cijfers worden geanalyseerd en dergelijke. En Shein is nooit een voorbeeld van transparantie geweest. Zowel wat betreft de financiële cijfers als wat betreft de manier hoe het produceert. De verhalen over produceren in minderwaardige omstandigheden zijn gekend. Zelfs sprake geweest van kinderarbeid, al dan niet waar. Dus wel best serieus. Dingen. Enfin, om een lang verhaal kort te maken, de New York Stock Exchange authorities die hebben gezegd, no way, jullie komen hier niet op de beurs. Ja, niet erg, zegt Shein, dan gaan we het in Londen proberen, want eigenlijk zijn wij toch een internationaal bedrijf en we voelen ons ook wel Anglo-Saxisch. Dat liep ook verkeerd, want toen zeiden de Chinese autoriteiten, ja, maar wacht eens eventjes, jullie zijn helemaal geen Londens bedrijf of Amerikaans bedrijf, jullie zijn een Chinees bedrijf en de Chinese autoriteiten hebben daar een stokje voor gestoken. Dus je gaat van New York naar Londen en dan eindig je in Hongkong. En met alle respect, het is een beetje alsof je de Champions League ambieert en uiteindelijk in de Conference League terechtkomt. Het is nog altijd internationaal voetbal, maar toch niet meer de absolute top.
0: Het kleine broertje of het kleine zusje. Wat is er dan allemaal aan de hand? Er zijn natuurlijk importtarieven. Er is steeds meer wrevel ook, denk ik, ook in Europa. Pakjestaks, al dat soort dingen, speelt Shein parten?
2: Ja, je noemt daar een aantal dingen op. En er is ook het feit dat dat groeimodel niet meer werkt. Niet alleen omwille van het feit dat die taksen er zijn, die er overigens in 2022 nog niet waren, en waar analisten van zeggen dat het een impact heeft van ongeveer toch 30-40% op de winst van Shein. Trouwens, dat het niet goed gaat met Shein, zie

0: je niet alleen aan de dalende omzet. Enfin, dalende omzet niet echt, maar een omzet die stagneert. Dus dat is ook niet de bedoeling als je ambities hebt om te groeien. Verliescijfers hebben ze ook aangekondigd voor de eerste keer. Het eerste kwartaal hebben ze ongeveer 1 miljard verlies gemaakt. Nu zeggen ze zelf in 26 gaan we winst maken, ook ongeveer een miljard. Nu, een miljard dollar is best veel geld, maar het is niet te vergelijken met die groeicijfers die ze eerst hadden. Dus dat is eigenlijk al, daar begint het al mee. Het is een bedrijf dat in flow zat en 4 jaar geleden leek zo een beursgang ook wel logisch. Ondertussen heeft het zoveel van zijn glans verloren financieel dan, dat er een heleboel mensen waren die zeggen van ja, heeft die beursgang nu eigenlijk nog wel zin? En blijkbaar denken beleggers daar ook zo over, want het aandeel zakt verder.
1: Zijn er ook concurrenten op de markt gekomen?
0: Ja, de grote concurrent is natuurlijk Temu. Dat is ook een Chinees bedrijf. Dat doet het behoorlijk wat beter. Daar is ook veel minder om te doen. Het probleem met Shein is altijd geweest dat ze zo wat alle zonden van de fast fashion over hun nek krijgen. Dat fast fashion belastend is voor het milieu enzovoort enzovoort. Dat zou misschien vroeger een effect hebben gehad op die beursprijs. Maar jij weet ook dat de beurzen nu eenmaal zo cynisch zijn dat die zich daar eigenlijk niet al te veel van aantrekken. Want anders zouden wapenaandelen ook niet zo goed scoren. Wat op dit moment wel aan de hand is. Dus die ethische component, we zouden dat graag misschien wat zwaarder zien wegen. Maar eigenlijk speelt dat niet echt. Het is een bedrijf dat niet meer groeit wat het vroeger dus wel deed. Een bedrijf dat voorwerp is van allerlei taksen. Je hebt er een paar opgenoemd. En ook het feit natuurlijk dat die cijfers van Shein, dat men daar toch allerlei vragen bij kan stellen of dat allemaal wel klopt en allemaal wel behoorlijk geauditeerd is.
1: Wanneer u het heeft over die ethische component die op de beurs minder belangrijk is blijkbaar, zou dat kunnen veranderen? Merkt u iets in de geesten? Nu Frankrijk bijvoorbeeld tegen de opening van winkels heel hard heeft geprotesteerd, nu die nieuwe tax zal invoeren. Hoe ver kan de consument dit allemaal verdragen? Wanneer kantelt dat, denkt u? Want er is misschien toch iets aan het veranderen?
0: Ja, het kantelt alleszins, hè, maar het kantelt niet omwille van het feit dat een consument nu plots Shein onethisch vindt, maar omdat die spullen gewoon duurder worden door die taksen. En dat is natuurlijk een serieuze impact, want als die dingen 5 euro, 10 euro, 20 euro kosten en er komt onmiddellijk een tax bij van 10 euro, ja, dan betaal je bijna evenveel taksen dan voor het kledingstuk zelf. Maar het feit dat een consument nu plots ethischer is geworden, ja, ik zou zeggen, we zouden het misschien graag willen, maar ik zie het echt niet onmiddellijk gebeuren.
1: Nee, en wat fast fashion betreft, denk ik, daar kunnen we nog eens op een andere keer lang over doorpraten. Dank u wel. Dirk de Korte, docent financieel management in de Master Fashion Management in Antwerpen.

0: Natalie Merchant, zoals alleen zij dat kan met Carnaval. De ochtend. Goedemorgen Olivier.
1: Dag Ruud.
0: Veel variatie in het sportnieuws deze ochtend. Beginnen met tennis.
1: Exact, want op de US Open zijn onze landgenoten volop aan het strijden voor de plekken in de tweede ronde. Nu, niet momenteel, maar straks is het Anneliese Mertens en Zizou Bergs. En vannacht hebben Rafael Collignon en Alexander Bloks gespeeld. Collignon die had die stopgezette regenwedstrijd nog af te werken. Hè. Maar helaas is dat fout gelopen. Collignon had nogthans 5 matchballen tegen een vrij onbekende thuisspeler, maar ging dus toch onderuit in 5 sets. Hij is er niet goed van en zit naar eigen zeggen in een negatieve spiraal.
2: J'ai pas trop les mots, c'est une période super compliquée. En tout cas, je me devais de faire mieux et j'avais l'opportunité de me sortir un petit peu de cette spirale négative, mais là bah ça m'enfonce encore plus donc c'est pas une situation facile.
1: Nee, niet leuk voor hem. Leuker nieuws wel voor Alexander Bloks, want hij ging vrij gemakkelijk voorbij Thomas Barrios Vera. 3 sets zijn klaar, over naar de volgende dus. Bloks is alvast erg gefocust daar in New York en dat is iets wat hij altijd voelt in grotere toernooien.
3: Ik ben vanaf punt 1 eigenlijk heel locked in geweest, heel in de match. Ik denk dat ik de afgelopen 2 weken heel goed heb getraind, een goede voorbereiding heb gedaan met mijn team. En ik denk dat het een juiste beslissing is geweest om vorige week geen toernooi te spelen. En ik denk dat ik op die slams altijd een ander gevoel nog heb, dat ik het nog meer wil. En dat die focus daardoor misschien extra scherp zit.
1: Voilà, hopelijk ook straks voor Zizou Bergs en Elise Mertens. Zij spelen allebei tegen een Spaanse speler. En allebei zouden ze er ook wel zonder veel kleerscheuren van af moeten kunnen komen.
0: Laten we dat hopen. Misschien nog iets voor vandaag. De transfer van Luca Brugmans. De indrukwekkende transfer.
1: Absoluut, dat lijkt inderdaad. Hè. Aangezien komende nacht ook de deadline in Engeland verstrijkt. En Liverpool dus de papieren in orde moet hebben tegen dan. En ja, je zegt het, hè, op die papieren zal dus staan dat de 18-jarige doelman van Genk gaat voor 35 miljoen. Dat is heel veel geld voor iemand die nog maar 15 matchen in eerste klasse heeft gespeeld. Is echt wel een groot talent hoor, maar het tekent ook wel dat het niveau met Engeland en de miljoentjes waar ze daarmee gooien toch wel enorm groot is. Dat verschilt dan toch met onze competitie en wat voor impact dat ook wel kan hebben op onze kleinere clubs, tussen aanhalingstekens. Ik zei het al, 15 matchen in 1A, maar het zou er wel meer kunnen worden, omdat Genk Brugmans eventueel nog kan lenen voor het komende seizoen. Maar dan moet de huidige tweede doelman bij Liverpool, Mamardashvili, op post blijven. Dat is allemaal nog een beetje koffiedik kijken. Het kan in de komende 24 uur veranderen. En het kan ook nog een carousel op gang zetten waarin Leuvenkeeper Tobe Leijsen nog bij Genk kan belanden.
0: Oké, goed. Ja. We zullen het volgen. Spannende dagen. Ook voor volleybalsupporters. De Belgische vrouwen spelen straks tegen Duitsland.
1: Ja, op de 8e finale van dat Europese kampioenschap. Het is vanaf nu alles of niets. Hè. In de groepsfase pakten de Yellow Tigers 5 zegens op 5. Maar toch is Duitsland een heel ander paar mouwen. En dus, Nathalie Lemmens, moet zij toegeven dat België underdog is.
4: Ja, ze hebben een heel snel spel en heel gestructureerd. Dat snel spel ligt ons niet altijd even goed. Maar nu tegen Nederland hebben we dan wel getoond dat we eigenlijk wel dat snel spel aankunnen. En waar we eigenlijk ook heel gefocust zijn op ons eigen spel. En we kunnen dat snel spel ook wel heel goed breken door een goede opslagdruk. Wat we ook wel getoond hebben in de poelenfase.
1: Ja, geen makkelijke partij dus straks om 3 uur. Maar Britt Rampelberg wil die stap naar de laatste 8 zetten.
5: Dat is ook wel ons doel om in die top 8 van Europa te geraken. Het is heel moeilijk, want er zijn heel veel goede topploegen in Europa. Maar ja, dat zou zeker wel een enorme boost zijn ook naar de toekomst toe, om te weten dat we die ploegen ook kunnen verslaan. Want tot nu toe hebben we het wel al bepaalde ploegen moeilijk gemaakt. Maar om ook echt onze voet ernaast te zetten, zeg maar, zou toch wel een enorme boost zijn naar de toekomst toe.
1: We gaan het misschien zien, die enorme boost. Ik zou zeggen, volop supporteren om 3 uur op de Sportza-kanalen te volgen.
0: Dat is goed, beloofd. Wat voor dieren zijn dat? Dat zijn de tigers.
1: De tigers.
0: En die zijn geel.
1: Die zijn geel.
0: De Yellow Tigers, yes. Doen we.

0: Easy Lover van Philip Bailey en ook die stem die een deel van onze jeugd heeft gekleurd, Phil Collins. We gaan naar het nieuws van 7 uur en daarna zijn wij er weer, onder andere over het nieuwe strafwetboek. Dat is vanaf vandaag.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
2: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
1: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
2: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
1: Ja, tuurlijk.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
0: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
4: Goedenavond!
0: Waarbij je de dag wil verteren door te...
5: Belsen op deze toppers.
0: Voor wie non-stop info zoekt.
6: En nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even...
7: Alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
6: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Voor zo'n 1,2 miljoen kinderen en jongeren start vandaag het nieuwe schooljaar. De terreinen van de voormalige Audi-fabriek in Vorst hebben een nieuwe eigenaar. En in de VS is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. Goedemorgen, 1 september vandaag. En dus beginnen ruim 1 miljoen leerlingen in Vlaanderen straks aan een nieuw schooljaar. En deze leerkrachten zijn er alvast klaar voor.
11: Ik geef les in bijzonder onderwijs, dus wij hebben heel veel aandacht voor het acclimatiseren. Hè? Dus een hele rustige opstart doen wij in de voormiddag.
12: Het is eindelijk de eerste schooldag en daar keek ik al lang naar uit. Dus ik ben blij dat het eindelijk zover is en dat we er samen kunnen aan beginnen.
13: Het feit dat de leerlingen bijvoorbeeld niet meer later mogen komen, een uurtje later, of ook niet vroeger naar huis mogen gaan, dat geeft wel wat stress. Hoe gaan we dat opvangen? Maar op zich denk ik wel dat we er klaar voor zijn.
10: En voor het personeel en de scholen verandert er dit nieuwe schooljaar ook heel wat. Sanne Baak, je hebt het overzicht. Wat is er nieuw dit jaar?
14: Wel, het is vandaag de officiële start voor bijna 1000 nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs. Al mogen scholen die de komende 4 jaar wel op eigen tempo invoeren. 30 inspiratiescholen moeten daarbij het goede voorbeeld geven. Daarnaast zijn er ook nog pionierscholen. Die moeten dan weer uitzoeken hoe ons onderwijs inclusiever kan zijn voor kinderen met extra zorgnoden. Ook nieuw, scholen kunnen vanaf het tweede leerjaar aparte taalklassen maken voor anderstalige nieuwkomers. En in het secundair krijgt 5% van de eerstejaars 3 uur extra les om het Nederlands te verbeteren. Nog in dat secundair zijn pedagogische studiedagen afgeschaft en is er minder tijd voor examens en deliberaties. En op elke school moet een gedragsexpert helpen om tot meer rust en routines te komen in en rond de klas.
10: Sanne, dankjewel. Vandaag wordt overigens al

0: Meteen een volwaardige lesdag en dat zal ook het geval zijn voor de allerlaatste schooldag. De site van de voormalige autofabriek van Audi in Voorst heeft een nieuwe eigenaar. Anderhalf jaar nadat er de laatste auto van de band is gerold, is de site overgenomen door de Kempische industriële groep Heile met meer dan 40 bedrijven. Tess de Keerschieter, wat willen ze met die site gaan doen?
1: De voormalige Audi-site is met 55 hectare het grootste industrieterrein van het Brussels hoofdstedelijk gewest. De bedoeling is om de site om te bouwen tot één groot bedrijvenpark waar verschillende bedrijven, van lokale KMO's tot grote internationals, zich kunnen vestigen. Met de focus op innovatie en industrie. Welke bedrijven het precies worden is nog niet duidelijk. Ook niet hoeveel Heile precies betaald heeft voor de site. Maar één doel is wel duidelijk, namelijk 3000 jobs creëren. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal jobs dat verloren ging door de sluiting van Audi Voorst.
0: Dankjewel, Tess. De overheden hebben te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater van Vooruit gisteravond toegegeven in de afspraak op Canvas. Ons land had deze zomer te kampen met verschillende hittegolven en er stierven tijdens die periode ruim 1700 mensen meer dan normaal. En dat is het hoogste cijfer van heel Europa. Tegen volgende zomer moeten we een nieuw hitteplan hebben, zegt minister de Prater.
2: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, het gaat over onze jobs, over de prijs in uw winkelkaart, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Deze zomer zijn we natuurlijk gepasseerd. We moeten ons echt veel weerbaarder maken.
0: In Oekraïne zijn zeker 4 doden en meer dan 10 gewonden gevallen na nieuwe Russische luchtaanvallen op de hoofdstad Kiev. Dat meldt de lokale Oekraïnse gouverneur. Het is al de 6e dag op rij dat de hoofdstad onder vuur wordt genomen. Ten oosten van Kiev zijn ook raketten en drones neergekomen op een appartementsgebouw en bedrijventerrein. En ook Oekraïne heeft enkele aanvallen uitgevoerd, onder meer in de regio die aan Finland en Estland grenst. Letland heeft gevechtsvliegtuigen gestuurd tot aan de grens om het NAVO-luchtruim te beschermen. In de Verenigde Staten is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. De beroemde rapper werd in september 1996 verschillende keren beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25. De jury zegt weliswaar niet dat Davis Tupac heeft neergeschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en dat hij het wapen heeft geleverd. Meer uitleg door correspondent Thomas de Graven.
3: 30 jaar lang was het grootste mysterie in de hiphopwereld. Wie vermoordde Tupac Shakur? Voer voor samenzweringstheorieën. Nu is de 63-jarige Dwayne Keith Davis door een jury schuldig bevonden aan moord op de legendarische rapper. Davis, een oud-bendeleider bijgenaamd Kefi D, had het plan bedacht om wraak te nemen op Tupac en zijn platenbaas nadat de twee hadden gevochten met de neef van Davis. Het zou de neef geweest zijn die effectief de trekker overhaalde, maar hij is inmiddels overleden. Davis kwam op de radar nadat hij in 2019 in zijn memoires opbiechtte een belangrijke rol te hebben gespeeld in de moord. En hij gaf nog meer details later in een podcast. Davis verdedigde zich door te zeggen dat hij het verhaal verzonnen had om geld te verdienen en dat er geen hard fysiek bewijs was. Maar de jury vond zijn woorden genoeg om hem schuldig te bevinden. Hij riskeert nu een levenslange gevangenisstraf.
0: In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam teruggevonden na de plotse hevige overstromingen van afgelopen zaterdag. Tijdens intense regenbuien veranderde een beek daar in een modderstroom. De voorbije dagen zijn zowat 80 mensen gered met een helikopter. Volgens de autoriteiten is nu nog 1 persoon vermist. De overstromingen hebben zware schade toegebracht aan bruggen, wandelroutes en kampeerplekken. In Nepal zijn 4 lichamen teruggevonden in tunnels van waterkrachtcentrales die door de vloedgolf van vorige week zijn ondergelopen. Op het moment van de watersnood zouden honderden mensen in die tunnels aan het werk zijn geweest. Er is sprake van nog zeker 600 vermisten in de tunnels. Chinese en Nepalese reddingswerkers blijven lucht naar binnen pompen voor mogelijke overlevenden, maar de kans wordt steeds kleiner dat ze nog mensen levend zullen terugvinden. Het dodental in Nepal en Tibet is ondertussen opgelopen tot meer dan 950. Er zijn nog altijd 4400 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders van verschillende nationaliteiten. De Chinese webwinkel Shein is bij zijn beursgang meteen 9% onderuit gegaan. Het aandeel had een introductieprijs van iets meer dan $6 en zakte meteen naar ongeveer $5. Shein staat bekend om zijn spotgoedkope kleding. Bij de beursgang werd de waarde van het bedrijf geschat op 26 miljard dollar. 4 jaar geleden was dat nog 100 miljard. Maar China is in waarde gezakt, onder meer door de Amerikaanse importheffingen. Nog een sportbericht. Op het US Open tennis toernooi heeft onze landgenoot Alexander Blok zich vlot geplaatst voor de tweede ronde. Hij versloeg de Chileen Thomas Barrios in 3 sets. Rafael Collignon is al uitgeschakeld. Hij had 5 matchballen tegen de Amerikaanse wildcard-speler Sebastian Gorzny, maar kon het niet afmaken. Onze landgenoot verloor uiteindelijk in 5 sets. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag. Kans op wat neerslag in het oosten, maxima tussen 17 en 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en tot 24 graden. Vanaf vrijdag zachter met op zondag tot 29 graden. En we openden het ochtendnieuws van deze 1 september met de start van het nieuwe schooljaar. Ongeveer 1,2 miljoen kinderen in Vlaanderen zitten vanaf vandaag opnieuw in de klas. Voor de scholen verandert er ook heel wat. Zo komen er nieuwe minimumdoelen en worden in het secundair onderwijs de pedagogische studiedagen afgeschaft. Meer details in de app van VRT Nieuws.
4: Er is een nieuw strafwetboek en dat heeft ook gevolgen voor u. Straks meer.
5: Richting Antwerpen op de E313 verlies je 15 minuten vanaf Ranst. Richting Brussel zo'n 10 minuten op de E19 vanaf Peutie en op de E429 in Halle. Rond Brussel op de binnenring 15 minuten filegolven. Dat doe je tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En in Brussel is door een ongeval in de Wetstraat de linkerrijstrook versperd.
6: Radio 1. De Ochtend.
7: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
4: En wij staan vandaag eens een keertje niet stil bij onze ingewikkelde politieke situatie, maar bij die van onze noorderburen. Maar eerst deze heerlijke Pixies. Welkom.

0: Pixies met Here Comes Your Man. 2 maanden wachten op de eerste schooldag, dat kan al lang lijken, maar ik weet nog iets dat veel langer heeft geduurd. Een nieuw strafwetboek, 150 jaar hebben we daarop moeten wachten, maar kijk, vandaag treedt het in werking. Dat is een spannende dag, kan ik me voorstellen, bijvoorbeeld voor Jeroen de Metz. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent strafrechter in West-Vlaanderen. U zit in het bestuur van Magistratuur en Maatschappij. Dat is een onafhankelijke magistratenvereniging. Bent u er klaar voor, meneer, voor deze spannende dag?
1: Ik hoop het. Binnen justitie hebben we ons de afgelopen maanden bijzonder intensief moeten voorbereiden. Maar ik denk dat we als organisatie er nu eindelijk wel klaar voor zijn.
0: Ja,
1: en ikzelf, ik heb straks ook al een zitting, dus ik...
0: het is al van dat.
1: heb me ook bijzonder goed voorbereid.
0: Ja.
1: Ik neem aan dat ik er ook wel klaar voor zal zijn.
0: Hier zat gisteren een politicus, de voorzitter van Anders, die zei, ja, ook in de magistratuur is dat 2 maanden vakantie, dat is veel te lang, maar u heeft te hard gestudeerd, veronderstel ik.
1: Goh, het is een beetje een oud cliché dat magistraten tijdens de zomer 2 maanden op vakantie gaan. Justitie staat niet stil. Alle dringende zaken die moeten worden behandeld, die lopen door. Alle zaken die nog voor de zomer zijn behandeld, worden ook afgewerkt. En inderdaad, soms hebben wij die tijd ook nodig om ons in te werken en te studeren.
0: Om een nieuw strafwetboek uit het hoofd te leren. Hè? Het moest al op 8 april van dit jaar in werking treden. Dat werd toen uitgesteld. Mm-hmm. Er is ook nog een brief geschreven vanuit jullie naar de minister. Waarom was dat uitstel zo belangrijk? Wat diende er nog te gebeuren?
1: Mm-hmm. Er waren 2 grote bekommernissen. Een eerste was dat, was eigenlijk iets positiefs, maar onze wetgevingsjuristen bij de overheid hebben nog massaal werk geleverd om al onze wetgeving aan te passen aan de principes van het nieuwe strafwetboek. Maar het was oorspronkelijk de bedoeling dat al die wetgeving zou komen eind 2025.
0: Mm-hmm.
1: Die deadline is niet gehaald, wat op zich begrijpelijk is. En tot enkele weken, dagen voor de inwerkingtreding van het nieuwe strafwetboek, die was voorzien op 8 april, zijn er in het parlement nog honderden pagina's aan wetgeving gestemd. En het was bijna onmogelijk als organisatie om die nog volledig te absorberen op zo'n korte tijd. Ook omdat een wetgevende verandering bij justitie niet alleen iets is dat we moeten ons eigen maken, dat we moeten studeren, maar ook al onze informatica-systemen zijn opgebouwd rond de wetgeving. En dus alle wijzigingen moesten ook nog verwerkt worden in onze dossiersbeheersystemen. En ook dat, dat grote werk zou op 8 april nog niet klaar geweest zijn.
0: Oké, informatica en justitie, daar zullen we op een andere keer over praten. Nu even dat strafwetboek dat dus nieuw is. Wat is voor u de grootste nieuwigheid?
1: Er zijn er 2. En een eerste is dat de wetgever echt wel de bedoeling heeft gehad om ons strafrecht, dat inderdaad, zoals u terecht zei, al heel oud was, een hele oude dame was, om daar echt een verjongingskuur aan te geven. En dus enerzijds ons hele systeem een stuk eenvoudiger te maken, coherenter, begrijpbaarder, ook voor de burgers. En anderzijds om onze waarden, onze normen die aan ons strafrecht te grondslag liggen, om die ook eens te actualiseren. De wetgever van de 19e eeuw kijkt anders naar de maatschappij dan de wetgever van 2026. Vond bijvoorbeeld dat eigendomsdelicten, diefstal en dergelijke, laster en eeroof, vond hij bijzonder belangrijk. Maar de maatschappij in 2026 hecht bijvoorbeeld terecht veel meer belang aan schendingen van de fysieke integriteit, zoals zedenmisdrijven, geweld en dergelijke. En dus de wetgever heeft ook daar een aantal symbolische, maar ook een aantal concrete aanpassingen aan gedaan.
0: Ja, staan er ook nieuwe misdrijven in?
1: Ja, een aantal. De wetgever heeft een aantal misdrijven geschrapt. Onder andere nachtlawaai wordt niet meer via het strafrecht gesanctioneerd.
0: Dat mag
1: niet. Ik vrees dat u misschien bij de gemeente in de problemen zal komen.
0: Ja.
1: Maar in elk geval zal je niet meer voor een strafrechter moeten verschijnen.
0: Ja, en dus vliegtuigen ook. Enfin, goed, dat is eruit.
1: Een andere discussie.
0: Wat is eruit?
1: Maar het ecocide is erin gekomen, dat is een hele belangrijke. Ook een hele symbolische. Als u dus, dat is een misdrijf waarbij er bewust of onbewust grote schade wordt aangebracht aan de natuur, aan ecosystemen. En daar heeft de wetgever zelfs bijzonder strenge straffen opgesteld. Dat is dus, er zijn een aantal nieuwe misdrijven bijgekomen, er zijn een aantal geschrapt. Eigenlijk heeft de wetgever dus ook daar een actualisering willen voorzien.
0: Ja, wat ik niet goed begrijp, en dat moeten we ons allemaal maar eens uitleggen, er is een nieuw, maar het oude, dat mag niet zomaar weg.
1: Klopt. En dat heeft te maken met de rechten die iedereen die voor de rechtbank heeft, moet verschijnen, heeft. En een ervan is dat je op het ogenblik dat je moet gedragen, dat je aan de regels moet houden, is het belangrijk dat je ook weet wat die regels exact zijn. Dus als je vandaag door een straat rijdt en die straat heeft een snelheidslimiet van 50 km per uur, als vervolgens een week later die snelheidslimiet wordt verlaagd naar 30 km per uur, dan kan je, en de politie ziet dat je 50 gereden hebt, kan je niet gestraft worden, omdat er nadat je daar gereden hebt, een nieuwe snelheidslimiet is gekomen. En dat geldt ook zo voor het strafrecht.
0: Ja, ja.
1: Als je een bepaald gedrag stelt dat niet strafbaar is, kan je niet later gestraft worden, omdat ondertussen wel is strafbaar geworden.
0: Ja, dat begrijp ik heel goed. Maar goed, 50 en 30, dat is duidelijk, dat verschil. Maar de geest is, hè, de wet moet toegepast worden die voor de verdachte het meest gunstig is. Maar is dat altijd zo duidelijk wat het meest gunstig is dan?
1: Klopt, dus als rechters moeten wij steeds gaan kijken, stukje per stukje. Enerzijds of de feiten nog altijd strafbaar zijn, maar anderzijds ook moeten wij kijken, als we een straf opleggen, wat de meest gunstige strafbepalingen zijn. Dus we moeten kijken, was er vroeger een strengere gevangenisstraf of niet? Was er vroeger een strengere geldboete of niet? En dat is een bijzonder complexe oefening. Waarom? Omdat je op hetzelfde moment met twee systemen moet werken die je stukje per stukje moet vergelijken.
0: Ja, ja.
1: En zowel het oude als het nieuwe systeem hebben bepaalde complexe elementen die wij dus nu allemaal samen gaan moeten toepassen. En dat betekent dat het nog een aantal jaren wellicht nog complexe discussies zal opleveren.
0: Ja, zeker, want advocaten kunnen alles gefixt zijn, hè, en hebben dit ook allemaal bestudeerd en zouden misschien wel hierdoor wat extra procedures in gang kunnen zetten?
1: Advocaten hebben een zeer duidelijke taak en dat is de belangen van een cliënt verdedigen en zorgen dat de rechtbanken zich ook aan de wet houden. Dus het is het, als zij bepaalde juridische argumenten zien, dan is het ook een taak om die naar voren te brengen. En dan is het onze taak als rechters om daar uiteindelijk een beslissing in te nemen. Ja. Dus ik maak me daar op dat vlak weinig zorgen over.
0: Dus oké, het oude, nog een paar jaar meedragen tot alles duidelijk is, hè, en dat verschil dan niet meer dient gemaakt te worden. Dat nieuwe is er, maar er is wel ook nog geen nieuw strafvorderingswetboek. Legt u eens uit wat dat precies doet?
1: Ja, dus er is inderdaad ook nog een nog ouder wetboek. Dat nog dateert uit de tijd van Napoleon. En dat regelt hoe wij bij justitie enerzijds onze onderzoeken voeren. Dus hoe onderzoeksrechters en het Openbaar Ministerie strafbare feiten moeten onderzoeken. Wat ze allemaal mogen doen. Mogen zij telefoons afluisteren? Mogen zij een huiszoeking uitvoeren? En anderzijds regelt het ook nog de procedure bij de rechtbank. Dus de vraag, als je voor de rechtbank komt, welke rechten heb je en hoe verloopt die procedure?
0: Ja.
1: Maar dat wetboek is nu wel formeel wat aangepast aan het nieuwe strafwetboek, maar is bijzonder complex geworden door de hele 200 jaar dat het al bestaat en is ook dringend toe aan vernieuwing. Het probleem is dat er een aantal bijzonder gevoelige kwesties zijn die moeten beslist worden. Onder andere is er heel veel controverse over de rol van de onderzoeksrechter. Uh-huh. Maar ook over de vraag of we nog een Hof van Assise moeten hebben in de toekomst.
0: Ja.
1: En dergelijke knopen maken dat het moeilijk is voor de wetgever om daar snelle beslissingen in te nemen.
0: Fundamentele discussies inderdaad. Maar goed, als er een nieuw strafwetboek is, zou een strafvorderingswetboek normaal gezien ook nog moeten volgen. Ik wens u veel succes. Vandaag en de komende dagen, het wordt er niet makkelijker op, denk ik. Dank u wel voor het gesprek.
1: Maar we zijn er klaar voor.
0: Dank u wel, Jeroen de Wet, strafrechter in West-Vlaanderen. Dag.

0: Admiral Freebie. De ochtend. Onze ingewikkelde politieke situatie en die moeilijke bevalling die de begroting altijd is. Wij kijken dan dikwijls naar Nederland en denken, waarom gaat dat daar zo makkelijk? Al is dat deze keer toch ook een beetje anders, omdat ze daar met dat unieke experiment zitten, die minderheidscoalitie. Maar die heeft op de valreep een akkoord over de begroting. VVD, CDA en D66 hebben wekenlang onderhandeld. Gisteravond kwamen de eerste positieve signalen naar buiten. Maar het zat er even om te spannen. Wilco Boom, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Politiek verslaggever bij de NOS, want ja, nieuwe situatie, hè?
1: Ja, inderdaad, een nieuwe situatie. Die minderheidscoalitie die maar 66 zetels heeft in het parlement en er dus 10 tekort komt voor een meerderheid. Ja, en het is met heel veel duwen en trekken geweest dat ze overeenstemming hebben weten te bereiken. Ze probeerden het eerst met de oppositie. Nou, dat lukte niet. En toen bleek dat ze het onderling ook heel moeilijk eens konden worden. Ze wilden vrijdag uitzien, toen werd het weekend. Toen schoof het op naar gisteren en dat schoof ook nog een aantal uren op. Maar ja, uiteindelijk is het dus gelukt en zijn ze het dus eens. Maar of er een meerderheid is voor wat ze willen, dat moet nog maar blijken. Dus eigenlijk zijn we nog helemaal niet zo ver.
0: Nee, dat is inderdaad, het lijkt wel de grote test nu, hè? Maar als jij het hebt over ja, vrijdag, maar het is nu dinsdag, voor ons, dat kan nog veel langer duren. Waarom lag die deadline eigenlijk gisteren?
1: Nou, dat heeft te maken met het feit dat de Raad van State, dat is het belangrijkste adviesorgaan van de regering, dat die er nog uitgebreid advies over moet kunnen geven. Nou, daar hebben ze natuurlijk een beetje de tijd voor nodig. Dat advies moet ook nog worden gedrukt. Vandaar dat dus dat het 2 weken voor Prinsjesdag af moet zijn, die begroting. En Prinsjesdag valt dit jaar vroeg. Hè. De derde dinsdag van december is dit jaar de 15e. En vandaar dus dat het nu af moest zijn. En misschien overigens nog wel goed om te zeggen, we weten nog helemaal niet wat ze hebben afgesproken. Hè? Dat komt naar buiten op Prinsjesdag, als het niet voortijdig uitlekt. En daarom kan er dus over de inhoud nog helemaal niks met zekerheid worden gezegd.
0: Ja, ook dat is een groot verschil van bij ons. Hè? Dat wordt dan mooi gepresenteerd.
1: Wij moeten nog geduld hebben.
0: Ja, lippen stijf op elkaar inderdaad. Maar weten we wel waar de grote knopen lagen?
1: Dat ging om poen, poen, poen, zoals Wim Sonneveld, een oude zanger, ooit zong. Inhoudelijk draait het om hoeveel belasting er betaald moet worden over vermogens en hoeveel het kabinet op de sociale zekerheid kan en wil gaan bezuinigen. De linkse oppositiepartij PRO, dat was vroeger PvdA en GroenLinks, die wil het kabinet wel steun geven, maar alleen als de bezuinigingen op de sociale zekerheid niet doorgaan. Nou, D66 en CDA willen daar wel een beetje rekening mee houden, maar de VVD aan de andere kant, die wil de vermogensbelasting verlagen, de belasting die beleggers en zo moeten betalen. En die denkt dat daar het beste met de rechtse oppositiepartijen zaken over gedaan kunnen worden. Nou, dat is dus een inhoudelijk en ideologisch meningsverschil wat ze nu dan onderling wel een beetje beslecht hebben, maar verder weten we dat nog niet hoe dat verder afloopt.
0: Ja, nogal fundamenteel van aard natuurlijk ook, hè? Want je kan dan wel de hele boel mooi presenteren op Prinsjesdag. Die steun van de oppositie, daar zijn ze dus niet zeker van.
1: Nee, zeker niet. En dat betekent dus dat het een heel spannend najaar wordt in de politiek in Den Haag. Want voor elke begroting, of dat nou defensie is, of volksgezondheid, of onderwijs, noem maar op, moet straks afzonderlijk worden goedgekeurd door de Tweede en door de Eerste Kamer. En niemand weet nu dus of dat zal gaan lukken. Premier Jette en VVD-minister Heijnen van Financiën, die zeiden gisteren dat ze echt rekening hebben gehouden met de wensen van de oppositie. Maar ja, de linkse oppositie, PRO, die wil iets heel anders dan de rechtse oppositie. Dus ja, allebei tegelijk te vriend houden, dat is wel heel erg lastig. En daarom is het dus heel erg spannend hoe dat straks zal gaan met de goedkeuring van al die begrotingen.
0: Mogen we al even naar het wat-als-scenario vragen? Wat als dat niet lukt?
1: Dan is het weer een kabinetscrisis en terug naar de stembus. Maar ja, zover is het dan ook nog weer echt niet. De coalitie is er nu uit en misschien hebben ze ook nog wel zoveel onderhandelingsruimte afgesproken en in de binnenzak zitten dat het uiteindelijk toch zou moeten kunnen lukken om tot een akkoord te komen met of de linkse of de rechtse oppositie of misschien zelfs allebei. Hè. De wonderen zijn de wereld niet uit. Maar bijzonder is het wel dat er voor Prinsjesdag nog geen zicht is op een Kamermeerderheid voor de nieuwe begroting. Nederland wacht echt een hete politieke herfst.
0: Alles is anders daar. Dankjewel Wilco Boom, politiek verslaggever bij NOS.
1: Graag gedaan.
2: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou... Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen en extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
0: Weet ik veel met Kobe Ilse. Van maandag tot donderdag, 's ochtends van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
2: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
3: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre-Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
0: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Het is 7:30. Goedemorgen. De zomervakantie zit erop en het nieuwe schooljaar gaat van start.
4: Ja, ongeveer 1,2 miljoen kinderen in Vlaanderen zitten vanaf vandaag opnieuw in de klas. Voor het personeel en de scholen verandert er dit nieuwe schooljaar ook heel wat. Er zijn nieuwe minimumdoelen in het kleuter- en lager onderwijs. In het tweede leerjaar komen aparte taalklassen en in het secundair zijn de pedagogische studiedagen afgeschaft.
0: Ja, die aparte taalklassen die zijn interessant. Wij praten daarover met de directeur van de katholieke scholen in Leuven.
4: Dan de site van de voormalige autofabriek van Audi in Vorst heeft een nieuwe eigenaar. De industriële groep Heilen neemt de terreinen over en wil die site omvormen tot een bedrijventerrein waar 3000 mensen kunnen werken. En in de VS is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op Tupac Shakur. De beroemde rapper werd 20 jaar geleden beschoten vanuit een auto. De jury zegt niet dat Davis zelf heeft geschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en dat hij het wapen heeft geleverd.
0: Dank je, Jasper. Goedemorgen, Sabine.
5: Goedemorgen, Ruud.
0: Begint hier in elk geval een beetje grijs?
5: Ja, hier en daar grijs, maar er zijn ook behoorlijk wat plaatsen waar, okay, waar de zon er is. Dus het is een beetje een mengeling van de twee. De afgelopen zomer was de warmste ooit gemeten, maar we beginnen de weerkundige herfst gematigd. Met dus af en toe een opklaring, maar ik zie ook nog hier en daar een beetje gedruppel, wat regen en lokaal een bui. Dat is op dit moment het geval in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Dus later op de dag ook, vooral in het noorden en het oosten van het land, kan er wat regen vallen of een bui. En dan krijgen we straks temperaturen tussen 17 en 22 graden. En dat bij een zwak tot matige wind uit west tot zuidwest. Tegen het einde van de dag worden de opklaringen breder. Is er nog een kleine kans op een bui aan zee? En in de loop van de nacht kan in het zuiden van het land, de zuiden van Sambre en Maas, wat nevel of mist ontstaan. En we hebben dan minimaal tussen 8 en 14 graden. Morgen krijgen we ook geregeld wel wat zon, maar in de loop van de dag komen meer wolken opdagen vanaf het westen. En misschien hoort daar ook wat lichte regen of een bui bij over het noorden van het land. Maxima tot 21 graden. Donderdag is het behoorlijk grijs met soms wat lichte regen of motregen, niet al te veel. En het wordt warmer tot 24 graden. En vanaf vrijdag nog warmer weer, want in het weekend krijgen we niet alleen veel zon, maar ook nog zomerse warmte. Zondag zelfs maximaal tot 29 graden.
0: Daar gaan we dan toch van genieten. Dankjewel, Sabine.
2: Ga van
6: wegenwerken
2: naar
6: rustig wat werken
2: met de trein.
4: Het gaat traag naar Antwerpen op de E313, een kwartier erbij vanaf Massenhoven. Richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Meissen, 10 minuten erbij. 20 minuten op de E19 vanaf Zemst, 10 minuten filegolven op de E40 vanaf Heverlee en een kwartier op de E411 vanaf Overijse. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Grootbijgaarde en Machelen. Op de buitenring traag tussen Waterloo en Groenendaal. En in Brussel is door een ongeval in de Wetstraat de linkerrijstrook versperd.
0: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: The Romantics, What I Like About You.
1: De ochtend.
0: Het leven herneemt zijn oude gangetje weer. Samen ontbijten en dan naar school. Misschien af en toe met een nieuwe fiets. Achter hoort zoveel bij en het haar nog eens goed gekamd. Want dat is heel belangrijk deze dagen blijkbaar. Begin van een nieuw schooljaar met veel veranderingen. Minister van Onderwijs Zuhal Demir die rolt dit schooljaar het taalplan verder uit. Daar willen wij graag even op focussen. Anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs die krijgen een stoomcursus Nederlands in de taalheldklasse. En in het secundair onderwijs krijgen bijna 4000 leerlingen 3 extra uren Nederlands per week. Hoe gebeurt dat organisatorisch? Dat vroegen wij ons af en we zijn beland bij Lieve Smulders. Dag, mevrouw Smulders, goedemorgen.
2: Goedemorgen, mevrouw.
0: U bent coördinerend directeur van de katholieke scholen in Leuven. Over hoeveel leerlingen gaat dit?
2: Wel, we weten het nog maar heel recent, maar in onze scholengemeenschap spreken wij over een 40-tal leerlingen die de 3 uur extra Nederlands zullen volgen vanaf volgende week.
0: Ja, wie heeft dat beslist?

0: moest administratief ook allemaal geregistreerd worden. En voor ons was het pas toegankelijk sinds 17 augustus. Dus toen hebben we pas kunnen registreren over hoeveel leerlingen dat het precies gaat. En in welke scholen deze leerlingen zich bevinden.
1: Dat is wel laat, hè?
0: Ja, het was niet evident om daarop te wachten, want we wilden niet wachten. We hebben ons al heel sterk georganiseerd, we hebben proactief gehandeld. Maar het bleef wat koffiedik kijken, omdat we de leerlingenaantallen niet kenden.
1: Nee, gaat het over 100, over 40, over 20? Het zijn er dus een dikke 40.
0: En dan, wat
1: hebben jullie dan gedaan?
0: Wel, we hebben eind vorig schooljaar al de koppen bij elkaar gestoken en we hebben een traditie van samenwerking binnen onze scholengemeenschap. En omdat we de middelen, we vreesden dat die ontoereikend zouden zijn en we hebben ze samengelegd. En dus we hebben beslist om het toch bovenschools te organiseren. Dat maakt dat elke school 1 uurtje school eigen houdt. Dus de leerlingen gaan 1 uurtje op de school zelf de taalklas volgen en 2 uur in taalhubs op woensdagnamiddag. Dus daar clusteren we de uren.
1: Ja, want dat staat jullie vrij om dat te organiseren zoals jullie zelf willen?
0: Ja, in de regelgeving staat dat je ook bovenschools mag organiseren. En we hebben daarvoor gekozen.
1: Ja, want 3 uur binnen een school, dat is al flink wat natuurlijk, hè?
0: Ja, het is zeker flink wat. Maar voor ons was het vooral de vraag van welke leerlingen gaan daar zitten, hoeveel gaan er zijn en ga je daar 1 leerkracht mee belasten die dat dan ook allemaal moet uitwerken en moet geregeld krijgen. In die groepen zitten ook grote niveauverschillen, want daar zitten leerlingen in van zowel een A- als een B-stroom. En wij vonden het ook vooral voor de leerling niet prettig om na school nog 3 uur te moeten nablijven. En dus hebben we creatief nagedacht hoe dat dan misschien beter kon.
1: Ja, maar 2 uur woensdag namiddag, dat is ook nablijven.
0: Wel, wij hebben ervoor gekozen om dat ook niet in de scholen zelf te organiseren. Hè. Dus we zijn op zoek gegaan en in overleg gegaan met Stad Leuven, met gemeente Herent. En we hebben locaties gevonden die misschien toch wat motiverender zijn dan gewoon je moet nablijven op school. En we wilden echt dat stigma eraf halen en in taalrijke omgevingen buiten school de lessen geven.
1: Dus dat is meer als spelen dan?
0: Wel, dat zou ik nu niet zeggen. We zetten daar echt wel kwaliteitsvolle leerkrachten voor de klas. Zijn mensen met ervaring Nederlands tweede taal of toch tenminste taalonderwijs. En zij gaan ook echt wel zeer degelijk lesgeven. Maar dat kan bijvoorbeeld ook in een ruimte nabij de bibliotheek bijvoorbeeld.
1: Ja, en ik begrijp het goed. Dat is niet alle 40 die leerlingen samen. Jullie hebben hen verdeeld.
0: Wel, ze krijgen samen met hun ouders de kans. Ze krijgen een infosessie volgende week. En daarna krijgen ze de kans om in te tekenen op een bepaalde locatie. We hebben 4 locaties in Groot-Leuven. En ook op een bepaald tijdstip. Ja. En dat geeft hen de mogelijkheid om bijvoorbeeld eerst even thuis te gaan eten. En daarna aan te sluiten. Of toch meteen na school in te stappen in de taalklas.
1: Maar dat betekent dus wel dat leerlingen uit A en B-stroom bij elkaar zitten. En dat die samen les krijgen.
0: Wel, dankzij het feit dat wij de middelen clusteren, kunnen wij ook op elk tijdstip en op elk moment 2 niveaugroepen organiseren. Okay. Dus we gaan starten met een taalscreening en dan 2 groepen organiseren. Want we denken dat daar toch wel een groot verschil van leren ook in zit.
1: Ja. Hoe gaan jullie die leerkrachten vinden?
0: Wel, ja, het was een beetje, ik had er een beetje schrik voor of we wel de juiste leerkrachten zouden kunnen aantrekken. We hebben ook heel vroeg gecommuniceerd hierover en ik had wel best veel kandidaten. Ik moet daar ook bij zeggen dat er toch flink bespaard is op de middelen van de vervolgcoachen van de OKAN-leerkrachten. En zij waren wel op zoek naar een alternatieve invulling. En daar hebben we toch ook wel wat mensen voor aangetrokken. Maar het moet gezegd, het is niet evident. Hè. Buiten de schooluren leerkrachten aantrekken is niet makkelijk. Ja.
1: En leerlingen motiveren om te komen is misschien ook niet evident, want het is niet verplicht, hè?
0: Het is wel verplicht, hè? Dus ze moeten er verplicht zijn. We moeten aanwezigheden opnemen. En ik vind dat een van de grootste uitdagingen. Van hoe gaan zij het percipiëren? Gaan ze opdagen? En hoe gaan we dit goed opvolgen? Want we blijven continu in samenwerking met de scholen. En zij moeten ook de aanwezigheden registreren.
1: En wat als ze niet komen opdagen dan?
0: Wel, we starten met een heel goed contact met de ouders, met infosessie voor alle ouders. En we hopen echt heel sterk in te zetten op de band school, leerling en ouder. En denken dat die nabijheid ervoor kan zorgen dat leerlingen er wel zullen zijn. Hè.
1: Mm-hmm. De dingen moeten zich nog wat zetten natuurlijk, mevrouw Smulders. Maar we weten wat het doel is, hè, en daar kan niemand tegen zijn, denk ik. Vindt u het een goed idee nu alles geregeld is?
0: Wel, ik had het liever niet moeten organiseren, want er is een hele grote consensus dat wij vinden dat dit niet bovenop het reguliere uurrooster van de leerlingen zou moeten komen. Maar aangezien het verplicht is, dachten we wel, we gaan dit wel zo goed mogelijk doen. Ja. Maar scholen hebben zoveel mogelijkheden, er bestaat al zoveel binnen de school. We hebben

0: gewoon nood aan de juiste omkadering om dit binnen de schooluren te kunnen doen.
1: En wat als we volgend jaar of over 3 jaar met elkaar praten en u zegt, nou, het heeft wel effect hoor.
0: Wel, ik ben heel benieuwd. Ik had voor mezelf genoteerd van wat vind ik nu echt belangrijk. En dat is echt die effectmeting. Ik wil echt kijken van hoe rendeert dit nu? En dat zit hem rond aanwezigheden, rond opvolging. Wat zeggen klasseraden rond deze leerlingen? Dus ik ben wel benieuwd. Maar ik had het zowel voor de leerlingen als voor de scholen heel graag binnen de schooluren georganiseerd.
1: We horen elkaar over een paar jaar. Hè?
0: Heel graag.
1: En dan zullen we het zien. Dank u wel, lieve Smulders, en succes vandaag.
0: Graag gedaan. Dank je wel. Dag.

0: Tyler Ballgame en Live It Down. De ochtend.
1: Radio 1.
0: Belangrijk nieuws is er vanmorgen over die voormalige Audi-site in Vorst.
2: Ja, na anderhalf jaar is er een nieuwe eigenaar en het is de Kempische Heilengroep geworden. Die wil daar een bedrijventerrein aanleggen en 3000 jobs creëren. Woordvoerder Sarah Dieriks.
3: Die site was heel aantrekkelijk voor ons, omdat het een van de meest significante binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten van de afgelopen decennia in Europa betreft. Het is veel meer dan een groot stuk grond. Het is een zeldzame kans op een strategische locatie aan de Brusselse ring met een zeer unieke schaal in een economisch belangrijke regio.
2: En na 8 uur is de Brusselse minister van Economie bij ons. Dat is Laurent Hublet.
0: Ja, want we hebben wel wat vragen.
1: Ochtend.
0: In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 1000 doden geteld na de verwoestende overstromingen daar bijna een week geleden met die apocalyptische beelden. Reddingswerkers in Nepal doen er intussen alles aan om nog mensen terug te vinden en hier en daar lukt dat natuurlijk ook, maar wij focussen vandaag op die ondergelopen tunnels van die waterkrachtcentrale. Wat een horror als je je daarin bevindt. En daar zijn vanochtend al 4 lichamen teruggevonden, maar er is nog altijd sprake van honderden vermisten in die tunnels. Davy Boerma, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Correspondent in Nepal, kan je ons even vertellen, Davy, hoe die reddingswerken aan de tunnels verlopen, wat men daar probeert te doen?
4: Ik zit toevallig bij de hulporganisatie in het hotel die verantwoordelijk is voor die acties. Zij gaan met, vertelden ze me vanochtend, met Google Glasses gaan ze die tunnel in, onder andere. En met hittesensoren gaan ze op zoek naar mensen. Dus ze leggen alles vast terwijl ze tijgeren door dat slijk, hè, wat ook in die tunnels ligt. Ze hebben daar de tunnel waar zij in waren, vanochtend vertelden ze me, een lichaam gevonden. Ze hebben geen levende mensen gevonden en ook geen teken van, dus met die hittesensoren, warme lichamen. De zoektocht gaat door en volgens de autoriteiten zouden daar meer dan 500 tot de 900 mensen nog vast moeten zitten. Dat is het aantal vermisten. Maar daar is geen teken van leven van.
0: Ja, maar er is wel nog hoop op overlevenden dan.
4: Nou ja, die tunnels zijn heel groot. Dus technisch gezien is er ruimte om in weg te rennen voor dat water. Maar er moet zuurstof zijn. Het moet maar gelukt zijn, omdat ze zo weinig tijd hadden om weg te rennen voor die golf. En dat er geen teken van leven is, geeft natuurlijk niet veel hoop. Ja. Ondertussen zie ik hier overal mensen staan, hè, familieleden van die werknemers, die hoop op elk sprankje bericht, nieuws van die reddingsacties.
0: Ja, dat zijn vreselijke dagen en uren, daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen. En misschien groeit daar stilletjes aan ook de kritiek, hè, waarom die reddingswerken pas nu zo volop aan de gang zijn.
4: Nou, dat gaat vooral over die tunnels. Waarom dat niet eerder is begonnen, mm-hmm. Waarom daar niet meer inzet is gekomen. Ze worden bijvoorbeeld nu ook geholpen door Indiase teams die weer andere apparatuur en technieken met zich meebrengen. En daarvan wordt gezegd, waarom hield de Nepalese overheid dat zo lang af? Hè? De eerste dagen werd er echt stellig gezegd, we hebben geen hulp nodig vanuit het buitenland. Nu komen er dus Indiase teams. Het is een Zuid-Koreaans team wat nu wel toegang krijgt. Maar ik moet ook zeggen dat de reddingswerkers of de mensen, de speciale teams die verantwoordelijk zijn voor het weghalen van die lichamen, daar is toch wel heel veel respect voor hier, hoor. Ik heb het zelf gisteren ook gezien in een dorp. Die modder, dat is geen vaste laag, hè. Dat is op sommige plekken gewoon drijfzand. Die mensen moeten over die laag heen tijgeren op hun buik, door dat slijk, met touwen om vaak huizen die helemaal verzwolgen zijn door die grijze trek te bereiken en daar dan een paar lichamen uit te halen. Het is hier warm, het is hier vochtig. Ze hebben hele groot bedekkende pakken aan. Het is echt heel zwaar werk. Ja. En daar is toch wel heel veel respect voor hier.
0: Je hebt nog nooit zoiets gezien, denk ik, ja, Davy?
4: Nou, ik was hier tijdens de aardbeving in 2015. Ik moet zeggen dat het met dat modder, dat maakte toch een hele andere werkelijkheid. Omdat het ook voor bewoners veel moeilijker maakt om hun huizen te bereiken. Om hun bezittingen nog op te halen als er iets ligt. En ik sprak met de inwoners die zeggen van ja, we weten dat familieleden in dat huis liggen. En we kunnen er niet bij. De onbereikbaarheid ervan ook. Is weer een hele andere dimensie aan deze ramp. Helaas wordt Nepal vaker getroffen door natuurrampen.
0: Ja, hoe groot is de verslagenheid als je met mensen praat?
4: Ja, Nepalezen, wat ik zeg, maken rampen vaker mee, ook overstromingen. Wat ik veel hoor is dat de grootte ervan en de onverwachtheid dat dit heeft kunnen gebeuren op deze schaal. Ik sprak ook met dorpsbewoners die zeiden van... Ik was in een dorpje waar echt 95% van het dorp gewoon weg is. 80% van de inwoners, misschien zelfs nog meer, er wonen enkele duizend. En een van de leraressen van de school die gevlucht was, die zei, ik denk dat er maar 100 hebben weten te vluchten. Die zei van ja, maar hoe worden we weer een gemeenschap samen met elkaar? Want er zijn hier zoveel mensen die... Ja, eigenlijk complete gezinnen, familieleden, vrienden, buren. Ze zijn allemaal weg. Hoe komen we weer tot elkaar? Hoe vormen we weer een dorp wat met elkaar leeft? Ja. Daar was ze bezorgd om. Ze zegt, de wegen, de bruggen, die kunnen we herstellen.

0: Maar dat gevoel van gemeenschap en hier samen leven in deze afgelegen bergen, ja, daar maakten ze zich zorgen om.
1: Hoe begin je opnieuw? Ja, dus we hadden gisteren ook iemand van Handicap International, denk ik, die zei, ja, de psychologische bijstand is nu wel heel belangrijk.
0: Ja, ik trof een soort verslagenheid aan. Eerst komt dan de verschrikking van wat eigenlijk gebeurd is. De beelden staan nog echt op mensen hun netvlies. En dan komt er in die afgelegen bergen dat er gewoon heel lang geen hulp komt. Hè? Dus mensen zijn ook een beetje ontredderd. Want ik sprak een man die zei van ja, dit setje kleren is het enige setje kleren wat ik nog heb. En ik sta hier, maar wat kan ik? Wat ik zeg, ze kunnen niet bij hun huis. Ze kunnen zelf niet beginnen aan het graven, hè, van die modder. Want dat is op sommige plekken 10, 20 meter hoog. En dan moeten ze gewoon maar wachten. Afwachten totdat die hulp hun bereikt.
1: Wat nu? Hoe zien de komende dagen en weken eruit?
0: Nepal heeft ontzettend veel moeite met het opruimen van de lichamen die gevonden worden. Of in ieder geval het bewaren van de lichamen. Daar hebben ze ook nu meer buitenlandse hulp bij gevraagd. Ze zijn op dit moment massagraven aan het aanleggen. Meer in het zuiden is dat. Want daar stromen de lichamen meer stroomafwaarts. Komen ze daar aan drijven. Daar worden ze uit die rivier gehaald en in massagraven gestopt. En in sommige gevallen wel meer dan honderden in één zo'n graf. Er worden hier mensen gecremeerd. Hè. Het is een hindoe-land, heel veel hindoes, boeddhisten die cremeren. Dus ze worden nu eerst begraven om ze te bewaren. Daarna moeten ze er dan uitgehaald worden, DNA getest worden, om te zien wie het eigenlijk zijn. En daar heeft Nepal heel veel hulp bij nodig, omdat die kunde hier niet aanwezig is nu. Dus dat is voor de langere termijn een van de grote zorgen.
1: Oké, dankjewel voor je verslag. Vandaar ter plaatse Devi Boerema vanuit Nepal.

0: Zo'n nummer dat het hem altijd doet. Badly Drawn Boy en Once Around the Block. En zo schuifelen wij richting het nieuws van 8 uur. En daarna praten wij onder andere over die Audi-site en wat daarmee staat te gebeuren. Tot zo.
1: Vanavond op VRT1.
2: Heeft uw mannelijke collega nu net gebeld met mij over een enquête of zoiets?
3: De 101 belt niet zomaar mensen op om enquêtes te doen, meneer.
2: Oké.
3: Goed, alsjeblieft.
1: Op VRT1 krijg je een exclusieve inkijk in de oproepen aan de noodcentrale. Op VRT Canvas begint Drugs Delta, de nieuwe docureeks van Rudy Franks. En op VRT Max kan je het avontuur van Arnoud volgen in Dwars door de Pyreneeën. Veel kijkplezier.
4: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen.
5: J'aime le drame, j'aime le go.
4: Ben Folds, Bill Callahan.
6: Remember the good things.
4: Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
7: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Wat eten we vandaag?
9: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de Dagelijkse Kost-app en laat je inspireren.
8: Onmisbaar in de keuken.
9: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de Dagelijkse Kost-app.
8: Gratis en voor niks.
10: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
11: 8 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. Voor zo'n 1,2 miljoen kinderen en jongeren start vandaag het nieuwe schooljaar. Vandaag treedt het nieuwe strafwetboek in ons land in werking. En in de VS is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op hiphop-legende Tupac Shakur. 1 september vandaag en dus beginnen ruim 1 miljoen leerlingen in Vlaanderen zometeen aan een nieuw schooljaar. Voor het personeel en de scholen verandert er dit nieuwe jaar ook heel wat. Sannebaak, je hebt het overzicht. Wat is er nieuw?
12: Wel, het is vandaag de officiële start voor bijna 1000 nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs. Al mogen scholen die de komende 4 jaar wel op eigen tempo invoeren. 30 inspiratiescholen moeten daarbij het goede voorbeeld geven. Daarnaast zijn er ook nog pionierscholen. Die moeten dan weer uitzoeken hoe ons onderwijs inclusiever kan zijn voor kinderen met extra zorgnoden. Ook nieuw, scholen kunnen vanaf het tweede leerjaar aparte taalklassen maken voor anderstalige nieuwkomers. En in het secundair krijgt 5% van de eerstejaars 3 uur extra les om het Nederlands te verbeteren. Nog in dat secundair zijn pedagogische studiedagen afgeschaft en is er minder tijd voor examens en deliberaties. En op elke school moet een gedragsexpert helpen om tot meer rust en routines te komen in en rond de klas.
11: Sanne, dankjewel. In de gemeentelijke basisschool Het Kompas in Sint-Gilles-Waas is ook juf Els van het derde leerjaar er klaar voor. Het thema van de school dit jaar is groeien. En ook voor haar is het wennen aan de nieuwe minimumdoelen, die dus bepalen wat de leerlingen tenminste moeten kennen en kunnen.
13: Het is allemaal een beetje nieuw en anders, maar we voelen toch wel dat de lat omhoog moet, zullen we maar zeggen. Als ik het vergelijk, voor het derde leerjaar moeten mijn kinderen echt wel heel wat meer kennen. Dus het zal toch wel een bepaalde aanpak vereisen die anders is. Dus ja, het zal ook mij doen groeien, zal ik maar zeggen.
11: Haar school is een van de 30 inspiratiescholen die een voortrekkersrol moeten nemen om die nieuwe minimumdoelen in te voeren. En vandaag wordt overigens al meteen een volwaardige lesdag en dat zal ook het geval zijn voor de laatste schooldag. Vandaag treedt het nieuwe strafwetboek in werking in ons land. Het vervangt het oude strafwetboek dat bijna 160 jaar oud was. De bedoeling is om ons strafrecht moderner, logischer en humaner te maken. Filip Heijmans legt uit hoe dat moet gebeuren.
14: Voortaan worden misdrijven in 8 niveaus onderverdeeld. Niveau 1 zijn de lichtste misdrijven, zoals laster of klein.

0: en vandalisme. Daarvoor zal je nooit meer een celstraf kunnen krijgen. Niveau 8 zijn moord, doodslag op een familielid of genocide en daarop staat levenslang. Een belangrijk principe is wel dat een celstraf de laatste mogelijkheid wordt. Een rechter moet eerst alle andere straffen overwegen en alleen als het niet anders kan, zal iemand in de gevangenis belanden. Anderzijds wordt het strafwetboek soms ook strenger, bijvoorbeeld voor partnergeweld, en er komen nieuwe misdrijven zoals ecocide, ernstige schade toebrengen aan het milieu. Het nieuwe strafwetboek geldt voor alle misdrijven die vanaf vandaag worden gepleegd. Voor oudere misdrijven zal de rechter telkens het oude en het nieuwe strafwetboek met elkaar moeten vergelijken en dan de minst strenge straf uitspreken. En dat kan nog wel enkele jaren duren.
1: De Kempische industriële groep Heile heeft de site van de voormalige autofabriek van Audi in Vorst gekocht. En dat anderhalf jaar nadat de laatste auto daar van de band rolde. De groep wil de site omvormen tot een bedrijventerrein waar 3000 mensen kunnen werken. Dat is evenveel als er vroeger bij Audi werkte. Het is niet bekend hoeveel de Heile groep heeft betaald voor de Audi-site. De nieuwe eigenaar gaat nu op zoek naar bedrijven die er zich willen vestigen. Dat zegt woordvoerder Sarah Dirks.
2: We staan open voor heel veel industriële spelers. Dat kan gaan van productiebedrijven, logistieke spelers. De KMO'er, zeker en vast. We zijn ook van plan om een opleidingscentrum te voorzien op de site. Zodat dat park eigenlijk kan uitgroeien tot een economische, duurzame economische motor voor Brussel.
1: Het zal een kleine 10 jaar duren voor de site helemaal operationeel zal zijn. De overheid heeft te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater van vooruit toegegeven in de afspraak op Canvas. Afgelopen zomer stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet er een nieuw hitteplan komen, zegt de Prater. Volgens haar moeten we ons aanpassen en weerbaarder worden.
3: Bijvoorbeeld rond renovaties, rond meer bos. Ook daar zijn we bezig, meer natuur. Zorgen dat we natuur kunnen herstellen. Ook de airco's in de zorg, dat zal versneld moeten gebeuren. En blijkt ook uit studies van deze zomer. Ja, de hittedoden zijn in Europa ook veel forser dan op andere plaatsen waar het soms wel warmer is. De Verenigde Staten, Australië. Heel vaak omdat ze daar wel gewoon zijn om airco's in te bouwen bij een nieuwe woning, in een zorgvoorziening. Ja, bij ons is dat veel te traag.
1: Bij Brussels Airlines heeft de christelijke vakbond ACV Puls een stakingsaanzegging ingediend. De luchtvaartmaatschappij wil vanaf deze maand opnieuw naar Tel Aviv in Israël vliegen en daarvoor zou het personeel verplicht worden ingezet. Maar de vakbonden zeggen dat er was afgesproken om alleen met vrijwilligers te werken. Het personeel moet volgens de bonden zelf kunnen beslissen of ze naar een conflictgebied willen vliegen of niet. De stakingsaanzegging gaat vandaag in. Als Brussels Airlines de beslissing niet intrekt, dan kunnen er dus acties komen. In Oekraïne zijn verschillende doden en gewonden gevallen na Russische luchtaanvallen op de hoofdstad Kiev. Onder meer bij een raketaanval op een treindepot zijn al zeker 7 mensen omgekomen. Dat zegt het hoofd van de Oekraïnse spoorwegen. Op andere plaatsen in Kiev zijn door de Russische bombardementen ook 3 kinderen omgekomen. Rusland beweert dat het alleen militaire doelwitten heeft geviseerd. En ook Oekraïne heeft enkele aanvallen uitgevoerd, onder meer in de regio die aan Finland en Estland grenst. Letland heeft gevechtsvliegtuigen ingezet tot aan de grens om het NAVO-luchtruim te beschermen. In de Verenigde Staten is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. De beroemde rapper werd op 7 september 1996 verschillende keren beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25. De jury zegt niet dat Davis Tupac heeft neergeschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en ook dat hij het wapen heeft geleverd. Meer uitleg door Thomas de Graven.
4: 30 jaar lang was het grootste mysterie in de hiphopwereld. Wie vermoordde Tupac Shakur? Nu is de 63-jarige Dwayne Keith Davis door een jury schuldig bevonden aan moord op de legendarische rapper. Davis, een oud bendeleider, had het plan bedacht om wraak te nemen op Tupac en zijn platenbaas nadat de twee hadden gevochten met de neef van Davis. Het zou de neef geweest zijn die effectief de trekker overhaalde, maar hij is inmiddels overleden. Davis verdedigde zich door te zeggen dat hij het verhaal verzonnen had om geld te verdienen, maar de jury vond zijn woorden genoeg om hem schuldig te bevinden. Hij riskeert nu een levenslange gevangenisstraf.
1: In Nepal en Tibet is het dodental van de vloedgolf vorige week gestegen tot meer dan 1000. Het overgrote deel van hen is in Nepal omgekomen. Er zijn ook nog altijd 4400 mensen vermist. Onder meer in enkele tunnels van waterkrachtcentrales wordt nog altijd gezocht naar meer dan 600 mensen die daar vorige week aan het werk waren. Reddingswerkers hebben intussen al 4 lichamen naar boven gehaald. Ze blijven ook lucht naar binnen pompen voor mogelijke overlevenden. Maar de kans wordt steeds kleiner dat ze vermisten nog levend zullen terugvinden. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag met kans op wat neerslag. In het oosten maxima tot 22 graden vandaag. Morgen en ook donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en tot 24 graden. Vanaf vrijdag zachter met op zondag tot 29 graden. De zomervakantie zit erop en het nieuwe schooljaar gaat zo meteen van start. Dat staat vooraan in het ochtendnieuws. Ongeveer 1,2 miljoen kinderen in Vlaanderen zitten vanaf vandaag opnieuw in de klas. Voor de scholen en het personeel zijn er ook heel wat dingen die veranderen. Alle details daarover vindt u in de app van VRT Nieuws.
5: Over een klein half uur de schoolbel en dan herneemt het gewone leven natuurlijk. En vooral dat brood voor morgen vroeg. Op de binnenring rond Brussel een half uur filegolven en dat doe je tussen Groot-Bijgaarden en Machelen. Op de buitenring gaat het wat trager tussen Waterloo en Tervuren. Hou daar rekening met een defecte vrachtwagen die daar staat. Richting Brussel verlies je 10 minuten op de A12 tussen Londerzeel en Meissen. 20 minuten op de E19 vanaf Semst. Ook op de E40 vanaf Everberg. En op de E411 vanaf Overijssel nog zo'n 20 minuten bij. Richting Antwerpen verlies je enkel 10 minuten. En dat is op de E313 vanaf Massenhoven.
6: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
7: Radio 1. De Ochtend. Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
5: Goedemorgen, de topman van het gemeenschapsonderwijs is bij ons en ook nog wat deugdende muziek. Welkom bij deze schoolochtend.

0: Mary Wells met My Guy. Ja, het is 1 september. Ik weet dat u het weet, maar ik zeg het toch nog maar eens. Terug naar school dus. En voor leerkrachten en leerlingen wordt het opnieuw een schooljaar waarin er toch wel heel wat verandert.
1: Ja, in het secundair zijn er dit jaar geen pedagogische studiedagen meer. Er was al heel veel over te doen. Ook in het basisonderwijs verandert er veel. Daar zijn er nieuwe minimumdoelen voor wiskunde, Nederlands, techniek en wetenschappen. En de focus op taal blijft ook met een groot taalplan dat verder wordt uitgerold. Zo zijn er voor het eerst taalheldklassen in het basisonderwijs voor anderstalige kinderen die in ons land aankomen. En in het secundair krijgen sommige leerlingen 3 uur extra Nederlands bovenop hun andere lessen.
0: Hadden we het daar net al over, dat gesprek aan u herbeluisteren via de app van VRT Max. En wij praten nu verder met Koen Pellerio. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Topman van het gemeenschapsonderwijs. Toch altijd een beetje een spannende dag vandaag.
2: Ja, en ook een leuke dag, want het is nu 9 weken vakantie geweest.
0: Is genoeg geweest?
2: Ja, ik vind toch ook wel dat het plezant is om terug te beginnen.
0: Ja, maar u bent niet gestopt toch, want u moest wel in een ander voorbereiden,
2: ja,
0: denk ik.
2: Ja. We hebben geen 9 weken wakker.
0: Het zijn veel veranderingen natuurlijk. Ja. En ik denk dat Vlaams minister van Onderwijs, mevrouw Demir, zelf ook al heeft gezegd... Ja, ik ben wel heel snel gegaan voor veel leerkrachten. Te snel voor u ook?
2: Nee, ik denk niet te snel daarvoor. Wat dat een beetje het conflict geweest is, vooral met de directeurs... was dat een aantal van de veranderingen... Bijvoorbeeld de pedagogische studiedagen die net gecommuniceerd zijn... dat die wel laat op het schooljaar... aan ons beslist zijn. Dus het is te zeggen, dan moet die directeur na de paasvakantie zijn volgend schooljaar een beetje herplannen. En dat maakt eigenlijk
0: dat
2: veel
0: maakt het moeilijk. Kritiek. Ja, wat komt er in de plaats van die pedagogische studiedagen?
2: Dat gaat moeten blijken. Want er is natuurlijk wel zo dat het absoluut noodzakelijk is dat leerkrachten tijd krijgen om samen te overleggen. Er is niks zo belangrijk als een leerkrachtenteam dat aan één zeel trekt, dat eenzelfde visie heeft op school. Dus er gaat wel tijd moeten komen om echt te overleggen.
0: Ja, en dat kan niet na 4 uur bijvoorbeeld?
2: Eventueel wel, maar al dat soort dingen zijn dus voorwerp in het loopbaandebat om daarover te discussiëren van hoe dat we dat verder gaan organiseren. Maar dat er tijd moet zijn voor een team om samen te zitten, dat is wel zeker zo.
0: En ook voor professionalisering, zoals dat heet in de volksmond bijscholing?
2: Absoluut. Onze leerkrachten hebben dat nodig, hebben dat veel nodig. We doen dat eigenlijk minder dan in een aantal van de ons omringende landen. Dus dat is ook belangrijk en ook dat gaat natuurlijk wel aan bod moeten komen.
0: Ja, bij dat grote onderwijspact, hè, legt u die pedagogische studiedagen daar opnieuw op tafel?
2: Wij gaan niet de pedagogische studiedagen op tafel leggen, maar wij willen wel een systeem dat leerkrachten tijd hebben... tijd maken om samen te kunnen overleggen over hoe dat de school moet...
0: Dat begrijp ik, maar wanneer moet dat dan voor u?
2: Goh, in elk geval niet, terwijl dat die leerkrachten lesgeven. Dat gaat niet, hè. Dus het moet buiten het lesrooster. Hè. Dus er moet ergens een systeem komen dat zij buiten dat lesrooster toch kunnen samenzitten om de visie van de school te bepalen.
0: Ja, want meer lesgeven, dat is het doel van de minister en daar is niemand tegen, denk ik.
2: Meer lesgeven. Ik denk dat het aantal weken enzovoort, dat dat eigenlijk wel oké is in ons systeem. Eigenlijk geven we relatief veel uren les. Enfin, ik zal zeggen, de leerlingen krijgen relatief veel uren les op hun schooljaar. Maar het was natuurlijk wel zo dat er wel wat tijd van die onderwijstijd verloren ging. Op het einde van het jaar veel dagen, die examens en andere dingen. Daar heeft de minister een stukje in gesnoeid. En ik denk dat de visie om die onderwijstijd wat minder verloren te laten gaan, daar staan we achter. Hoe dat je dat dan concreet organiseert, daar kun je over discussiëren.
0: Wat met het begeleiden van startende leerkrachten? Want dat is iets cruciaal, hè, om ze bij te houden, om te zorgen dat ze blijven doen, dat ze zich niet verloren voelen.
2: We hebben heel veel leerkrachten die in de eerste jaren uitvallen. Dat heeft een stukje te maken met het feit dat er ook veel mensen instromen die geen lerarenopleiding gedaan hebben. Het lerarentekort, weet u wel. Anderzijds moet daar ook gewerkt worden aan aanvangsbegeleiding. En daar kunnen heel veel maatregelen genomen worden. Dat gaat dan bijvoorbeeld over toch een beetje kijken, die leerkrachten de eerste jaren, dat die geen al te zware klassen hebben. Dat zijn dingen die directeurs moeten doen. We hebben daar ook een boek voor gemaakt, van Sterk van Start, om scholen te helpen hoe ze die aanvangsbegeleiding moeten doen. En daarnaast... Ook dat is natuurlijk voorwerp van de discussie over het loopbaanpact en over het nieuwe statuut van leerkrachten.
0: Ja, we zijn er nog niet helemaal, hè.
2: Nee, we zijn er nog niet helemaal. Er zijn ook in september nog een reeks onderhandelingsdagen afgesproken. Dus we gaan verder met die onderhandelingen.
0: Ja, ja. Dat Nederlands. Het belang van het Nederlands, dat zal niemand onderschatten. Die taal helpt klassen in het basisonderwijs en die extra uren Nederlands in het secundair. Wij hoorden daar net al een getuigenis van scholengroep uit Leuven. Tegen het principe, als ik het goed heb begrepen, en ook tegen dat het zo laat allemaal duidelijk werd. En het principe, zei die mevrouw, ja, wij gaan ervan uit dat scholen dat zelf kunnen. En dat dat niet per se moet worden opgelegd buiten de uren. Wat vindt u daarvan?
2: Goh, het nadeel natuurlijk van die extra lessen aan kinderen te geven tijdens de uren, heeft het nadeel dat ze andere lessen missen. Hè. Dus ik denk dat er wel ook iets te zeggen valt om dat buiten de uren te geven. Gewoon omdat die kinderen anders bijvoorbeeld een uur wiskunde missen. Wat dat ook duidelijk is voor iedereen, dat is dat er extra maatregelen voor taal nodig waren. Dat is duidelijk. Als je gaat kijken tussen 2015 en 2015...

0: 2025, dat is 10 jaar tijd, daarop zijn we in het basisonderwijs van 20% anderstaligen naar 30% anderstaligen. Dat is 1% per jaar dat erbij gekomen is. Dat is natuurlijk heel, heel veel. Dat dan de Vlaamse regering, de minister, zegt van ja, er moeten bijkomende maatregelen komen, vind ik eigenlijk normaal. Mm-hmm. De discussie gaat over, zijn dit nu de beste maatregelen?
1: Ja, ja, we zullen die daarvan
0: evalueren.
1: Ja, maar dat weten we dan weer wel pas binnen een paar jaar, hè?
0: Ja, we gaan ze zeker evalueren. Er is vandaag een aantal problemen, vinden wij ook. Bijvoorbeeld een van de bedenkingen die er vandaag zijn, dat is, zoals ook al uitgelegd is door de collega's daar straks, ja, het is de klassenraad van het basisonderwijs die beslist, dit kind krijgt extra uren als het kind naar het secundair onderwijs gaat. Maar natuurlijk, je weet op voorhand niet naar welke secundaire school dat kind gaat gaan. Dus je weet niet waar dat die uren moeten gegeven worden. En omdat het die klassenraden zijn die eigenlijk beslissen, weet je ook niet of dat die extra middelen voor die uren wel terechtkomen in de scholen waar dat meest anderstaligen zitten. Je kan dat hopen dat die klassenraden van het lager onderwijs dat correct inschatten en zeggen, ja, dit kind...
1: Daar moeten we misschien wel van uitgaan. Ja.
0: Ja, maar misschien heeft de ene klassenraad in het basisonderwijs, en dat is niet zo raar, een wat andere standaard voor wanneer kent iemand voldoende Nederlands. En dan, ja, gaat je dat in die middelen wel correct verdelen.
1: Dus hoe zou het dan beter moeten voor u?
0: Goh, ik vond het evidenter om die extra uren te verdelen naar het aantal anderstalige kinderen dat er in scholen zitten. Maar goed, dit is ook een systeem. Hier is een inschatting van de klassenraad die kan beoordelen.
1: Nou, het is meer op de persoon zelf gericht.
0: Ja, dat klopt. Want je kan natuurlijk wel kinderen hebben die thuis geen Nederlands spreken, maar die zeer goed Nederlands spreken. En ja, dat kan je natuurlijk op de statistieken niet zien.
1: Nee.
0: Dat is zo.
1: Nee.
0: Voor de rest denk ik, en ze kunnen dat ook, ik denk ook wel dat we vertrouwen moeten geven, zowel aan die klassenraden als aan die leerkrachten van het secundair onderwijs, om dat te organiseren zoals het beste past. Als er weinig kinderen zijn die dat nodig hebben in uw school, zal dat effectief beter zijn om dat bovenschools te organiseren, een aantal scholen samen, die de kinderen dan op een bepaald ogenblik naar daar laten gaan. Misschien is het best tijdens in de school zelf, dat kan ook.
1: Zal dit het tij doen keren? Want die PISA-resultaten komen er weer aan. Iedereen houdt zijn hart al vast. Dat is volgende week. En dat zal nog niet goed zijn, hè?
0: Nee, die gaan nog niet goed zijn. Omdat al de maatregelen die er nu genomen worden, bijvoorbeeld ook het nieuwe curriculum in het basisonderwijs, al die maatregelen die nu genomen zijn, kunnen nog geen voldoende effect hebben om die PISA-resultaten beter te maken. Ik denk eigenlijk niet dat we daar al zitten. Ik durf in alle eerlijkheid ook niet zeggen wanneer dat het gaat. Gaat het in de PISA 2030 beter zijn? Gaat het in 33 beter zijn? In alle eerlijkheid, ik weet het niet.
1: Maar het zijn wel beslissingen natuurlijk, hè? Maar is het genoeg?
0: Wel, ik denk dat we wel nu heel veel doen. Het volledige curriculum van het basisonderwijs wordt herzien, of is herzien. Ik denk ook dat de minister de bedoeling heeft om ook in het secundair onderwijs nog een aantal maatregelen te nemen. En dan vooral het curriculum een stuk aan te passen op wat dat dan in het basisonderwijs gebeurd is. Ik denk dat dat ook nog wel een belangrijke is. En er is natuurlijk heel veel gebeurd, hè. Dus ik denk dat we nu moeten ook die maatregelen een stuk de kans geven om effect te hebben.
1: En natuurlijk vooral ervoor zorgen dat de kinderen en jonge mensen die naar school gaan, dat ze het volhouden, dat ze het leuk vinden, dat ze het interessant vinden. En daarvoor zijn leerkrachten nodig. Dat is echt wat ertoe doet.
0: Ja, de leerkracht heeft het
1: allergrootste
0: effect. Ja. Dat weten we uit elk mogelijk onderzoek, dat de leerkracht het grootste effect heeft. En dus moeten we zorgen dat we voldoende leerkrachten hebben. En bovendien dat we voldoende geschoolde leerkrachten hebben. En het lijkt een stukje beter te gaan, ook omdat het aantal kinderen een beetje aan het afnemen is. Maar er zitten natuurlijk heel veel mensen in ons onderwijs die eigenlijk niet het vereiste diploma hebben. En daar moeten we toch kijken van hoe kunnen we die opleiden enzovoort.
1: We hebben het toch nog maar eens gezegd en de waardering is belangrijk, dus we zeggen het nog eens expliciet als u straks voor de klas staat. U doet ertoe. Dank u wel voor dit gesprek, Koen Pirillo.
0: Heel erg bedankt.

0: Met die geweldige stem, Leon Bridges en Light the Way.
1: De ochtend.
0: Ik heb niets meer te geven. Dat zijn de woorden van Lionel Messi, 39 jaar, waarmee hij afscheid neemt van de Argentijnse nationale ploeg. De GOAT, al moet ik oppassen wat ik zeg, want anderen vinden anderen dan weer de GOAT, dus is hij de grootste. De toekomst zal dat uitmaken, zeker. End of an era, dat wel, dat mogen we zeker wel zeggen. Peter Schouten, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Correspondent in Argentinië, hoe groot is het verdriet daar, Peter?
2: Ja, dat is groot. Dit is het moment dat veel Argentijnen natuurlijk al een tijd vreesden. Nieuwsprogramma's werden gisteren onderbroken. Het was absoluut het gesprek van de dag. Argentijnse media gaan helemaal mee in hysterie die voetbal hier veroorzaakt. Superlatieve schotentekort en alle 47 miljoen Argentijnse bondscoaches die hier rondlopen hebben er wel een mening over. Maar het is inderdaad zover. En zoals een grote krant schreef, nu zal alles wat hij heeft gedaan zowel verleden als toekomst zijn. Want zijn nalatenschap zou eeuwig voortleven. Ja, hij was natuurlijk ook record international en topscorer aller tijden. En hij laat een zeer goed gevulde prijzenkast achter na 207 wedstrijden en 125 doelpunten voor de nationale ploeg. Dus ja, het slaat hard in.
0: Het is een mooi lijstje inderdaad, hè? Want helemaal onverwacht. Je bent 39, je hebt dat WK erop zitten. Helemaal onverwacht komt deze beslissing niet.
2: Nee, absoluut. Dat was het zeker niet. Het was toch een beetje, zeg je dat, de chroniek van een aangekondigd einde. Men hield er al tijden rekening mee. Maar goed, het blijft natuurlijk voor de Argentijnen pijn doen. En Messi hint er onlangs al op toen zijn vader overleed. En hij openlijk twijfelde of hij wel met de voetballen wilde doorgaan. En dat lazen we ook gisteren terug in zijn afscheidsbericht. Dat hij schreef van vandaag naar wat er met mijn vader is gebeurd, ben ik nog meer overtuigd van mijn keuze dan voorheen. Al dus Messi, wiens vader op 8 augustus overleed.
0: Ja, inderdaad. Lijkt ook bijna een keuze voor het leven los van het voetballen.
2: Ja, gelukkig is er meer dan voetbal. Dat beseft Messi zich ook. Hij heeft natuurlijk al zoveel bereikt dat het op een gegeven moment. Hij is ook 39. Op een gegeven moment is het mooi geweest.
0: Oké, maar dus dood van zijn vader als een bepalende factor. En dat voorbije WK, want hij loodst die nationale ploeg natuurlijk tot in die finale. Maar die finale die won geen schoonheidsprijzen voor Argentinië. Ik weet dat het voor Argentijnen misschien anders aanvoelt. Maar de rest van de wereld vond daar iets anders van, denk ik, Peter.
2: Ja, nee. Argentinië heeft absoluut terecht de finale verloren. Laat dat duidelijk zijn. Argentijnen zijn wel ontzettend trots op dat het feit dat Argentinië opnieuw de finale heeft gehaald. Na het vorige WK natuurlijk, gewonnen WK. En je zag dat hij op zijn Instagram-post dat hij al 2 dagen na de finale al zijn gedachten en beslissing op papier heeft gezet. Hè, en het nu pas eigenlijk deelt met de wereld. Dus ik denk niet dat het door die wedstrijd komt dat hij ermee stopt. Al was dat inderdaad geen wedstrijd om trots op te zijn. Maar ik denk ook niet als Argentinië wel wereldkampioen was geweest dat hij was blijven voetballen voor de Albi Celeste, zoals de nationale ploeg wordt genoemd. Het was zijn laatste wedstrijd dan wel tegen Spanje, maar het was ook zijn laatste meesterwerk was het op de knieën dwingen, denk ik, van Engeland. De grootste aartsrival van Argentinië in de halffinale. Dat wordt toch wel gezien als het laatste meesterwerk van Messi.
0: Ja, hij zal gemist worden, denk ik wel. Hè? In het land, hij betekent ook heel veel voor Argentinië.
2: Hij betekent heel veel. Voetbal betekent sowieso alles hier voor de mensen. Maar hij heeft heel veel betekend voor het Argentijnse voetbal. Hij

0: debuteerde in 2005. Dan hebben we het over 21 jaar geleden. Een hele rare wedstrijd. Het was tegen Hongarije. En na nog geen 50 seconden kreeg hij al een rode kaart. Moest hij alweer van het veld af. En hij heeft het ook niet heel gemakkelijk gehad in de nationale ploeg in het begin. Hij had hele grote schoenen te vullen met de nalatenschap van Maradona. Ja. Hij kreeg altijd maar die vergelijking met Diego, die vorige nummer 10. Hij had daarom ook niet... Ja, niet een hele makkelijke band met Argentinië en de fans. Zeker omdat hij met Barcelona alles won wat er te winnen viel. Maar grote successen voor de Argentinië bleven eigenlijk uit in het begin. En hij was ook een veel minder spraakmakend persoon dan Maradona. Hij ging op de koffie bij de Latijns-Amerikaanse presidenten als Castro. Terwijl Messi, als hij weer was uitgekozen tot de beste speler van de wereld, eigenlijk amper een zinnig woord kon uitbrengen in zijn speech.
1: Dus
0: ja, dus politiek was hij was niet zichtbaar geëngageerd. Er waren geen schandalen. Er kleefde een beetje saai imago aan hem. En toen ik kwam hier in 2019 wonen, zag je amper shirts met de naam Messi erop. Moet je nagaan, dan hebben we het over 7 jaar geleden. En dat veranderde eigenlijk in 2020. Toen Maradona overleed. Dat bleek later wel een kantelpunt te zijn geweest.
1: Ja, van de ene generatie naar de andere. Want dat is het ook. Mm-hmm. Er is echt een hele generatie die het gewend is dat hij speelt voor de nationale ploeg.
0: Ja, en hij gaat nu rustig wandelend richting het einde van zijn carrière natuurlijk. Wat ik al zei, hij is 39. Heeft alles wat er gewonnen, wat er te winnen valt. En op een gegeven moment is het natuurlijk gewoon mooi geweest.
1: Ja, en bij Inter Miami in Amerika speelt hij nog een tijdje voort. Maar hoe lang dat dan zal zijn, dat zullen we samen met jou ontdekken. Dankjewel vanuit Argentinië, Peter Schouten.
0: Geen dank.
2: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
2: Amai.
3: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, op u ga ik rekenen.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fikste...
5: Goed, schatteke. Eerste een centje als beloning.
4: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
6: Allee, merci, moeke.
4: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
7: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta. Krevel.
8: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
7: Krevel. Leef beter.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
10: Elke dag uren tijd verliezen?
11: Villa. Die tunnel zit weer vol.
10: Of uren tijd winnen.
11: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
10: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
12: VRT Radio 1.
13: De ochtend.
1: Goedemorgen, het is 8:30 op 1 september. De zomervakantie zit erop. Het nieuwe schooljaar gaat van start.
14: Ja, ongeveer 1,2 miljoen kinderen in Vlaanderen zitten vanaf vandaag opnieuw in de klas. En rond deze tijd moeten die schoolbellen rinkelen, vermoed ik, Ruud.
1: Ja, wij gaan naar onze collega Sanne Baak. Die bevindt zich in Sint-Gilles-Waas op een school. Sanne?
15: Ja, klopt, inderdaad. En de bel is hier net gegaan. De knuffels aan de schoolpoort zijn hier gegeven. De kinderen zijn ondertussen aan het verzamelen voor een toneeltje. Ze hebben er zin in, maar wel vooral om de vriendjes terug te zien. Er zijn er niet zo heel veel die als argument gaven, omdat ik heel veel zin heb om terug bij te leren. Dat moet nog een beetje groeien, dat idee. Het thema hier dit jaar is ook groeien. Ik zie hier leerkrachten verkleed als bijtje, als tuinier, omdat het nu gaat over... ze moeten deze voormiddag plantjes zaaien en leren om hoe ze dit jaar willen groeien en om dat dan straks allemaal in een mooi plantje in de klas te zetten. Maar dat is hier nog eventjes wachten op hoe ze met elkaar gaan kennismaken. De spanning zit er wel in. Dat merk je wel bij de kinderen, dat er toch ook een klein beetje stress bij komt kijken.
1: Oké, dankjewel Sanne. Bloemetjes en bijtjes, dat was in onze tijd nog niet op school. En dan nieuws over de Kempische industriële groep Heilen.
14: Ja, want die heeft de site van de voormalige autofabriek van Audi in Vorst gekocht. De groep wil die site omvormen tot een bedrijventerrein waar 3000 mensen kunnen werken. Het zal een kleine 10 jaar duren voor die site operationeel zal zijn.
1: Zometeen de Brusselse minister van Economie daarover.
14: En bij Brussels Airlines heeft de christelijke vakbond ACV Puls een stakingsaanzegging ingediend. De luchtvaartmaatschappij wil vanaf deze maand opnieuw naar Tel Aviv in Israël vliegen en daarvoor zou personeel verplicht worden ingezet. Maar de vakbonden zeggen dat er was afgesproken om alleen met vrijwilligers te werken.
1: Dat is het overzicht. Goedemorgen Sabine.
6: Goedemorgen Ruud.
1: Wat brengt het weer vandaag?
6: Wel, het brengt een beetje van alles. Er is variatie, er is zon, er zijn ook wolken. En ik zie op dit moment vooral voor de provincie Antwerpen wat regen of een bui. En ook later op de dag kan er hier en daar wat regen vallen of een bui. En dat is dan vooral voor het noorden en het oosten van het land. En straks krijgen we temperaturen tot 21, misschien lokaal een 22 graden... bij een zwak tot matige west- tot zuidwestenwind. Tegen het einde van de dag komen er dan bredere opklaringen. En vannacht is er nog een kleine kans op een bui aan zee. In het binnenland blijft het droog, rustig ook, met ten zuiden van Sambre en Maas mogelijk wat nevel of mist. Temperaturen 8 tot 14 graden. Morgen staan we op met zon, maar in de loop van de dag komen meer wolken opdagen. En dan kan het hier en daar wat licht druppelen, lichte regen of een bui. En dat is dan vooral voor het noorden van het land. En maxima dan tot 21 graden. Ook donderdag zitten we toch grotendeels onder behoorlijk wat wolken. Daar kan wat lichte regen of motregen uitvallen, niet te veel. En het wordt warmer, tot 24 graden gaan we. En vanaf vrijdag wordt het stilaan nog warmer. Want tegen het weekend krijgen we niet alleen veel zon, maar ook zomerse warmte. Want tegen zondag zitten we aan maxima tot 29 graden.
1: Dankjewel, Sabine.
10: Ga van
12: kijkfile
10: naar
12: Zerke kijk eens, hè.
10: Met de trein.
14: Intussen 131 kilometer file op de binnenring rond Brussel. 25 minuten filegolven tussen Grootbijgaarde en Machelen. Op de buitenring 10 minuten trager tussen Waterloo en Tervuren door een defecte vrachtwagen. Voor wie de E411 naar Namen op wil op de rechterrijstrook. Naar Brussel trager op de A12 tussen Londerzeel en Meissen. Op de E19 20 minuten vanaf Semst. Op de E40 10 minuten vanaf Everberg. En 20 minuten op de E411 vanaf Overijse. En naar Antwerpen nog traag op de E313 vanaf Massenhoven. 10 minuten erbij en ook 10 minuten op de A12 vanaf Aartselaar.
7: Radio 1.
4: De ochtend.
7: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Rond de voormalige Audi-site in Vorst is verkocht. Het Vlaams bedrijf Heilen Warehouses neemt het terrein over en wil daar in de toekomst 3000 banen creëren. Laurent Hublet, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent minister van Economie in de Brusselse regering voor Les Engagés en er komt goed nieuws uit Brussel.
1: Inderdaad.
0: Ja, we dachten dat gaan we even vieren.
1: Ja, 199 dagen na mijn intreden als minister van Economie is de site van Audi Vorst, en dat is de grote industriële site van Brussel, overgenomen door een Vlaamse, een Belgische bedrijf.
0: Ja, het zijn de Vlamingen die komen helpen.
1: Ja.
0: want het had wel wat voeten in de aarde. Het heeft wel even geduurd voor de deal rond was.
1: Nee, het is een vrij snel proces geweest. Een zeer goede samenwerking tussen alle partijen, het gewest, de gemeente en Heilen. En het is heel belangrijk dat we een goede samenwerking en vertrouwen kunnen creëren, want de economische activiteit valt niet uit de bomen. Mm-hmm. Het is echt een vertrouwen tussen de overheid en privébedrijven. En dat willen we versterken in Brussel.
0: Ja. Hoe is dat gegaan? Was Heilen de enige groep die geïnteresseerd was?
1: In het begin van het proces niet. Want natuurlijk, de site van Audi Vorst is ideaal gelegen. Connectie aan de spoorweg, heel dicht bij de ring van Brussel. En binnen Europa, het is een fantastische locatie. Dus er waren verschillende kandidaten. Maar tegelijkertijd, we hebben een goede relatie kunnen creëren, vertrouwen. En dat is belangrijk. Het is ook een lokale bedrijf die de site gaat overnemen, met een aanpak die heel slim is. Want ze gaan niet alles onmiddellijk doen.
0: Hun bedoeling is een bedrijvenpark organiseren, de site herontwikkelen?
1: Ja, het is een grote site. Het is groter dan het Vaticaan. Een deel van de site is in een zeer goede staat. Dus daar komen er bedrijven binnen enkele maanden. Andere delen van de site die vragen een grondere renovatie. En we willen ook die grote site veel beter integreren in de gemeente.
0: Want anders dan het Vaticaan komt er een weg doorheen, heb ik begrepen. Hè?
1: Ja, en het is belangrijk voor de toekomst van Brussel. De jonge Brusselaars die moeten begrijpen wat er gebeurt op deze site, als ze daar willen gaan werken. Er is een station in het midden. En we moeten die integratie verbeteren in de toekomst.
0: Ja, een herontwikkeling betekent natuurlijk ook, als het een bedrijvenpark wordt, er zullen multinationals zijn, KMO's. Er zal ook een en ander tegen de vlakte gaan. Niet alles zal hergebruikt worden. Sommige gebouwen verdwijnen.
1: Ja, sommige gebouwen gaan verdwijnen. Dus de volgende stap nu is dat we werken aan een masterplan over elk bepaald gebouw op de site. En de bedoeling is inderdaad dat een aantal nieuwe gebouwen zullen komen. En de bedoeling is ook dat er een ecosysteem op die site komt. Dus geen enkel grote bedrijf, maar wel KMO's en grote spelers, logistiek en meer productieve activiteiten.
0: En weten we al over welke bedrijven dat gaat?
1: Nog niet. En er zijn,
0: maar u glimlacht. Eigenlijk zegt u ja, een beetje wel, maar ik geef ze niet.
1: Er zijn gesprekken natuurlijk aan de gang. Maar dat is voor pas binnen enkele maanden.
0: Oké, en dat is geven en nemen, hè, een dergelijk proces. Dus van het Brussels gewest zijn er ook wat voordelen, dacht ik. Hè? Het wordt een soort vrijhandelszone. Wat kan u hen bieden?
1: Ja, dus wat we nodig hebben in Brussel is meer jobs. En om meer jobs te hebben, moeten we competitief zijn. We moeten aantrekkelijk zijn als gebied. We gaan op drie vlakken werken. We werken al. Fiscaliteit, want we moeten meer competitief in Brussel zijn. En dat is het gewestelijk fiscaliteit, maar ook het competitiviteitspact met de federale overheid. Dat was al gebruikt na de sluiting van Fort Genk of Opel in Antwerpen. Dus dat is een goede mechanisme. Het tweede luik is rond vaardigheden. Mm-hmm. En dus we richten op een speciale cel bij Actiris om de Brusselaars op te leiden naar de jobs.
0: Richting werk. Ja.
1: Ja. Mm-hmm. En het derde element is gunningen. We moeten sneller gunningen kunnen geven. Ja. Want dat is ook heel belangrijk als competitiviteit, als we privébedrijven binnen aantrekken.
0: Ik begrijp wat u zegt, meneer Rublet, maar ik kan wel wat bedrijven die nu zullen zeggen, daarvoor kan het wel en wij zitten nog altijd op.

0: wachten?
1: Maar die zitten is een eerste stap naar een verdere verandering van Brussel. En het is een strategisch zitten. Maar wat we hier doen, gaan we ook elders doen.
0: Ja, want ik lees in de Tijd dat u ook zal pleiten bij de federale regering om de loonkosten van de bedrijven die zich op de site vestigen met 4-5% te verlagen. Dat is uw bedoeling?
1: Het is dus niet enkel op de site van Audi. De competitiviteitspact zal geldig zijn op andere gebieden van het gewest. De enkele beperking is dat de zone mag niet meer dan 200.000 inwoners hebben. Mm-hmm. Dus voilà, maar het is niet enkel voor de site van Audi dat de competitiviteitspact gelanceerd wordt.
0: Ja. Het is nodig, denk ik, hè, dat er eens iets positiefs uit Brussel komt. Want de groep Heijlen zegt nu, ja, wij gaan dat daar doen. Hè. Die hebben daar ook een voordeel bij, natuurlijk. Maar schrikt het grote bedrijven, schrikt het investeerders af wat er zich momenteel en de voorbije jaren in Brussel afspeelt, het geweld?
1: De veiligheid in Brussel is ook een economische urgentie, absoluut. Ik hoor bedrijven die schrik hebben. En mezelf, hè, als ik naar het zuidstation mijn kinderen ga brengen, ik ben bang voor hen en ik ben ook bang voor mezelf. Dus veiligheid in Brussel is een absolute urgentie waar we samen tussen de federale regering, het gewest en de gemeentes samen heel nauw moeten werken om daar snel een oplossing aan te geven. Ja,
0: en om bedrijven niet af te schrikken, er is nog een probleem, denk ik. Hè. In Brussel, de verkeersknoop, en die is ook nog niet meteen ontward, want u verwijst heel handig naar een station daar. Maar als je daar met een vrachtwagen moet naar het bedrijventerrein, naar die geweldige, dat bedrijvenpark dat daar zal ontplooid worden, ja, is hij liever dan ik.
1: De mobiliteit van Brussel moet verbeterd worden, absoluut. En daarom moeten we ook ons gebied hervinden en herdenken. De site van Audi, het zuiddeel van de site van Audi, is heel toegankelijk, heel dicht bij de ring, met een spoorwegverbinding. Dus we moeten die multimodaliteit gebruiken. In het noorden van Brussel ook met de luchthaven en ook met het kanaal. We zijn ideaal gelegen in het centrum van Europa, van Noordwest-Europa. Dit is onze nummer 1 troef in Brussel. Onze tweede troef is talent, en meer bepaald jonge talent. Dus we moeten die twee troeven volledig gebruiken om onze economie in Brussel te herlanceren.
0: En om iets te doen aan de financiële putten van Brussel.
1: En de structurele oplossing om de budgettoestand van het gewest te verbeteren is de werkzaamheidsgraad naar 70% brengen. Meer mensen die deelnemen aan onze collectieve welvaart.
0: En zo weten we wat er op de Audi-site staat te gebeuren. Dank u wel voor dit gesprek, Laurent Hublet, minister van Economie in de Brusselse regering voor Les Engagés.

0: Vrouwtje met dat omineuze iedereen gaat vreemd.
1: De ochtend.
0: Alweer zeker 11 doden en meer dan 10 gewonden vanmorgen bij luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens sommige bronnen zijn er in de ruimere omgeving van de stad ook nog 8 doden gevallen. In elk geval, het is al de 6e dag op rij dat de regio Kiev zwaar getroffen wordt, met al meer dan 50 doden geteld intussen in een week tijd. Rusland gaat driest te werk. Verslaggever Michiel Driebergen in Kiev, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ruud.
0: Hoe was de nacht?
2: Ja, de nacht was heftig, moet ik zeggen. Er is rond een uur of twee, kwart over twee, werd ik zelf gewekt door een 12-tal, denk ik, heb ik zelf geteld, explosies, luide explosies. Gelukkig niet al te dicht bij mij. Dat waren ballistische raketten, bleek later echt een barrage aan raketten. Ik moet zeggen, in Kiev is het eigenlijk al 6 dagen aaneengesloten. Ja, bijna luchtalarm. En het is eigenlijk spreidt het zich, die aanvallen, over de hele dag. Het zijn niet meer van die massale aanvallen. He, af en toe 1 of 2 keer per week. Maar eigenlijk gaat het nu de hele tijd door. Weliswaar wat minder intens, maar wel voortdurend.
0: Ik wilde zeggen, je went daar niet aan, maar misschien net wel.
2: Nou, ik moet zeggen, je went eraan, maar totdat het heel erg dichtbij je is. Hè? Ja. Ik was een dag of 2, 3 geleden in Odessa. En toen kwam er zo'n drone op het dak van het woonblok terecht waar ik was. Dat is natuurlijk een eind verder van Odessa bezien, vanaf Kiev bezien. Maar het gebeurt je, het overkomt je. En ja, die kans wordt eigenlijk ook steeds groter. Want die aanvallen die intensiveren toch wel. Zeker door het hele land, maar ook zeker in Kiev.
0: En dat doet je nadenken, kan ik me voorstellen, Michiel.
2: Ja, absoluut. En nu gaat ook weer het luchtalarm. Ik ben nu in Bucha, in een voorstadje van Kiev. En eigenlijk op dit moment hoor ik ook de explosies, moet ik zeggen. Dus af en toe dreunt hier de grond. Dat klinkt apocalyptisch. En dat is het natuurlijk ook. Het gaat voortdurend door. Je went eraan, maar het is toch eigenlijk iets heel erg gruwelijks.
0: Wat waren deze keer de doelwitten?
2: Tja, de Russen die richten zich tegenwoordig steeds meer op de economie. In Kiev, rond Kiev. En dan gaat het met name over magazijnen, over opslagen, over distributiecentra, voor supermarkten, voor winkelketens. De autoriteiten zeggen dat 90% van de opslagen voor supermarkten bijvoorbeeld al is beschadigd of verwoest. Dat is heel erg veel. We zitten gelukkig in het seizoen dat er heel erg veel groente en fruit beschikbaar is. Gewoon op straat, op de markten. Het is het seizoen van de oogst. Ik zie toch wel in de supermarkten de eerste lege schappen. En dat is eigenlijk voor het eerst deze oorlog. Hoor. In de eerste dagen heb ik dat ook gezien van de oorlog. Dat is echt al jaren geleden natuurlijk. Maar nu zie ik dat toch voor het eerst weer. Ik moet zeggen, mensen zijn zeker niet in paniek hoor. Mensen denken, het komt vast wel weer goed. We vinden wel weer een oplossing. Distributeurs denken nu in kleinere opslagmogelijkheden. Kleinere manieren van aanvoer. Kleinschaliger. Maar het heeft wel zeker effect. Het lijkt alsof de Russen deze campagne eigenlijk nog maar net begonnen zijn. En daarmee willen doorgaan. Gaan tot diep in de winter.
0: Tot iedereen honger heeft, want het is echt bijna doelbewust op een andere manier treffen, hè?
2: Ja, zeker. Kijk, de 6 van de inmiddels 12 getelde doden van afgelopen nacht, die vielen op dat waren spoorwegmedewerkers. Dus de economie wordt getroffen. Dan gaat het dus over die supermarkt aanvoer, maar toch ook over de railinfrastructuur, de havens. Ik was dus in Odessa, in die havenstad. Over en weer overigens hoor, want Oekraïne viel afgelopen nacht ook een haven aan in Rusland. Heel ver van de Oekraïnse grenzen af. Oost-Luka, dat is een haven bij Petersburg in de buurt, vlakbij de grens met Estland overigens, een EU-land.
0: Ook risicovol,
2: Ook risicovol, uiteraard. Hè? Want die drones die komen heel erg dichtbij in de buurt van andere landen. En Estland is een NAVO-land. Er is ook wel eens iets misgegaan. Er zijn wel eens drones Oekraïense drones, de grens over gevlogen. Daar heeft natuurlijk Oekraïne zich voor geëxcuseerd. Maar die oorlog wordt toch eigenlijk steeds breder. Niet alleen in Oekraïne zelf en dus diep in Rusland. Maar toch, het wordt toch ook de hele regio wordt inmiddels geaffecteerd.
0: Ja. Bij ons gaat het nieuws vandaag, Michiel, vooral over de eerste schooldag. Maar die is er natuurlijk ook in Oekraïne.
2: Ja, en dat is zo paradoxaal. Ik zie hier overal, nu ik om mij heen kijk, ik zie hier jongetjes en meisjes in van die Oekraïense klederdracht. Ze hebben allemaal bloemen bij zich. Die bloemen zijn gekocht bij de bloemenkramen hier. Die doen goede zaken. Die dan weer wel, zou je zeggen. Voor de favoriete leraar, voor de mentor. Het is vandaag echt een feestdag. De eerste schoolbel. Dat was in de Sovjet-Unie al een hele grote feestdag. En dat is nu nog steeds in Oekraïne zo. Wat dat betreft, de mensen zien er mooi uit. Zijn in een feeststemming. Het regent een beetje. Wat dat betreft is het wel weer de eerste dag van de herfst. Maar men probeert zich met goede moed probeert men aan het nieuwe seizoen en dus ook aan het schoolseizoen te beginnen. De scholen zijn deels open, deels zijn ze online. Maar hier in Kiev gaan kinderen toch echt ook echt wel fysiek naar school, ook naar de universiteiten, hoewel die ook steeds meer online zijn. Maar het is vandaag toch echt, ondanks alles, toch een soort van feestdag.
0: Dankjewel, Michiel Driebergen vanuit Bucha, Kiev. En hou het vooral veilig.
2: Dank.
1: Radio 1. De ochtend.
0: Van de eerste schooldag in Oekraïne naar die bij ons, want het nieuwe schooljaar is officieel gestart.
3: Ja, dat is zo. Bijvoorbeeld in Meerhout, in de gemeentelijke basisschool De Duizendpoot. En daar is leerling Fien enorm blij dat ze terug naar school mag.
4: We zijn met heel veel en ik denk dat het een heel leuk schooljaar gaat worden, maar weer snel voorbij gaat. En ik heb er eigenlijk keiveel zin in. Mijn juffrouw is Vlies, ik ken haar nog niet zo goed, maar ik denk dat ze een strenge, maar ook wel een heel goede juf gaat zijn dit schooljaar.
0: Streng maar rechtvaardig, Zo hoort het.
3: Ja, maar niet iedereen is zo enthousiast als Fien. Matthias uit Pelt heeft er minder zin in.
5: Ik vind het gewoon vervelend dat we terug naar school moeten gaan. En ja, maar ik denk dat de eerste week gewoon even leuk zal worden, omdat we nieuwe klasgenoten hebben en zo. Maar ja, voor de rest.
0: Matthias is mijn man.
3: Kijk,
0: echt.
3: Toch een week plezier. In Ledenberg bij Gent gaat straks de eerste zwarte zwanenschool van Vlaanderen open. Dat is een concept uit Nederland. Legt een grotere nadruk op hoge verwachtingen bij alle kinderen. Ook uit kwetsbare gezinnen of met een taalachterstand. Dat zegt de directrice daar, Paulette de Vetter.
6: Dat verwijst ook een beetje naar de visie die leeft onder mensen, dat kinderen uit kansrijke gezinnen, die vaak in de A-stroom zitten, altijd beter scoren en dat kinderen die uit minder kansrijke gezinnen komen dat niet doen. En daarom gebruikt de onderwijssocioloog de term zwarte zwanen. Dat zijn eigenlijk de scholen die vaak een heel diverse leerlingpubliek hebben, maar die juist door bepaalde methodieken ervoor zorgen dat die kinderen ook heel goed kunnen scoren door hoge verwachtingen aan die kinderen te stellen.
0: En ook voor leerkrachten is het een nieuw begin.
3: Ja, voor Joran Vergoten bijvoorbeeld, nog maar net afgestudeerd. En voor hem is het ook een bijzondere dag, want hij gaat nu lesgeven op de school waar hij zelf als kleuter is gestart.
7: Heel veel collega's nu heb ik zelf nog gehad als juf. Het is natuurlijk een ander gegeven, maar ze zijn eigenlijk heel open. Ze stellen je direct op je gemak, waardoor het niet meer aanvoelt alsof je hun leerling bent. Je hebt meteen het gevoel dat je echt gewoon een collega bent als een ander.
3: Ja, en ook in de app heel veel 1 september reacties. Bijvoorbeeld deze: in een school in Beringen beginnen ze het schooljaar op de bus, blijkbaar, niet in de klas. Ze gaan meteen 3 dagen op kamp en ze weten niet waarheen. En onderweg spelen ze dan het spel Escape the Bus.
0: Niets is nog wat het was, echt waar. In de app bent u ook altijd welkom natuurlijk. Als u even de weg kwijt bent op VRT Max, gewoon Radio 1 volgen. En dan is alles bij het oude.

0: Des fleurs, toujours des fleurs, évidemment. Je veux pas me jeter des fleurs, mais je suis pas le pire des amants.
1: Het Frans van onze Stromae. Straks alleen maar uitsluitend Nederlandstalige liedjes. Want volgende week zaterdag groot feest van de Lage Landen hier op Radio 1 van 9 tot 6. En in de aanloop daarvan elke dag natuurlijk ook Leven de Lage Landen hier op Radio 1 van 9 tot 10 met Evert Venema. En die bevindt zich vandaag in Amsterdam in het goede gezelschap van Faber
2: van Tees. DC is terug op volle kracht. De Ierse postpunkers komen met nieuwe muziek op 12 november naar de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets vanaf donderdag om 11 uur op livenation.be. Van Thames DC, samen met Radio 1.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
4: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
3: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
4: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
3: Aha, oké.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: De jeugd van tegenwoordig gaat weer naar school. Behalve Fabrieo van de jeugd van tegenwoordig. Fabrieo, oftewel Pepijn Lane, ontvangt Leven de Lage Landen na 9 uur in zijn Amsterdam met zijn onmisbare Nederlandstalige nummers voor jullie Lage Landenlijst.
2: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 9 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. Vandaag treedt het nieuwe strafwetboek in werking in ons land. Dat vervangt het oude strafwetboek dat bijna 160 jaar oud was. De bedoeling is om ons strafrecht moderner, logischer en humaner te maken. Meer uitleg door Filip Heijmans.
9: Voortaan worden misdrijven in 8 niveaus onderverdeeld. Niveau 1 zijn de lichtste misdrijven, zoals laster of klein vandalisme. Daarvoor zal je nooit meer een celstraf kunnen krijgen. Niveau 8 zijn moord, doodslag op een familielid of genocide. En daarop staat levenslang. Een belangrijk principe is wel dat een celstraf de laatste mogelijkheid wordt. Een rechter moet eerst alle andere straffen overwegen. En alleen als het niet anders kan, zal iemand in de gevangenis belanden. Anderzijds wordt het strafwetboek soms ook strenger, bijvoorbeeld voor partnergeweld. En er komen nieuwe misdrijven zoals ecocide, ernstige schade toebrengen aan het milieu.
8: Er komt kritiek ook op het nieuwe strafwetboek. Volgens VUB-professor strafrecht Sophie Royer is er te weinig aandacht voor cybercriminaliteit.
10: We zien dat de misdrijven over cybercrime, die zijn gecopy-paste uit een wet van 25 jaar geleden. En het gaat dan bijvoorbeeld over hacking en informatica-fraude. Maar de realiteit waarin we nu leven is helemaal anders, met artificiële intelligentie en deepfakes. En de wetgever heeft er eigenlijk niet bij stilgestaan in welke mate die fenomenen ook strafbaar zouden moeten zijn.
8: Het is vandaag 1 september en dat betekent dus dat het nieuwe schooljaar is gestart. Voor deze leerlingen van de middelbare school Wico Junior Campus in Pelt in Limburg is dit een spannende dag.
11: Ik vind het wel een beetje spannend vanwege nieuwe klas. Maar ik heb er ook wel veel zin in vanwege allemaal nieuwe kinderen leren kennen.
12: Ik vind het gewoon vervelend dat we terug naar school moeten gaan.
13: Een beetje gestresst, maar ook wel goed. Voordat ik hier bijna zo niemand ken.
14: Het is spannend, maar ik ben ook blij om vrienden terug te zien.
8: En voor de scholen en het personeel verandert er wel heel wat. De kleuter- en lagere scholen moeten gespreid over 4 jaar bijna 1000 nieuwe minimumdoelen invoeren. In het secundair onderwijs zijn de pedagogische studiedagen afgeschaft en er zullen ook veel minder evaluatiedagen zijn. Bij Brussels Airlines heeft de christelijke vakbond ACV Puls een stakingsaanzegging ingediend. De luchtvaartmaatschappij wil vanaf morgen opnieuw naar Tel Aviv in Israël vliegen. En daarvoor zou het personeel verplicht worden ingezet, terwijl dat in het verleden met vrijwilligers gebeurde. Er zijn heel wat personeelsleden die niet naar een conflictgebied willen vliegen, zegt Jolinde de Vouw van ACV Puls.
15: Enerzijds omwille van de veiligheidssituatie voor het personeel. Dus het is een heel onstabiele regio. Het personeel voelt zich totaal niet veilig om deze vluchten uit te oefenen. En uiteraard is er ook het ethische, morele aspect dat we vanuit vakbond niet akkoord zijn dat er commerciële vluchten uitgevoerd worden naar een land waar dan een genocide aan de gang is, waar dat verschrikkelijke mensenschendingen plaatsvinden.
8: De stakingsaanzegging geldt enkel voor personeelsleden die op Tel Aviv moeten vliegen en dus niet voor alle andere vluchten. In Oekraïne

0: Oekraïne zijn verschillende doden en gewonden gevallen na Russische luchtaanvallen op de hoofdstad Kiev. Onder meer bij een raketaanval op een treindepot zijn al zeker 7 mensen omgekomen, dat zegt het hoofd van de Oekraïnse spoorwegen. Op andere plaatsen in Kiev zijn door Russische bombardementen ook 3 kinderen gedood. Rusland beweert dat het enkel militaire doelwitten heeft geviseerd. Ook Oekraïne heeft zelf enkele aanvallen uitgevoerd, onder meer in de regio die aan Finland en Estland grenst. Letland heeft gevechtsvliegtuigen ingezet tot aan de grens om het NAVO-luchtruim te beschermen. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag met kans op wat neerslag in het oosten van het land. Maxima tussen 17 en 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en tot 24 graden. Vanaf vrijdag wordt het zachter en op zondag kunnen we mogelijk weer tot 29 graden halen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: 115 kilometer file op de binnenring rond Brussel. 15 minuten filegolven tussen Stombeek en Machelen. Op de buitenring 20 minuten trager tussen Waterloo en Zaventem. En op het knooppunt Tervuren, daar staat een defecte vrachtwagen voor wie de E411 naar Namen op wil. Op de rechte rijstrook richting Brussel dan nog problemen op de E19 vanaf Peutie, 15 minuten vertraging. Op de E40 vanaf Everberg 10 minuten vertraging. En op de E411 vanaf Jezusijk 10 minuten extra rekenen daar. File rijden richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven, 15 minuten extra. En op de A12 vanaf Aartselaar, 10 minuten.
2: Radio 1.
3: Radio 1. Leven de Lage Landen.
2: Met Evert Venema.
1: Goeie Amsterdamse morgen. Ik zie een gracht als ik uit het raam kijk en ik zie Fabriejo van de Jeugd van Tegenwoordig tegenover me. Bij de muziek die hij vanmorgen aanbeveelt voor de Lage Landenlijst merk ik al zeker 1 oer-Amsterdamse zanger op. Het loopt hier vol met Amsterdammers en die vertellen een stel Belgen graag waarom ze liever dan op het even waar anders in Amsterdam wonen.
4: Wat ik het leukste vind aan Amsterdam is het op de fiets door de stad gaan, denk ik. Dus je kan heerlijk van de ene kant naar de andere kant op je gemak op de fiets de stad ontdekken. Ja. En het is zeker veilig als je goed oplet op de fiets.
1: Dag Fabriejo, dag Pepijn Lane.
5: Goedemorgen.
1: Hou jij ook van Amsterdam omdat je hier zo goed kan fietsen?
5: Volgens mij kun je overal goed fietsen.
1: Voor ons lijkt het in fietsen in Amsterdam complete chaos.
5: Ja?
1: Dat lijkt me zo.
5: Is het chaotischer dan in...
1: Er zijn er veel meer.
5: Ja?
1: En ze letten niet op. Lijkt het.
5: Maar ze letten zeker wel op. Ze letten niet op jou, bedoel je?
1: Ja, ze moet op mij.
5: Jij let niet op.
1: Ja, zoiets zal het zijn.
5: Het zit een beetje soort overal om je heen te kijken.
1: Ja, zeg Amsterdam, hoe belangrijk is dat geweest voor jullie, voor de jeugd van tegenwoordig? Want jullie zijn hier begonnen 20 jaar geleden.
5: Ja, dit is waar we samen zijn gekomen. Dus in die zin... pivotaal. Maar Amsterdam is denk ik sowieso een plek waar een hoop specifiek soort mensen naartoe trekt. Met bepaalde artistieke ambities om muziek te maken of whatever. Dus daarom is dat sowieso een hele vruchtbare plek voor dat soort ontmoetingen. En er zit hier ook een heleboel industrie. Dus je zit ook sneller bij mensen aan tafel als je iets hebt om iets mee te kunnen doen.
1: Een vrije stad lijkt het voor ons in België nog altijd. Is dat nog altijd zo?
5: Ik weet niet wat dat betekent.
1: Nee?
5: Nee. In welke zin?
1: Niet beoordelend?
5: Nee, juist wel. Dat yeah. Zou ik zeggen. Ja. Ja, iedereen is beoordelend, maar het gras is ook altijd groener aan de andere kant.
1: Ja.
5: Als ik in Antwerpen ben bijvoorbeeld, denk ik, oh, dit is een hele fijne, rustige plek om te wonen. Maar daar vinden mensen ook weer dingen van.
1: Ja, daar woon ik dan weer.
5: Ja, precies. Kijk. Voel je je heel erg gejudged daar?
1: Nee.
5: Nee?
1: Ook niet zo. Zeg, 20 jaar geleden begonnen de Jeugd van Tegenwoordig. Jullie hebben dat uitgebreid gevierd van al die festiviteiten. Wat was voor jou het absolute hoogtepunt?
5: 3 keer de Ziggo Dome, denk ik. Ja. En natuurlijk ook nog de Lotto Arena erbij.
1: En de docu die er gemaakt is?
5: Ja, dat vond ik ook heel leuk. Maar dat voelt voor mij niet heel erg als als een viering van 20 jaar de jeugd. Maar gewoon een hele, hele toffe documentaire.
1: Ja. Waarin niet alles waar is?
5: Ja, of wel.
1: Dat laten we in het midden.
5: Precies.
1: Oké, we praten vanmorgen over nummers die Fabriejo in de Lage Landenlijst wil stemmen.

0: alleen met jou van Fabregio verdient een plek in jouw top 3 bij Radio 1 op VRT Max. Tenzij een ander nummer van jezelf beter is, Pepijn. Wil je een ander nummer van jezelf naar voren schuiven?
1: Het laatste nummer is natuurlijk altijd het beste.
0: Ja, dat zeggen ze altijd.
1: Dat, ja, dat heb ik gisteren opgenomen. Dus dat
0: is dat zo?
1: Niet. Ja.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: En wanneer komt het uit?
1: Inshallah begin volgend jaar.
0: Maar we mogen nog niet weten hoe het heet.
1: Nee, daar kan ik nog niet zo heel veel over zeggen.
0: Oké. Okay. Het zijn bij ons in België in de lage landenlijst tot nu toe altijd Wat's Gebeurd en Sterrenstof van de Jeugd van Tegenwoordig geweest van jou. Voel je als maker bij zo'n nummer, als je dat gemaakt hebt, meteen dat je raakgeschoten hebt? Dat je een klassieker geschreven hebt of gemaakt hebt?
1: Ja, maar ik heb eigenlijk altijd een heel goed gevoel bij muziek die ik net heb opgenomen. Dus en soms blijkt dat dan ook zo te zijn. Maar Sterrenstof is wel in verschillende fases tot stand gekomen. En Wat's Gebeurd is in... Nou, dat was in de eerste opzet wel heel dicht bij de uiteindelijke versie die uit is gekomen. En veel mensen tot op de dag van vandaag kan bekoren.
0: Ja, wilden jullie van in het begin taal zoals die in Nederlandstalige muziek gebruikt wordt veranderen? Was dat jullie bedoeling of gebeurde dat gewoon?
1: Nee, ja, het was een soort verlengsel van hoe we praten met elkaar. En gewoon een soort fun om muziek te maken waar dat uit voortkwam.
0: Maar jullie beseften wel dat de taal die jullie dan onder elkaar gebruikten, dat die wel heel eigen was?
1: Ja, maar als je het zo zegt, dan klinkt dat ook weer heel erg afgemeten. En dat is het niet. Ik denk dat als je veel met een kleine groep mensen omgaat, dan ontwikkel je...

0: je sowieso afkortingen en snellere routes om dingen te communiceren. En daar kwam het uit voort. En ja, ik weet niet, ook een soort gedeelde wens om leuke nieuwe dingen te maken.
1: Speelsheid?
0: Nee, het is dezelfde wens om een spijkerbroek te hebben die andere mensen niet hebben. Of een nieuw liedje of een nieuwe DJ te ontdekken met een select groepje mensen. Al die soort begin 20 in de grote stad met je eigen regels, dingen. Uit dat hele leven, daar kwam dat ook uit voort.
1: Je hebt er ondertussen de Lennart Nijgprijs mee gewonnen. De jeugd won vorig jaar een Edison Oeuvre Award. Wat gebeurt staat in de Vandalen. Doet dat jou wat, al die erkenning?
0: Het is heel leuk en heel eervol. En het is natuurlijk sowieso heel fijn als mensen wat je maakt ook leuk vinden. Maar uiteindelijk is het toch, als je te lang iets niet gedaan hebt, dan begint het alweer te kriebelen. En dan reizen de vraagtekens alweer. Wat is de volgende stap? En klopt het nog wel? En wat gebeurt er als ik nu de studio inga?
1: Ja.
0: Dus het zijn absoluut leuke dingen, maar de drang om bezig te blijven is het allerhoogst.
1: Je gaat vanmorgen, Pepijn Lane, wat erkenning uitdelen aan andere nummers voorstellen die niet mogen ontbreken in de Lage Landenlijst. Eefje de Visser is de eerste. Ook
0: ja.
1: Gebruikt Nederlands in muziek zoals niemand anders dat doet, daarom?
0: Ja, maar ik vind ook dat zij heel mooi kan zingen. Maar er zijn heel veel zangeressen die heel mooi kunnen zingen. Maar zij heeft ook ik vind ook de productie erbij heel goed kloppen. En het in zijn totaliteit klinkt het als niets anders.

0: wolk breekt van Eefje de Visser. Er breekt een voorzichtige zonnetje door de wolken hier in Amsterdam. Daar zenden we vanmorgen uit met Fabriejo. Hij kiest wat hij in de lage landenlijst zou zetten. Om te stemmen moet hij eerst...
1: Ja, mag ik daar nog heel even iets over?
0: Daar mag je iets over zeggen.
1: Dit is absoluut niet een top 10 die in de bergen in een tablet in tabletten zijn gebeiteld. Er is heel veel hele goede en hele mooie Nederlandstalige muziek uit Nederland en België. En dit is gewoon een selectie.
0: Dus als we hier mogen waren geweest, had die selectie er anders kunnen uitzien?
1: Ja, zeker.
0: Maar toch, stem op de nummers die hij vandaag laat horen. Bij Radio 1 op VRT Max. Gisteren zaten we bij Bart Peter en die vroeg ook al Eefje de Visser. Merken jullie in Nederland eigenlijk dat er Vlamingen betrokken zijn bij Eefje de Visser? Haar muziek is wel veranderd sinds ze in Gent woont.
1: Zij is volgens mij hier echt groot geworden, ook met die albums die geproduceerd zijn door haar man. Haar man, ja.
0: Ja, een Belg.
1: Ja, hoe heet hij ook weer? Sorry.
0: Pieter Jan.
1: Oh ja, precies. Ja. Shout-out naar hem ook.
0: Ja. Choreografie ook heel indrukwekkend altijd.
1: Zeker, ja. De live show is echt fenomenaal.
0: Ja. Doen jullie met de jeugd van tegenwoordig aan choreografie?
1: Nee.
0: Nog altijd niet? Nee. Hebben jullie daar nooit op geoefend?
1: Nee, maar het past ook niet bij de aard van onze live show.
0: Nee, jullie bewegen gewoon door elkaar en dat.
1: Ja, en de show staat ook nooit vast. Dus er kan altijd een nummer na één couplet afgekapt worden of eindeloos doorgaan en veranderen in weer iets anders. En daar zijn wij ook de hele tijd mee bezig. Dus.
0: Ja. We gaan naar een oer-Amsterdammer in jouw lijstje, Pepijn. Die nauwelijks bewoog op het podium, maar dat is heel ook niet nodig. Kan jij voor Belgen proberen duidelijk te maken waarom André Hazes voor Nederlanders halfheilig is?
1: Tja. Ik weet dat, ik kan het zelf ook niet goed duiden, maar het is gewoon zo. Er is iets in. Het is een combinatie van de pijn die je hoort in zijn stem. En toch ook wel de wetenschap van zijn privéleven, wat natuurlijk ook overal was. Waardoor alles heel, heel echt en rauw klinkt en je ja, toch iedere keer te pakken heeft. En ik denk ook dat alle volkszangers die er nu zijn, zijn kinderen zijn. Er is niemand die eigenlijk groot geworden is met iemand anders en dat probeert te doen.
0: Als tekstschrijver, want dat ben jij, is het moeilijker dan wij denken om zo'n levensechte teksten te maken als André Hazes?
1: Zeker, maar het is ook... Kijk, een tekst is ook... Je kan wel iets schrijven en iets verzinnen, maar als je het niet kan brengen, dan betekent het... Of, nou, je hoeft het niet eens niet te kunnen brengen, maar de een laat iets heel anders klinken dan de ander. Dus het is ook de kunst om de tekst goed te laten kloppen bij de artiest is ook nog weer een vak apart.
0: We moeten nog zeggen welk lied we gaan horen van André Hazes.
1: Nou?
0: De Vlieger.
1: Ja. Dit heeft hij overigens niet zelf geschreven.
0: Ah ja.
1: Maar dit is ook een prachtig nummer. Je denkt de hele tijd van waar gaat het nou eigenlijk naartoe? En dan op het laatste een stomp in de maag.

hier een brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

0: ik vast.
1: André Hazes en de vlieger, alleen die feet aan het einde. Die komt een beetje te vroeg voor mij.
2: Ja, dat snap ik.
1: Jammer. Ik zag hem vanmorgen toen ik de lift uitkwam in het hotel. Levensgroot getekend ook op het hotel. Dat is in Amsterdam echt een volksfiguur. En die muziek is ook echt de Amsterdamse muziek, dat levenslied.
2: Zeker, ja.
1: Want dat bestond al voor André Hazes.
2: Ja, zeker, zeker. Hij heeft het niet uitgevonden, maar heeft het wel tot eenzame hoogte gebracht.
1: Wil je met André Hazes ook die cultuur van het Amsterdamse levenslied eren?
2: Nee, ik vond dit was meer dat ik dacht, als het dan hierover gaat, dan kan dat toch niet ontbreken.
1: Ja, oké. Okay. Nog een Amsterdammer hebben we klaarstaan, één die je kent, met wie je al meer dan eens hebt gewerkt. Ik ben het met jou eens dat wij in Vlaanderen De Leven van Sef in de Lage Landenlijst moeten stemmen bij Radio 1 op VRT Max. Wat bewonder je in Sef?
2: Sef is natuurlijk al heel lang een hele goede vriend van mij. En soms vergeet ik dan ook wel eens dat hij ook hele mooie dingen maakt. Omdat je gewoon heel
1: dat
2: veel...
1: Dat verwacht je niet van een vriend.
2: Nee, maar ik bedoel, ik ken hem gewoon van... Ik spreek hem vrijwel dagelijks. En ik ken hem gewoon van allemaal hele normale en echte dingen en menselijke interacties, samen naar de sportschool of whatever. En in dit nummer zegt hij op een gegeven moment dat hij soms zijn vader mist. En ik weet nog dat toen hij dit nummer aan me liet horen, toen was het volgens mij nog niet uitgekomen. Toen waren we eigenlijk alleen maar bezig met stoer doen en stoere muziek maken en cool zijn en mooie jassen aan hebben en weet ik wat allemaal. En toen raakte mij dat enorm dat hij, dat hij zich dan zo op kon stellen om dat in dat nummer te zeggen. Maar ook om ineens weer te realiseren van, oh ja, hij heeft ook allemaal... Als mensen ook nog allemaal andere kanten.
1: En daar had hij in al die stoerheid tussen jullie, dat hij zelfvertrouwen en moed voor nodig om dat te doen?
2: Nee, dat denk ik niet. Maar het was ook heel vanzelfsprekend. En dat vond ik ook weer los van dat het me emotioneerde, vond ik dat ook weer op artistiek vlak eye-opening. Dat je het hoeft niet allemaal de hele tijd één ding te zijn. Je kan ook binnen de tekst van één nummer heel even een klein uitstapje maken en het ergens anders over hebben. En waardoor dat dan weer extra lading geeft aan de rest.
1: Sef en De Leven.
3: Radio 1. Leven de Lage Landen.

0: ligt niet op mijn weg. Dus ja, als het gebeurt, dan gebeurt het.
1: Ja, ja. Maar dat denk ik niet af en toe op na.
0: Nou, ik vind het een groot avontuur.
1: Maar wat voor avontuur, wat denk je dan dat het gaat worden?
0: Je gaat voor een, nou, het gebeurt dan. Hoe het gebeurt, dat weet je niet.
1: Dus... Maar wat fantaseer je daar wel eens over? Wat het nou, dan zou kunnen zijn?
0: Nee, ik ben daarmee opgehouden. Ik ben gewoon benieuwd.
2: Radio 1.
3: Leven de Lage Landen.

0: Frank, een boeiengroep met Doe Iets. Die zag ik niet aankomen bij jou, Felrio. Die had ik niet op jou geplakt. Dat is goed, hè?
1: Ja.
0: Ja. Wat vind je er zo goed aan?
1: Ik vind dit nummer specifiek... het schetst op een hele mooie manier een heel intrigerend verhaal... zonder dat het alles helemaal uitlegt. En toch ben je erbij.
0: Ja. Doe iets van tederheid. Doe iets wat niemand begrijpt.
1: Ja.
0: Mooie zin.
1: Zeker.
0: Oké. Okay. Is het alleen dit nummer of is het Frank Boeien?
1: Nee, ja, dat is Frank Boeien sowieso.
0: Alles van Frank Boeien?
1: Nou, alles. Dat,
0: dat is ook wel
1: dat
0: heel
1: weet
0: veel.
1: Dat dan ook weer niet, maar nee, hij heeft meerdere mooie platen, zeker.
0: Stem eens op iets anders dan Kronenburg Park. Stem op Doe Iets van Frank Boeien. Toen nog met zijn Frank Boeien groep, jouw top 3 bij Radio 1 op VRT Max. Stem snel. Het is richting Brussel nog file rijden op de E19 vanaf Peuty. Daar moet je rekening houden met 10 minuten vertraging. File rijden richting Antwerpen op de E313 vanaf Ranst. En op de A12 vanaf Aartselaar 10 minuten file. Verder geen problemen.
2: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
3: Acerta. Radio 1.
4: Alles begint bij 1000.

0: Besties zijn ze, Fraukje en Nestien. Wat passen die goed bij elkaar. Ik haat hem voor jou, Fabriello Kozet, voor de Lage Landenlijst. Hier aan de Amsterdamse gracht waar we vandaag uitzenden met Leven de Lage Landen. Waarom die twee, Pepijn?
1: Ik ben sowieso groot fan van hun allebei. Ik vind dat ze hele mooie muziek bedenken en maken en schrijven. En ik wou ze graag allebei in deze lijst hebben. En ik vind dit ook de energie van dit nummer heel verfrissend en nieuw. En ik heb ook het idee dat dit wel de start is van nog weer allemaal andere dingen.
0: Het is ook dance in het Nederlands. Ik ken niet veel andere voorbeelden.
1: Ja, precies.
0: Productie door Antoon.
1: Ja, ook nog.
0: Moeten we daar iets over vertellen? Want,
1: nou ja, dat vond ik ook heel verfrissend inderdaad. Wat je zegt, gewoon de Nederlandstalige vocalen die heel direct zijn en een heel mooi en pakkend gevoel kunnen communiceren over vriendschap en antagonisme met romantiek en dat soort dingen. En dan ook nog op een wilde productie in plaats van een soort singer-songwriter manier.
0: Ja. Tip van Fabriello dus voor de Lage Landenlijst. Stem bij Radio 1 in VRT Max. Zijn jullie bij de jeugd van tegenwoordig trouwens, zoals Fraukje en Nestien, besties? Zien jullie elkaar?
1: Zeker, wij haten iedereen voor jou.
0: Ja, voor jou. En jullie willen ook met elkaar trouwen?
1: Dat is al lang gebeurd.
0: Alle vier met elkaar?
1: Zeker, absoluut.
0: Polyamoreus?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Van Fraukje en Nestien, Fabriello, naar iets dat jij ons hebt laten ontdekken toen je nummers vooraf stuurde. Wat moeten we weten over Grote Komeet? Dat is nieuw.
1: Grote Komeet is het bandproject van Go To Gym samen met Jacob Dubbel, iemand die paradoxaal genoeg ook in de liveband van Go To Gym speelt. Ja, het is een soort. Het was altijd een hobbyproject waar ze tussen de bedrijven door aan werkten. Volgens mij zijn ze er een jaar of drie mee bezig geweest. En ja, het zijn wel Go To Gym vocalen over elektronisch-achtige producties, maar het is wat meer met een live sound, zoals bijvoorbeeld LCD Sound System. En ja, het is een prachtige plaat die er aankomt. En er zijn nu twee singles vanuit.
0: Het komt uit op Burning Vic. Dat is,
1: dat klopt,
0: jouw platenlabel.
1: Ja, dat is mijn independent platenlabel.
0: Ben je daar veel mee bezig met dat platenlabel? Ben je graag labelbaas?
1: Zeker. Ik heb gisteren nog in ditzelfde pand Go To Gym zijn en onze eerste gouden plaat mogen overhandigen.
0: Oké. Okay. Dus, dan is een labelbaas.
1: Zeker.
0: We gaan het ontdekken. Een grote komeet. Wij vonden het zo goed bij Radio 1. Dat we het meteen in onze playlist gezet hebben.
1: Heel goed.
0: Dacht ik al dat je dat goed zou vinden.

0: nieuw, maar volgens Fabriello al klaar voor de lage landenlijst. Noteer de naam Grote Komeet en het nummer 2 mensen voor jouw top 3. Die kan je invullen bij Radio 1 op VRT Max. September komt er een album, hè?
1: Yes.
0: Op dat fantastische label Burning Fig.
1: Grote Precies Komeet. Daar, inderdaad.
0: Zijn go-to Jim en Jacob Dubbel, die ook in allerlei andere projecten zitten. Dat doen jullie eigenlijk bij de jeugd ook. Jij doet dat ook. Springen van het ene naar het andere. Dat gebeurt denk ik tegenwoordig meer dan vroeger.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik kan alleen voor mezelf spreken. Maar ik denk dat als je... Ik denk dat het sowieso fijn is voor mensen die of veel in groepsverband werken of juist veel in hun eentje. Om af en toe ook af te wisselen en dan dus juist iets met iemand anders te doen of juist iets helemaal alleen.
0: Het ene project helpt het andere?
1: Ja, en het hoeft ook helemaal niet allemaal iets te zijn wat een groot podium krijgt of überhaupt in de publieke sfeer terechtkomt. Maar ik denk dat het voor het creatieve proces goed is om die dingen ook af en toe af te wisselen.
0: Ja, je zei net, twee mensen heb ik ook gekozen vanwege één zin.
1: Ja, dus ik vond in het begin van het liedje zegt hij... ik zie je zitten in de vensterbank met je woede in je hand. En ik vind dat een hele mooie manier om een situatie te schetsen... waarin je niet zegt wat er precies gebeurt, maar wel heel veel suggereert. Ja. En ik vind ook we zijn twee mensen en daar blijft het bij... tegelijkertijd heel mooi en kwetsbaar en heel schrijnend.
0: Ik begin te merken trouwens, Fabriello, dat er geen Belgen zijn bij jouw nummers.
1: Weinig Belgen.
0: Geen.
1: Geen?
0: Nee, volgens mij niet.
1: Nee, is dat Kim Kleisters van Zwangere Gieden?
0: Dat had ik verwacht, want die ken jij, hè?
1: Ja.

0: Zeker.
1: Ja, staat er niet in. Dan is er iets misgegaan. Want we gaan weer naar een Nederlander. Grote Komeet, dat klopt net aan de deur. Maar jouw volgende is in Nederland echt een geweldige ster die grote zalen vult. Yves Berendsen.
0: Ja, shout-out Yves.
1: Shout-out Yves. Terug in de tijd is zijn allerbekendste nummer?
0: Volgens mij wel. Het was in ieder geval echt een gigantische hit ook.
1: Nooit een nummer dat meer gestreamd is, zei je net.
0: Volgens mij was het dat jaar, had het meer gestreamd dan alle andere veel gestreamde nummers bij elkaar.
1: Oké. Okay. En is het vanwege dat succes of gewoon omdat het iets met jou doet, dat nummer?
0: Het is gewoon een genre waar ik normaal gesproken niet direct heel veel mee heb. Maar dit nummer pakt je toch eerst gewoon van oké, ik doe wel mee en daarna zit je er helemaal in. En bovendien is Yves ook een hele imposante, gigantische kerel. Dus het is, dat speelt ook nog weer mee. Het is een totaal
1: pakket. Ik heb er geen beeld bij, is hij?
0: Ja, hij is boomlang en zijn stem buldert echt.
1: Oké. Yves Berendsen buldert in. Terug in de tijd, maar hij begint heel voorzichtig.
2: Radio 1. Leven de Lage Landen.

0: Yves Berendsen, terug in de tijd. Kan jij, Pepijn, als fabrier jou zijnde naar een concert van Yves Berendsen gaan? Want ik denk dat dit eigenlijk muziek is die je onder de mensen moet beleven.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, hè?
1: Zeker.
0: Iedereen meedoen? Kan jij dat? Heb je dat al
1: meedoen?
0: Gedaan? Ja, meedoen wel.
1: Nee. Nee, maar ik ben ook al... Ik treed al zo lang op dat als ik... Ik kan niet echt meer naar concerten gaan. Ik ben dan na 10 minuten afgeleid. En dan ben ik aan het kijken, zeg maar... Oh, de tourmanager zet daar een flesje water neer. Oh, er gaat iets niet goed. De gitarist heeft klachten over het geluid. En dan, ik weet niet, dan raak ik het gewoon kwijt. Tenzij het echt...

0: echt, me echt, echt, echt heel erg pakt. Maar dat gebeurt helaas bijna nooit meer. Het is niet omwille van de kwaliteit van een liveshow, maar omdat ik zoveel op podia sta en in die space ben, dat ik...
1: Je kan er niet meer onbevangen naar kijken.
0: Nee.
1: Vervelend, denk ik.
0: Nou, ik heb ook daardoor wel heel veel tijd om thuis te blijven.
1: Okay.
0: Andere dingen te doen.
1: Ja, is goed. En thuis is ook van alles boeiends te doen. We gingen eindigen met Kinderen voor Kinderen.
0: Ja.
1: Maar we hebben die geschrapt, hè?
0: Ja, zeker.
1: Want wie is de laatste?
0: Kim
1: Kleisters.
0: Kim Kleisters.
1: Zwanger Guy.
0: Ja.
1: Een Belg.
0: Ja, en hij was eerst slim voordat hij dom werd.
2: Prikken die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet, ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet, ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen, moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

0: dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukino, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee, nee, nee, nee.
1: Ik was echt slim voor ik dom werd.
2: Wat een geweldenaar, hè?
1: Zwangere regie. Is die eigenlijk bekend hier in Nederland? Of ken jij hem omdat jij in de hip-hop zit?
2: Nee, ik ken hem omdat ik hem ken. Maar hij heeft hier ook wel redelijk voet aan wal.
1: Oké.
2: Okay. Maar zo gigantisch als bij jullie is hij nog niet hier.
1: Ik heb al mijn vragen gesteld, Fabrieu, maar we waren gisteren bij Bart Peters in Boeghout, het dorp waar hij opgroeide. En hij gaf ons nog een vraag mee voor jou.
3: Voor mij is Fabrieu eigenlijk een sprookjesprinsfiguur. Ook met zijn kinderboeken. Hij heeft die liefelijke kant. En de jeugd van tegenwoordig, dat is volgens mij een soort sympathiek tuig van de richel. Hoe brengt hij dat in evenwicht in zijn hoofd? Dat is de vraag.
2: Ja, nou, het grappige. Bedankt voor de vraag, Bart Peters.
1: We hebben nog een halve minuut.
2: Het is gewoon zo.
1: Het is gewoon zo.
2: Ja, het een komt met het ander.
1: Ja, het is geen contrast voor jou. Nee. Morgen zijn we bij Spinvis. Heb jij een vraag voor Spinvis?
2: Ja. Hey Spinvis, wat is het allerpunkste Nederlandstalige nummer ooit?
1: Het allerpunkste Nederlandstalige nummer ooit?
2: Ja.
1: Goeie vraag. We gaan daar naartoe, naar Nieuwegein. Dat is niet zo ver van hier, denk ik, hè?
2: Niet zo ver als Antwerpen.
1: Nee. Heb je nog een tip voor ons? We zijn hier nu klaar in de buurt in Amsterdam, waar we naartoe moeten. Iets heel leuks, iets dat we niet mogen missen.
2: Ik zou gewoon even blowen naar de hoeren, toch?
1: Zijn die
2: net
1: al open?
2: Nu toch?
1: We hebben nog geen 10 uur, maar laten we dat doen.
2: Dat red je.
1: Oké, okay, zometeen is er op Radio 1 de wereld van Sophie. Vergeet niet te stemmen voor de lage landenlijst bij Radio 1 op VRT Max. Pepijn Laan, hartelijk bedankt.
2: Merci. Kus.
1: Prettige dag nog hier in Amsterdam. En morgen komen we dus naar Nieuwegein, naar Spinvis.
4: Op een zekere dag blijkt je geluk opeens op te zijn. Niet erg. Stadstheater NT Gent presenteert een theaterseizoen waarin de melancholie welig mag tieren. Met voorstellingen van onder andere Luanda Casella, Wunderbaum, Yves de Grieze, Ontroerend Goed, Milo Rauw, F.

0: C. Bergman, De Hoe en Julian Hetzel. Tickets via integent.be. Samen met Radio 1.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, zei. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: Wat eten we vandaag?
4: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
3: Onmisbaar in de keuken.
4: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
3: Gratis en voor niks.
5: 1 september, een nieuw schooljaar begint. En niet alleen voor de jeugd, ook voor heel wat volwassenen. Start een nieuw schooljaar in het volwassenenonderwijs. Over hen wil ik het hebben in de wereld van Sophie.
0: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 10:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Het grote drugsproces Costa zal grotendeels in beroep worden overgedaan. Eind juli werden 51 beklaagden veroordeeld voor de grootschalige invoer van meer dan 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De kopstukken kregen 9, 12 en 13 jaar cel. Maar alle beklaagden hadden een maand tijd om in beroep te gaan. En 43 van hen hebben dat ook effectief gedaan. Zij zullen nu voor het Hof van Beroep in Antwerpen moeten komen. Bij Brussels Airlines heeft de christelijke vakbond ACV Puls een stakingsaanzegging ingediend. De luchtvaartmaatschappij wil vanaf morgen opnieuw naar Tel Aviv in Israël vliegen. En daarvoor zou personeel verplicht worden ingezet, terwijl dat in het verleden met vrijwilligers gebeurde. Volgens de vakbonden zijn er heel wat personeelsleden die liever niet naar een conflictgebied willen vliegen. De stakingsaanzegging geldt wel enkel voor vluchten van en naar Israël, zegt Jolinde de Vieuw van ACV Puls.
8: Het idee is niet dat er collectief alle vluchten zullen verstoord worden. Het idee is eigenlijk dat mensen die een Tel Aviv-vlucht op hun planning hebben staan en die het echt niet zien zitten om die vlucht uit te voeren, dat die zich op de dag van hun vlucht het werk kunnen neerleggen en zich voor die dag kunnen beroepen op een stakingsvergoeding.
7: Vanochtend is voor 1,2 miljoen leerlingen in Vlaanderen het nieuwe schooljaar gestart. Voor scholen zijn er heel wat nieuwe dingen dit jaar. Gemeentelijke basisschool Het Kompas in Sint-Gilles-Waas is bijvoorbeeld een van de 30 inspiratiescholen die een voortrekkersrol moet nemen om de nieuwe minimumdoelen in te voeren. Voor leerlingen en leerkrachten is het een spannende start van dit nieuwe schooljaar, zag Sanne Baak.
9: Goedemorgen!
10: Een laatste knuffel met papa of mama aan de schoolpoort en dan een blij weerzien met de vriendjes.
11: Ik heb heel veel zin in het school. Omdat ik een lieve juf heb en leuk mijn vriendjes terugzien en leuk spelen.
12: Wel om iedereen terug te zien, maar niet omdat ze vroeg opstaan is.
10: Charlotte gaat naar het 5e leerjaar en heeft deze zomer al geoefend op haar Frans.
13: Bonjour, je m'appelle Charlotte.
10: Juf Els verwelkomt als tuinier de kinderen met een toneeltje.
14: Kun je groeien door nieuwe dingen te leren?
10: Het jaarthema hier is groeien en dat geldt niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten. Want die staan voor een stevige uitdaging om met de nieuwe minimumdoelen aan de slag te gaan.
15: Als ik het vergelijk voor het 3e leerjaar moeten mijn kinderen echt wel heel wat meer kennen. Dus het zal toch wel een bepaalde aanpak vereisen die anders is. Dus het zal ook mij doen groeien, zal ik maar zeggen.
10: Maar vandaag draait het vooral om kennismaking en leren samenwerken.
16: Het grote groeionderzoek begint!
7: In Nepal blijven reddingswerkers zoeken naar meer dan 600 vermisten die zouden vastzitten in de tunnels van waterkrachtcentrales na de verwoestende vloedgolf van vorige week. Daardoor zijn zeker 10 van die tunnels volgelopen met modder en water. De reddingsteams hopen nog overlevenden te vinden, maar die kans wordt met de uren kleiner. Dat zegt correspondent in de regio Davy Boerma.
17: Die tunnels zijn heel groot, dus technisch gezien is er ruimte om weg te rennen voor dat water. Maar er moet zuurstof zijn, het moet maar gelukt zijn omdat ze zo weinig tijd hadden om weg te rennen voor die golf. En dat er geen teken van leven is, geeft natuurlijk niet veel hoop.
7: Ondertussen blijft het dodental na de plotse overstromingen in Nepal en Tibet oplopen. Er zijn nu al zeker 1000 doden geteld en er blijven ook nog 4400 mensen vermist, onder wie ook honderden buitenlanders. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen vandaag met kans op wat neerslag in het oosten, maxima tussen 7

0: 10 en 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en een graad of 24. Vanaf vrijdag zachter met op zondag mogelijk tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten tussen Antwerpen-Oort en Antwerpen-Oost. En er rijden geen treinen tussen Sint-Joris-Weert en Leuven, tussen Turnhout en Tielen en tussen Beringen en Zolder. Je kan met je treinticket een bus van de lijn nemen.
2: Radio 1.
3: De wereld van Sophie.
2: Met Sophie Lemaire.
1: Goedemorgen.

0: Blur en For Tomorrow een zeer goeie morgen. En welkom bij de radio.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: 1 september, zeg. Dat is de eerste dag congé voor heel wat ouders. En dat is de eerste dag terug aan de slag voor de kinderen. Want de scholen zwaaien weer hun poorten open en dat is toch altijd een spannend moment. Niet alleen voor...

0: over de kindjes. Want ook de avondscholen hernemen hun activiteiten. Een heel pak volwassenen begint deze maand ook aan een nieuwe opleiding. En een van hen is Tom Baart. Die werkt al 20 jaar in een chemisch bedrijf, maar hij startte vorig jaar met de opleiding uurwerk maken in avondschool. Fantastisch vond hij het. En ook al moet hij noodgedwongen van avondschool veranderen, hij ziet het nieuwe schooljaar helemaal zitten. Anke van Meer zocht Tom op in zijn atelier.
1: Welkom in mijn horlogeatelier op zolder. Ja, hier klus ik aan mijn horlogetjes en zo en aan de klokken.
2: Zalig, ik zie hier ook al meteen een klok hangen en heel veel kleine vijsjes en schroefjes en een microscoop.
1: Ja, ik heb hier alles verzameld op een hele korte tijd om volledig 100% aan de slag te gaan. Ik ga mijn plan trekken hier, ja. Ik heb altijd wel graag horloges gezien, gewoon als jonge gast. Ga ik iedereen een mooie sporthorloge of zoiets. Maar het is in een stroomversnelling gekomen op het moment dat een tijd even stil stond eigenlijk. Tijdens corona had iedereen ineens heel veel tijd om van alle dingen te doen. Waar je ervoor misschien minder tijd voor had. Jammer genoeg is mijn bompak overleden in die periode. En ik had van hem een klein horlogeje, maar dat werkte niet. Ik was ermee aan de slag gegaan. Ja, ik wist ook niet, ik kende er niks van en zo. Maar ik doe wel graag dingen open om te kijken hoe het werkt. Ik kreeg dat open en ik kreeg dat ook terug aan de praat. En dat was voor mij zo het moment van, ik had altijd die interesses in die horloge wel. Iets wat iemand altijd gebruikt heeft om de tijd bij te houden, om zijn leven eigenlijk, ja, alles op tijd te laten lopen. Kinderen naar school, werk is gedaan, zo van die dingen. Dat is eigenlijk iets heel persoonlijks, een horloge, vind ik. Om dan te zien dat van jouw bompa is, die er dan niet meer is, die klok die staat dan stil en je kunt die terug laten werken, dat voelde voor mij een mooi moment of zo. En dan ben ik zo aan beginnen kijken, ja, hoe werkt dat nu eigenlijk? En daardoor gefascineerd geraakt eigenlijk, ja. Het is natuurlijk, fascinatie is één ding, maar het is ook gewoon, je hebt ook wel kennis nodig, hè, van die dingen om eraan te kunnen werken. En ik merk dan al snel, je geraakt niet heel ver zonder scholing. Hè. Dus dan dacht ik, oké, ik wil er iets mee doen. Dus ik heb dan vorig jaar ergens de opleiding gevonden bij KISP in de Londenstraat. Dat is een opleiding die 3 of eventueel 4 jaar duurt. Ik kon dan aan de slag in het eerste jaar in september. Die opleiding, wat die zo speciaal maakt, is dat die ook grootwerk behandeld. De grootwerk, dat zijn dan de klokken. Dus de meeste opleidingen hebben dat, of de andere opleidingen hebben dat niet. Dus wij waren de eerste, of de enige plek waar je dat grootwerk nog kon doen. Ja, en dat heeft mij eigenlijk ook wel een klein beetje betoverd, die klokken. Dus in dat opzicht ben ik heel blij dat ik dat heb kunnen doen daar op school. Jammer genoeg, maar een jaar. Dus gaandeweg de opleiding, of halverwege de opleiding, kreeg ik ergens te horen dat de opleiding zou stoppen. Door de besparing in het onderwijs. Meer informatie kregen we dan op dat moment ook niet. Iedereen heel teleurgesteld en verrast. Want iedereen zat er met volle energie. Iedereen was ermee aan de slag. Iedereen gebeten. Superleuke groep mensen. Ja, totaal onverwacht. Ik wou niet stoppen. Nee, voor mij was het heel duidelijk. Ik ben eraan begonnen. Ik ben er ook in gegroeid. Qua interesse en qua passie is eigenlijk alleen nog maar groter geworden. Ik heb ook, je kunt het hier zien in mijn atelier, ik heb ook wel heel veel kosten gedaan. Hè. Dus dat is natuurlijk niet om na een jaar te stoppen. Hè. Dus voor mij stopt het sowieso niet. En ik ging wel een oplossing zoeken. Ik heb die inmiddels gevonden. Dus ik ga mijn opleiding ergens anders dan verder zetten. Onder een iets andere vorm. Ik moet naar Hasselt dan, vanaf september. Dus ik begin in september in Sintra in Hasselt. Ik heb er heel veel zin in. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, moet ik zeggen. Maar ik kan wel voortdoen. En dat is voor mij het allerbelangrijkste.
2: Binnenkort is dan de eerste school?
1: Ja, 14 september. Ik heb vorige week nog even gekeken, want ik dacht, oei, het is bijna 1 september. Het is er al bijna, dus maar 14 september beginnen we eraan. Ja, dat is gelijk vroeger, hè. Met een boekentest naar school en je weet totaal niet wat je moet verwachten. Ik heb er heel veel zin in gewoon. Het is ook wel zwaar geweest. Er was toch wel een periode van teleurstelling, echt. Zowel bij mij als bij mijn medestudenten. We waren er even niet goed van. Je bouwt ook een groep kennissen op, mensen op die elkaar elke week een aantal keer zien en die dezelfde passie delen. En ja, we waren echt heel gepassioneerd. Hè. Dus als je mensen samenzet met dezelfde passie, dan krijg je een heel dynamisch ding. Hè. Dus dat waren altijd, was altijd heel leuk. Voilà, ik heb hier een horloge. Ik heb hier aan een horloge gewerkt en die moet nu eigenlijk, is die klaar. Dus ik ga die eigenlijk teruggeven. Maar we gaan eerst testen of ze werkt. Dus ik leg dat hier op een soort van microfoon. En die gaat dan voor mij luisteren hoe die klok tikt. En of er eventueel een afwijking is. En dan kan ik dat hier dat ook horen. Voilà. En je kunt hier zien hoeveel seconden per dag. Deze werkt 1 seconde per dag af.
2: Ah, nu
1: 0 seconden. Ja, nu 0 seconden. Als we stil zijn, is het beter. Ja, je moet ze op verschillende posities testen. Dus het kan een klein beetje afhangen van welke positie. Maar dit is eigenlijk een heel goed resultaat. Dus. Ik wil er iets mee doen. Ik weet nog niet 100% wat. Ik wil er mee bezig zijn. Ik wil er mee werken. Ik wil het in handen hebben. Ik wil het op mijn eigen tempo een klein beetje kunnen doen. Dat kan alle vormen zijn. Hè? Want ik heb goed werk en ik heb het niet echt... Het is niet dat ik het echt nodig heb om snel een andere job te doen of zo. Hè. Maar ja, ik werk in een chemisch bedrijf. Dat zorgt voor financiële vrijheid een klein beetje wel. En ook tijd. Hè. Dus ik werk in shifter. Dus ik heb wel wat vrije tijd die ik vrij kan invullen. Ik wil met de tijd bezig zijn. Dat is het vooral. Dat is het belangrijkste. Zonder echt een vast plan te hebben. We zullen wel zien, maar er zal wel iets komen. 100% zeker. Dat is een half uur. En op het uur... Ik heb nu bijvoorbeeld een klokje gekregen van een vrouw. Ik ben actief ook op bepaalde forums en zo, hè, waar die mensen dan een klein beetje samenkomen, op het horlogeforum bijvoorbeeld. En dat was een vrouw en die had een klokje van de grootouders. Die grootouders die waren er ook niet meer. En dat klokje dat stond daar dan maar en dat werkte niet. Die benaderde mij en zei van ja, kijk, ik heb die klok hier staan en we zouden het heel leuk vinden om nog eens een keer... Dat was een klok met een muziekdoosje. Dat zijn die dingen zoals zo'n ballerina dat je open doet en dat begint dan te spelen. Ja, die vrouw die had dat graag nog eens gehoord. En dus omdat dat een klein beetje haar deed denken aan grootouders en aan haar jeugd. En dat werkte niet. Ik heb dat klokje aangenomen, maar ik was zelf nog aan het leren. Hè. Dus ik heb dat ook deels mee naar school genomen en zo. Dat was het leuke, ook met de mensen van mijn klas, zo gezegd, samen ernaar kijken. En we hebben dat terug hersteld gekregen. Hè. Er waren veel dingen stuk aan, maar we hebben dat eigenlijk redelijk goed kunnen herstellen. En ik heb dat terug aan die vrouw gegeven en die was mij oneindig dankbaar. Ja, die vrouw was gewoon heel blij... En ik was ook heel blij dat ik dat heb kunnen doen. En dat was voor mij ook zo'n momentje, net hetzelfde als met die klok van mijn grootvader. Daarvoor doe ik het eigenlijk een klein beetje. Dat vind ik leuk, om dat terug te kunnen geven aan die mensen. Dat was voor mij eigenlijk een moment van, oké, ja, hier wil ik echt iets mee doen.
2: Het is eigenlijk wel mooi, hè, want door klokken te herstellen en met die tijd bezig te zijn, ja, kan je iemand terug... in de tijd laten
1: gaan. Ja, dat is echt, hè. Dat is echt zo. Hè. Want dat heeft voor die mensen altijd de tijd bijgehouden. Die stuk, die mensen zijn er niet meer. Maar die kinderen kennen dat ding nog van vroeger. En voor hun heeft dat heel veel emotionele waarde. Om dat dan terug te kunnen geven aan die mensen, dat vind ik heel mooi om te doen. Voor mij, die avondscholen, niet iedereen weet op zijn 18 jaar wat hij wil doen met zijn leven. Hè. En ik vind dat een heel mooie kans om later in je leven, als je zelf een klein beetje een beeld hebt... van wat je eigenlijk wilt doen, of wat je hobby's en je interesses zijn, of je passie zelfs, om daar nog iets mee te kunnen doen, later in je leven. Ja, het zou erg zijn als mensen niet meer kunnen bijleren.
0: Tom kijkt uit naar het nieuwe schooljaar. Ook al moest hij dan door de besparingen van opleiding veranderen. Als je Tom aan het werk wil zien, je kan hem vinden op Instagram en natuurlijk ook op TikTok onder de naam De Klokkenfluisteraar. We gaan het hebben over de avondschool of ruimer het volwassenenonderwijs vandaag. Als je graag wil reageren, want misschien begin jij ook wel binnenkort aan een nieuwe opleiding. Dat kan altijd via Radio 1 op VRT Max.
3: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Nectar Wood. Met Roses in the Dark. Het is 1 september.
1: De wereld van Sophie.
0: Het is de eerste schooldag voor de jeugd, maar wij richten deze voormiddag graag de blik op de volwassenen die nu opnieuw naar school gaan. Als hobby in hun vrije tijd om iets nieuws te leren, of met het oog op een carrière-switch, of om een diploma te halen waar ze misschien al zo lang stiekem van dromen. Zoals Tom, die je net kon horen in de reportage, die zijn passie voor horloge maken verder wil gaan uitdiepen in de avondschool. Hoe gaat het eigenlijk met dat deel van het onderwijs? Zijn er nog veel volwassenen die zich willen bijscholen of omscholen? En wat zijn dan de meest populaire cursussen? Dat kan ik allemaal vragen aan Joke Knokkaert. Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Algemeen directeur van het CVO, het Centrum voor Volwassenenonderwijs in Gent. Want ik moet eigenlijk volwassenenonderwijs zeggen. In de volksmond gebruiken we gemakkelijk avondschool, maar het klopt niet helemaal.
2: Nee, dat is eigenlijk juist. Als we kijken naar het aantal modules, als ik nu even gewoon kijk bij ons, dan zien we dat ongeveer 850 lesmomenten gewoon doorgaan tijdens de dag en een 300-tal 's avonds. Dus we zien toch wel een verschuiving dat meer en meer opleidingen ook tijdens de dag, soms ook zelfs heel intensieve cursussen, waarbij dat cursisten bijna voltijds naar de school komen, bijna. Het is op dat vlak niet zoveel verschillend meer of het secundair, maar het avond blijft uiteraard wel een heel belangrijk element. En ook in het weekend, ook op zaterdag, blijven nog wel heel wat cursisten opleiding volgen.
0: Ja, we associëren het ook nogal snel met mensen die zich willen bekwamen in hun hobby. Maar ook dat klopt niet helemaal.
2: Nee, dat is inderdaad, op een bepaald moment is die discussie gekomen, terwijl dat we toch wel zien dat het grootste aandeel van de opleidingen voornamelijk naar die knelpuntberoepen is. Ook heel veel diploma's, we zien dat toch wel een grote stijging is in het aantal cursisten, dan vooral ook jongeren, plus 18 jaar, die hun diploma behalen via het volwassenenonderwijs. Maar het grootste deel van het volwassenenonderwijs op dit moment zijn eigenlijk alle cursisten, alle nieuwkomers, die verplicht een Nederlands tweede taal. Wij noemen dat NT2. Als je bijvoorbeeld kijkt bij ons in het CVO, is dat toch wel bijna de helft van de cursisten. Dus wij hebben 8000 cursisten. Bijna de helft daarvan zijn eigenlijk cursisten die een cursus Nederlands tweede taal volgen.
0: Oké, dat valt allemaal onder dat volwassenenonderwijs. Het CVO is niet de enige aanbieder. Er zijn nog twee andere spelers, Sintra en VDAP. Wat is het verschil tussen de drie?
2: Dat klopt. Dus wij hebben inderdaad drie publieke aanbieders, zoals men dat zo mooi zegt. En ze hebben een totaal verschillend profiel. Zoals ik gezegd heb, het volwassenenonderwijs gaat voornamelijk over certificaten, officiële certificaten, diploma's behalen. Wij moeten ook verplicht een leerplan volgen. Op dat vlak niet veel verschil met het secundair onderwijs. Terwijl dat Sintra zich toch voornamelijk gaat focussen op alles wat dat met het ondernemerschap te maken heeft. Dus mensen die echt willen, het zij een bijberoep.

0: Het zij een hoofdberoep, als ondernemer aan de slag gaan met iets. En dan aan de andere kant de VDAB, ja, dat is denk ik, iedereen weet dat ook wel, daar ligt de focus voornamelijk op het opleiden van werklozen om die zo snel mogelijk naar de arbeidsmarkt toe te leiden. Wat dat wel zo is, is dat de minister heeft eigenlijk vorig schooljaar aan de 3 aanbieders gevraagd om toch wat meer te overleggen met elkaar en om te kijken daar waar dat opleidingen soms 3-dubbel werden aangeboden, of dat daar niet een wat beter kan georganiseerd worden, zodoende dat we niet met 3 in, op hetzelfde terrein die aanbiedingen, die opleidingen aanbieden. En ik moet zeggen, dat is eigenlijk een heel positief en goed overleg geweest, waardoor dat er inderdaad de versnippering, denk ik, toch wel een stukje aangepakt is.
1: En dat het vooral aanvullend werkt, jullie met z'n 3 dan?
0: Ja. Ja, we hebben eigenlijk echt gekeken van een opleiding. Ik ga een voorbeeld geven. Florist is een opleiding die bijvoorbeeld vroeger ook in het volwassen onderwijs zat. Maar als je gaat kijken naar het profiel, eigenlijk is dat toch voornamelijk naar dat ondernemerschap. En dan is daar de afspraak gemaakt. Kijk, Sintra zal nog als enige de aanbieder zijn, omdat wie die opleiding volgt, dat toch voornamelijk gaat doen vanuit dat ondernemerschap. Kinderbegeleider bijvoorbeeld is dan een ander voorbeeld. Ja, daar zit het toch wel heel belangrijk om die certificering en die beroepskwalificatie te behalen. En dat is dan bijvoorbeeld de afspraak, dit blijft binnen het Centrum voor Volwassenenonderwijs, omdat daar de focus echt is certificeren en kwalificeren.
1: Ja, ja. U zei daarnet, 8000 cursisten bij het CVO in Gent. Heeft u een idee hoeveel er in Vlaanderen in de verschillende opleidingen actief zijn?
0: Ik weet dat bijvoorbeeld als je kijkt gewoon naar de inschrijvingen, dat gaat meer over cursisten, omdat een cursist soms 2 of 3 modules tegelijkertijd valt. Maar als je gaat kijken naar 2020 tot 2025, want de allerlaatste cijfers zijn nog niet gepubliceerd, dan zien we dat we van 772.000 inschrijvingen ondertussen boven het 1 miljoen zitten.
1: Amai.
0: Dus het is toch wel heel indrukwekkend het aantal mensen in het volwassenonderwijs die via het volwassenonderwijs een opleiding volgt.
1: Ja. Hoeveel verschillende cursussen bieden jullie aan?
0: Ja, dat is ontzettend veel. Wij hebben eigenlijk meer dan 100 opleidingen op 24 verschillende locaties. Dus zoals ik zei, ja, wij zitten met meer of 1000 lesmomenten per week die ingevuld moeten worden. Je moet dat alleen al een keer proberen voor te stellen naar het aantal klaslokalen die daarvoor moet gebruikt worden. Dus dat is heel indrukwekkend. En wij hebben inderdaad een heel breed gamma. Gaande van heel specifieke ambachten, zoals een beetje daarnet het verhaal dat we gehoord hebben van het uurwerk maken. Wij hebben handweven. We zijn de enige in heel Vlaanderen die een heel groot atelier heeft met 160 handweeftouwen. Dat is al een opleiding die er al meer dan 50 jaar bestaat. Maar dat zijn ook de opleidingen die op dit moment wel een klein beetje onder druk staan. Ja, en dat hebben we daarnet ook gehoord in het verhaal van Tom. En dat is toch wel iets. U bent begonnen met het verhaal te zeggen van ja, we kijken vooral naar dat hobbygericht onderwijs. En als er nu iets is waar we toch gaan blijven voor vechten in dat volwassenonderwijs, is dat dit soort opleidingen, zoals die unieke ambachten, die echt ons erfgoed, dat immaterieel erfgoed bewaren, want dat is echt vakkennis dat je moet hebben. En als die vakkennis niet meer doorgegeven wordt, ja, dan gaan we het alleen nog kunnen zien in musea. En dat zou zo jammer zijn. Hè?
1: Specifiek die ambachtgerichte opleidingen, dat merken jullie al, die lijden onder de verhoging van de inschrijvingsgelden.
0: Ja, als je bijvoorbeeld kijkt, de opleiding handweven, die is bijna verviervoudigd. Hè. En wat dat daar denk ik ook nog het meest moeilijke bij is, is dat ook alle verminderingen of vrijstellingen voor financieel kwetsbare mensen, dat die ook zijn geschrapt. Dus dat wil zeggen dat alleen maar wie het nog financieel aan kan, ook zo'n opleiding kan volgen. Hè. En alhoewel, doordat wij natuurlijk daar de enige zijn, houdt die opleiding wel relatief goed stand. Maar toch is de zorg, en ik denk dat het voorbeeld dat we daarnet gehoord hebben van Tom, ja, dat het toch wel een belangrijk iets is om mee te nemen. Het kan toch niet zijn dat we immaterieel erfgoed, en bij ons is dat dan over siersmeden, boekbinden, boekvergulden, handweven, meubelstofferen. Ja, dat zijn echt ambachtelijk erfgoed. En dat moeten we denk ik wel zorgen dat dat niet verloren gaat in een focus. En ik begrijp heel goed de focus van de minister. De minister zegt van we moeten hard inzetten op die knelpuntberoepen, op die diploma's, op die basisgeletterdheid. Het werkt ook. We zien ook dat we daar echt wel een stijging krijgen in al die opleidingen. Maar voor ons blijft het pleidooi om opleidingen zoals die ambachten, maar ook de vreemde talen. Meertaligheid is zo belangrijk op onze arbeidsmarkt, dat we toch ook wel moeten zorgen dat we dat niet verliezen vanuit het idee van ja, het is maar een hobby.
1: Ja, want als ik het goed begrijp wat talen betreft, Frans, Engels, Duits zijn voorlopig gevrijwaard, maar andere vreemde talen die inschrijvingsgelden zijn ook verviervoudigd.
0: Ja, dat klopt. En daar merken we, als we iets zien in de inschrijvingscijfers die door die verhoging een hele grote impact heeft gehad, zijn het toch wel de talen. Ik ga misschien het voorbeeld geven van mijn eigen mama. Ze heeft tot haar 14 jaar naar school geweest. En zij heeft op een bepaald moment, inderdaad vanuit een hobby, ze wou reizen. En ze heeft dan eigenlijk beslist van ik ga terug naar dat volwassenonderwijs gaan om daar Engels te volgen. Maar wat zie je nu, dat als ik terugkijk naar mijn mama, dat wel de deur geopend heeft door opnieuw les te volgen, door opnieuw naar de klas te gaan, door opnieuw daar gewoon zelfs te moeten studeren, heeft dat voor haar het vertrouwen gegeven, is zij dan beginnen boekhouden doen en is ze eigenlijk geëvolueerd van een poetsvrouw naar dan een administratief bediende. En dat is zo jammer dat we dat zo verengen van, ja, het is een hobby, mensen moeten er maar voor betalen, terwijl het zoveel meer is dan die hobby. En daar gaan wij toch wel blijven, met Hans het volwassenonderwijs blijven voor vechten, om dat aspect van het volwassenonderwijs toch niet verloren te laten gaan. En zeker mensen die het financieel moeilijk hebben, daar blijven kansen te geven, want nu worden die gewoon per definitie uitgesloten. Heel wat mensen die geen €400 kunnen betalen om een opleiding te volgen.
1: Ja, ja, het is inderdaad een pak duurder geworden. De collega's van Sintra die stuurden een persbericht uit vandaag, waarin een aantal trends aangeduid worden. Zij zien meer inschrijvingen voor koeltechnieken, geïnspireerd door de hittegolven van de voorbije maanden allicht. Meer interesse voor moderne technieken als drone-technieken, laadpaalinstallatie en zo. Zien jullie ook, los van de impact door besparingen en door duurdere opleidingen, zien jullie ook bepaalde trends in opleidingen die populairder zijn of aan populariteit verliezen?
0: Wel, we zien toch wel dat de keuzes die de minister gemaakt heeft om bepaalde opleidingen goedkoper te maken, zien we daar toch wel een sterke stijging. En terug zie je mooi hier het verschil tussen het volwassenonderwijs, de CVO's en Sintra. Mm-hmm. Bij ons zit voornamelijk elektrotechnisch installateur, dat is echt de basisopleiding. Die zit volzet. Als je dan daarop volgend, één keer dat je dat gedaan hebt, kun je dan naar die specialisatiemodules gaan, die heel typisch zijn, voor dan inderdaad in een opleiding zoals Sintra te doen. Maar bij ons inderdaad wel zien wij de stijging, sanitair installateur, elektrotechnisch installateur, bijvoorbeeld meubelmaker, daar zitten we met een wachtlijst van meer of 300 mensen, die we gewoon geen plaats kunnen bieden, omdat al onze ateliers volzet zijn. Uiteraard, enerzijds die knelpuntberoepen, en dat heeft te maken met het financiële, anderzijds de diploma's. Dat is echt een, als we kijken naar de voorbije jaren, zien we dat het behalen van een diploma via het volwassenonderwijs wel heel sterk stijgt. We hebben vorig jaar daar een stijging van 20%. En we zien nu dat alle intakegesprekken ook allemaal, meer dan 180 plaatsen, zijn allemaal al volzet. Dus dat zal blijven stijgen. En uiteraard de NT2, omdat men ook daar het niveau, het vereiste niveau die men moet behalen, verhoogd heeft, zal ook daar de stijging toch nog zeker een tijdje doorgaan.
1: Ja, als ik het goed begrijp, is het een enorm levendige sector, die van het volwassenenonderwijs. Is daar heel veel aan het gebeuren? Is er heel veel interesse in? Maar pleiten jullie wel om bepaalde juiste beleidskeuzes te blijven maken, zodat iedereen dezelfde kansen krijgt om zich te ontwikkelen?
0: Ik vind dat heel mooi gezegd, want dat is het inderdaad. Vooral kansen geven aan iedereen om levenslang en levensbreed te blijven leren.
1: Heel erg bedankt, algemeen directeur van het CVO in Gent, Joke Knokkaert.
0: Dag.

0: Joni Mitchell met My Secret Place. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En er rijden geen treinen tussen Sint-Joris-Weert en Leuven en tussen Turnhout en Tiele. Er zijn wel vervangbussen voorzien. Tussen Beringen en Zolder komt het treinverkeer terug op gang.
1: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
2: Radio 1.
3: De wereld van Sophie.
0: Aan het begin van het nieuwe schooljaar hebben we het over de volwassenen die in de avond of in de weekenduren, of eigenlijk ook overdag, dat hebben we nu net geleerd, een opleiding volgen. Over de avondschool, zoals we het gemakshalve noemen, maar dat is dus niet helemaal juist meer. Die plek waar mensen eindelijk de opleiding volgen die ze stiekem altijd wilden volgen, waar ze kunnen beginnen dromen van een nieuwe carrière of van lange gesprekken met hun Italiaanse lover. De avondschool is meer dan een hobbyclub. Wart Bogaert, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Dat kan jij staven met een concreet voorbeeld.
4: Ja, met een fantastisch historisch voorbeeld zelfs. Ik wil namelijk terug naar een avondles die plaats heeft gevonden op 19 februari 1810.
0: Oula, oké.
4: Ja, het was een avondles over...

0: Tatum. Dat was een man die twee op het eerste gezicht niet meteen met elkaar verband houdende beroepen wist te combineren, namelijk filosoof en zilversmid.
1: Ja, ja, maar dat is het leuke aan filosofie. Dat kan je met eender welk beroep combineren.
0: En dat moet ook ongeveer de bedoeling geweest zijn. Het was trouwens een avondles die plaatsvond bij meneer Tatum thuis. Dorset Street nummer 53 in Londen. Je merkt dat het heel gedetailleerd beschreven is. De geschiedenis. Dus je merkt al dat het een zeker gewicht heeft, ja, die avondles. Dorset Street, dat is trouwens in de buurt van Fleet Street, niet zo ver van St. Paul's Cathedral, voor wie Londen een beetje kent en voor wie de geschiedenis na het horen van dit verhaal zou willen gaan uitpluizen. En die les die was toegankelijk voor iedereen, mannen en vrouwen. Dat was in die tijd al redelijk ongewoon. Maar ze zou toch vooral de geschiedenis ingaan door wie daar net voor de les zou gaan beginnen, net voor 8 uur dus, binnenkwam, gedruppeld. Het was een schuchtere, stille jongen, wat verlegen, 18 jaar oud. En hij werd bij het binnenkomen gevraagd om de toegangsprijs van 1 shilling te betalen en om zijn naam en adresgegevens op een lijst te schrijven. Kwestie van hem te kunnen inviteren bij eventueel volgende lessen van de City Philosophical Society. Zo had John Tatum zijn privéschool genoemd. Hij moet dus zijn naam geven en hij zegt: de naam is Faraday, meneer.
1: Mm.
0: En de voornaam Michael. En vandaag zou iedereen die die naam hoort natuurlijk meteen roepen:
1: van de kooi.
0: Die van de kooi, ja, natuurlijk. De kooi van Faraday, die we ondertussen allemaal kennen. Je weet het wel, het idee dat je tijdens een blikseminslag veilig zit binnen een metalen omhulsel, een auto bijvoorbeeld, en de elektrische lading loopt dan langs de buitenkant van de carrosserie terwijl je zelf veilig binnen zit. Ik leg het ongetwijfeld heel slecht uit, maar je weet wat ik bedoel, zoiets. Maar in 1810... ja, zal meneer Tatum zeker niet gezegd hebben: aha, de beroemde wetenschapper Michael Faraday is hier. Nee, hij zal hooguit gevraagd hebben van: kan u dat even spellen misschien?
1: Nobele onbekende.
0: Faraday. Oké, Michael Faraday was inderdaad een nobele onbekende, om niet te zeggen een nobody op dat moment. Hij was de zoon van een rondtrekkende hoefsmid. Hij had geen plaats aan een universiteit. Dat was veel te duur voor zijn familie. Hij had geen academische titels, geen toegang tot wetenschappelijke kringen. En hij werkte al op dat moment, van toen hij 9 jaar oud was, bij een boekbinder. Monsieur Georges Ribaud, dat was een Fransman die tijdens de Franse revolutie naar Engeland was gevlucht. En Faraday, bij die boekbinder, ja, hij doet daar wat daar gebeurt. Hè. Hij vouwt daar pagina's, lijmt kaften, snijdt randjes van boeken bij. En hij is ook loopjongen. Hij levert boeken, afgewerkte boeken, thuis bij de klanten van monsieur Ribaud. En het is tijdens een van die tochten door Londen, langs de klanten van meneer Ribaud, dat Michael Faraday, die jonge Michael Faraday, een affiche ziet voor die lezing bij John Tatum. En dat interesseert hem meteen, want je moet weten, Michael Faraday die snijdt en die vouwt en die plakt die boeken niet alleen, hij leest ze ook.
1: Mm.
0: Om niet te zeggen dat hij ze verslind is, zo'n type dat gefascineerd is door zowat alles: elektriciteit, chemie, filosofie, kunst, natuurverschijnselen, cosmologie, een soort uomo universalis is hij. Gelukkig dus dat die boeken er nog zijn voor hem, hè, want ze zijn voor hem de enige manier om zijn honger naar kennis te stillen, hè, want door zijn arme komaf heeft hij dus niet de financiële middelen om te gaan studeren. Maar goed, die 1 shilling voor die avondles, die kan er blijkbaar toch nog net vanaf. Zijn oudere broer Robert sponsort hem ook een beetje, moeten we eerlijk eraan toevoegen. En dus beslist Michael Faraday om die avondles bij meneer Tatum en die City Philosophical Society te gaan bijwonen. Na zijn uren bij de boekbinder monsieur Ribaud. Die John Tatum, de organisator van die avondlessen, dat is trouwens niet de enige die in die tijd dat soort avondlessen organiseert. Wetenschap begint stilaan iets te worden dat, ja, niet alleen in universiteiten en onder geleerde heren wordt bedreven, maar ook meer en meer in kleine zaaltjes, privéclubs en dus zelfs ook huiskamers. En vooral 's avonds voor mensen die, zoals Michael Faraday, die weliswaar heel nieuwsgierig zijn en kennis willen opdoen, maar overdag, ja, wel iets anders te doen hebben dan zich daarmee bezig te houden. En er gaat daar tijdens die avond

0: vond les bij John Tatum een heel nieuwe wereld voor Michael Faraday open. In zijn dagboeken zien we dat hij tussen februari 1810 en september 1811 minstens 13 lezingen gaat bijwonen bij die meneer Tatum. Telkens 1 shilling moet hij daarvoor betalen. Maar goed, op den duur moet hij zijn naam wel niet meer iedere keer zeggen. Ze beginnen hem al een klein beetje te kennen. En hij leert daar ook mensen kennen. Gelijkgestemden die al snel goede vrienden van hem worden. Die zelfs samenkomen later op hun manier om hun bevindingen te gaan bespreken. En ze gaan discussiëren, ze wisselen leestips uit. Faraday die leert er ook redeneringen opbouwen. Hij leert er ook, en dat was belangrijk voor de schuchtere jongen die hij toen was, spreken voor een publiek. Hij gooit zijn schroom een beetje van zich af. En wat heel bijzonder is, tijdens die lessen bij Tatum, maar ook bij die avonden met vrienden, noteert hij als een bezetene. En hij is ook nog eens een begenadigd tekenaar en hij tekent de experimenten die hij te zien krijgt en de apparaten die bij die experimenten gebruikt worden. En dan komen Faraday's connecties met de boekbinder plots van pas, want Faraday toont die notities aan zijn baas, monsieur Ribot, de boekbinder. Die laat ze op zijn beurt zien aan een van zijn klanten, een zekere meneer McGrath, een man met veel connecties in academische kringen. En het is via die meneer McGrath dat Michael Faraday uiteindelijk toegang krijgt tot de Royal Institution, een prestigieuze academische instelling in die tijd. Want McGrath die geeft Faraday kaartjes, gratis kaartjes, voor een reeks, daar zijn we weer, avondlessen aan de Royal Institution bij niemand minder dan Humphrey Davy.
1: Oh my god.
0: De Humphrey Davy.
1: Wie is de man?
0: Nee, echt, ja. Beroemd chemicus en uitvinder van de mijnwerkerslamp.
1: Ah.
0: Nu jij.
1: Okay.
0: En weer tekent en schrijft Faraday alsof zijn leven ervan afhangt tijdens die avondlessen. En met behulp van meneer Ribot brengt hij die notities die hij maakt tijdens die avondlessen uit in boekvorm. Prachtig uitgegeven. En hij stuurt dat boek als een soort cv naar Humphrey Mijnwerkerslamp Davy himself. En die is zo onder de indruk dat hij Faraday meteen een job aanbiedt bij de Royal Institution. Als laboratoriumassistent om te beginnen. En daar legt hij de basis van zijn eigen indrukwekkende carrière als grondlegger van zowat alles wat we vandaag over elektrotechniek en elektromagnetisme weten. Allemaal dankzij, of toch in gang gezet door, die avondlessen bij John Tatum. En hij beseft heel goed waar hij vandaan komt in Michael Faraday, want in 1825 begint hij daar met de Friday Evening Discourses. Dat is een reeks avondlessen aan de Royal Institution, waarin hobbywetenschappers aan een publiek mogen vertellen wat ze tijdens hun onderzoek allemaal ontdekt hebben.
1: Ah, dat is tof.
0: Ja, en die Friday Evening Discourses die bestaan vandaag, meer dan 200 jaar later dus, nog altijd. Ze zijn allang niet meer alleen op vrijdagavonden, maar ze hebben wel nog altijd die naam die Michael Faraday er toen aan gegeven heeft. Friday Evening Discourses. Ik ben net eens op de site gaan kijken van de Royal Institution. De volgende Friday Evening Discourse is komende maandag, 7 september, om 7:00 s'avonds.
1: Aha.
0: The Ecosystem of Life Underground. Een lezing van een fotograaf en bodemecoloog. Dus wie niets te doen heeft maandagavond.
1: Het zal wel zijn. Allen daarheen.
0: Allen daarheen.
1: Want, zoals Michael Faraday ons geleerd heeft, van het een kan het ander komen.
0: Absoluut.
1: We hebben trouwens de groetjes van Jan, rechtstreeks en live uit Elephant and Castle in Londen, waar Michael Faraday vandaan komt, laat hij weten. Met daar ook aanwezig een zeer grote Faraday-kooi in het midden van de roundabout. Als een soort monument voor de man.
0: Laat het een eerbetoon zijn.
1: Ja, dankjewel, Bart Bogaert. En Jan, Radio 1.

Fontaines DC met Marianne kreeg ondertussen heel wat berichten van mensen die aan avondschool of volwassenenonderwijs heel wat te danken hebben. Zoals Jan, die na een jarenlange loopbaan bij de politie een opleiding schilderen en behangen heeft gevolgd. Het was eerst een uitlaatklep, maar uiteindelijk is hij na een hele periode toch een schildersbedrijf gestart en nu heeft hij zijn eigen zaak en is hij dolgelukkig met de keuze die hij heeft gemaakt om op een dag het volwassenenonderwijs in te gaan. Als je ook wil reageren, dat kan dus via Radio 1 op VRT Max.

0: Eto'o en The Whales met Juno. We hebben het vandaag in de wereld van Sophie over volwassenenonderwijs aan het begin van het nieuwe schooljaar. Vincent Bilot, die is eens in het zeer uitgebreide aanbod gedoken van cursussen in Vlaanderen voor wie plots een klein goestinkje krijgt, maar nog geen passie had. Dat is voor zometeen na het nieuws.
1: Dit hoorde je eerder vandaag in de ochtend.
2: Wat dat ook duidelijk is voor iedereen, dat is dat er extra maatregelen voor taal nodig waren. Als je gaat kijken tussen 2015 en 2025, dat is 10 jaar tijd, daarop zijn we in het basisonderwijs van 20% anderstaligen naar 30% anderstaligen. Dat is 1% per jaar dat erbij gekomen is.
1: Uitgesproken in de ochtend, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
3: Hallo, Melisilot.
4: Hallo.
3: Hallo, met Cherish.
1: Proficiat allemaal. Jullie zijn geselecteerd voor het theaterfestival.
4: Wow.
3: That's really kind of you.
1: Het theaterfestival.
3: Wow, dat is supergoed nieuws.
1: De hoogtepunten van het afgelopen podiumkunstenseizoen.
3: Wanneer is dat?
1: Van 2 tot 12 september in Brussel.
4: Het is Brussel, hè, dit jaar.
1: Ontdek het programma op theaterfestival.be. Samen met De Standaard, Brus en Radio 1.
5: Vanavond op VRT1.
6: Heeft uw mannelijke collega nu net gebeld met mij over een enquête of zoiets?
7: De 101 belt niet zomaar mensen op om enquêtes te doen, meneer.
6: Oké.
7: Okay. Goed, alsjeblieft.
5: Op VRT1 krijg je een exclusieve inkijk in de oproepen aan de noodcentrale. Op VRT Canvas begint Drugs Delta, de nieuwe docureeks van Rudy Franks. En op VRT Max kan je het avontuur van Arnoud volgen in Dwars door de Pyreneeën. Veel kijkplezier.
1: De Lage Landen zijn al decennia lang de ideale voedingsbodem voor Nederlandstalige muziek. Inheemse klanken schieten er als vloeiende melodieën uit de vruchtbare grond. Van Antwerpen
8: loop ik rustig door de parklaan
1: tot Amsterdam. Van Oostende tot Zeeland. Van Brussel tot Rotterdam.
9: Vanavond moet ik dansen.
1: En één keer per jaar klinken ze samen in de Radio 1 Lage Landenlijst. Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max. En luister zaterdag naar de Radio 1 Lage Landenlijst live vanuit Mazeik en op Radio 1.
10: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
11: Volkswagen.
12: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fixte...
13: Goed, schatteke. Eerst een centje als beloning.
12: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
14: Allee, merci, moeke.
12: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
10: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
15: Kies je voor...
16: Even een fun fact.
15: Of met de collega's voor...
17: De meest foute ethisch hit.
15: Gelijk heb je. Want voor elke mood
18: is iets anders goed.
15: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
19: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten.

0: zalig.
1: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
2: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: Op een dag was zelfs de lijst met verboden boeken verboden. De geschiedenis van de censuur heeft nog meer wonderlijke kronkels en Floris Bernard schreef er een boek over. Ik ben Bruno Wijndalen en laat hem aan het woord om 6:30 in Voorproevers.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 11:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het grote drugsproces Costa zal grotendeels in beroep worden overgedaan. Eind juli werden 51 beklaagden veroordeeld voor de grootschalige invoer van meer dan 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De kopstukken kregen toen 9, 12 en 13 jaar cel. Alle beklaagden hadden een maand de tijd om in beroep te gaan en 27 van hen hebben dat ook effectief gedaan, zegt Luc de Cler, woordvoerder van de Hoven en Rechtbanken.
8: Het beroep is aangetekend door 27 partijen in totaliteit, waaronder het federaal parket zelf. Dit betekent eigenlijk dat de zaak opnieuw wordt behandeld voor het Hof van Beroep en dat ook het nieuwe strafrecht van kracht is. Wat zal betekenen dat het Hof geval per geval zal moeten gaan kijken welke wet de meest gunstige is voor de beklaagde, want zo is die overgangsregeling voorzien. Het zijn dus de raadsheren van het Hof die dat geval per geval gaan moeten toetsen en moeten beslissen welke wet van toepassing is.
7: Zij zullen voor het Hof van Beroep in Antwerpen moeten komen. Jongeren die geplaatst werden in een jeugdinstelling kunnen daar vanaf nu ook een diploma halen. Eerder konden ze daar al les volgen en opleidingen, maar die telden niet mee om een officieel schooldiploma te kunnen krijgen. Dat verandert nu. Vanaf vandaag is er voor alle jeugdinstellingen één overheidsinstelling die het onderwijs daar organiseert. En die lessen tellen dus ook mee in het reguliere onderwijs wanneer de jongeren opnieuw vrijkomen. En dat is erg belangrijk, zegt Ellen Duik van de Vlaamse gemeenschapsinstellingen. Zij organiseren de lessen.
9: Nu het een echte school wordt en de lessen ook officieel allemaal meetellen, zal het voor de jongeren ook veel meer het gevoel geven van we gaan naar een echte school, dit zijn echte lessen en hopen we dat het soms minder als misschien verloren tijd zal aangevoeld worden.
7: Een deel van het schoonmaakpersoneel van de Antwerpse gemeentescholen hebben vanmorgen actie gevoerd tegen besparingen van de stad. Er verdwijnen bijna 20 jobs en heel wat schoonmakers krijgen ook minder werkuren. En dat zal gevolgen hebben, zegt Inge Gillis van het ACV.
10: Dus er gaat waarschijnlijk minder grondig gepoetst worden. Eigenlijk, de schoonmakers moeten meer rondlopen en kijken of het echt vuil is. En als het echt vuil is, dan mogen ze kuisen en anders dan moeten ze doorlopen. Er zijn ook verschillende taken die gaan doorgeschoven worden, waarschijnlijk naar de leerkrachten, terwijl die zelf al zeer overbevraagd zijn.
7: In China is het vermogen voor elektriciteitsproductie uit zonne-energie voor het eerst groter geworden dan dat uit steenkoolcentrales. Zonne-energie had eind juli een capaciteit van 1286 gigawatt. En dat is iets meer dan die van steenkoolcentrales. Dat meldt de Chinese energieautoriteit op sociale media. Steenkoolcentrales produceren in China in de praktijk wel nog altijd meer elektriciteit. Vorig jaar zelfs 5 keer zoveel dan zonnepanelen. China is voorlopig nog de grootste uitstoter van broeikasgassen wereldwijd, maar wil tegen 2060 koolstofneutraal zijn. Racing Genk verkoopt zijn verdediger Zakaria Elouadi, dat meldt de Limburgse eerste klasser zelf. De Marokkaanse rechtsachter gaat voor ongeveer 10 miljoen euro naar Hamburg SV, een club uit de Duitse Bundesliga. Elouadi won vorig seizoen nog de ebbenhouten schoen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag met kans op wat neerslag in het oosten. We halen tot 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en tot 24 graden. Vanaf vrijdag wordt het weer zachter met op zondag tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1.
6: De wereld van Sophie.
5: Met Sophie Lemaire.
11: Net nu we onze bikinis weer in de kast hadden gelegd, op het hoogste schapje. Mogen we het weer bovenhalen, zo warm dat het wordt. Zeg. Welkom bij de radio. Dit is Wet Leg

0: Wet Leg met Pokémon. Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: 1 september vandaag. Honderdduizenden kinderen zijn vanmorgen al dan niet huilend de schoolpoort binnengewandeld met een nieuwe boekentas of een boterhammendoos, hopend op nieuwe leuke vriendjes in de klas. En met hen maken ook heel wat volwassenen zich klaar om het komende schooljaar weer van alles bij te leren. Dat kan via avondschool of weekendklas of met cursussen die worden aangeboden op andere momenten in het volwassenenonderwijs. Sommigen kiezen om een nieuwe taal te leren, anderen spijkeren hun digitale contentcreatieskills een beetje bij of ze leren puur uit interesse handweven, om maar iets te zeggen. Of zoals Tom Baart, die leerde voor horlogemaker. Want ook dat kan je leren op de avondschool. Een zeer goeiemorgen, Vincent Bilot.
2: Dag Sophie.
0: Voor wie zelf nog op zoek zou zijn naar een nieuwe uitdaging in het avondonderwijs, volwassenenonderwijs, ben jij eens door het aanbod gegaan. Ja. Maar je hebt ook even zitten nalezen wat al onze luisteraars zoal in het avondonderwijs of volwassenonderwijs gestudeerd hebben.
2: Opvallend veel reacties, moet ik zeggen, van luisteraars die bijvoorbeeld dankzij avondlessen of een opleiding in het volwassenenonderwijs zich omgeschoold hebben en hun carrière soms en hun leven bij uitbreiding een hele nieuwe wending hebben gegeven. Wim van der Woude bijvoorbeeld heeft laten weten dat hij in 1984 al naar de avondschool is geweest om informatica te volgen en dat hij daarna de IT-sector is ingerold omdat tot aan zijn pensioen dit jaar te blijven doen.
0: Alles zeg.
2: Wim Delrudy heeft dan weer de omgekeerde beweging gemaakt. Is na een carrière in de ICT mobiele fietsenmaker geworden. Dankzij een opleiding in avondonderwijs. Die rijdt nu met zijn bakfiets rond in Groot-Leuven voor fietsherstellingen allerhande. Je vindt hem trouwens via swiftleuven.be.
0: Hopla.
2: Anna die heeft zich in het volwassenenonderwijs omgeschoold tot zorgkundige en werkt inmiddels al 13 jaar in de zorgsector. Tine de Lange volgde een opleiding als meubelstoffeerder en doet dat nu in bijberoep. Maarten Leenknecht, ook een heel mooi verhaal, die is in het buitenland naar opleidingen gaan zoeken, want hij wilde namelijk leren letterschilderen. En zo op etalages en zo.
0: Ah ja, amai, specifiek.
2: Ja, heel specifiek. Daarvoor dus opleidingen moeten gaan zoeken in Engeland en Amerika. Maar dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want hij heeft dat ambacht van het letterschilderen intussen onder de knie. En na 4 jaar is het zelfs zijn enige bron van inkomsten, laat Maarten weten. Heeft hij ook een eigen website, letterknecht.be. Maarten Leenknecht is dus letterknecht geworden.
0: Mm-hmm.
2: En schrijft hij erbij, hij kijkt er naar uit om dat ambacht nu zelf ook in de toekomst over te dragen aan anderen, om daar zelf ook lessen in te gaan geven.
0: Ja, ja, ja.
2: Mooi, hè?
0: Ja.
2: Geert Roo heeft ook nog laten weten dat hij via avondlessen zijn ingenieursdiploma heeft behaald. 7 jaar, 5 dagen per week, van 7:30 tot 10, met een fulltime job en een gezin. Maar, zegt Geert, het heeft mijn carrière wel enorm vooruit geholpen.
0: Maar dat is toch schitterend eigenlijk, hoeveel positieve verhalen daaruit komen. Dat valt wel echt op in de reacties.
2: Absoluut. En zo krijgen we dus ineens ook een heel mooi zicht op die rijkdom en de diversiteit van opleidingen die worden aangeboden in dat volwassenenonderwijs. Opleidingen die ook wel onderhevig zijn, Sophie, aan modes en trends. Want Sintra bijvoorbeeld heeft vandaag een persbericht verspreid, Sintra, dat vooral praktijkgerichte opleidingen aanbiedt, om te melden dat ze daar bijvoorbeeld dit jaar een grote impact merken van de hete zomer op hun inschrijvingen dit jaar.
0: Ik las het, ja.
2: Ja, want waar zien zij significante stijgingen in de opleidingen elektro- en koeltechnieken? Ja, veel volwassenen die zien dus een opportuniteit als installateur van airco's in deze tijden van klimaatopwarming.
0: Mm-hmm.
2: Ook populair drone-technieken. Drones zijn ook al een tijdje in het nieuws natuurlijk, net als de opleiding tot laadpaalinstallateur.
0: Ah ja, natuurlijk.
2: Ook duidelijk iets wat inspeelt op een trend. Maar laten we eens kijken bijvoorbeeld naar het aanbod van het CVO, het Centrum voor Volwassenenonderwijs, waarvan je daarnet nog de directeur te gast had. Daar kun je bijvoorbeeld kookopleidingen volgen, van een basiskookopleidingen, waar je de basistechnieken onder de knie krijgt, tot een cursus patisserie. Maar voor de culinaire meerwaardezoeker is er ook een opleiding Aziatisch koken met onder meer Thaise en Koreaanse gerechten. En voor wie het nog wat avontuurlijker mag, Sophie, is er ook de opleiding Streetfood. Dan leer je dus van die kleine gerechtjes te maken die ze verkopen in van die straatkraampjes van Polen over Vietnam tot Egypte.
0: Amai, tof.
2: In avondonderwijs, hoe cool is dat?
0: Ja.
2: Voor volwassenen die misschien spijt hebben dat ze vroeger geen snit en naad hebben gestudeerd in het middelbaar, biedt het CVO ook een hele reeks naaicursussen aan, zowel voor beginners als voor gevorderden. En dan gaat dat dus van heel eenvoudige retouches tot het innemen van een broek. En de fashionistas, die dat al allemaal onder de knie hebben, die kunnen zelfs leren hoe ze zelf een broek kunnen ontwerpen en vervaardigen. Ook
0: Allee,
2: dat
0: zeg.
2: Kun je leren. Voor de handigaards zijn er bij het CVO trouwens ook allerlei andere technische opleidingen. Je kunt er bij wijze van spreken alles leren om je huis eigenlijk helemaal zelf te renoveren. Van metselen over vloeren en bezetten tot schilderen en behangen. Voor de uitslovers die echt alles zelf willen doen of die misschien zelfs overwegen om gewoon vakman te worden, kun je ook elektriciteit leren. Houtbewerking, hebben we daarnet ook gehoord. Heel populair.
0: Maar het zijn allemaal aparte. Je kan niet van alles een beetje van die dingen leren.
2: Ik denk dat dat allemaal modules zijn. Hè. Je kunt je dan natuurlijk allemaal bij elkaar.
0: Ik zou ze wel graag een beetje van al die dingen, zo een beetje de basis schilderen, basis elektriciteit, in één vak.
2: Het is een ideetje. Ik vermoed dat er wel zo wat van die combinatievakken zullen bestaan ook. Ik geef het ook maar even mee wat ik terugvond op de website van het CVO. En nu komen we misschien een klein beetje tegemoet aan jouw verzuchting, Sophie. Daar kun je ook de opleiding volgen. Klussen voor dames.
0: Shit.
2: Ja, ik kan het niet anders zeggen. Maar ze afficheren zich ook als de basisopleiding voor elke vrouw die, in navolging van de handige Harry's, zelf een handige Henriette wil worden.
0: Ah, oh, shit.
2: Zo staat het letterlijk op de site.
0: Dus ja, ik wil die cursus, maar ik zou graag hebben dat er ook mannen in de les zitten.
2: Ja. Je kunt daar bijvoorbeeld leren hoe je lampen vervangt en hoe je handgereedschap zoals een tang of een schroevendraaier hanteert. Het kan een begin zijn.
0: Okay.
2: Kan een begin zijn.
0: Alsof elke man dit al kan.
2: Ja.
0: Want klussen voor mannen staat er niet bij, zeker?
2: Dat staat er ook bij, maar dan wordt dat niet gespecificeerd als zijnde voor mannen.
0: Mm.
2: Kijk. Okay. Zo zie je maar dat dat er nog hier en daar wat werk aan de winkel is. Of toch in ieder geval voor de verwoordingen op de website van die volwassenen onderwijsopleiding. Bon. Nog nuttiger misschien, een opleiding die misschien iedereen wel eens zou moeten volgen, die je bij bijvoorbeeld het CVO kunt volgen, is de cursus EHBO. Bij het CVO bieden ze een opleiding aan waarbij je in 20 lessen leert hoe je eerste hulp bij ongevallen kan bieden. En trouwens, bij Sintra, die andere grote speler in het volwassen onderwijs, bestaat er ook een EHBO-cursus voor honden. Voor alle duidelijkheid, dat is geen EHBO-cursus die aangeboden wordt aan honden. Dus honden zijn.
0: Wat geniaal zou zijn.
2: Dat zou ook een
0: als
2: hele goede opleiding
0: EHBO
2: zijn.
0: Kunnen.
2: Ja, misschien brengen we ze op een idee.
0: Ja.
2: Nee, dus honden zijn niet de cursisten, maar het leidend voorwerp.
0: Ja.
2: Dus bij Sintra kun je leren hoe je eerste hulp kunt bieden aan je trouwe viervoeter als hem of haar iets overkomt. En je leert er dan wat te doen als je hond bijvoorbeeld wordt aangereden, hoe je een bloeding kunt stoppen of een verband kan aanleggen. Maar ook hoe je hartmassage kan uitvoeren en zelfs beademing.
0: Uch.
2: Ik mag er nu eerlijk gezegd ook niet aan denken dat je mond-op-pompbeademing toepast op een Jack Russell of een Deense dog. Maar blijkbaar kun je dat dus wel leren.
0: Oké, okay, leuk.
2: Nog bij Sintra bestaat er een opleiding hondenmassage. Je leert er dan hoe je je trouwe viervoeter helemaal kunt ontspannen door zijn of haar spieren los te maken.
0: Ook hier denk ik omgekeerd, honden die een massage uitvoeren zou leuker zijn.
2: Ik denk dat de cursisten of de opleidingshoofden aan het noteren zijn.
0: Ja.
2: Tijdens deze uitvinding, Sophie. Voor de gevorderde trouwens van hondenmassage is er ook nog de specifieke cursus shiatsu-massage voor honden.
0: Okay.
2: Alweer dus om op honden toe te passen. En nu we toch in de catalogus van Sintra zijn beland, Sophie, daar kun je je bekwamen in hele uiteenlopende beroepen, zoals bijvoorbeeld wijn- en biersommelier.
0: Mm-hmm.
2: Kwestie van het nuttige aan het aangename te koppelen. Distillateur, dat is ook nog zoiets. Hè, van een iets hoger niveau dan, al was het maar qua gisting, de opleiding distillateur.
0: Geestrijke dranken.
2: Daar kun je inderdaad een cursus volgen waarin je leert om zelf sterke dranken als jenever, whisky of cognac te distilleren. Het is wel niet goedkoop, gezien de producten waar je mee werkt. De opleiding tot distillateur kost €1.145 voor 10 lessen. Of je de flessen na de lessen ook mee naar huis mag nemen, dat staat er dan niet expliciet bij vermeld.
0: Ja, en hoeveel er geproefd kan worden tijdens de les?
2: Ook
0: niet. Of niet?
2: Ja, kaasmakers, nog zo'n beroep dat je kunt leren in het volwassenenonderwijs. Daar leer je dan hoe je van melk bijvoorbeeld Gouda-kaas kunt maken, maar ook yoghurt en andere zuivelproducten. Ijsbereider, dat is ook zo wel iets wat veel mensen zal aanspreken, denk ik.
0: Bereider met EI, denk ik.
2: Dat is inderdaad met EI, anders zou het een beetje vies zijn. daar kun je dus inderdaad leren hoe je roomijs maakt in allerlei smaken en kleuren. Bij Sintra noemen ze het zelf hun coolste opleiding.
0: Kijk. Ik snap het.
2: Ze kunnen het, hè, wervende tekstjes schrijven. Ze zijn niet altijd vrouwenvriendelijk. Voor chocolatier kun je ook terecht in het avondonderwijs, bij het CVO in Brussel bijvoorbeeld. Er bestaat zelfs een cursus waarbij je aan de slag gaat met, zo heet de cursus dan, hè, chocolade, ijs, suiker en marsepein. Dat klinkt als een kinderdroom. En toch kun je het als volwassene waarmaken.
0: Oké, super. Ja,
2: het zou wel kunnen dat je aansluitend dan een tandartsopleiding kunt gebruiken. In het
0: of een hond die de tandartsopleiding gevolgd heeft.
2: Je kunt bij Sintra ook piercer of tatoeëur worden.
0: Ja,
2: je leert er onder andere 44 uur tatoeëren op oefenhuid en dan nog eens 60 uur op echte modellen.
0: Zeg, wat is oefenhuid? Is dat een oefenpersoon? Of is dat...
2: Nee, dus dat is oefenhuid, want daarna kun je ook nog eens 60 uur echt oefenen op een echte persoon.
0: Ah, ja.
2: Die modellen zou ik wel eens willen zien. Gezegd. Zouden die daarvoor betaald worden om dus amateur-tatoeëerders op hen te laten proberen? Eigenlijk?
0: Amai, wauw. Wil iemand die dat is, vrijwilliger, zich kenbaar maken?
2: Via Radio 1
0: en de foto's
2: Max
0: ons bezorgen?
2: Zeker ook, ja. Heel veel kruidenopleidingen vind je ook. Hè. Een officiële opleiding tot herborist, want zo heet dat dan met een chiquer woord, als je rozemarijn en oregano kunt onderscheiden. Maar in die sector van kruiden en planten vind je, ja, ook in de privé trouwens, een heel groot aanbod. Wat dacht je bijvoorbeeld van een cursus substraten en houtschimmels?
0: Hela.
2: Kun je volgen aan de zogenoemde Mycelium Academy in Deinze. Van 29 september tot 2 oktober kun je een 5-daagse cursus volgen over substraat- en houtswammenproductie. Je leert er dan niet alleen welke paddenstoelen en schimmels, dat wou ik dan samen uitspreken, er allemaal eetbaar zijn, maar ook hoe je ze kunt kweken, bijvoorbeeld. Voor de wat meer lijfelijke types zijn er bij VZW's en in de privé ook allerlei circusopleidingen voor volwassenen. Bij El Circo del Fuego in Antwerpen krijg je de opleiding Acrocircus. En acrobatische technieken krijg je dan aangeleerd. Je begint aan de grond, maar je leert gaandeweg ook om op een sierlijke wijze aan de trapeze te zwieren.
0: Oké.
2: Dat is misschien ook iets waar je dan uiteindelijk wel je beroep van zou kunnen maken. Hè? Ik ken mensen die ervan dromen om zich alsnog op rijpere leeftijd aan te sluiten bij een rondtrekkend circus. Die mensen bestaan.
0: Is dat een van je dochters?
2: Misschien. In Leuven kun je dan weer voor clown studeren. Bij Let's Play. Je hebt een 5-daagse cursus in het Engels en een 2-daagse in het Nederlands. Mm. Allebei in oktober. En zij adverteren zichzelf als een cursus om je eigen speelsheid te herontdekken.
0: Leuk.
2: Niet zozeer om kleine kindertjes te traumatiseren, wat de meeste clowns eigenlijk doen. En tot slot wil ik iedereen ook graag nog warm maken voor de avondcursus die ik zelf ga volgen het komende academiejaar, Sophie. Het is een cursus die sinds enkele jaren onderwezen wordt aan de Universiteit van Liverpool. Je raadt het al, een Beatles-cursus.
0: Ah ja?
2: Dat kun je daar volgen. The Beatles Heritage and Culture. Voor het komende academiejaar kun je nog inschrijven tot 11 september. Het is een opleiding van 2 jaar. Je hoeft er niet eens voor naar Liverpool, want je kunt die opleiding gewoon online volgen.
0: Dat is leuk.
2: Ja.
0: Dus dat ga jij doen?
2: Ja. Carrière switch. En misschien word ik dan wel een Beatle.
0: Oké. Hou mij op de hoogte. Ik volg ondertussen de cursus Sade.
1: Radio 1.

Dus ze oefenen in zo dat soort workshops, tatoeëren, oefenen ze op varkenszwoerd. Dat is één antwoord waar we op zaten te wachten. En Werner biedt zich aan, dus hij heeft het nog niet gedaan, maar hij biedt zich wel aan om zich door een amateur te laten tatoeëren. Want, zegt hij, de mensen moeten toch op iemand kunnen oefenen. Wat toch onwaarschijnlijk gul en sympathiek is. Op de E17 richting

0: richting Frankrijk zijn bij Aalbeke twee rijstroken dicht door een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Er rijden geen treinen tussen Sint-Joris-Weert en Leuven, wel vervangbussen.
1: De wereld van Sophie.
2: Radio 1.
0: Bij het begin van het nieuwe schooljaar hebben we het over volwassen studenten en het volwassenenonderwijs. Een van de meer populaire opleidingen in ons land is die van juweelontwerper. Al vele jaren trekt die cursus heel veel mensen aan. Zo ook Céline Lips, die intussen in Kluizen, een deelgemeente van Evergem bij Gent is dat, haar eigen kleine sieraden- en juwelenatelier uitbaat of heeft. Het is een eigen zaak met sinds enige tijd ook een zeer bijzondere werknemer in dienst. Bart Bogaert ging op atelierbezoek.
3: Céline is op een halve doorgezaagde boomstam een ring op een soort trechter aan het steken. Ik druk het waarschijnlijk ongelooflijk verkeerd uit.
4: Ja, dat is inderdaad op een boomstam, omdat dat de trillingen opvangt. Moest ik dat op mijn werkbank doen, ja, is alles mee aan het bewegen. En het is eigenlijk een ring bij een ring aan het rondkloppen op het tribulet.
3: Het tribulet?
4: Ja. Een tribulet, inderdaad, dat is eigenlijk een konische, staalvormig materiaal waarop ik mijn ring eigenlijk mooi rond kan kloppen. Ik ben begonnen na het middelbaar eigenlijk. Dan heb ik een opleiding juweelontwerper gevolgd in Hasselt. En daarna heb ik 3 jaar nog dag- en avondonderwijs gedaan voor de technieken beter onder de knie te krijgen. Ik heb edelsteenzetten gevolgd in avondopleiding. Ik denk ook dat je dat enkel kunt in avondopleiding. Dus dat is eigenlijk om de juwelen echt tot het einde zelf te kunnen afwerken. Wat ik wel heel belangrijk vind om alles zelf te kunnen doen in mijn eigen atelier. Ik wou eigenlijk altijd al heel graag creatief bezig blijven, want ik was ook al creatief, gewoon het knutselen in het begin. Dan ging ik eigenlijk voort met Fimo-juwelen maken. Een beetje een soort plasticine dat je dan in de oven steekt, dat wordt hard. Dus daar kon ik allerlei vormpjes kon ik mij in uitleven en op marktjes staan. Dus dat was al het begin daarvan. En dan begin ik kijken naar het middelbaar, van, ja, om daar toch iets verder mee te doen. En dan via eigenlijk ontdekt dat je juwelen de opleiding kon volgen. En dan is zo mijn droom gestart eigenlijk. En dan is mijn eigen atelier daaruit gevloeid.
3: En je atelier is ondertussen al zo groot dat je een medewerker al hebt, zie ik.
4: Ja, klopt. Ik ben toen ik eigenlijk bezig was thuis met oefenen voor de avondopleiding, toen woonde ik nog thuis. En dan kwam mijn papa regelmatig kijken wat ik aan het doen was. En dan is eigenlijk de vonk wel overgeslaan. Hij werd er ook wel. Hij voelde de kriebels ook en is dan ook de avondopleiding gaan volgen.
3: Ah, de man die daar in dat microscoopachtig ding zit te kijken. Dat is je vader.
4: Ja, dat klopt. Dat klopt. Een jaar na mij is hij ook met de avondopleiding begonnen. Ja. En later hebben we dan samen de avondopleiding gevolgd. Nu is hij ook heel vaak 's avonds in plaats van naar tv te kijken achter zijn werkbank bezig. Dus dat is wel leuk om te zien en leuk om samen mee bezig te zijn en daar samen over te kunnen babbelen.
3: Mag je iemand die zo gefocust in een microscoop zit te kijken, mag je die storen, denk je?
4: Heel stilletjes, ja. Want anders gaat het wel in het juweel zien, denk ik.
3: Dag meneer.
5: Goedemiddag.
3: Wat ben jij aan het doen?
5: Céline maakt de juwelen, in dit geval een ring. En de bedoeling is dat er diamantjes in de ring komen. Dat is een aparte techniek. Ik zit ook aan de aparte tafel met een microscoop, met een micromotor en een hamer. Om die steen daar op een goede, stevige manier in te zetten.
3: Jij zag dus je dochter gloriëren door de avondlessen die ze volgde. En je dacht, ik wil dat ook.
5: Min of meer. Het was eigenlijk Céline die op het einde van haar eerste jaar avondopleiding van steen zetten zei, dat zou eigenlijk nog iets voor u zijn. Daarmee ik dacht, oké, ik zal het proberen. Ik zie wat het wordt.
3: Had je daar enige affiniteit mee?
5: Nee, niks. Ik ben IT'er van opleiding. Ik werk al 33 jaar als IT'er, dus met juwelen of met fijne techniek had ik eigenlijk niks van affiniteit. Geen voorkennis, geen interesse op voorhand.
3: Ja.
5: Ja, ik ben als IT'er hans de dag bezig met mijn hoofd eigenlijk, mijn handen enkel voor een klavier te bedienen. En ik zat wel al ergens in mijn hoofd van ik wil via avondonderwijs eventueel wel. Ik dacht eerst aan houtbewerking volgen, maar dat is er altijd niet van gekomen. En dan kwam Céline af met het idee, dat zou misschien iets voor u zijn. Ik dacht, oké,

0: En die avondlessen, die, dat was wel een verwelkoming, omdat ik dan in de microscoop kruip en enkel bezig ben met de oefening, met het zetten. En ja, dat gaf mij een rust om na een werkdag toch dat te kunnen doen en zo tot rust te komen, ja.
1: Zie je het ook als een vorm van quality time met je dochter nu, die je anders misschien gemist zou hebben?
0: Ja, dat zeker. Ze woont nu niet meer thuis. Dus ik kom nog twee halve dagen in de week bij haar in het atelier zitten. Dus dat is tijd die we nu samen hebben, die we anders niet gingen samen hebben.
1: Er zijn nog heel veel opleidingen, hè, in avondschool. Staat er nog iets op de planning?
0: Ik ben gestart met steenzetten te volgen, maar... Als die opleiding afgerond was, heb ik ook nog graveren gevolgd om namen ingraveren te gaan graveren met de hand. En ook het tekenen met CAD-programma's van ringen om dan te laten gieten. En die heb ik intussen tijd ook gevolgd. Dus ja, we hebben daar wel mogelijkheid gehad om echt het vak te leren, het ambacht te leren van mensen die echt fier zijn op een ambacht, die echt ook fier zijn op de dingen die ze kunnen en doen, het ook heel goed kunnen. En het ook kunnen overbrengen. Dus dat was wel heel aangenaam. Ja.
1: Je zit nu aan een ander tafeltje ondertussen al.
2: Ja, dat klopt. Nu zit ik eigenlijk aan mijn werkbank. Daar gebeurt alles, eigenlijk het hele maakproces. Dus als ik goud gesmolten heb, dan ga ik aan mijn tafel het goud bewerken. Er staat een wals naast mijn tafel, dus daar ga ik het goud dan in pletten of een draad in walsen. En dan is het eigenlijk aan mijn werktafel waar ik ook soldeer met mijn brander. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat ik bijvoorbeeld een ring, als die twee naden tegen elkaar komen, dat ik dat met warmte en een soort van soldeer aan elkaar zet, tot dat vast komt te zitten. En daar zaag ik ook veilig, schuur ik. Dus daar komen eigenlijk echt de juwelen tot leven.
1: En als je daarmee klaar bent, dan geef je het in de handen van je vader? Is dat met het grootste vertrouwen ondertussen?
2: Ja, zeker, zeker. Helemaal. Het is, ik vind dat ook heel belangrijk om de juwelen toe te vertrouwen aan de mensen die ik zelf vertrouw. Dus dat is met volste vertrouwen. En ik weet dat dat ook in orde gaat komen. We zijn goed geschoold geweest. Dus zeker.
1: Heb jij nog plannen, Céline, voor verdere avondopleidingen?
2: Ik mag niet te veel kijken naar het aanbod, want het is inderdaad een groot aanbod. Maar voorlopig heb ik ook mijn werk wel met de klanten en wil ik ook wel de juwelen op tijd afkrijgen. Dus het is daar een beetje de afweging tussen maken. Maar ik sluit niet uit dat er nooit nog een opleiding komt. Ja, omdat het mij ook wel altijd boeit om dat te volgen en nieuwe dingen te leren en bij te leren. Wat ook belangrijk is om mee te zijn.
1: En misschien dan opnieuw je vader te overtuigen om mee de stap te wagen.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, want het is ook wel leuk om dat samen te doen en de quality time te hebben. En daarover te babbelen samen. Dus dat is zeker een optie.
3: Céline Lips vond dankzij een avondcursus juwelen ontwerpen niet alleen een droomjob, maar ook heel wat onschatbare quality time met haar vader. Radio 1.

0: vinden of om na hun job toch nog zinvol bezig te blijven. Voor de ene is dat hobbyonderwijs, de ander ziet het als een soort essentiële menselijke ontwikkeling, de kans om een leven lang te blijven leren. Die discussie die kwam op scherp te staan toen vorig jaar aangekondigd werd dat een pak volwassenenopleidingen een pak duurder zouden worden. Alle vakken, behalve dan die mensen naar knelpuntberoepen zouden moeten leiden. Hoe belangrijk is dat levenslang leren? Moeten we ons voortdurend blijven ontwikkelen? En hoezeer moet een overheid dat dan ondersteunen? Daar praat ik graag over verder met filosoof aan de UGent, Injaas de Vis. Een zeer goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Voor een filosoof, een eeuwige denker, neem ik even aan dat eeuwig blijven leren een belangrijk principe is.
1: Ja hoor, absoluut. Als je het negatief formuleert, ik durf het wel eens zo te zeggen, het is ons aller opgave om onze domheid in te perken. Als positief geformuleerd om inderdaad te blijven bijleren, dat is niet alleen voor filosofen het geval uiteraard, maar ik denk dat iedereen wel ergens de behoefte voelt in meerdere of mindere mate om te blijven nieuwe zaken te ontdekken. En om de wereld te verruimen. Dus dat is toch wel een belangrijk gegeven, een vorm van nieuwsgierigheid, zo je wil, of verwondering. Met alle varianten die dan bestaan, of je dan per se een opleiding moet volgen, is dan een deel van het debat, zeg maar. Maar het gegeven van, goed, we kunnen ons in de wereld oriënteren en die wereld die verandert ontzettend snel, dan is het natuurlijk ook van belang dat we een stukje bijblijven en ons informeren zodanig dat we mee kunnen zijn met onze tijd.
0: Ja, als we kijken naar de inschrijvingscijfers van het volwassenenonderwijs, als ik de reacties vandaag zie van mensen op onze uitzending over dat soort avondcursussen, weekendcursussen, dan lijken we er ook wel met z'n allen wat van doordrongen te zijn. Dat we onszelf moeten blijven ontwikkelen. Dat we moeten blijven evolueren om mee te kunnen. Is dat iets van deze tijd, denk je?
1: Wel, het is toch sterk in deze tijd aanwezig. Het doet mij een beetje denken aan wat de Duitse filosoof Peter Sloterdijk in een van zijn boeken schreef. En ik zal hem letterlijk citeren. We hebben onszelf afgeleerd om tevreden te zijn met de status quo. Dus elk woord in die zin is van belang. Het zijn wij zelf die het ons hebben afgeleerd om tevreden te zijn met hoe de dingen zijn. Dus de status quo zoals de toestand nu is. Dat betekent dat de hele moderne samenleving, en vandaag geldt dat bij uitstek, is toch nog altijd heel sterk gekenmerkt door een enorme rush naar voren. We innoveren, we vernieuwen, we veranderen. En dat is eigenlijk doordrongen in alles waar onze samenleving voor staat. En dat betekent ook dat op individueel niveau heel wat mensen zich daardoor aangesproken voelen of ook door aangespoord worden op hun werk bijvoorbeeld, door elke zoveel tijd wat nieuwe zaken aan te leren, want die veranderen ook ontzettend snel. Dus dat betekent op professioneel vlak dat we eigenlijk bijna niet anders kunnen dan dat te doen. En dan de tweede kwestie is uiteraard wat er zeg maar cultureel en maatschappelijk leeft, is dat het toch als een belangrijk gegeven wordt beschouwd dat je ook als mens probeert te evolueren en niet je hele leven lang dezelfde dingen te doen of op dezelfde manier te gaan doen. En je kunt je dan de vraag stellen, is dat dan een goede zaak of niet, of is dat niet overtrokken? Maar dat het een belangrijk kenmerk is van onze samenleving, dat is denk ik wel duidelijk, ja.
0: Ja, dat je moet proberen de beste versie van jezelf aan de wereld te presenteren. Maar vroeger was het anders? Leefde men gemakkelijker met het status quo?
1: Wel, het is in die zin wel veranderd, ook al is dat geen proces dat pas een paar jaar terug is begonnen. Je ziet eigenlijk een eeuwenlange evolutie richting waar we vandaag mee bezig zijn. Maar je kunt natuurlijk niet om de vaststelling heen dat als je enkele generaties teruggaat en je kijkt naar hoe een gemiddeld leven van, ik zal het nu maar zo noemen, de Belg eruit zag, dan was dat toch veel stabieler, veel minder dynamisch, veel statischer. Zowel op relationeel vlak, mensen bleven toch langer in dezelfde relatie, maar ook op professioneel en persoonlijk vlak werd er toch veel minder gewisseld van job of gingen mensen niet plotseling hun leven omgooien. En je ziet toch wel dat dat vandaag veel sterker aan de orde is, dat we eigenlijk in alle aspecten van het leven een veel grotere dynamiek kennen. En dat inderdaad ook de culturele eisen

0: van je moet de beste versie van jezelf tonen, dat die heel duidelijk aanwezig is in de samenleving. Je ziet ook alle sociale media ons voortdurend ook die spiegel voorhouden. Je kunt altijd beter dan je vandaag doet. En dat betekent ook dat mensen zich daar ergens toe aangesproken weten, met alle voor- en nadelen die daarbij horen. Hè. Want het kan natuurlijk betekenen dat je minder gaat inslapen of minder op je routine terugvalt. Maar het zorgt natuurlijk ook voor druk en stress van als je daar dan niet wil aan meedoen, dan lijkt het alsof je leven stilstaat. En dat hoeft natuurlijk niet per definitie het geval te zijn. Je kan ook zeer gelukkig zijn met wat je hebt. En misschien mogen we dat ook best wel waarderen vandaag. Dat is de zaken die goed lopen en waar je tevreden mee bent. Dat daar op zich niets verkeerd mee is. Hè. Dus die drang naar voren, die stuwkracht richting verandering, ja, die betekent natuurlijk ook wel dat mensen, zelfs al willen ze dat niet, toch de druk voelen om daarin mee te gaan. En niet iedereen wordt daar natuurlijk gelukkig van. Dat moeten we ook toch in rekening brengen in het debat.
1: Ja, ja. Is dat het gevaar van dat met z'n allen ons willen blijven ontwikkelen? Dat het niet meer een mogelijkheid wordt, maar een soort noodzaak, een dwang?
0: Ja, ik denk dat die lijn, die grens, dat die vaak dun is. Dus door het feit dat er zoveel mogelijkheden bestaan, door het feit dat het maatschappelijk hoog gewaardeerd wordt dat je er zelf aan meedoet, dat zorgt er natuurlijk voor dat die mensen die daar eigenlijk geen zin in hebben, zich bijna moeten gaan verantwoorden waarom ze dat niet wensen. Dat is een beetje zoals met elke nieuwe technologie. Eerst schreeuwen we erom om er gebruik van te maken. En eens die technologie wijd verspreid is, dan zijn diegenen die niet mee zijn eigenlijk diegenen die zich moeten gaan verantwoorden waarom dat nog niet gelukt is. Dus dan zit je een beetje in het verdomme hoekje. En ik denk dat we daar moeten voor oppassen dat mensen inderdaad niet de plicht moeten ervaren om zich om te scholen of weet ik veel wat in hun leven om te gooien. Het gaat erom dat je mensen de vrijheid geeft om die kansen te kunnen nemen, maar evenzeer ook de vrijheid geeft om tevreden te zijn met het leven zoals het zich voor hen aanbiedt op dat moment.
1: Wij hebben het vandaag over het volwassenenonderwijs. Een van de manieren waarop mensen zich graag blijven ontwikkelen, willen bijscholen om een nieuwe carrière te vinden of gewoon een nieuwe vervulling in het leven te vinden. De discussie bestaat in hoeverre die opleidingen moeten ondersteund worden door een overheid. Hoe kijkt u daarnaar?
0: Wel, ik denk dat die overheid zich, gezien de financiële situatie van de overheden in België, vind ik het logisch dat een overheid zich afvraagt wat zijn onze kerntaken en waar moeten we vooral in investeren. En onderwijs heeft een belangrijke taak, heeft ook een groot budget, maar ook daar zijn de middelen eindig. Dus ik snap de overweging vanaf wanneer spreken we echt over een hobby van mensen en tot wanneer gaat het echt om het voorzien van de, ja, van alle mogelijkheden die er zijn om mensen te kunnen laten omscholen. Dus denk dat je daar inderdaad je moet afvragen van is het wel de taak van de overheid om daar overal intussen te komen. Je kunt even goed zeggen, we proberen daar een stukje in te rationaliseren dat mensen, ik zeg maar iets, tot een beperkt budget aanspraak zouden kunnen maken op recht op een bepaalde omscholing, maar dat dat ook niet eindeloos is en dat dat misschien ook niet opgaat voor alle soorten van opleidingen. Als ik toevallig morgen een nieuwe interesse ontwikkel, ja, dan is het maar de vraag, moet de belastingbetaler daar eigenlijk voor opdraaien? Een heel ander gegeven is, we zitten met tekorten op de arbeidsmarkt in bepaalde knelpuntberoepen. Is het niet goed dat een overheid daar probeert een aantal initiatieven te nemen, dat mensen veel gemakkelijker die opleidingen kunnen volgen? Maar dat een overheid alle privé-initiatief moet overnemen, dat hoeft voor mij niet. Je moet er natuurlijk voor zorgen dat er een fair beleid wordt gevoerd met evenwaardige kansen voor iedereen. Maar de grens van wat budgetair mogelijk is, ja, die zal ergens stoppen bij het gegeven van ieder heeft zijn hobby. En natuurlijk moeten die hobby's ergens betaalbaar blijven. Maar je kan natuurlijk ook niet verwachten dat een overheid in alles en nog wat gaat tussenkomen.
1: Ja, ja. Een gevaar natuurlijk wat bestaat doordat een aantal van die opleidingen duurder zijn geworden, is dat enkel mensen met financiële reserve bepaalde opleidingen kunnen of de keuze hebben om tot een soort persoonlijke ontwikkeling om daarvoor te kiezen. je stimuleert een zekere ongelijkheid ook natuurlijk.
0: Ja, daar moet je zeker voor oppassen. In die zin dat inderdaad ja, mensen met een bepaalde financiële reserve of meer mogelijkheden, dat zij dan weer die kans zouden krijgen en anderen bijna vastzitten in een job. Maar je ziet op verschillende beleidsdomeinen dat men wel met de nodige creativiteit daar een mouw kan aan aanpassen. Je kan specifieke budgetten voorzien. Je kan een bepaalde limiet aan het budget stellen. Je kan bepaalde opleidingen toch toegankelijker maken wanneer daar bepaalde maatschappelijke vraag voor is. Dus ik denk wel dat je dat zeker in rekening moet nemen als je dan besparingen doorvoert, dat je niet tot een samenleving komt waarbij alleen, laten we zeggen, de hoogste of de rijkste 20% van de samenleving daar nog gebruik kunnen van maken. Het moet gaan om iets dat bij de brede lagen van de bevolking kan worden gedeeld. Tegelijkertijd snap ik een overheid die zegt van we kunnen bij wijze van spreken niet iedereen 5 of 6 van die extra opleidingen laten volgen, want dat kost natuurlijk ook behoorlijk wat geld.
1: Ja, ja. En misschien is dat dan weer een opdracht voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om binnen het beroepsveld een extra cursus te volgen binnen het bedrijf waar ze werken. Misschien kunnen zij een deel van die vraag beantwoorden.
0: Ja, bijvoorbeeld. Omdat je daar ook ziet dat veel bedrijven vaak ja, mensen zich laten heroriënteren omdat bijvoorbeeld een aantal jobs niet langer bestaan of functies aan het veranderen zijn. Ja, dan zie je wel dat werkgevers, wanneer ze de arbeidskrachten willen behouden, best wel de nodige inspanningen leveren. Hè. Het is een beetje de vraag van, goed, kan iedereen zonder meer ongebreideld recht hebben op welke persoonlijke voorkeur dan ook? Ik zou zeggen, neem vooral die vrijheid. Maar de vraag is dan natuurlijk, moet een overheid of een werkgever daarin tussenkomen. Dus je kunt daar denk ik wel een onderscheid maken tussen de meer, laten we zeggen, noodzakelijke opleidingen of te verantwoorden opleidingen. Ik weet niet goed wat dan de meest geschikte term daarvoor is, maar laten we zeggen, wat binnen de opdracht valt van, laten we zeggen, maatschappelijk verantwoorde keuzes, enerzijds, en dan, laten we zeggen, de hobby's die iedereen heeft, maar die dan uiteraard ook meer binnen de privésfeer passen dan een puur professionele context.
1: Ja. Is er een opleiding die u zou overwegen in het in het volwassenen onderwijs?
0: Oh, dat is een goede vraag. Heb ik nog niet over nagedacht. Als ik spontaan liever antwoord zou moeten geven, dan denk ik aan wat mijn grootvader altijd wil worden, maar niet mocht van bij hem thuis. Dat is fietsenmaker.
1: Ah.
0: En ik ben best wel bedreven. Ik heb geen twee linkerhanden, maar het vervangen van een fietsband bijvoorbeeld, dan ondervind ik daar toch nog altijd meer moeite mee dan ik eigenlijk wil. En een cursus volgen tot goede fietsenmaker, misschien is dat wel iets wat ik na mijn carrière kan overwegen. Maar ik ben nog lang niet klaar met boeken schrijven.
1: Nee, dat geloof ik. U weet wat gedaan. Voorlopig. En dan hou ik u ook nog bezig met gesprekken op de radio.
0: Met genoegen.
1: Inja de Vis, heel erg bedankt. Heel erg bedankt en nog een heel prettige dag.
0: Voor u ook. Tot ziens.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: Alles weer opnieuw herbeluisteren, dat kan via VRT Max. Je hoorde nog en dan alles van Grof Geschut.
1: Caminho.
2: Saudades do Brasil, em Portugal.
1: Een unieke en vernieuwende stem. Boegbeeld van een nieuwe generatie fadistas. Live in Brussel. Caminho. Op 9 september in Bozar. Tickets en info, greenhousetalent.com. Samen met Radio 1.
3: Leven we binnenkort in een narco-staat?
4: Nederland en België zijn productiehubs.
3: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
5: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
3: Drugskartels, corruptie, extreem geweld. En het front ligt in onze eigen achtertuin.
6: Drugsdelta. Vanavond op VRT Canvas. De strafste docus. Een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
7: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
8: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
7: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
8: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
7: Oh, maar kijk eens aan.
9: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9000 exclusief BTW. Ontdekken bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
11: Wat eten we vandaag?
12: Ja. Wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
11: Onmisbaar in de keuken.
12: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
11: Gratis en voor niks.
13: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
14: De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
15: 5000 Amerikaanse matrozen zijn onderweg naar Pattaya in Thailand. Hoe bereiden ze zich daarop voor? Nieuwe feiten zo dadelijk. Eerst het nieuws.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Europa lijkt af te stevenen op een nieuwe gascrisis. Ons land dient geen natuurherstelplan in bij de EU, ondanks de deadline. En straks legt de nieuwe Noorse koning Håkon de Eed af. Goedemiddag. De Europese gasprijs heeft in meer dan 3 jaar tijd nooit zo hoog gestaan als vandaag. En tegelijk staan de gasvoorraden in Europa ook historisch laag. Ja, Nina Verhagen, dat lijkt op het recept voor een crisis, hè?
19: Ja, sinds gisteren flirt de Europese gasprijs met de drempel van €70 per megawattuur. Dat is het hoogste niveau sinds januari 2023. De gasprijs is al maanden aan het stijgen sinds de Amerikaanse aanval op Iran. En Europa concurreert nu met Azië voor de aankoop van gas in aanloop naar de winter. Dus dat drijft de prijs op de internationale markten op. Terwijl de gasprijs in Amerika, dat zelf zijn gas produceert, zowat 8 keer lager.
18: Ja, er is die prijs en tegelijkertijd staan de gasvoorraden in Europa ook erg laag.
19: Ja, normaal worden die voorraden in de zomer volop gevuld, dus voor de winter begint. Dat is de voorbije maanden veel te weinig gebeurd, net omdat die prijs zo hoog stond. Normaal zitten de voorraden nu op een vulpercentage van 70-80%. Vandaag is dat 65%, het laagste niveau in 15 jaar tijd op een 1 september. Nu, specifiek voor België is er weinig vrees voor een tekort aan gas. Wij zitten zowat aan de bron van de Europese invoer. Maar wat zal dat gas kosten, dat is de vraag.
18: Duidelijk, Nina, dankjewel. Het grote drugsproces Costa zal grotendeels in beroep worden overgedaan. Eind juli werden 51 beklaagden veroordeeld voor de grootschalige invoer van meer dan 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De kopstukken kregen 9, 12 en 13 jaar cel. Alle beklaagden hadden een maand de tijd om in beroep te gaan. 26 van hen hebben dat ook gedaan. En ook het parket ging in beroep. Luc de Cler, woordvoerder van de hoven en rechtbanken.
20: Het beroep is aangetekend door 27 partijen in totaliteit, waaronder het federaal parket zelf. Dit betekent eigenlijk dat de zaak opnieuw wordt behandeld voor het Hof van Beroep en dat ook het nieuwe strafrecht van kracht is. Wat zal betekenen dat het Hof geval per geval zal moeten gaan kijken welke wet de meest gunstige is voor de beklaagde, want zo is die overgangsregeling voorzien. Het zijn dus de raadsheren van het Hof die dat geval per geval gaan moeten toetsen en moeten beslissen welke wet van toepassing is.
18: Zij zullen dus voor het Hof van Beroep in Antwerpen moeten komen. België zal vandaag geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie. Nochtans verloopt de deadline die daarvoor is vastgelegd in de Europese Natuurherstelwet. In dat plan moet staan hoe ons land kwetsbare natuur zal herstellen. Maar Brussel en Wallonië zijn niet klaar met hun deel van het werk. Dat ons land voorlopig geen plan indient, is onbegrijpelijk, zegt Jurie Thijs van Greenpeace Belgium.
21: Dat is een pure blamage, hè, omdat de afgelopen zomer getoond heeft hoe belangrijk een gezonde natuur is. Een gezonde natuur die zorgt voor verkoeling tijdens hittegolven, maar die zal ook een extra buffer bieden voor overtollig water, wanneer we meer en meer helaas ook extreme regenval gaan zien. Dus in deze tijden van klimaatcrisis is het niet belangrijk maken van natuurherstel echt onbegrijpelijk.
18: In Overasselt, dat is in Nederland, is een grote politieactie aan de gang. Afgelopen nacht viel er een dode bij een schietpartij. Twee agenten raakten ook gewond. De politie heeft intussen al verschillende verdachten gearresteerd. Op beelden die circuleren is te zien hoe een grote groep personen met zware wapens door Overasselt trok. Mogelijk gaat het om een conflict binnen het drugsmilieu. Over een uur legt de nieuwe Noorse koning Håkan de eed af voor het Noorse parlement. De opvolger van koning Harald, zijn vader, die vorige vrijdag is gestorven, is dan echt officieel de nieuwe koning van Noorwegen. Peter de Kroebelen, wat gebeurt er straks?
22: Wel, eerst zal de voorzitter van het parlement de officiële aankondiging van de dood van koning Harald V voorlezen. En daarna zal koning Håkan de achtste een eed zweren. En hij zal zeggen: ik beloof en zweer dat ik over het koninkrijk Noorwegen zou regeren volgens de grondwet en alle wetten, en dat God me mogen helpen, de almachtige en alwetende. Er is geen kroning op zich, dat doen ze al lang niet meer in Noorwegen. Nu, bij het moment is koningin Mette-Marit niet aanwezig, op advies van haar dokters. Ze onderging onlangs een longtransplantatie en er zijn toch wel wat complicaties. De kroonprinses Ingrid Alexandra en haar broer prins Ferre Magnus zijn er wel bij, net als de vrouw van de overleden koning, koningin Sofia. Er ook niet bij Marius Huibi, de veroordeelde zoon van de koningin uit een vroegere relatie. Dus een groot moment straks voor Noorwegen. En vanaf vandaag kunnen de Nooren ook de overleden koning groeten in de kapel van het paleis. En volgende week, woensdag, wordt koning Harald begraven.
18: Dank je.

0: Dankjewel, Peter. In Nepal zijn er nu al meer dan 1000 doden geteld na de plotse overstromingen van vorige week. In Tibet, aan de Chinese kant van de grens, blijft de dodentol op 16 staan. Er zijn ook nog altijd bijna 4500 vermisten. Volgens critici zouden de Chinese autoriteiten het aantal slachtoffers bewust onderschatten. In China zijn ook 10 mensen bestraft met boetes en mogelijk korte celstraffen, omdat ze hadden gezegd dat er wellicht veel meer doden zijn gevallen dan de autoriteiten melden. Racing Genk verkoopt verdediger Zakaria El Ouadi, dat meldt de Limburgse eerste klasser zelf. De Marokkaanse rechtsachter gaat voor ongeveer 10 miljoen euro naar Hamburg SV. Dat is een club uit de Duitse Bundesliga. El Ouadi won vorig seizoen nog de ebbenhouten schoen. En straks vindt in Waregem in West-Vlaanderen het traditionele paardenevenement Waregem Koersen plaats. Ze verwachten daar 35.000 bezoekers. Voor de verschillende paardenraces is er in totaal een prijzenpot van bijna 600.000 euro voorzien. En dat is een record. Bij de editie van vorig jaar kwamen 2 paarden om. En daarom zijn er nu aanpassingen gedaan aan het parcours om de veiligheid te verhogen. Dat zegt algemeen directeur van Waregem Koersen, Bram van de Wallen.
1: We hebben een aantal hindernissen veranderd. En dat heeft te maken dat de snelheid van de paarden geëvolueerd is. En op dat vlak, bij de analyse die we vorig jaar gemaakt hebben, we hebben 2 hindernissen aangebracht dat we gaan bekijken zijn in het buitenland. We hebben gesproken met specialisten die dagelijks bezig zijn met hindernisrennen. Dus ik denk dat we de nodige aanpassingen gedaan hebben die we moesten doen.
0: Het weer deze namiddag: zon en wolken met kans op wat gedruppel en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en nog 20 graden. Donderdag en vrijdag bewolkt weer met soms wat lichte regen, maar het blijft wel zacht tot 25 graden. Europa lijkt af te stevenen op een nieuwe gascrisis. Dat was de blikvanger vanmiddag. De gasprijs staat op het hoogste niveau in meer dan 3 jaar tijd. En ook de lage voorraden in veel Europese landen spelen een rol. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
3: Radio 1.
4: Nieuwe feiten.
3: Met Lieven van den Houten.
5: Lode Roels in het nieuws van 12 uur, waarvoor zeer veel dank, Lode. Maar het nieuws van de dag is toch dat in Hongarije een pastoor een houten piemel van 7 meter hoog plechtig heeft ingezegend. Een enorm ding, een penis met vleugels, die eigenlijk een vogel had moeten voorstellen. Maar er is iets misgegaan bij het ontwerp. Dat moest rap gebeuren door de burgemeester zelf. En die heeft AI gebruikt. Altijd een goed idee. Het houten beeld was eigenlijk bedoeld als eerbetoon voor de soldaten die 500 jaar geleden gesneuveld zijn in de oorlog tegen de Ottomanen. De Hongaren tegen de Ottomanen. Het moest een vogel zijn met een helm op. En ja, die helm, daar is iets mee misgegaan. Wat een hel toch, die priester die gewoon gezegend heeft. Maar foto's van de plechtigheid, pastoor zegen piemel, gingen de wereld rond tot zoveel jolijt dat het beeld intussen is weggehaald. Het wordt vervangen. En deze keer zal niet de burgemeester het ontwerp maken, denk ik.
3: Het is dinsdag 1 september. En dit zijn de nieuwe feiten.
5: Pattaya, Thailand, maakt zich op voor de komst van 5000 Amerikaanse matrozen. Ze komen daar uitblazen. Ja, inderdaad. Hoe dat gaat, dat uitblazen, dat horen we van Jens. Goedemiddag, Jens, trouwens.
6: Goedemiddag.
5: Die net arriveert. Jurie Kortens is intussen onderweg naar Vlaamse Hoge Venen, die bestaan. En heel veel mensen denken dat de bosbranden deze zomer aangestoken zijn om plaats te maken voor datacenters. We zoeken uit hoe dat zit. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Ja, staatsprijs poëzie, wat mij betreft, voor deze Sam Butteraya en The Witnesses. Bim Bam.
1: Radio 1.
2: Nieuwe feiten.
0: Pattaya, Thailand, daar zijn ze een klein beetje gespannen en angstig, want van het weekend bijvoorbeeld zijn daar tientallen prostituees opgepakt en dat allemaal omdat er 5000 Amerikaanse matrozen op komst zijn. Jens Fransen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Onze defensiespecialist. Er is een Amerikaans vliegdekschip, de Abraham Lincoln, met aan boord 5000 matrozen. Onderweg naar Pattaya, Thailand. Waarom?
3: Lieven, in Thailand worden t-shirts verkocht en daarop staat, dronken Britten dragen dat, hè? Good boys go to heaven, bad boys go to Pattaya. Waar ga jij naartoe?
0: Ik ga niet naar Pattaya.
3: Ik zou dat ook niet doen.
0: Nee.
3: Pattaya staat er echt voor gekend dat een... je hebt zo'n aantal plekken ter wereld, hè, waar heel veel bars zijn, waar heel veel nachtleven is. En het is ook al sinds de jaren 50 gekend als een plek waar ook Amerikanen langskomen voor vertier en plezier. Denk dan de Vietnamoorlog op dat moment. Hè. En dus Amerikanen in de regio trokken dan naar Thailand om
0: daar te gaan
3: feesten.
0: Sterker nog, ik heb gehoord dat door de komst van die Amerikaanse soldaten in de Vietnamoorlog, dat daardoor dat vissersdorp, dat het eigenlijk
3: Klopt.
0: Ooit was, uitgegroeid is tot een toeristisch centrum, zal ik het maar
3: een zeer grote red strip. Want officieel natuurlijk is prostitutie in Thailand verboden. Maar je hebt daar dan van die, dat heet dan van die massage parlors. Je hebt daar dan van die shows die gegeven worden.
0: Je bent
3: worden.
0: Er geweest.
3: Ik ben er geweest ook. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook samen toen met mijn vrouw naar zo'n show gekeken.
0: Samen met je vrouw. Ik heb dat zo intens gehoord.
3: Ja, en daar heb je echt van die shows. En ik kan je zeggen dat erectiedodend is. Hè. Daar heb je dan van die vrouw die van die pingpong ballen uit hun vagina schieten en dat soort. De beroemde pingpong-shows. Je zit daar dan in je t-shirt bij 17 graden. Ik vond dat eigenlijk walgelijk om naar te kijken. Helemaal niet mooi, maar daar zit een hele industrie die daar rond draait. En ja, dan zie je natuurlijk, daar gaan 5000 Amerikanen.
0: Maar waarom?
3: Vaak jonge mannen.
0: Waarom moet dat schip daar naartoe?
3: Dit is een van de plekken waar het schip is al heel lang aan op zee. Al 208 dagen.
0: Wow.
3: Die bemanning is wel een aantal keren afgelost. Maar het schip moet af en toe aan land om water in te slaan. Om fuel in te slaan. Ook een wissel van de bemanning. Maar ook om die bemanning gewoon af en toe eens los te laten. Hè. Want je moet weten, op zo'n vliegdekschip... Om je daar gewoon een idee van te hebben. Ik heb daar zelf ook op een van die Amerikaanse vliegdekschepen eens een bezoek kunnen brengen terwijl het aan het varen was. Daar zit 5000 man op. Stel je kortweg voor de volledige Belgische luchtmacht, de volledige luchtmacht van Nederland. Zet al die mensen, vrouwen en mannen, samen op één
0: mensen.
3: Schip. Dat is 5000 man. En die varen dan rond. Dus ja, dat zijn jonge mannen die soms niet eens een eigen bed hebben. Hè, want dat schip moet constant varen. Dat is met verschillende shifts. En
0: dus je moet zelfs een bed
3: je
0: delen,
3: moet zelfs
0: letterlijk.
3: Een bed delen, ja. En dat schip is ook niet het nieuwste schip. Het is een schip dat in gebruik is genomen in 1989... is wel een aantal keren een stukje vernieuwd. Maar dan merk je dat die mensen wel af en toe, dat die militairen ook wel af en toe eens gelucht moeten worden. En dan in Pattaya.
0: Maar er zijn zelfs soldaten geweest die van boord wilden springen.
3: Ja, er zijn een pak verhalen geweest over problemen op het schip, over douches met schimmel, over wc's die overliepen. Ja, maar natuurlijk, dit is een heel groot schip. Hè. Aan het schip heb je niet alleen die 5000 man, maar je hebt daar, ik heb die ook gezien, hè, je hebt daar een tot en met tandartsstoelen, je kan daar open hartoperaties uitvoeren. Het schip vaart ook in een grote kolonne met andere schepen, met bevoorradingsschepen. Dus dat is eigenlijk een drijvend dorp. En in elk dorp heb je wel eens problemen. Je hebt daar ook klusjeslui en andere. Er waren nu wat meer problemen met het schip dan eigenlijk zou gemogen hebben. Het is een oud schip. Het is ook heel erg lang onderweg geweest.
0: Lang onderweg. Het was bedoeld 4-5 maanden. Het is bijna dubbele. Ze zijn in november vertrokken. Oké, je zegt de bemanning wordt af en toe vervangen. Ja. Maar neem aan, maandenlang op dat schip met hoofdzakelijk mannen.
3: Ja. Dus... En dan laat je dat los. Nu... De Amerikaanse defensie heeft daar natuurlijk ook wel een stukje ervaring mee. Hè? Dus die zullen niet zomaar worden losgelaten, allemaal tegelijkertijd in Pattaya. Weet ook, De politie van Thailand is op de hoogte. En er is ook zoiets als een Amerikaanse Shore Patrol. Met andere woorden, een aantal mensen van op het vliegdekschip zullen eenmaal aan land, doen die een andere pak aan, hè. Wij noemen dat de MP's, de militaire politie, en die gaan dan mee een stukje gaan toezien dat er geen vechtpartijen zijn, dat er geen SOA's worden.
0: Maar ze worden niet allemaal tegelijkertijd met z'n 5000
3: en in daar bataille. Zal ook wel, nee, dus de Amerikaanse Shore Patrol heeft dan ook jurisdictie. Zij kunnen ook bij problemen, of wanneer er Amerikaanse militairen zich niet zouden houden aan de avond, klok, kunnen zij ook ingrijpen samen met de Thaise politie om die Amerikaanse militairen die het al te bond zouden gaan maken om die terug te begeleiden naar het schip. En daar worden dan ook disciplinaire maatregelen zullen dan ook volgen.
0: Ja, want dat zijn jonge kerels die staan op springen natuurlijk.
3: Absoluut.
0: Want ja, ik probeer me daar nog steeds een beeld van te maken van 5000 man op één schip. Die soms niet eens een eigen bed hebben. Dat maandenlang.
3: Nee,
0: dat
3: moet... Vooral duidelijkheid, er zitten ook vrouwen op dat schip natuurlijk.
0: Ja, goed, hè, en ik neem aan dat die vrouwen met rust gelaten moeten worden.
3: Ja, tuurlijk wel. Tuurlijk wel. Hè. Net omdat je op zo'n schip, hè, met zoveel mensen op zo'n kleine plek, dag en nacht samenwerkt. Je hebt ook dag en nacht dat lawaai. Iedereen, en dat is een stukje uniek aan dit soort schepen. Iedereen heeft daar ook verschillende functies. Hè? Want je aan bijvoorbeeld op wanneer het schip vaart, kan je bijvoorbeeld een vliegtuigtechnieker zijn. Maar wanneer het aan boord is, kan je deel uitmaken van die shore patrol. Wanneer er brand zou zijn aan boord, hebben verschillende mensen een dubbele opleiding. Want die moeten dan plots brandweerman gaan zijn. Dus dat is eigenlijk een soort
0: organisme
3: van 5000 mensen die allemaal verschillende pet hebben en andere. En een deel daarvan zal aan land gaan. Een deel daarvan blijft ook constant op het schip. Want dat schip moet ook onderhouden worden, moet bemand blijven worden. En in delen en in groepjes zullen die militairen dan aan land mogen gaan. Kunnen die ook eens cadeautjes gaan kopen, kunnen die andere dingen doen. Dat kan je zelf invullen dan, lieven. Vanzelfsprekend, maar dat maakt wellicht ook deel uit natuurlijk van dat soort bezoeken.
0: De verveling moet ook verschrikkelijk zijn aan boord. Want ja, misschien een opdracht, maar je kunt toch niet constant... Wat doe je dan s'avonds in de vrije tijd?
3: Toch wel.
0: Zijn er films, televisie, internet?
3: Er is films, televisie, mensen moeten shifts lopen en er wordt ook constant geoefend. Hè. Op zo'n missie is dat eigenlijk. Dus eigenlijk is er daar niet heel veel vrije tijd. Hè. Dus mensen zijn constant bezig, er moeten dingen gedaan worden. Het schip moet ook onderhouden gaan worden. Eigenlijk zeggen militairen, train as you fight, fight as you train. Dus die mensen zitten in een gevaarlijk gebied, dus die zijn constant ook oefeningen aan het doen, zodanig dat in geval van nood, dat ze het natuurlijk kunnen gaan doen.
0: Ja, toch blijft de vraag waarom als ze dan zo eager zijn om naar huis te gaan, want ze zitten er al zo lang op, ja, ga dan gewoon naar huis.
3: Ja, maar
0: rechtstreeks.
3: Maar dat is niet zo eenvoudig. Hè? Omdat dat natuurlijk te maken heeft met een capaciteit die het Amerikaanse leger wil inzetten. Voor de Verenigde Staten verdelen zij de wereld uit in vijf grote zones. En in elk van die zones is er een vliegdekschip. Afhankelijk van de crisis die er af en toe is, worden er meer van die vliegdekschepen, bijvoorbeeld wat we de voormalige maanden hebben gezien, werden die meer naar Midden-Oosten gebracht. Maar uiteindelijk wil je constant een aanwezigheid van die vliegdekschepen overal ter wereld.
0: Maar dat omwegje via Pattaya, waarom is dat nodig?
3: Ah, voor de bemanning natuurlijk. Hè. Wil op een bepaald moment...
0: De overtollige hormonen helemaal kwijt voor ze enigszins uitgeraasd naar huis...
3: Dat zou wel eens kunnen. Nu, je zoekt een plek waar je af en toe eens aan land moet gaan en waar natuurlijk ook die bemanning wel eens wat vertier heeft. En dan is Pattaya eigenlijk historisch gezien een van die plekken waar de Amerikaanse marine al lang... langskomt en waar Amerikaanse militairen ook al sinds de jaren 50, sinds de jaren 60 van land gaan.
0: Ja,
3: aan land gaan.
0: Ze hebben een paar tientallen prostituees opgepakt. Wat is dat? Is dat een soort van symbolisch gebaar?
3: Ja, ik denk dat dat een symbolisch gebaar is, want officieel is prostitutie natuurlijk verboden. En ik denk dat het vooral dat is wat men eigenlijk wil tonen, ook aan de lokale industrie in Pattaya, van kijk, wij weten dat hier dingen gebeuren, want officieel is er dus geen prostitutie, maar er zijn er wel heel veel masseuses die daar aan het werk zijn. En ik denk dat men een teken wilt geven van kijk, jongens, de komende dagen, we gaan het hier niet te bond maken. Hè. Dat bericht zal gegeven worden aan die Amerikaanse militairen als die van boord gaan, maar dat bericht is ook gegeven aan de lokale prostituees en sekswerkers.
0: Ja, ik ben benieuwd of het bericht is aangekomen. Dankjewel,
3: graag
0: Jens Fransen.

0: Ja, ze hebben daar een handje nodig, kennelijk. Ik ga er nog eens over nadenken. Village People en In the Navy, natuurlijk.
1: Nieuwe feiten.
0: Theorie op de sociale media. Al die bosbranden deze zomer, die waren eigenlijk aangestoken omdat ze plaats nodig hebben voor datacenters, voor AI.
2: Checker.
0: Rien en Marie, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Veel mensen zijn er echt van overtuigd.
3: Ja.
0: Waar komt dat vandaan?
3: Het is helemaal niet

0: nieuw? Dat
1: er datacenters zouden moeten komen op die plekken die zogenaamd dan platgebrand zijn opzettelijk. Dat is wel iets van de voorbije maanden of van de voorbije jaren. Omdat datacenters nu eenmaal een controversieel issue zijn. Die worden inderdaad overal neergeplant. Dat gaat meestal met protest van de buurt en zo verder. Dat is een beetje het issue van het moment, die datacenters.
0: Maar wat er niet nieuw is, is dat die bosbranden aangestoken zijn omdat er plaats moet gemaakt worden voor iets.
1: Voor iets. En het is al jarenlang telkens iets anders. Of telkens hetzelfde. Ik ben eens gaan grasduinen in de oude factchecks. En in 2018 is er al een verschenen.
0: Acht jaar geleden.
1: Dat het was om een windmolenpark te plaatsen.
0: Oh ja.
1: Dat komt toch elk jaar terug. En dan kwamen zonnepanelenparken. Dat kwam ook terug. Maar het is tegenwoordig alles. Hè. Waterstofboringen, zalmkwekerijen, gewoon vastgoedprojecten. Ook dus datacenters. Dat is wat mensen geloven. Dat als je een stuk grond platbrandt. Opzettelijk, dat je er dan iets anders mee kan doen dat eigenlijk de mensen niet willen.
0: Juist, dat is eigenlijk
1: de theorie.
0: Een mooie oercomplottheorie, zeg maar. En waarop is die gebaseerd? Want meestal zijn die complottheorieën wel ergens op iets gebaseerd dat wel waar is.
1: Enerzijds is het dus gebaseerd op het feit dat er controversiële bouwprojecten zijn, zoals zo'n windmolenparken. Er is altijd van iemand tegen, zoals zo'n zonnepanelenparken, ook die datacenters. Dus die vrees bestaat, dus dat is het ene punt. Het andere punt is dat de meeste natuurbranden inderdaad een menselijke oorzaak hebben. De echte vonk die gebeurt is een weggeworpen sigaret.
0: Onderhoudswerken.
1: Een landbouwmachine, gelijk wat. Er gebeuren gewoon dingen, een ongeval bij het barbecuen. En pyromanen die opzettelijk dingen in brand steken. Dat gebeurt allemaal. Dat is ook een waarheid. Natuurlijk, die complotdenkers lanceren hun theorie en dan halen ze hun bewijzen aan. En die bewijzen bestaan meestal uit foto's, beelden, die dan redelijk makkelijk te ontkrachten zijn. Dus daar valt het uiteen. Wat dat men doet is, men neemt gewoon een foto van een afgebrand stukje grond en men neemt een foto van een zonnepanelenpark en men zet die naast elkaar. Men zet er dus noods een jaartal op. Dit jaar is het afgebrand, een jaar later stond dat zonnepanelenpark.
0: Dat zijn dan de bewijzen?
1: Dat zijn de bewijzen. En als je gaat kijken, bleken die foto's helemaal niks met elkaar te maken te hebben. Soms zelfs niet eens uit hetzelfde land te komen.
0: Ja. Dat is deze. Deze zomer gebeurde, dat was in Frankrijk gewoon. Geloof ik dat er een heel plan, een kaart met op al die plaatsen waar er brand was. Was er gek genoeg plek voor datacenters?
1: Ja, dat was een van de claims inderdaad. Iemand tweette dat de branden in Frankrijk begonnen waren op woensdag 22 juli. En dat op donderdag 23 juli, een dag later, Macron een plan bekend had gemaakt voor de bouw van 35 nieuwe datacenters. Toevallig op dezelfde plaats. En dan stond er een kaartje bij met inderdaad geplande datacenters. Dat was een authentiek kaartje, maar dat dateerde niet van de dag na de branden, maar al van in februari. En als je dat kaartje naast de branden legde, ja, dan overlapten die helemaal niet. Die datacenters waren voornamelijk in het noorden van Frankrijk, die branden waren voornamelijk in het zuiden en in het zuidwesten.
0: Dus dat
1: iedereen met twee ogen kon het meteen zien dat het helemaal nergens op sloeg. En dat is altijd wat er gebeurt. Wat men ook heel graag doet de laatste tijd, ironisch genoeg met AI zelf, is een foto nemen van een brand die bezig is en dan dezelfde foto bewerken en de brand vervangen door de windmolens of de zonnepanelen of de datacenters die zouden gebouwd worden. Gewoon een AI-foto naast een echte foto plaatsen. Gebeurt ook heel
0: maar waarom willen mensen dat dan?
1: Wel, het heeft voornamelijk te maken. Het is heel populair in mensen die niet geloven dat het klimaat een rol speelt in natuurbranden. Die willen niet dat de conversatie daarover gaat. En dat is natuurlijk sowieso zo. Er is een reden dat er een fire season is, een vuurseizoen in de zomer, wanneer het warmer is, wanneer het minder regent meestal. Dat vuurseizoen, waar er risico is voor natuurbranden, wordt langer als het langer droog is en als het langer warm is. Het is natuurlijk evident dat dat een rol speelt en risico vergroot op natuurbranden. Natuurlijk, de concrete vonk gaat nooit door het klimaat komen, maar die twee dingen zijn niet in tegenspraak met elkaar. Je gaat heel vaak mensen zien die dan zeggen van, ze hebben een brandstichter gevat of daar hebben ze de oorzaak gevonden en het was een landbouwmachine of het was een barbecue of iemand had een sigaret weggeworpen. Dus het is niet het klimaat. Dat is een beetje in die trant van discours passen al die verhalen over complottheorieën, over aangestoken branden, met de bedoeling om dan een soort tabula rasa te maken en daar dan nieuwe dingen op te planten. Wat ook gewoon onzinnig is als je erover nadenkt. Grond heeft een stedenbouwkundige bestemming. Er is iets zoals gewestplannen. Het is niet omdat je een bosgebied afbrandt of een landbouwgebied afbrandt dat het plotseling bouwgrond wordt. Ik bedoel, dat is gewoon niet voorzien.
0: Technisch juridisch heel moeilijk.
1: Nee, meer

0: Nog, in verschillende van de landen zijn er extra regels voor zaken op afgebrande gronden. Extra regels maakt het nog moeilijker dan dat het voordien zou zijn. Laat staan nog dat het gewoon mogelijk is om op bepaalde stukken grond, landbouwgrond, bosgrond, wel degelijk bijvoorbeeld windmolenparken in te planten of zo'n zonnepaneelpark te gaan bouwen. Je kan daar vergunningen voor proberen aanvragen. Het is niet alsof dat onmogelijk is, tenzij je het platbrandt. Dus het is ook gewoon intern. De interne logica erachter slaat ook nergens op.
1: Nu, er zijn zelfs mensen die niet geloven dat er bosbranden zijn geweest.
0: Ja, ze geloven wel dat er zijn geweest, maar ze geloven dus dat ze met lasers uit de ruimte zijn aangestoken. Ze geloven bijvoorbeeld ook dat die hittegolven, dat gecontroleerd is door het weer dat gemanipuleerd wordt. De ergste, de eigenlijk meest belachelijke complottheorie die ik gelezen heb, kwam uit antimilitaristische kringen. Die zeiden van, het leger gaat die bossen in brand steken, want dan kunnen ze de held uithangen en mee gaan helpen met de brandweer. Is dat goed voor hun imago en kunnen ze meer geld vragen voor defensie? Dat is de gekste complottheorie die ik over die bosbranden gehoord heb.
1: Ja, we moeten eens een complottheorie-competitie organiseren. Het lijkt mij inderdaad wel interessant.
0: De grappigste wit.
1: We zijn er weer aan begonnen aan de fact-checking in Nieuwe Feiten. Dankjewel daarvoor, Rien en Marie. Tot volgende week.

0: Prince heeft het allemaal voorspeld. It's gonna be a hot summer. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten extra van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En er rijden geen treinen tussen Sint-Joris-Weert en Leuven. Wel vervangbussen.
1: Joeri Buiten. Joeri Kortens.
0: Ja, alsof die de hele zomer is binnengebleven. Dat kan ik me moeilijk voorstellen. Joeri Kortens, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, lief.
0: Joeri, waar ben je? Ik ben zompig, in zompig gebied.
2: Het is zompig. Ik heb een beetje vocht opgezocht. Nee, het is een hele droge zomer geweest. Hè.
0: Ja. En
2: dat hebben we allemaal gemerkt. En mijn natuurhart heeft zo hard gebloed, lieve, de voorbije weken.
0: Oh.
2: Door die grote brand op de Hoge Venen.
0: Oh, verschrikkelijk.
2: Ja, maar ik ben toch nog een beetje positief. Dus ik ben op zoek gegaan naar restanten van veengebieden, ook gewoon bij ons in Vlaanderen. Want we hebben dat. En dat is gewoon een ongelooflijk bijzonder biotoop met de hoofdrol voor een superplant. Dat is namelijk het veenmos. En daar wil ik het vandaag over hebben.
0: Wacht eens even, Joeri Kortens. Jij bent altijd lesgever bij Natuurpunt. En we gaan jou ook dit seizoen, het 17e seizoen van Nieuwe Feiten, elke dinsdag de natuur insturen.
2: Ja.
0: En, maar het meest verbazende is dat ik blijkbaar uit wat jij zegt besluit dat wij ook een soort hoge venen hebben.
2: Ja, ja, maar op een hele kleine schaal. Want die,
0: hoe groot zijn onze hoge venen?
2: Dit veentje is geen hectare groot.
0: Oei.
2: Het is een halve hectare of zo.
0: Zou het kunnen dat dat in de Kempen ligt?
2: Uiteraard, ja. Ja. Dat is zo, dat is mijn heimat en hier kom ik eigenlijk heel vaak terug. En dit plekje, daarvoor ben ik eerst door heidegebieden moeten gaan, die mooi in bloei staan, de paarse heide, door wat dennenbossen. En nu ben ik op een soort van depressie, een oud ven dat vroeger water bevatte, maar dat dan stilletjes aan is beginnen dichtgroeien met veenmossen. Eerst in het midden, dat is wel bijzonder, dat is een drijvende mat. Dus daar rondom is er een soort van, ja, een grachtje. Daar moet je overspringen om op het drijvende til te geraken.
0: Dan sta je daar nu op die drijvende mat.
2: Ja, en dat is een beetje zoals lopen op een waterbed. Dat deint een klein beetje verder. En ja, daaronder zit dus water. Dus ik moet wel een beetje opletten dat ik er niet doorzak, want dat is ooit al gebeurd bij mensen. En die worden dan ongeveer een slordige 3000 jaar later teruggevonden.
0: Dat zijn dan de zogenaamde veenlijken.
2: Dat zijn die veenlijken, ja. Ja, dat is een heel bijzonder biotoop.
0: En die zijn dan volledig gemummificeerd. Die zijn bewaard, die veenlijken.
2: Ja. Mummificatie is eigenlijk echt wel een beetje het proces, want die veenmossen, laat ons daar even bij vertrekken. Dat zijn eigenlijk mosjes met een stengel. En die stengel aan die kanten, daar staat een soort van kransvormige blaadjes rond, in een krans. En die kunnen ongelooflijk veel water vasthouden. Oh, er komt ook heel even de trein van Herentals naar Turnhout voorbij.
0: Even zwaaien.
2: Even zwaaien naar de mensen.
0: Naar de mensen. Goeie reis.
2: Ja.
0: Okay. Turnhout, prachtige stad.
2: Ja. Ja, die veenmossen, die kunnen ongelooflijk veel water vasthouden. Tot 20, 25 keer hun eigen volume. Dus dat is ongelooflijk veel. En dat worden dus sponsen. Van onder sterven die af in het water. En van boven blijven die eigenlijk bijna eeuwig doorgroeien. En van onder is dat zeer zuur water. Heel zuurstofarm, daaronder beneden ook. En dan krijg je een soort van mummificatieproces. En
0: Juist. Dat
2: is dan de veenvorming. Er wordt turf gemaakt. En dat is een proces, ja, dat is ongeveer 1 millimeter per jaar. Zo lang duurt dat.
0: 1 millimeter per jaar groeit dat eigenlijk. Dat stijgt.
2: Ja, dat stijgt. En dat stijgt ook heel vaak boven de waterspiegel uit. En dan pas krijg je vaak echte veenvorming. Want hoogveen, of hoogveenvorming moet ik zeggen, hoogveen is eigenlijk volledig afhankelijk van regenwater, van dat zure regenwater. Er bestaat ook zoiets als laagveen. Dat vind je dan in de valleigebieden van de Zwarte Beek en de Zegge hier om de hoek bijvoorbeeld. Dat is dan onder invloed van grondwater, van oppervlaktewater. Maar dit is dan zuur, dat groeit daar bovenuit. Dan komen er andere veenmossen, men noemt die hoogveenmossen of pultvormen, met de veenmossen. En daarbovenop daar groeien dan weer nieuwe plantjes. En ik heb er hier zo eentje gevonden. Die staat hier echt massaal. Heel bijzonder. We kennen het van met kerstmis.
0: Kerstmis, Hulst. Van die rode besjes, hoe heet dat?
2: Rode bessen, veenbessen.
0: Ach, natuurlijk. Ja. Erellekes, zeiden wij daartegen.
2: Erellekes. Ja.
0: Veenbessen.
2: Of cranberries, hè.
0: Ja. Ah, dus
2: dat zijn de veenbessen.
0: Ga jij snoepen?
2: Ik ga niet snoepen. Ze zijn eigenlijk nog niet rijp. Er zijn er zo een paar die al wat rood aanlopen. De meeste die zijn zo wat groen met kleine rossige spikkeltjes daarop. En dan gaan die de volgende maanden eigenlijk verder afrijpen.
0: Oké, maar dat eten wij dus op eigenlijk, die veenbessen. Ja, en komen die uit de Kempen, die veenbessen die wij opeten? Nee, toch?
2: Niet helemaal. Niet helemaal. Want wat er gebeurt is, dit is de kleine veenbes. Dat is een typische plant van bij ons. De veenbes die we in de winkels vinden, dat zijn grotere bessen. Die komen uit Noord-Amerika. Dat is de grote veenbes. Dat is een andere soort die hier niet voorkomt. Maar die kleine veenbes, ja, die groeit dus als hele kleine houtige takjes liggend

0: niet zelf gaan uitroepen.
1: Wacht even,
0: het is een
1: soort
0: die constant vocht nodig heeft.
1: Dus ze reflecteert het zonlicht als het te fel wordt?
0: Ja, ja, ja, als een soort van spiegeltje reflecteren zij dan dat zonlicht. En de veenmossen zelf doen dat ook een beetje. Dus als het te droog wordt, dan gaan die bovenste topjes die gaan een beetje uitdrogen. Die worden dan wit. En die beschermen dan het onderliggende vochtige groene gedeelte tegen verdere uitdroging. Want die weerkaatsen op die manier dan het zonlicht. Dus dat zijn eigenlijk echt wel superplanten.
1: Ja.
0: Maar wat echt nodig is...
1: Ja, ja, ja, ja, ja, nee, ik hang aan je lippen. Zeg maar, wat is er nodig?
0: Wat echt nodig is, is vocht. En vocht en vooral een constante watertafel. Dat is heel belangrijk voor die venen. En dat is wat we de voorbije jaren veel minder zien. Omdat we grote droogtes hebben, grondwaterpeil zakt. Er wordt gedraineerd op veel plekken. En dat is ook wat er op de hoge venen gebeurd is. Decennia geleden, grote drainagegrachten bedacht. Dan kunnen we dat veel beter toegankelijk maken. Nu is men dat wel aan het opstuwen en aan het tegenhouden. Maar door die wisselende waterstanden heeft daar de voorbije jaren een andere plant zich gevestigd, dat heet het pijpenstrootje. Ja. Dat is een gras die in horsten, in pollen gaat groeien, die enorm veel uitdroogt. En dat is nu eigenlijk de katalysator geweest van zo'n brand. Een vonkje is daar
1: om
0: in gang te schieten.
1: We hebben over onszelf afgeroepen voor een deel door dat pijpenstro woekeren.
0: Dus één, klimaat, dat is een effect. Twee, zit je daar ook met die verdroging. En een derde is eigenlijk ook nog stikstofneerslag. Die komt vanuit landbouw, maar ook vanuit verkeer, ook vanuit industrie. Dat valt neer en eigenlijk een soort van bemesting. En ook dat heeft dat pijpenstrootje heel graag. Hier staat dat ook, maar gelukkig nog niet zo overdreven. Dat staat hier en daar wel tussen. Maar de watertafel op deze plek is goed stabiel, want in de ondergrond zit er een ondoorlaatbare leemlaag waar bovenop dat water dan blijft staan.
1: En het veen? Zou je dat kunnen, als je nu met je hebt laarzen aan, neem ik aan. Kun je dat met je microfoon bij je laarzen, kun je dat sponsigen laten horen?
0: Is dat kunnen? Dat kan ik sowieso wel laten doen. Dus ik ga eens heel even, een klein momentje.
1: Zompig.
0: Ja, dat is echt
1: zompig. Echt alsof je in het, half in het water staat. Of in ieder geval, je zei op een waterbed aan het lopen was.
0: Ja, ja. Ja, dat kan je dan wel ongeveer zo zeggen, ja. En daar groeien natuurlijk ook wel dingen bovenuit. En hier een van de dingen die er ook bovenuit groeien, dat is een plant. Die is nu niet meer in bloei of ook niet in vrucht, dat is wel jammer. Want die heeft, wanneer dat die in vrucht staat, zo van die katoenpluisjes bovenop een grasgroene stengel. En dat heet het eenarig wollegras.
1: Het wollegras,
0: ja. Familie van het veenpluis, maar veenpluis heeft enkelvoudige stengels. Dat eenarig wollegras, dat groeit in pollen, in groepjes bij elkaar. En ik heb er nu zo eentje, want ik ben eigenlijk hier misschien al 20 jaar niet meer op geweest, lieve. Ik probeer dat zoveel mogelijk te vermijden. Betreding is niet echt heel goed voor venen. Maar ik dacht, ik ga eens zoeken naar bepaalde insecten, mogelijk wat mieren die hier zitten. En in die pollen zit vaak van alles... Nee, dat is iets helemaal anders. Een plekje waar een muis heeft geknabbeld.
1: Oké.
0: Okay. Een woelmuis. Ja, waarschijnlijk een aardmuis.
1: Woelmuizen?
0: Ja, ja, ja, die zitten bovenop dat vochtige ding. Nu, ik weet dat de aardmuis is een van de woelmuizen. Die kan wel wat vocht hebben. En daar liggen zelfs wat kleine groene, smeuïge muizenkeuteltjes bij. Maar die heeft dus in zo'n pol een soort van kokonnetje uitgeknaagd, uitgegraast. En daar zit die dan veilig voor uilen te knabbelen. Dus er is best wel wat leven op zo'n veenstukje te bespeuren.
1: Ja, en vroeger waren er heel veel venen. Ze zijn bijna allemaal verdwenen, maar ergens op bepaalde plaatsen in de Kempen. En zeker op die hele specifieke plaats waar jij nu staat, is er nog eentje van een hectare groot.
0: Ja, nog minder. En we zijn ze ook aan het herstellen, lieve. Want doordat zij elk jaar die nieuwe veenturflagen maken, gaan ze ook heel veel CO2 vasthouden. En ze stoppen dat dan ook meteen in de bodem. Het is een ongelooflijke spons, een waterbuffer, voor wanneer het te droog wordt bijvoorbeeld. Dus heel belangrijk. En de voorbije 5 jaar heeft Natuurpunt, samen met collega's in het buitenland, in Nederland, Duitsland, hebben zij gewerkt aan een Europees project. En zijn zo 700 hectare van die venen in België, Nederland, Duitsland, is vooral de hydrologie hersteld. Gekeken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat water helemaal terug op peil blijft, dat dat constant blijft. En op die manier kan dat veen dan terug gaan aangroeien. En vanaf morgen komt er een symposium in Nederland, Sertogenbosch. Daar komen 700

0: 700 wetenschappers van over heel de wereld kijken hoe wij, Belgen en Nederlanders en Duitsers, dat hebben aangepakt.
1: En dus, toch proberen een ramp zoals die deze zomer in de Hogevenen, in de Ardennen, zich heeft afgespeeld, om die in de toekomst een klein beetje te vermijden, toch?
0: Absoluut, ja. Dat is een heel belangrijke. Naast die ongelooflijke biodiversiteit van veenbessen, lavendelheide is ook een heel fijn plantje dat ik hier nu in mijn ooghoek zie staan.
1: En ruikt dat naar lavendel?
0: Nee.
1: Het ziet er ook niet uit als lavendel, neem ik aan.
0: Het ziet er ook niet uit. Nee. Ik weet totaal niet van waar die naam komt, maar het is wel een kruidig iets. Het ziet er ook heel dwergstruikje uit, zoals lavendel dat ook heeft. Ook die onderkant heeft die zilvergrijze glans, zoals ook lavendelblaadjes dat hebben, langwerpige. Dus ik vermoed dat waarschijnlijk de naam daarvan komt. Ja. Er staat zelfs nog eentje in bloei. Kleine roze belletjes die daar aanhangen. Okay. Heel fijn.
1: Mocht je erin zakken, stuur op tijd een noodsignaal, anders eindig je misschien als veenlijk. Dat willen we niet hebben, want we hebben je volgende dinsdag weer nodig om ergens de natuur in te worden gestuurd. Jurie Kortens, tot volgende week.
0: Tot volgende week, lieven.
2: The turfman breathes the bright sun in the morning and feels her comfort as she journeys west. He listens to the lark rise singing from her slumber deep and watches as she settles down to rest. The turfman is in tune with all of nature.

Yuri Kortens was vandaag onze turfman, turfman en Sean Harrington. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En er rijden geen treinen tussen Sint-Joris-Weert en Leuven, wel vervangbussen. Ook tussen Heist op den Berg en Diest is het treinverkeer onderbroken. En kijk eens wie hier terug is. Van nooit echt weg geweest, Herman van Veen.

0: Eerlijk. Toch, Herman van Veen, alles doet ertoe en geef hem eens ongelijk. België, laatste nieuwe feit in deze nieuwe feiten. België die heeft misschien wel de jongste auteur ter wereld. Ze heet Anaïs Nachtergaal, komt uit Meissen en is 7 jaar. En ze heeft dus haar eigen boek geschreven. Anaïs houdt namelijk van lezen. Gaat met haar mama regelmatig naar de bibliotheek in het dorp. Alleen was ze in januari wat teleurgesteld in de oogst. Ze vond het boek dat ze had uitgeleend niet leuk. En zei dat ze het zelf beter kon. En dus begon ze samen met haar moeder te schrijven. Typen kon ze nog niet. Over de eerste 5 zinnen heeft ze 1,5 uur gedaan. Maar intussen is het boek klaar. Het heet Mira, het regenboogpoesje. En telt 35 bladzijden. Het boek gaat over een bevriende kat en hond die plots een magische regenboogpoes ontmoeten. Samen gaan ze op avontuur en de ouders van Anaïs hebben het boek zelf uitgegeven. Het boekje is te koop via Amazon. Prachtig nieuws dus. Ook in de oren van Nico Dijkshoren neem ik aan.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Beste luisteraars, gisteren reed ik achter een auto met een aanhangwagen. En er gebeurde iets vreemds. Ik passeerde niet, maar ik bleef achter de wagen rijden, zodat ik zo lang mogelijk kon kijken naar het zeiltje dat half over allemaal oude rotzooi was geknoopt. Ik herkende een lampenkap, een opgezette haas, een oude klok en een doos vol met LP's. Tanja, mijn vriendin, zij zat naast me en ze zei: "Je vader, hè?" En ik knikte: "Ja, mijn vader." Een jaar of 10 lang reed hij met een aanhangwagen naar welke kofferbakkenmarkt dan ook. Wanneer ik door de weeks even bij mijn ouders langs reed, liet hij mij in zijn schuur zien wat hij dat weekend allemaal weer ging verkopen. En ik stond zwijgend naast hem. En hij legde mij uit waar ik naar keek. Hij zei: "Kijk, Niek, dat is een schilderij. En het is met echte verf, dus dan is het kunst. Kijk, het is een landschapje, want je ziet gras en die witte vlek, dat is een schaap, denk ik." Daarna liet hij mij een opgezette flamingo zien. Ik dacht eerst dat er een poot miste, maar dat hoort zo. En zo ging dat maar door, luisteraars. Ik wist precies met wat voor rariteitenkabinet hij naar een ander parkeerterrein in de provincie reed. En soms belde hij mij 's avonds enthousiast op: "Nico, ik heb alles verkocht. Ook dat rare Italiaanse hoedje dat jij heel vies vond ruiken." En wanneer hij niet belde, dan wist ik genoeg. Niks verkocht. Ik wist via mijn moeder hoe dat eruit zag. Ze zei tegen me: "Die hele kar vol rotzooi, die moest weer mee naar huis." Niks verkocht. Op de terugweg liet het zij los. We hebben 1,5 uur langs de weg gestaan. Uiteindelijk werd dat gerommel met een aanhangwagen mijn vader zijn Waterloo. Mijn moeder belde mij 's avonds laat op. En ze zei: "Niek, drama. Hij heeft niets verkocht. En daarna heeft hij bijna 1,5 uur geprobeerd de aanhangwagen achter zijn auto te krijgen. En dat lukte niet. Gek werd ik ervan. We hebben dat ding uiteindelijk maar gewoon achtergelaten. Het gaat niet goed met hem. Ja, hij zit naast me." En daar, luisteraars, dacht ik aan. Stapvoets rijdend achter een aanhangwagen. En Tanja, zij kende het verhaal. Ze zei: "Ga er nou maar voorbij. We rijden wel heel erg langzaam." En daar ging ik, zoef, langs mijn vader. In mijn achteruitkijkspiegel keek ik naar het wapperende zeil.
0: Ik zie het ook. Dat wapperende zeil. En u ook, ik weet het. Het wapperende zeil van Nico Dijkshoren, zijn vader. In het Middagsjournaal vandaag, morgen weer Nico. Zometeen na het nieuws van 1 is er voor u Ilse Liebens. Blijf dus bij ons. Blijf bij Radio 1.

0: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max. Dit hoorde je eerder vandaag in de ochtend.
1: Wat dat ook duidelijk is voor iedereen, dat is dat er extra maatregelen voor taal nodig waren. Als je gaat kijken tussen 2015 en 2025, dat is 10 jaar tijd, daarop zijn we in het basisonderwijs van 20% anderstaligen naar 30% anderstaligen. Dat is 1% per jaar dat erbij gekomen is.
0: Uitgesproken in de ochtend, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
2: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou... Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen en extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
0: Weet ik veel met Kobe Ilse. Van maandag tot donderdag, 's ochtends van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
2: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
3: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Talgo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen.
6: J'aime le drame, j'aime le go.
5: Ben Vols, Bill Callahan.
7: Remember the good things.
5: Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
8: Krevel. Met de back-to-school-bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
9: Krevel. Leef beter. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Europa lijkt af te stevenen op een nieuwe gascrisis. Ons land dient geen natuurherstelplan in bij de EU, ondanks de deadline. En de nieuwe Noorse koning Håkon legt de eed af. De Europese gasprijs heeft in meer dan 3 jaar tijd nooit zo hoog gestaan als nu. Tegelijk staan de gasvoorraden in Europa historisch laag. Nina Verhagen, een nieuwe gascrisis lijkt dus in de maak.
11: Ja, inderdaad. De Europese gasprijs flirt al de hele ochtend met de grens van 70, zelfs €71 per megawattuur. Dat is het hoogste niveau sinds januari 2023. Nu, de gasprijs is al maanden aan het stijgen sinds de Amerikaanse aanval op Iran. En Europa concurreert nu met Azië voor de aankoop van gas in aanloop naar de winter. Dus dat drijft de prijs op de internationale markten op. Terwijl de gasprijs in Amerika, dat zelf zijn gas produceert, zowat 8 keer lager ligt.
10: Hoe komt het dat die gasvoorraden in Europa ook zo laag staan?
11: Wel, normaal worden die reservoirs in de zomer volop gevuld om dan voorraad te hebben voor de winter. Maar dat is de voorbije maanden veel te weinig gebeurd, net omdat die prijs dus zo hoog stond. Normaal zijn de voorraden nu voor 70% of 80% gevuld. Vandaag is dat 65%. Dat is het laagste niveau in 15 jaar tijd op een 1 september. Nu, specifiek voor België is er weinig vrees voor een tekort aan gas. Wij zitten zowat aan de bron van de Europese invoer. Maar wat zal dat gas kosten, dat is de vraag.
10: Dankjewel voor de uitleg, Nina. Het drugsproces Costa zal in beroep grotendeels overgedaan moeten worden. Eind juli werden 51 mensen veroordeeld voor de invoer van 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De kopstukken kregen 9, 12 en 13 jaar cel. Alle beklaagden hadden een maand de tijd om in beroep te gaan en 26 van hen hebben dat ook gedaan. Ook het parket ging in beroep omdat het de straffen te laag vond. Het was al een proces dat vaak onderbroken werd en lang aansleepte. En nu wordt het weer een hele procedure, zegt Luc de Clair, woordvoerder van de hoven en rechtbanken.
12: Ja, het hof is dergelijke omvang wel gewoon, maar ja, de rechters gaan hier wel veel werk aan hebben, vooral omdat dus dat nieuw strafwet van kracht is en er geval per geval gaat moeten gewikt en gewogen worden. Dat betekent wel inderdaad dat het grootste drugsproces van Limburg nu naar Antwerpen komt en dat dit heel wat werklast zal opleveren.
10: De beklaagden zullen nu voor het Hof van Beroep in Antwerpen moeten komen. Een datum voor het nieuwe proces is er nog niet. België zal vandaag geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie. Nochtans verloopt de deadline die daarvoor vastgelegd was. In het plan zou moeten staan hoe ons land kwetsbare natuur zal herstellen. Maar Brussel en Wallonië zijn niet klaar met hun deel van het werk. Jury Thijs van Greenpeace vindt dat onbegrijpelijk.
4: Dat is een pure blamage, hè, omdat de afgelopen zomer getoond heeft hoe belangrijk een gezonde natuur is. Een gezonde natuur die zorgt voor verkoeling tijdens hittegolven, maar die zal ook een extra buffer bieden voor overtollig water, wanneer we meer en meer helaas ook extreme regenval gaan zien. Dus in deze tijden van klimaatcrisis is het niet belangrijk maken van natuurherstel echt onbegrijpelijk.
10: In Overasselt in Nederland is er al sinds vannacht een grote politieactie aan de gang. Toen viel er een dode bij een schietpartij en twee agenten raakten ook gewond. De politie heeft intussen al verschillende verdachten opgepakt. Op beelden die de krant De Telegraaf in handen kreeg, is te zien hoe tientallen gewapende mannen door de straten van Overasselt liepen. Mogelijk gaat het om een conflict in het drugsmilieu. Er zou zeker één huis beschoten zijn en het dorp is zo goed als afgesloten, zegt NOS-verslaggever Hendrik Willem Hofs.
13: Alle wegen zijn afgezet in het gebied rondom het pand waar het om zou gaan. De politie is nog volop bezig met onderzoek rondom het huis. Ook het gebied wordt nog bekeken. Ook in een maïsveld wordt nog gekeken. En ook in de omgeving is de politie dus nog steeds op zoek naar mannen die op die beelden van de Telegraaf te zien zijn. Het zijn eigenlijk on-Nederlandse beelden, Mexicaanse toestanden, zei iemand.
10: In Noorwegen is de eedaflegging van koning Håkon begonnen in het Noorse parlement. Hij was al automatisch de nieuwe koning geworden na de dood van zijn vader Harald vorige vrijdag. En nu is er de officiële eedaflegging. Peter de Kroebele, wat gebeurt er?
14: Wel ja, de ceremonie is net begonnen. Koning Håkon is het parlement binnengekomen. En eerst leest de voorzitter van het parlement de officiële aankondiging van de dood van koning Harald de Vijfde voor. En daarna zou koning Håkon de Achtste trouw beloven aan de grondwet en alle wetten en hulpvragen aan God. Er is geen kroning, dat doen ze al lang niet meer in Noorwegen. En bij het moment is koningin Mette-Marit niet aanwezig. Ze onderging onlangs een longtransplantatie en er zijn wel wat complicaties. En koning Håkon is 53, een man met veel universitaire diploma's. Een man ook die in de tijd een schandaalsfeer moest overwinnen om te trouwen met zijn vrouw. Maar Håkon is, net als zijn overleden vader, populair in Noorwegen. En straks is hij bekrachtigd door het parlement als de nieuwe koning.
10: Dankjewel, Pieter. In Nepal zijn er nu meer dan 1000 doden geteld na de plotse overstromingen van vorige week. In Tibet aan de Chinese kant van de grens blijft het dodental op 16 staan. Er zijn ook nog altijd bijna 4500 vermisten. Volgens critici zou de Chinese overheid het aantal slachtoffers bewust onderschatten. In China hebben ook 10 mensen boetes gekregen en mogelijk korte celstraffen, omdat ze gezegd hadden dat er waarschijnlijk veel meer doden zijn dan de autoriteiten melden. Straks vindt in Waregem het traditionele paardenevenement Waregem Koersen plaats. Er worden 35.000 bezoekers verwacht. Voor de verschillende paardenraces is er in totaal een prijzenpot van bijna €600.000, een record. Bij de editie van vorig jaar zijn 2 paarden overleden en daarom zijn er aanpassingen gedaan aan het parcours om de veiligheid te verbeteren, zegt algemeen directeur Bram van de Wallen.
15: We hebben een aantal hindernissen veranderd en dat heeft te maken dat de snelheid van de paarden geëvolueerd is. En op dat vlak, bij de analyse die we vorig jaar gemaakt hebben, hebben we 2 hindernissen aangebracht dat we gaan bekijken zijn in het buitenland. We hebben gesproken met specialisten die dagelijks bezig zijn met hindernisrennen. Dus ik denk dat we de nodige aanpassingen gedaan hebben die we moesten doen.
10: Vanmiddag zon en wolken met kans op wat regen en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en tot 20 graden. Donderdag en vrijdag bewolkt weer met soms wat lichte regen, maar het blijft wel zacht tot 25 graden. Een nieuwe gascrisis lijkt in de maak in Europa. Dat was de opener. De gasprijs staat op het hoogste niveau in meer dan 3 jaar tijd. En in aanloop naar de winter staan ook de gasvoorraden in veel Europese landen erg laag. Meer in de app van VRT Nieuws.
16: Radio 1.
17: Ilse Liebens.
18: Een heel goedemiddag. Fijn dat je luistert naar Radio 1.

En daarna werd het iets te snel, iets te stil rond deze band. Foster the People en Pumped Up Kicks. Frans Kalf die gaat zelfs al een nummer serveren uit zijn classic album van de week. En we duiken vandaag ook in de muziekapp van sportjournaliste Caro Houbrechts. En met een klassieker is nooit iets mis, toch?

0: dat momentje moeten we Clarence Clemens ook nog gunnen natuurlijk. Helemaal achteraan in het nummer Bruce Springsteen en Dancing in the Dark.
1: Radio 1.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
3: Classic album van de week.
0: Muzikant Frans Kauf die heeft er een goed gevulde zomer op zitten. Veel gespeeld in Nederland en ook bij ons. En ondertussen is hij ook bezig geweest aan zijn debuutplaat die ergens volgend jaar gaat uitkomen. Frans Kauf heeft deze week ons klassiek album van de week gekozen. Een echte klassiek. The Freewheeling Bob Dylan van Bob Dylan. Het is een album dat Frans hoorde voor het eerst toen hij 15 was. En hij was meteen geïntrigeerd door... Niet de teksten van Bob Dylan, dat is hij trouwens vandaag nog altijd niet zozeer. Maar hij is wel heel erg bezig met de melodieën. Dat gitaarspel van Dylan in al zijn eenvoud, dat heeft hem toen gepakt en nooit meer losgelaten. Hij noemt het zelfs een heel intieme manier van gitaarspelen. En dan ook de eenvoud hè, van één man met zijn gitaar. Dat raakt. We gaan luisteren naar Bob Dylan, met dank aan Frans Kauf.
4: A hard rain's gonna fall van Bob Dylan. Af en toe is het fijn als hij gaat krijsen. En dat doet hij in dit nummer heel erg goed. En soms voel je dat er gewoon iets zwaars gaat gebeuren. Of dat nou iets politieks is of iets persoonlijks, dan komt dit nummer altijd goed uit.

We gaan een hele week genieten van de Freewheeling Bob Dylan, want het is het classic album van de week, gekozen door Frans Kalf. Je hoorde A Hard Rain's Gonna Fall. Dit is Rufeda bij Radio 1 en Something Coming.

Something good. Something Coming van Rufeda, de bassist van deze band, heeft dit jaar verrast door een solo-debuut uit te brengen. Een jazzplaat, want Flea, dat is niet alleen een bassist, die speelt ook trompet. Heeft hij zich lang onzeker over gevoeld? Speel ik wel goed genoeg om mij tussen die jazzmuzikanten te begeven?

0: Deze man wordt in oktober ook al 85. Een van de vele prachtige nummers uit dat gigantische oeuvre van Paul Simon, Loves Me Like a Rock. En zo is het ruim 1:30 geworden. Opletten als je onderweg bent. Op de binnenring rond Brussel staat een 1/2 uur file van Grimbergen tot Machelen. De weg is er wel vrijgemaakt. En er rijden geen treinen tussen Sint-Joris-Weert en Leuven, wel vervangbussen. Ook tussen Heist op den Berg en Diest is het treinverkeer onderbroken. Dit zijn editors.
1: Radio 1. Ilse Liebens.

0: today.
1: En daarna was ook Kylie Minogue hier samen bij Nick Cave, Where the Wild Roses Grow. 5 september, dat is nu zaterdag. Dan zenden we hier bij Radio 1 de Lage Landenlijst uit. Lijst met de 100 mooiste Nederlandstalige nummers. Daarvoor kan je een hele week stemmen. Dat kan je doen via VRT Max. Dit is maar één van de vele waarop je kan stemmen. Dit is Stoomboot en Nina...

afstand moet er zijn. Ik weet waar ze naartoe wil, maar ik kan haar niet volgen. Zo glipt ze

0: dat ze eens voor me zal zijn.
1: Landen materiaal. Stoomboot en Nina. Dit hier is een heel donker nummer in een heel vrolijke verpakking. Geschreven door Ellie Willis. Het gaat eigenlijk over iemand bij wie het leven helemaal niet lekker loopt.

Het was Ellie Willis die dit nummer schreef. Ze had een film gezien over een vrouw die elke dag uitging en dan na afloop seriemoordenaars mee naar huis nam. Jawel, dat soort donkere film was de inspiratiebron voor wat een heel fijn nummer is geworden. Een nummer dat nog altijd werkt op de dansvloer. Boogie Wonderland van Earth, Wind & Fire. Dit zijn de Womack Sisters. MUZIEK.

0: geboren om te zingen, dat kan niet anders als je in dat soort nest bent geboren. Dochters van Cecil en Linda Womack en Womack. If I Let You.
1: Goed, schattekke. Eerst een centje als beloning.
2: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
3: Allee, merci, moeke.
2: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
0: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
4: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
4: Amai.
5: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
5: Lidl, dat kan tellen.
0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Goh, waar liggen die broodlozen nu weer?
7: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
9: Elke dag uren tijd verliezen?
10: Villa. Die tunnel zit weer vol.
9: Of uren tijd winnen.
10: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
9: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
11: Schat, ik zie je graag.
12: Ja, maar?
11: Maar nee, geen maar.
12: Oh.
13: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Een man van 60 uit Nienhoven is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden aangevallen was door een nest Aziatische hoornaars. Dat schrijft het laatste nieuws en de familie bevestigt het. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp. Maar de man uit Nienhoven werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Hij is nog gereanimeerd, maar volgens de familie is er geen hersenactiviteit meer en wordt de medicatie nu stopgezet. Dit weekend moesten ook in Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze gestoken waren door hoornaars. België zal vandaag geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie, ook al verloopt de deadline. In het plan zou moeten staan hoe ons land kwetsbare natuur zal herstellen. Maar Brussel en Wallonië zijn niet klaar met hun deel van het werk. De plannen die al op tafel liggen in ons land schieten ook tekort, zegt Helene de Smet van de Bond Beter Leefmilieu.
17: Dat is echt een gemiste kans, want natuurherstel is economisch gezien een interessante investering en is ook broodnodig voor onze volksgezondheid. Meer bomen in steden gaat zorgen voor verkoeling. Een betere bodem gaat zorgen dat we weerbaarder zijn tegen wateroverlast. Dus natuurherstel zou echt een prioriteit moeten worden. Maar we zien vandaag dat er getreuzeld wordt en dat wat voor ligt onvoldoende is.
16: De Europese gasprijs heeft zijn hoogste peil bereikt in meer dan 3 jaar tijd. De prijs ligt rond €70 per megawattuur en zo duur is gas sinds begin 2023 niet meer geweest. De prijzen stijgen sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran een 30 jaar geleden. En de gasvoorraden staan in veel Europese landen ook erg laag. Normaal worden ze tijdens de zomer aangevuld met het oog op de winter, maar omdat de prijzen al hoog stonden is dat veel minder gebeurd. In het Noorse parlement in Oslo heeft de nieuwe koning Håkon de 8e de eed afgelegd. Nu kunnen de Nooren ook een week lang de kist van de overleden koning Harald gaan groeten. Peter de Kroebelen.
18: Een sobere ceremonie waarin koning Håkon trouw belooft aan de grondwet en de hulp vraagt van God.
19: Met dat constitution en lover, zo sant hjelpe mij Gud, den almektige en alwetende.
18: En ook zijn leuzen bekend maakt, dezelfde als die van zijn overleden vader. Alles voor Noorwegen.
19: Tat valgspråket, alt voor Norge.
18: Niet aanwezig koningin Mette Marit, die herstelt van een longtransplantatie. Håkon is 53, gediplomeerd, gerespecteerd en populair. En is nu ook door het Noors parlement bekrachtigd als koning.
16: weer nog zon en wolken vanmiddag met kans op wat regen en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en dan tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Ga van
3: wegen werken
9: naar
12: rustig gaan werken
9: met de trein.
14: Radio 1.
15: Ilse Liebens.

Een heel goedemiddag en heel fijn dat je luistert naar Radio 1 en naar Arcade Fire met No Cars Go. We duiken straks in de muziekapp van sportjournaliste Caro Houbrechts. Benieuwd naar welke muziek zij veel heeft geluisterd de voorbije weken. Er is muziek van Bowie, van The Beloved en ook van deze George Smith.

0: dat. The Sound and the Vision, David Bowie. En daarvoor Speech met Ask Somebody Who Ain't.
1: Op repeat.
0: Karel Houbrechts die heeft er een drukke zomer op zitten. Ze maakte reportages voor het journaal. Ze presenteerde op regelmatige basis op Play Sports. En ze was ook samen met Gert Geens, de stem van Sportza Touren, hier bij Radio 1. En die Tour de France die zit nog een beetje in haar systeem en dus ook in haar muziekapp.
1: Op repeat.
2: Hallo, ik ben Karel Houbrechts en dit zijn mijn meest beluisterde nummers van de voorbije weken. Op 3 staat Florence and the Machine met You've Got the Love. De reden waarom ik veel naar dat nummer aan het luisteren ben, heeft eigenlijk te maken met het feit dat Florence and the Machine te zien was op Pukkelpop. Helaas was ik daar zelf niet, maar dat heeft wel weer een vlammetje aangewakkerd om meer naar Florence and the Machine te gaan luisteren. En dan specifiek naar You've Got the Love, omdat dat nummer gebruikt wordt in een van mijn lievelingsseries, of toch zeker van toen ik tiener was, en dat is Gossip Girl. Jawel, ik vind dat nog altijd supergoed trouwens, maar in de slotscène van Gossip Girl wordt dat nummer You've Got the Love gebruikt. En daarom maakt me dat ook altijd nostalgisch als ik naar dat lied luister.

Op 2 staat een lied dat de luisteraars zeker ook gaan kennen, namelijk Vrouwtje met Jaar na Jaar. Dit lied ben ik veel aan het luisteren in de nasleep van de Ronde van Frankrijk. In juli heb ik op Radio 1 samen met Gert Geens Porza Tour gepresenteerd. En Jaar na Jaar was een nummer dat regelmatig wel eens terugkwam. En Gert zal dat kunnen bevestigen. Ik stond dan altijd zo'n beetje te dansen in onze studio. Dus ik vind dat een heel leuk nummer om naar te luisteren. En op 1 heb ik Bad Bunny met Debí Tirar Más Fotos. Deze zomer ben ik in het Koning Boudewijnstadion naar het concert van Bad Bunny geweest. Dat was fantastisch. En ik weet niet of mensen zich hierin herkennen, maar als ik naar een concert ga, dan luister ik vooraf heel veel alvast naar de muziek, zodat ik zeker alles kan meezingen. En als het concert dan geweest is, luister ik nog eens minstens een paar weken alle nummers van het concert terug. Dus vandaar dat die zo hoog staat.

0: Si andan borracho, qué bueno, me ayuda.
1: En dan zit het feest er helemaal op. Bad Bunny heeft zijn tournee afgerond hier in Brussel. En Karel Houbregs van Sporza die was daarbij. En ze heeft sindsdien nog heel vaak naar zijn muziek geluisterd. Dit nummer, Debi Tirar Mas Fotos, is haar meest beluisterde nummer van de voorbije weken in haar muziekapp Bad Bunny. En dit zijn Ting Tings bij Radio 1. En Shut Up and Let Me Go.

Irena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

been hard. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we tezamen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

Bij die spelen heeft geen zin, we wisten het van in het begin. En het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn. En je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

Speel nu wel de harde maar, ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven.

voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht, misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samenrapen, terwijl jij ligt te slapen. Ik zal zo stil zijn als ik kan.

0: Zeer benieuwd ben ik naar de nieuwe plaat van The Queens of the Stone Age. Toch een nieuw geluid dat ze hier laten horen op dat nummer samen met Nikki Lane, Easy Street. En daarvoor Hugo Rasput en Helena. Het is ruim 2:30 geworden op de Antwerpse ring richting Gent. Vertraag je 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. In Mechelen staat in de Margaretha-tunnel richting E19 een defect voertuig op de rechter rijstrook. En er rijden opnieuw treinen tussen Sint-Joris-Weert en Leuven. En tussen Heist op den Berg en Aarschot is het treinverkeer wel nog altijd onderbroken.
1: Dit hoorde je eerder vandaag in de ochtend.
2: Wat dat ook duidelijk is voor iedereen, dat is dat er extra maatregelen voor taal nodig waren. Als je gaat kijken tussen 2015 en 2025, dat is 10 jaar tijd, daarop zijn we in het basisonderwijs van 20% anderstaligen naar 30% anderstaligen. Dat is 1% per jaar dat erbij gekomen is.
1: Uitgesproken in de ochtend, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.

like that. Je voelt het al een beetje aan dat nummer natuurlijk, maar we zaten in New Orleans met een song geschreven door Alan Toussaint en Chris Kenner, I Like It Like That. Van New Orleans naar Bristol is een kleine stap, dit is Cochin.

jaren 90, begin jaren 2000 waren ze zo'n beetje overal. En ze zijn nog altijd bezig trouwens, deze Cochin en Haiju. Deze man was voor een heel aantal mensen een ontdekking. Een paar weken geleden op het Pukkelpop Festival. Ze speelden daar een bijzonder mooi concert naar verluid. Er is Dove Ellis en Pale Song.

0: Een heerlijke stem heeft die man. Dove Ellis en Pale Song. Het is uitkijken naar aanstaande zaterdag. Dan is het 5 september. Dan kan je hier luisteren naar de Lage Landenlijst. De lijst met de 100 mooiste Nederlandstalige liedjes. Die maken wij niet, die maak jij. Je kan erop stemmen via VRT Max, ofwel via de site, ofwel via de app. Dat kan ook. Vanochtend kon je al horen op welke songs Fabergéo zou willen stemmen. Dat vertelde hij vanochtend bij Evert Venema. Morgen zit Evert trouwens in Nieuwegein bij Spinvis. Dan komen we te weten wat zijn favoriete Nederlandstalige nummers zijn. Daar ben ik zeer benieuwd naar. En nu komen we te weten waar Saar Lambrechts op heeft gestemd via VRT Max. Dag Saar.
1: Hallo.
0: Saar, was het een moeilijke bevalling of gewoon instinctief bam, 3 nummers ingestuurd?
1: Instinctief. Gewoon 3 nummers die me opkwamen uitgekozen.
0: Okay.
1: Die ik heel goed vind natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Het Hof van Commerce staat op 3 bij jou. Kom maar op. Waarom?
1: Ja. Dat nummer herinnert mij aan mijn jeugd. In het jeugdhuis, het plaatselijke jeugdhuis hier. Dat is een nummer dat ik wel vaak opzette. Dat zorgde meteen voor sfeer. En ik vind dat nog altijd een heel goed nummer.
0: En welk jeugdhuis, waar spreek je over? Welke streek?
1: Dat is jeugdhuis Verschil in Herentout, in de Hartje Kempen.
0: Waar het West-Vlaams goed binnenkwam.
1: Ja, toch wel.
0: Ik heb toch ook heel lang bepaalde dingen gewoon fonetisch meegezongen met Hof van Commerce. Besefte ik dan absoluut. Achteraf.
1: Absoluut.
0: En we blijven gewoon in dezelfde vibe met jouw nummer 2. Ja. Want dat is?
1: Ja. Ploegsteert van het 6e metaal.
0: Ja. Stond vorig jaar helemaal bovenaan, hè?
1: Ja, ja, dat is ook een prachtig, fantastisch nummer. Maar dat zal al stemmen genoeg krijgen om op 1 te belanden. Ik vind dat, ja, ik hou heel erg van zijn stem en zijn... het is heel poëtisch, zijn teksten. En muziek in dit nummer past daar heel erg goed bij. Dus sowieso fan.
0: Ja, het raakt altijd, hè, dat nummer sowieso.
1: Ja.
0: En wie heb je helemaal bovenaan gezet, Saar?
1: Helemaal bovenaan heb ik gekozen voor iemand minder voor de hand liggend. Misschien Johannes is zijn naam.
0: Mm-hmm.
1: Met het nummer Johnny Will Be King. De eerste keer dat ik dat nummer hoorde, was ik er meteen weg van eigenlijk. Het is echt een goed meeslepend nummer waar je direct mee weg bent, vind ik.
0: Mm-hmm.
1: En ik hoor zijn stem ook wel erg graag. Ook van in de tijd dat hij bij de Van Jets... speelde. En ja, ik was direct geïntrigeerd eigenlijk door die muziek en zijn stem en de teksten. En nog een ander nummer van hem, Apparaat, vind ik ook geweldig.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat Johnny Will Be King wat toegankelijker is. Dus vandaar heb ik dat op nummer 1 gezet.
0: Ja, het is ook dat nummer dat vorig jaar effectief al in de lijst stond. Hè, op 92 toen, dus hij kan nog wel echt een duw in de rug gebruiken.
1: Ja.
0: Jonas is zijn naam. Dus wie weet waar hij dit jaar gaat eindigen. Ik hoop sowieso dat hij nog ergens in de lijst zal staan aanstaande zaterdag.
1: Dat hoop ik ook.
0: Aan u gaat het niet liggen, Saar.
1: Nee, dankjewel.
0: Dankjewel om te stemmen. Merci voor die fijne top 3 en nog een heel fijne dag. Hè.
1: Ja, graag gedaan.
0: Salukes, dag.
2: Radio 1.

Ja hoor, ook voor relatief jonge nummers is er plaats in onze lage landenlijst. De lijst met de 100 mooiste Nederlandstalige nummers hoor je nu zaterdag op jouw radio. Hoe die lijst gaat klinken, kan je dus mee bepalen. Saar Lambrechts is alvast gaan stemmen op Johannes, is zijn naam die vorig jaar op 92 stond in de lijst met Johnny Will Be King. Dit is niet Nederlandstalig, maar wel heel erg van bij ons. Mooie samenwerking tussen Céla Sou aan de ene kant en vader en zoon Galant aan de andere. In a minute.

De voorbije weken en maanden heb je vast de kans gehad om ze ergens live aan het werk te zien. Het is niet minder dan indrukwekkend wat ze samen doen op dat podium. Blij dat het niet bij die ene samenwerking is gebleven. Hè, want dat was ooit bedoeld als een soort van gelegenheidsproject voor Jazz Middelheim. Maar dan hebben ze daar samen ontdekt. Op het podium, maar ook in de aanloop naar dat concert. Hier zit misschien wel meer in. Misschien moeten we gewoon samen de studio induiken. En gelukkig voor ons hebben ze dat ook gedaan. Céla Sou en de Galants met In a Minute. En dit is Marie Freusch en Trini.

0: De Lage Landen zijn al decennia lang de ideale voedingsbodem voor Nederlandstalige muziek. Inheemse klanken schieten er als vloeiende melodieën uit de vruchtbare grond. Van Antwerpen tot Amsterdam. Van Utrecht tot Gent. Van de Westhoek tot de Achterhoek. En één keer per jaar klinken ze samen in de Radio 1 Lage Landenlijst. Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max. En luister zaterdag naar de Radio 1 Lage Landenlijst live vanuit Mazeik en op Radio 1.
1: Leven we binnenkort in een narco-staat?
2: Nederland en België zijn productiehubs.
1: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
3: We mogen nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
1: Drugskartels, corruptie, extreem geweld. En het front ligt in onze eigen achtertuin.
0: Drugsdelta, vanavond op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max. Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
6: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
6: Ja, en?
7: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
6: Ah ja.
7: Kijk, wordt net weggesleept.
6: Oh nee.
8: Amai.
9: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
11: Op een dag was zelfs de lijst met verboden boeken verboden. De geschiedenis van de censuur heeft nog meer wonderlijke kronkels en Floris Bernard schreef er een boek over. Ik ben Bruno Wijndalen en laat hem aan het woord om 6:30 in Voorproevers.
0: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Een man van 60 uit Ninoven is hersendood verklaard na een aanval door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp. Maar de man uit Ninoven werd vorige donderdag tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Wespenkenner en verdelger Dominique Soete is niet verrast dat dit gebeurt.
13: We zien in Frankrijk jaarlijks 14 doden door aanvallen van Aziatische hoornaars. Het was hier eigenlijk al wachten totdat ook eens de eerste doden zou vallen. Afhankelijk van hoeveel steken dat je krijgt, krijg je heel veel gif binnen of weinig gif. En afhankelijk als je daar slecht op reageert, kun je dus dood gaan eraan.
0: Dit weekend moesten ook in Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze gestoken waren door hoornaars. Medewerkers van het project Broodtoos Nodig hebben op de eerste schooldag voor meer dan 1500 leerlingen in Vlaanderen een gezonde lunch klaargemaakt. De organisatie helpt al 5 jaar kinderen die naar school gaan zonder eten of met een ongezonde lunch. Isabelle Lacour van Broodtoos Nodig vertelt waarom het project nodig is.
14: Heel veel scholen geven aan dat ze toch wel wat problematieken zien op school. De niet voedzame brooddozen, leerlingen die niet ontbeten hebben, leerlingen die geen fruit mee hebben. Dus scholen die zelf aangeven dat ze heel graag er wel iets willen aan doen. Ervoor zorgen dat er toch een soort van vangnet is op school. En ons project ondersteunt hen dat om een aanbod te voorzien op hun school.
0: Prodos Nodig werkt samen met meer dan 220 Vlaamse scholen en sinds dit schooljaar is er ook een eerste project in Wallonië. Het is nog altijd niet duidelijk wat er aan de hand is in Overasselt in Nederland. Afgelopen nacht viel er een dode bij een schietpartij en twee politieagenten raakten ook gewond. Op beelden van een bewakingscamera is een groep gewapende mannen te zien die vannacht door Overasselt liep. Het geweld heeft mogelijk te maken met een conflict in de drugswereld. De politie is nog altijd massaal aanwezig en lost weinig details over de gebeurtenissen. De voormalige Britse premier Keir Starmer stopt nu ook als parlementslid en gaat zich bezighouden met internationale zaken zoals defensie en de strijd tegen geweld op vrouwen en meisjes. Starmer was 2 jaar lang de leider van de Labour-partij. In juli nam hij ontslag als premier nadat hij het vertrouwen van zijn partij verloren was. Hij werd opgevolgd door Andy Burnham. Zon en wolken vanmiddag met kans op wat regen en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en dan tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Een beetje een muzikaal equivalent van een gembershotje. Voor wie het kon gebruiken op deze dinsdagnamiddag. Machiavel en Fly. Een heel goedemiddag en fijn dat je luistert naar Radio 1. We ontdekken ze meteen opnieuw een nummer uit ons album van de week. Dat is een nieuwe plaat van Phoebe Bridgers. Ik heb ook muziek voor je klaarstaan van 16 Horsepower en Eagles en ook Ezra Collective. En deze Laura Mvula. Dit is Green Garden.

0: Mooie samenwerking tussen Ezra Collective en Lila IK op hun nieuwe single Well Organized.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: Last Weekend, zo heet de nieuwe plaat van Phoebe Bridgers. Sinds haar vorige plaat uit 2020 is er veel gebeurd in het leven van Phoebe Bridgers. Ze heeft afscheid moeten nemen van haar vader. Ze heeft een plaat uitgebracht met Boy Genius en met Lucy Dacus en Julian Baker samen. Ze was verloofd met Paul Mescal, maar dat bleef niet duren. En dan werd ze verliefd op comedian Bo Burnham, met wie ze nu nog altijd samen is. Al die dingen die zijn gebeurd in haar leven, daarvan zijn er sporen terug te vinden op die nieuwe plaat op Last Weekend. Ze heeft heel veel fijne mensen rond zich verzameld ook om mee te komen spelen op die plaat. Om aan de knoppen te zitten ook Christian Lee Hudson, Alex G, Jack Antonoff is opnieuw van de partij. Ook Cameron Winter van Geese is komen meedoen, maar die doet dat dan onder een schuilnaam. Een album dat een beetje ja, luistert als een dagboek, of hoe moet ik dat dan zeggen. In het volgende nummer horen fans bijvoorbeeld het verhaal van Phoebe's ex-verloofde Paul Mescal en zijn huidige partner Chrissy Abrams. Dit is The Governor's Waltz.
1: Radio 1.

Zoveel sfeer dat er in dat ene nummer is gekropen. Phoebe Bridgers met The Governor's Waltz staat op ons album van de week. Dat heet Last Weekend en dat kan je winnen bij Radio 1 op VRT Max. Phoebe Bridgers. Beep up.

Binnen een paar weken zal het 30 jaar geleden zijn dat de plaat waar dit op stond uitkwam. Fashion Nugget van Cake, nummer heet Frank Sinatra. En daarvoor Agogo, kind van God, betekent dat in het Nigeriaans. Karel Abotu, bassiste uit Antwerpen, met I Want You To Feel It. Dit zijn de Eagles en One Of These Nights.

0: Dat is muziek voor de eeuwigheid en dan nog een paar nachten. Eagles en One of These Nights. Opletten als je onderweg bent op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten filegolven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel ook 10 minuten aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. En er rijden geen treinen tussen Heist op den Berg, Aarschot en Diest. Er zijn wel vervangbussen. Dit is Tyler Ballgame en Live It Down.
1: Radio 1.

De concerten zijn een soort van hoogmis en de priester die heet David Eugene Edwards, altijd indrukwekkend. 16 horsepower en Black Soul Choir. Dit is van bij ons Siska Siska en Utopia.

0: The Smithereens en Yesterday Girl. Radio 1. Gisteren, dat is gepasseerd. Wat er straks gebeurt, is belangrijk na het nieuws van 4 uur. De Wereld Vandaag op je radio met Ruud Roets. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En het gaat over fertility benefits. Daar had ik denk ik nog nooit van gehoord.
1: Nee, ik eigenlijk ook niet. Je zou dat kunnen vertalen als een soort van vruchtbaarheidsvoordelen. Alleen blijft dat dan ook heel vaag. Aanleiding is het feit dat de Spaanse voetbalbond wil betalen als een speelster van het nationale team, van het Spaanse nationale team, graag haar eicellen wil laten invriezen, dan zegt de Spaanse voetbalbond, oké, wij snappen dat, want dit valt een beetje samen, jouw vruchtbare periode, met jouw carrière als topsporter, en wij willen jou daar wel financieel tegemoetkomen. En de Spaanse voetbalbond is daar niet alleen bij, er zijn ook al een aantal bedrijven die dat doen, blijkbaar. Ja, voilà. Ik had daar dus ook nog nooit van gehoord. Dus gaan we toch wat vragen stellen aan een gynaecoloog, een fertiliteitsarts ook, of dat wel een goed idee is, of dat wenselijk is, of dat een trend is die we vaker zullen zien. En of je daar als vrouw beter van wordt. Want dat is natuurlijk wat, denk ik, voorop zou moeten staan. Dus heel veel vragen daar. We gaan ook kijken naar de Heilengroep. Dat is die groep die vanmorgen heeft aangekondigd dat ze de site van Audi Vorst gaan overnemen en ontwikkelen voor allerlei andere bedrijven. Waar zijn zij eigenlijk in gespecialiseerd, die Heilengroep? En wat zij nu doen met die Audi Vorst site, was dat te verwachten? Hadden we dat moeten zien aankomen of niet? Daar gaan we het over hebben. En de vakantie is voorbij. Ja, ja, niet alleen voor ons allemaal, maar ook voor de Britse premier Andy Burnham. Want die is half juli premier geworden. Zo'n beetje chill. Met het zomerreces. Heeft allemaal gezellige, joviale dingen kunnen doen de voorbije weken. Maar nu moet hij dus wel echt werken, want hij gaat zo meteen zijn eerste speech als premier geven in het Lagerhuis. En dat wil dus zeggen dat we normaal gezien meer te weten gaan komen van wat die, in elk geval officieel meer te weten gaan komen van wat die allemaal van plan is met Groot-Brittannië.
0: Prima. Allemaal na het nieuws van 4 uur. Dit is nieuwe muziek van Erykah Badu samen met The Alchemist. Witch Doctor.
2: No es una bruja. Es una doctora de brujas. Brujas.

al een hele tijd geleden ondertussen dat we nog een volwaardig album hadden gekregen van Erykah Badu. Maar nu is het zover. Een plaat die ze samen heeft gemaakt met The Alchemist. Ze hebben er een klein anderhalf jaar aan gewerkt. Bij hem thuis, bij haar thuis, in Dallas en in L.A. Before the World Blows, zo heet die plaat. En ze komt die voorstellen, 14 oktober in de Bozar in Brussel. Je hoorde uit dat album Witch Doctor, Erykah Badu en The Alchemist. Straks Agnes Obel nog op je radio naar David Byrne, Don't Fence Me In.

bestaan meerdere versies van dit nummer, meerdere coverversies van het nummer van Cole Porter, maar dit is een van mijn favorieten. David Byrne en Don't Fence Me In. Ik ben getriggerd door die fertility benefits waar Ruud het daarnet over had. Een soort van vruchtbaarheidsvoordelen waar niet alleen de Spaanse nationale voetbalploeg mee bezig is, maar blijkbaar ook een aantal bedrijven. Je hoort er sowieso alles over na het nieuws van 4 uur in de wereld vandaag. Ik laat je in het bijzonder mooie gezelschap van Agnes Obel, Riverside. Don't

0: Hallo, Melisabeth.
1: Hallo.
0: Hallo, met Cherish.
2: Proficiat allemaal. Jullie zijn geselecteerd voor het theaterfestival.
1: Oh, wow.
3: That's really kind of you.
2: Het theaterfestival.
0: Wow, dat is supergoed nieuws.
2: De hoogtepunten van het afgelopen podiumkunstenseizoen.
0: Wanneer is dat?
2: Van 2 tot 12 september in Brussel.
1: Het is Brussel, hè, dit jaar.
2: Ontdek het programma op theaterfestival.be. Samen met De Standaard, Brus en Radio 1.
4: Vanavond op VRT1.
5: Heeft uw mannelijke collega nu net gebeld met mij over een enquête of zoiets?
6: De 101 belt niet zomaar mensen op om enquêtes te doen, meneer.
5: Oké.
6: Okay. Goed, alsjeblieft. Ja.
4: Op VRT1 krijg je een exclusieve inkijk in de oproepen aan de noodcentrale. Op VRT Canvas begint Drugs Delta, de nieuwe docureeks van Rudy Franks. En op VRT Max kan je het avontuur van Arnoud volgen in Dwars door de Pyreneeën. Veel kijkplezier.
2: IKEA-tip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Ben jij een ochtendmens?
10: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
9: een vette schijf.
10: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer.
2: Kies je voor.
9: Even een fun fact.
10: Of met de collega's voor.
9: De meest foute 80's hit.
10: Gelijk heb je. Want voor elke mood
11: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
12: Krevel.
13: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Code bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
12: Krevel. Leef beter.
14: Knaldi.
15: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenrijpjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
2: De Spaanse Voetbalbond gaat de kosten vergoeden van speelsters die hun eicellen willen laten invriezen. Goed idee of niet? Daar gaan we het over hebben zometeen in De Wereld Vandaag na het nieuws van 4. VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Er zijn zelfgemaakte bommen gevonden bij een verdeelstation voor elektriciteit
6: goed.
2: In Brandenburg, in het oosten van Duitsland.
6: Digitale radio heeft het allemaal.
2: Ontdek
6: het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, de smart speaker of je favoriete
2: app. De andere explosieven ontplofte niet. Het Duitse energiebedrijf gaat uit van een poging tot aanslag. Op 1 september is ook het gerechtelijk jaar nu officieel gestart. Zoals de traditie het wil, houden de 5 procureurs-generaal dan een plechtige openingsrede met een overzicht van wat er in hun rechtsgebied gebeurd is. Bij de advocaten zijn er meer en meer die artificiële intelligentie gebruiken. Maar de magistraten hebben dringend richtlijnen nodig, zegt Bart Willox, de eerste voorzitter van het Hof van Beroep in Antwerpen.
16: Dit heeft wel degelijk impact. Wat we zien is dat er meer conclusies worden neergelegd. Dat zijn de schriftelijke stukken van advocaten. En vooral dat die alsmaar langer worden. Dus dan spreken we over honderden of soms duizenden bladzijden. Dat betekent natuurlijk voor ons een heel pak extra werk. Nu, u moet weten, voor magistraten, ja, wij kunnen dit op dit moment nog steeds niet gebruiken. Ik bedoel voor dossiers, om een dossier te laten samenvatten, om een tijdslijn te maken. Ja, dat kunnen we allemaal nog niet op dit ogenblik.
2: Dit jaar zijn er al 30% meer warmtepompen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar, zegt de sector zelf. Tegelijk is de verkoop van verwarmingsketels op gas of stookolie gedaald met zowat 15%. Toch ligt die verkoop nog altijd veel hoger dan die van warmtepompen. Dat komt ongetwijfeld door de hoge prijs, maar het is een investering in de toekomst, zegt Patrick O. van Sector Federatie Klimafet.
17: Men moet ook kijken op langere termijn. Het is een investering. Men wil daar soms de return on investment op een vrij korte termijn bereiken. Maar uiteindelijk doen we het ook voor het milieu, voor het comfort, voor de waarde van de woning. Dus dan is een langere horizon toch wenselijk.
2: De Nederlandse politie geeft nog altijd weinig informatie over de schietpartij van afgelopen nacht in Overasselt in de provincie Gelderland. 1 iemand is doodgeschoten, 2 agenten zijn gewond. De politie heeft al verschillende verdachten opgepakt. Mogelijk speelde het geweld zich af in het drugsmilieu. Op camerabeelden is te zien hoe vannacht een grote groep gewapende mannen door Overasselt trok, zegt NOS-verslaggever Hendrik Willem Hofs.
1: Als je daar goed naar kijkt, dan zie je dat even na vieren een grote groep van meer dan 30 personen met capuchons, met bivakmutsen, met zware wapens op weg is naar die woning. En voor die woning staat een auto. En als de eerste van die groep bij die auto aankomen, dan wordt er geschoten op die auto. Daarna is er ook nog een vuurgevecht geweest met de politie, waarbij dus die twee agenten gewond zijn geraakt.
2: Er is nog kans op een bui in het oosten, maar vanavond en vannacht blijft het meestal droog, minima rond 15 graden. Morgen gedeeltelijk bewolkt en op de meeste plaatsen droog dan tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Er staat 109 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Vertraag je 10 minuten tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost richting Gent, is dat een kwartier filegolven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel en op de binnenring 10 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. En er rijden geen treinen vanmiddag tussen Heist, Op den Berg, Aarschot en Diest. Wel vervangbussen en ook tussen Neerpelt en Mol is het treinverkeer onder.
3: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
11: Radio 1.
14: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
6: Goedemiddag. Hoe is de eerste schooldag verlopen in basisschool Balder in Brussel? Ik ga dadelijk eens bellen naar de directrice.

0: Blijf een gekke, Arnaert. En zoute landen. Onze Yellow Tigers, de Belgische volleybalvrouwen, zijn op dit moment bezig aan een wedstrijd in de 8e finales op het EK. Ze spelen tegen Duitsland. En ze waren goed begonnen hoor, aan die partij. De eerste set was al meteen voor onze Tigers. Maar in de tweede set ging dat plots veel moeizamer. Duitsland raakte ook op dreef. En ze hebben net verloren die tweede set met 25-21. Er was ook nog slecht nieuws voor de Tigers. Want Lise Verhelst is geblesseerd geraakt in die tweede set. Daar is ze slecht neergekomen aan het net. En ze moest zelfs van het veld gedragen worden. Dus op dit moment is er nog niets gewonnen of verloren. Spannend is het in elk geval wel in die 8e finale op dat EK. Ik probeer je tijdens de Wereld Vandaag zo goed mogelijk op de hoogte te houden van hoe het daar verder loopt.
1: Radio 1. De Wereld Vandaag.
0: Maar dat staat natuurlijk niet in de weg dat we het over het andere nieuws ook kunnen hebben. 6 dagen na die modderstroom die zoveel heeft vernietigd in de Himalaya, werken reddingswerkers daar nog altijd tegen de klok om overlevenden terug te vinden. Ja, het is alles behalve eenvoudig. Op de beelden die wij nog altijd te zien krijgen, is het eigenlijk alleen ravage. Het water, de modder, het puin dat vanuit de bergen naar beneden is gekomen, heeft gewoon complete dorpen van de kaart geveegd. Hè. Aan de Nepalese kant is er sprake van 1000 doden. 4200 andere mensen zijn nog altijd vermist. Ook 3 Belgen trouwens. En de omvang van die reddingswerken is zo enorm. Waar begin je en wat kan je 6 dagen na die ramp nog doen om eventueel overlevenden onder het puin te halen? Kan ik vragen aan Petrus Herpoelen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: U bent niet in Nepal, voor alle duidelijkheid. U werkt op dit moment voor het Rode Kruis in Marokko om te helpen na de grote aardbeving daar. Dat is ondertussen 3 jaar geleden. Ook daar een enorme verwoesting. Dus ik denk dat ik aan u wel kan vragen, zo'n operatie met zo'n enorme omvang, hoe begin je daaraan?
2: Dat is geen evidente klus. In de eerste fase komt de hele keten van noodhulp op gang. Dat is cruciaal. Die eerste 72 uur gaan over het overleven van zij die geaffecteerd zijn, van slachtoffers. Wie kan nog gered worden? Dus deze activiteiten zijn volop aan de gang. Daar is ongeveer een tijdspanne van uitgestrekt een week. Dus de eerste 72 uur zijn cruciaal. Kunnen we overlevenden nog onder het puin halen? Ja, dan nee. Want de tijd drukt heel hard. Mm-hmm. Het werk van het Nepalese Rode Kruis zal in eerste instantie zijn om de hele een mobilisatie van vrijwilligers op poten te zetten. Dat wil zeggen, mensen die op het terrein die reddingsacties gaan uitvoeren, die moeten in veilige omstandigheden kunnen doen. Dat gaat over uitrusting, handschoenen, bescherming enzovoort. Mm-hmm. Dat zijn teams die dag en nacht bezig zijn. Je moet die aflossen, je moet die van voedsel en water voorzien. En uiteraard, er zijn duizenden mensen die ontheemd zijn, dus die zijn slachtoffer, die hebben hun huis verloren, hebben heel vaak familieleden verloren, die hebben heel veel nodig. In eerste instantie uiteraard psychologische ondersteuning. Het hele event is traumatisch, dus ook dat moet georganiseerd worden. En dan gaat het over housing, het gaat over huizen, het gaat over eten, het gaat over basisbehoeften. Er is geen gezondheid, er is geen voortzetting van gezondheidssysteem, dus dat moet allemaal ter plaatse op poten gezet worden.
0: Ja, dat zijn heel veel zaken die door elkaar lopen, die zoekoperaties, zorgen voor wie het overleefd heeft, dat allemaal op poten zetten. Dan spreken we nog niet eens over mogelijke opruimwerken. Als we eventjes bij Nepal blijven, hè, als er geen zichtbare aanwijzingen meer zijn, welke aanwijzingen heb je dan wel om te gaan zoeken nog in die cruciale uren naar mensen?

0: Dat is bijzonder moeilijk. Mensen weten wel hoe een dorp eruit zag, maar dat kan je zien op de beelden. Er is complete verwoesting. Ja. Dus je kan je wel oriënteren op het landschap. Dit stond daar enzovoort, maar heel veel is gewoon weggespoeld. Dus dat is helemaal niet evident, uiteraard. Search and rescue gebeurt vaak ook met reddingsvonden enzovoort, maar... zoals gezegd, de thee drinkt en in deze omstandigheden bijzonder moeilijk. Het water staat vaak ook gewoon ter plaatse. Dus heel vaak zijn gebieden ook gewoon niet toegankelijk. Hè. Als je zo'n modderstroom hebt, dan worden de hele wegen, infrastructuur, bruggen enzovoort worden weggespoeld. Dus zijn die dorpen bereikbaar? Heel vaak is dat te voet, wegens geen wegen meer. Dan moet je materiaal naar daar brengen. En voor zo'n reddingswerk heb je zwaar materiaal nodig, heb je bulldozers nodig, heb je grote graafmachines nodig enzovoort. Dus krijg dat ter plaatse zonder wegen. Dat is bijzonder moeilijk. En daarom zie je vaak ook gewoon mensen met de hand puin ruimen. Dat is helemaal niet evident. Nee. En daarnaast is een hele keten aan coördinatie bezig. Is heel veel coördinatie tussen partners binnen het Rode Kruis om het Nepalese Rode Kruis te ondersteunen. Dat gaat over financiële contributies die gemaakt worden. Dat gaat over expertise dat ter beschikking gesteld kan worden. Rode Kruis Vlaanderen stelt ook €250.000 voor deze operatie nu ter beschikking, onder meer vanuit het noodhulpfonds. Mm-hmm. En belangrijk daar is, als ik zeg van er is een duidelijke nood aan tenten, aan matrassen enzovoort. Heel veel materiaal is ter plaatse, dus die logistieke keten, die puzzel wordt gelegd door partners ter plaatse. Het beste wat mensen kunnen doen, wat de internationale gemeenschap kan doen, de meest efficiënte hulp is een geldelijke bijdrage, is een gift aan de reddingsoperatie. Dan kunnen materialen of ter plaatse aangekocht worden of ingevlogen worden. Zo kunnen alle puzzelstukjes van die logistieke keten kunnen gelegd worden.
1: Ja, zodanig dat die stroom eigenlijk niet stilvalt omwille van geldgebrek, want de Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt nu ook voor epidemieën. Dat is alweer een stap verder, hè? Een probleem dat er nog eens bovenop kan komen.
0: Absoluut. Het grootste risico is dat je eigenlijk een crisis op een crisis krijgt. Ja. Dat gaat over sanitaire omstandigheden. Mensen moeten proper water krijgen. Als je dat niet hebt, kan je cholera krijgen, andere infectieziektes. Die nog meer slachtoffers kunnen maken. Dus er moeten waterzuiveringsinstallaties aangebracht worden. En de internationale sphere-normen heet dat. Die schrijven voor dat iedere persoon 20 liter water, drinkbaar water per dag, voorzien moet krijgen. Dus het gaat over duizenden mensen die dit moeten krijgen. Dat is gigantisch, dat is een bijzondere nood.
1: En ook dat moet eigenlijk quasi onmiddellijk in gang gezet worden om te vermijden. We zijn nu 6 dagen verder dat je dan in de problemen komt. We zijn die 6 dagen verder. Is daar nog hoop, meneer Herpoelen, op overlevenden? Kan dat nog, nu?
0: Er zijn altijd verhalen, dat is hoopgevend, van mensen die alsnog gered kunnen worden. Dus dat kan zeker. De kans op overleven in zo'n omstandigheden wordt gewoon altijd kleiner. Mm-hmm. En dat zal je dan ook wel zien op een bepaald ogenblik dat men acties, zoekacties gaat stopzetten. En dat men gaat meer focussen op herstel en puinruimen enzovoort. Het is een heel delicate periode.
1: Want dat is hartverscheurend natuurlijk, beslissen om te stoppen. Mm-hmm. Wij zien nu nog altijd reddingswerkers op handen en knieën op hun buik door de modder kruipen, maar dat kan je niet eindeloos blijven doen.
0: Nee, maar dat doe je zo lang als nodig is. Ja. Er zijn bijzonder veel mensen die nog vermist zijn. De reddingsoperaties zullen doorgaan tot het volledig uitzichtloos is. Maar het is moeilijk om daar uitspraken over te doen. Hè, maar statistisch gezien daalt de kans gewoon met elk uur dat u verstreekt. Jammer genoeg.
1: Ja. U heeft een aantal keren gezegd, het is een werk dat lang duurt. Er zijn verschillende fases die elkaar overlappen. U bent in Marokko. De aardbeving daar, dat is van 2023 geleden. Dat is 3 jaar.
0: Ja, dat is iets dat wordt zwaar onderschat. Je hebt een event en dat wordt zoiets wordt gecapteerd in de media. En dat kan een bepaalde tijd aangehouden worden, maar het echte werk begint daarna. Dus je hebt die noodhulp die komt, dan heb je een fase van herstel. Daarin probeer je te werken met, dus binnen het Rode Kruis, met nationale overheden en regionale overheden aan rampenparaatheid. Dat doe je samen met de overheid, met civiele protectie enzovoort, om de impact van zulke events, om die te verminderen.
1: Ja.
0: Je kan niet voorkomen dat zoiets gebeurt, maar het gaat over goede voorbereiding. Wat doen we? De simulatie, de oefening. Als iets gebeurt, wat doe je dan om effectief de impact te verkleinen? En daarvoor is die coördinatie met de internationale gemeenschap zo belangrijk. Je kan je voorbereiden op dergelijke events. En zoiets vraagt eventueel wel jaren om in te schakelen in het globale responsplan bij grote rampen.
1: Dat wil zeggen dat ook eigenlijk het vooruitzicht is voor wat we nu in Nepal zien, dat het nog maanden, jaren kan duren voor de situatie daar enigszins terug herstelt.
0: Absoluut, absoluut. Het is een werk van lange adem om er weer beter voor te staan. En zoiets vraagt jaren.
1: Ja.
0: Dat is een holistisch herstel. Dat gaat niet alleen over mensen die een thuis moeten krijgen, maar oké, hoe kan een gemeenschap daar sterk op reageren en beter uitkomen?
1: Ja.
0: Dat is een structurele omvorming van de omgeving daar. Zoiets duurt jaren. Dat was ook het geval in Marokko. Dus na 3 jaar zijn we daar nog aan het doorgeven richting de laatste fase, en dat gaat over ontwikkeling. Dus na herstel komt ontwikkeling.
1: Ja.
0: En dat zijn andere actoren, maar dat wil zeggen dat je als internationale gemeenschap daar een heel lange verantwoordelijkheid en steun aan moet geven.
1: Dat heeft u heel duidelijk gemaakt. En u spreekt vanuit ervaring vanuit Marokko. Petrus Herpoelen voor het Rode Kruis, dank je wel.
0: Met veel plezier, dank u.

0: zijn dat u ze niet herkent. U2 en Street of Dreams.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Het is ondertussen al anderhalf jaar geleden dat de laatste auto van de band rolde in de Audi-fabriek in Vorst. Maar vandaag kwam het nieuws dat er een koper is gevonden voor die enorme site, de Heylengroep. Ik neem u in één minuutje nog eens mee door dat verhaal van het vertrek van Audi uit Brussel.
3: Maar eerst, vandaag gaan de deuren van de Audi-fabriek in Vorst definitief dicht. Ruim 75 jaar lang rolden er auto's van de band. En dit is dus het einde van een tijdperk.
4: De autoproductie is daar eind februari gestopt. En Franke laat onderzoeken of Defensie de site kan gebruiken. Er is vanuit de sector alvast veel interesse, zegt Bart Steukers van Technologiefederatie Agoria.
5: Innovatie, dat is echt het kernwoord voor Defensie. Hè. En laten we hopen dat we hier in Vorst ook een ecosysteem kunnen uitbouwen waar bedrijven aanwezig zijn, innovators, technologiecentra. Dat zou echt mooi zijn.
6: Wel, een woordvoerder van John Cockerill bevestigt dat het bedrijf geïnteresseerd is in een overname van de site, of toch minstens een deel ervan.
7: De site van de voormalige autofabriek van Audi in Vorst heeft een nieuwe eigenaar. Anderhalf jaar nadat er de laatste auto van de band is gerold, is de site overgenomen door de Kempische industriële groep Heylen met meer dan 40 bedrijven.
0: De Heylengroep dus, de nieuwe eigenaar, Kempisch bedrijf. Maar wat moeten we daar nog meer over weten? Michael Sefier, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: U bent financieel journalist bij De Tijd. Heylengroep heeft in totaal meer dan 40 bedrijven in handen. Wat zit daar allemaal onder?
8: Oh, dat is een heel diverse portefeuille eigenlijk. Je hebt daar een bloemenbollenverdeler in, een distributeur van zuivelproducten, barbecues van Boretti, maar ook het bedrijf boven Excellent and Selection, de elektronica-ketens. En ze hebben ook 8 jaar lang zelf het bedrijf in portefeuille gehad dat de euromunten voor België en Nederland slaat. Okay, dat is intussen verkocht, maar het toont wel aan hoe divers die portefeuille is.
0: Ja, absoluut. Wat is dan, als ik u dat zou vragen, de core business van Heylen?
8: Het grootste deel van zijn portefeuille zit in logistiek vastgoed. En in Heylen Warehouses, dus dat is de vennootschap waarin Audi Vorst zal ondergebracht worden. En de helft van de omzet van €1,1 miljard van de ganse groep, van de bedrijven van de groep, die is afkomstig daarvan. En daarnaast heb je tientallen andere bedrijven. En die zijn samen goed voor toch meer dan 3200 werknemers. Ja. Dat is toch tamelijk groot.
0: Dat is een enorm bedrijf. Wel nog altijd een echt Kempisch bedrijf. Met aan het hoofd de oprichter Wim Heylen. Wat moeten we over hem weten? Hoe is hij erin geslaagd om zijn bedrijf zo groot te maken?
8: Wel, Wim Heylen is een vijftiger en blijkbaar was hij al een ondernemer op zijn achtste, want hij ging met de fiets bij de buren onverkochte plantjes van het bedrijf van zijn ouders rondverkopen.
0: Oké.
8: Okay. Maar het kantelpunt in zijn carrière is de verkoop van Amizo. Dat is een dierenspeciaalzaak en heeft dat uitgebouwd tot een keten en in het begin jaren 2000 verkocht aan Delhaize en die heeft dat later omgevormd tot, misschien kent u de naam, Tom & Co. En van daaruit dan is hij beginnen timmeren aan die Heylengroep.
0: Ja, en nu is de bedoeling dat er op de Audi-site in Vorst een soort bedrijvenpark komt. Gaat hij daar dan ook eigen bedrijven onderbrengen of wat is de bedoeling?
8: Wel, misschien gaan er bedrijven met zijn portefeuille in dat bedrijvenpark zich willen installeren in dat bedrijvenpark. Het is goed gelegen, hè? Het is aan de Brusselse ring, waar dat er vaak file is, maar dit terzijde. Maar het heeft ook een spoorlijn en een eigen rangeerstation, dus dat kan wel kleine tot middelgroot.

0: of zelfs grotere bedrijven aantrekken.
1: Ja.
0: Komt daar nog bij dat ondersteund wordt door de Brusselse regering, die ook voor de bedrijven wil steunen die daar op die site gaan. Dat is toch een belangrijke site daar in het zuiden van Brussel.
1: Ja, en dat is een belangrijk, misschien een belangrijke hefboom ook, want het plan is wel ambitieus. 3000 jobs mikken ze op om daar te creëren. Dat is toch een groot project. Ook voor
0: dat is een
1: groep.
0: Project.
1: Ja, ook voor een groep die eigenlijk al groot is.
0: Ja, maar ik denk dat een groot project is. Maar als je dat kan, niet op 1 jaar tijd, hè, maar op de volgende 5 à 10 jaar ontwikkelen, bedrijven kunt aantrekken, kleine, grotere bedrijven, er ook de wijk in betrekken. Want ik weet niet of jij al langs Audivorst bent gereden, maar dat is echt een bastion, een hoog bastion. Als ze dat een beetje kunnen meer integreren in de stad.
1: Dat zal cruciaal zijn om het te laten slagen, toch?
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat dat echt nodig is. Maar blijkbaar is het wel de wens om daar straten in dat bedrijvencentrum te bouwen. En ook groen. En om dat niet gewoon een afrastering rond een groot terrein te zetten.
1: Ja, maar het is iets wat we op middellange termijn moeten zien. Niet morgen.
0: Zeker niet morgen, nee.
1: Nee.
0: Dat is een werk van jaren. Er is eerst ook een sanering nodig. Je moet dat plannen. Hè. Dat gebeurt niet van vandaag op morgen.
1: Duidelijk niet, maar het is helder. Dankjewel, Michael Sefier van de Krantentijd.
0: Graag gedaan.
1: Er staat 140 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Vertraag je een kwartier vanmiddag. Tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost richting Gent 20 minuten. Filegolven zijn dat. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel. 25 tussen Groot-Bijgaarden en Anderlecht door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de binnenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. En er rijden geen treinen tussen Heist op den Berg, Aarschot en Diest. Wel vervangbussen en ook tussen Neerpelt en Mol is het treinverkeer vanmiddag onderbroken.
2: Fontaine's DC is terug op volle kracht. De Ierse postpunkers komen met nieuwe muziek op 12 november naar de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets vanaf donderdag om 11 uur op livenation.be. Fontaine's DC, samen met Radio 1.
3: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Wat eten we vandaag?
6: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
5: Onmisbaar in de keuken.
6: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
5: Gratis en voor niks.
7: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen.
8: J'aime le drame, j'aime l'écho.
7: Ben Folds, Bill Callahan.
9: Remember the good things.
7: Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
10: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
11: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
10: Oh,
11: op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels en op nog zoveel meer.
10: Oh, en Lidl, op u kan ik rekenen.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
13: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
12: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
13: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
12: Aha, oké.
14: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Radio 1.
2: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Jack Johnson en Upside Down. Het is iets over 4:30 en de eerste schooldag is achter de rug. Hè. Ook in basisschool Balder in Sint-Gilles. Herinner je Balder, de multiculturele school die we leren kennen vorig jaar via een documentaire op VRT Canvas. En we zagen daar toen geëngageerde leerkrachten, een diverse groep leerlingen, maar ook een school die worstelde, hè, met een lerarentekort dat hardnekkig bleek en alle uitdagingen die daarbij hoorden.
1: Oh, mannetjes toch. Wat een soepke.
2: Proberen echt wel kwaliteit te bieden, maar... Allee, als je geen vork hebt om te eten, dan is het ook met je jammer. Het is gewoon... Maar mijn hart, stresslevel... Veel te hoog. Dus het is verdrinken. Totdat we paaseitjes kunnen gaan rapen.
0: Ja, Laura Mertens, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Het is uw stem die we net hoorden. Hè. Toen de reeks werd opgenomen, was u zorgcoördinator. Eerst nu bent u directrice van de school. Hoe is het vandaag met uw stresslevels geweest?
3: Eigenlijk veel beter. Ik denk dat ik de stresslevel van toen niet meer kan evenaren, wat goed is.
0: Ja, is het dan anders dan bij de start van vorig schooljaar?
3: Het is zeker anders. Vorig schooljaar... was het vooral de eerste keer dat ik een 1 september meemaakte als directeur. Ondertussen mijn tweede keer. En ja, ik weet al een beetje hoe het nu moet.
0: Ja, maar u heeft natuurlijk niet alles in de hand. Waar jullie mee worstelden was bijvoorbeeld dat lerarentekort, waardoor u soms klassen moest sluiten. Hoe is dat vandaag op 1 september 2026?
3: Vandaag hebben wij een voltallig team. Ook met zeer veel gediplomeerde leerkrachten en een aantal leraren in opleiding. Maar het is een zeer mooi evenwicht.
0: Ja, en wat is er veranderd?
3: Ik denk dat de rust teruggekeerd is. Dat er ook heel wat structuren toegevoegd zijn. Maar ook gewoon de motivatie van het team dat er toen ook was en nu nog steeds is, dat ook wel mee aanleiding geeft om te blijven gaan.
0: Ja, te blijven gaan. Maar hè, we zagen ook dat het soms vechten was tegen de bierkaai en tegen nog van alles. Als er nu over een paar weken een leerkracht uitvalt, zit u dan meteen terug in de problemen?
3: Nee, wij gelukkig niet. We hebben echt nu een voltallig team. We hebben een aantal reserven. Dus moest er echt iemand langdurig uitvallen, dan kunnen we dat nu wel opvangen.
0: Ja, dat is alvast heel goed nieuws. Balder, dat konden we ook zien, ligt in een buurt met sociale uitdagingen, veel taaldiversiteit. Als ik u zou vragen, wat is voor u prioritair? Ik heb dat gisteren aan de Vlaamse minister van Onderwijs gevraagd, Sohal Demir ook. Maar wat is voor u prioriteit voor volgend schooljaar?
3: Ja, sowieso de nieuwe curriculum dat we moeten implementeren, dat is een prioriteit waarbij dat Nederlands, wiskunde en wetenschappen en techniek toch wel centraal staan. Dus daar ligt onze focus nu enorm op. Maar daarnaast ligt ook de focus bij ons op de sociale vaardigheden en sociaal-emotioneel welbevinden van onze leerlingen.
0: Ja. Ja, in een buurt die niet evident is. Hè. We hebben de voorbije weken ook regelmatig nieuws over drugsgeweld in Brussel gebracht. De school ligt dicht bij het Zuidstation. Is dat ook iets wat speelt? Merken jullie dat op school ook?
3: Wel, wij zelf als leerkracht of leerlingen in onze buurt, waar onze school ligt, veel minder. Eigenlijk heb ik daar de voorbije weken eigenlijk niets van gemerkt. Maar ik weet wel dat onze leerlingen daarmee in aanmerking komen als ze naar huis wandelen of gewoon onderweg. Dus het is wel iets waarmee wij rekening houden.
0: Ook dat is iets waar je dan moet over praten op school.
3: Ja, klopt.
0: Ja, niet evident. Een jaar geleden was de reeks op televisie. Welke impact heeft dat dan gehad?
3: Ja, vooral de bekendheid had voor mij persoonlijk een grote impact. Maar daarnaast hadden we ook heel veel positieve reacties vanuit andere leerkrachten die zich erin herkenden in de situatie. Maar ook gewoon zeer veel steunbetuigingen. Het enige negatieve, of toch het enige waarbij dat we nu ook nog mee aan de gang zijn, is de inspectie die is langs geweest. Mm-hmm. En waar wij nu nog steeds onder advies verder ontwikkelen.
0: Ja, ja, want de uitdagingen waren en zijn ook groot hè, voor uw school. Ja. Wat mag ik u wensen, mevrouw Mertens, voor het komende schooljaar?
3: Dat we blijven lachen. Dat vooral. Dat de zon blijft schijnen. Ja.
0: Dat is een mooie wens. Laura Mertens, directrice van basisschool Balder in Sint-Gilles. Ik wens je een fijn schooljaar toe.
3: Dankjewel.
4: Dit hoorde je eerder vandaag in de wereld van Sophie.
5: Dat is zo jammer dat we dat zo verengen van... Ja, het is een hobby, mensen moeten er maar voor betalen. Terwijl het zoveel meer is dan die hobby. En daar gaan wij toch wel blijven, met Hans het volwassenonderwijs blijven voor vechten. Om dat aspect van het volwassenonderwijs toch niet verloren te laten gaan.
4: Uitgesproken in de wereld van Sophie, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.

0: On My Soul van Bruno Mars. Het is bijzonder spannend op het EK volleybal. De Yellow Tigers, de volleyvrouwen moet ik zeggen, spelen hun 8e finale tegen Duitsland. De eerste set was voor de Tigers, tweede voor Duitsland. En in de 3e set ging het de hele tijd gelijk op, maar uiteindelijk trok Duitsland aan het langste eind 25-20. En dat wil dus zeggen dat Duitsland 1-2 voor staat in de setstand. De volleyvrouwen, de Tigers, moeten nu de volgende set pakken, want anders is het EK voor hen voorbij.
1: De wereld vandaag.
2: Radio 1.
0: Dat nog maar eens zeggen. 1 september, nieuw schooljaar en ook politiek begint er weer wat te bewegen, herinner je? De federale regering had het idee al vrij snel opgegeven om tegen 21 juli tot een groot begrotingsakkoord te komen. Maar goed, je kan dat niet blijven uitstellen. Dus moeten ze wel stilaan aan het werk. Benedikt Coussement, goedemiddag.
3: Dag Ruud, goedemiddag.
0: Wat is de timing?
3: Volgende week beginnen ze er officieel aan. De premier met de vicepremiers, met bilaterales, dus 1-op-1 gesprekken. En dan eind deze maand komt er dan wellicht een soort van conclave met die vicepremiers en de niet met de partijvoorzitters, maar dus met de vicepremiers. De vraag is nog een beetje, gaan ze zich echt ergens gaan opsluiten?
0: Zoals dat hoort in een conclave.
3: Ja, zitten ze dan samen op een aparte locatie of toch gewoon in de Wetstraat 16? Zullen we nog moeten zien. Maar in elk geval, het plan is om te landen half oktober.
0: Ja, waarom dan?
3: Wel, tegen dan verwacht ook de Europese Commissie het huiswerk van de Belgische regering. En je hebt dan traditioneel ook de State of the Union in de Kamer 13 oktober. Een datum die de premier zeker wil halen. Niet alleen voor de symboliek, maar toch ook belangrijk om alles daarna goedgekeurd te krijgen in het parlement voor het einde van dit jaar. Is vorig jaar niet gelukt, Ruud, waardoor we dan met een soort van noodbegroting moesten werken. Juist. Begin dit jaar, die fameuze voorlopige 12e. Toch wel een blamage voor een zittende regering en dat wil de premier vermijden. Grote vraag zal zijn, lukt dat? Is iedereen mee met die deadline of belanden we alsnog in een grote crisis met, wie weet, nieuwe verkiezingen tot gevolg? En dan wordt er toch ook wel een beetje gekeken naar een onverzettelijk figuur tijdens dat soort onderhandelingen en dat is meneer Boucher van de MR.
0: Ja, laten we daar nog niet aan denken. Het doel is wel helder, een goedgekeurd akkoord voor het einde van dit jaar. Maar waar vertrekken we? Wat is het bedrag dat moet gezocht worden binnen?
3: Ze zoeken nog eens 10 miljard ja. tegen 2029. In principe moeten we maar, tussen aanhalingstekens, 7,7 miljard vinden om aan die Europese uitgavennorm te voldoen tegen het einde van de legislatuur. Maar volgens voorspellingen van het IMF stijgt die inspanning tot 10 miljard in 2031. En dus ja, is het de bedoeling om nu al wat sneller te gaan, om iets hoger te mikken dan eigenlijk strikt noodzakelijk is.
0: Alsof het al niet moeilijk genoeg is om te halen wat strikt noodzakelijk is. Waarom willen ze meer doen?
3: Ja, er is dat spook van de rentesneeuwbal. Dat is een term waar we de laatste tijd vaker over gehoord hebben. En wat ze bij de premier een rampscenario noemen en absoluut willen vermijden. Want dan betaal je zoveel rente op de overheidsschuld, waardoor je opnieuw moet lenen. En je zit dan met een schuld die steeds maar verder groeit. En die rentekosten worden steeds groter en die lasten overschrijden eigenlijk de groei van het BBP. En dat punt komt volgens berekeningen in zicht in 2031. Mm-hmm. Dat kan eventueel ook wat later zijn, maar ook wel wat vroeger. Hangt ook allemaal samen met de geopolitieke situatie. Maar dat is dus een potentieel groot gevaar.
0: Ja. Weten we wat er op tafel ligt?
3: Er ligt een map op tafel met allerlei voorstellen waaruit geput kan worden. Voorstellen die komen van de partijen, van experts. Het planbureau heeft die ook nagerekend. Het is niet zo dat de premier zelf een supernota op de tafel zal leggen. Het zal nog moeten blijken of dat dan dit de goede manier van werken is. Maar dus wat ligt er dan op tafel? Ja, quasi alles horen we. Een grote btw-hervorming bijvoorbeeld opnieuw. Herinner je, die is de vorige keer uitgesteld. Was zo ingewikkeld dat die een lelijke kameel werd genoemd. Werd dan geschrapt, maar kan nu opnieuw worden bekeken. Mm-hmm. Een rijke tax kan ook opnieuw worden bekeken. We weten wel dat ze bij de premier geen voorstander zijn om fors te gaan snijden in die

0: extra uitgaven voor defensie. Zou niet haalbaar zijn, zeggen ze, in deze geopolitieke context. En je weet ook, er is ons een lastenverlaging beloofd. Wie werkt moet meer overhouden, minder belastingen betalen op het loon. Maar dat kost natuurlijk wel wat. Dat zijn minder inkomsten voor de overheid. En dat, ja, dat doet de rekening oplopen met 5 miljard tegen 2030. Dus ja, die beloofde lastenverlaging, kunnen ze die misschien niet schrappen of inperken? Ja. Is dat een optie? Maar voor N-VA, de partij van de premier, is dat geen optie. De redenering daar is, ja, een lastenverlaging bevordert de economische groei. Want wie meer overhoudt, kan meer uitgeven. En dat doet de economie groeien. Bedrijven die minder loonkosten betalen, kunnen investeringen binnenhalen. Dus om die overheidsinkomsten dan toch op peil te houden, zullen ze toch ook naar andere dingen moeten kijken.
1: En de deadline is 30 oktober. Ja. Dankjewel, Benedikt Koeseman.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.
1: Over een ander soort deadline. De christelijke vakbond ACV heeft een stakingsaanzegging ingediend bij Brussels Airlines voor de vluchten naar Tel Aviv in Israël. Tot nu toe mocht het personeel zich vrijwillig aanbieden om te werken op die vluchten. Maar vanaf morgen wil Brussels Airlines opnieuw overschakelen op het gewone werkritme en kan iedereen dus gewoon op die vluchten ingezet worden. En de vakbond vindt dat onaanvaardbaar.
4: We zijn daar uiteraard helemaal niet mee akkoord. Enerzijds omwille van de veiligheidssituatie voor het personeel. Dus het is een heel onstabiele regio. En uiteraard is er ook het ethische, morele aspect. Dat we van het vakbond niet akkoord zijn dat er commerciële vluchten uitgevoerd worden naar een land waar dan een genocide aan de gang is, waar dat verschrikkelijke mensenschendingen plaatsvinden. Wij vinden dat totaal onaanvaardbaar dat er eigenlijk commerciële vluchten gevlogen worden in deze situatie.
1: Brussels Airlines zegt dan weer dat de veiligheid altijd de allerhoogste prioriteit heeft en dat er binnen de hele Lufthansa-groep al de hele zomer zonder problemen opnieuw gevlogen wordt op Tel Aviv. En daarom dus wordt er overgeschakeld naar het gewone dienstrooster. Elisabeth Matthies, goedemiddag.
5: Goedemiddag, mevrouw.
1: U bent als advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht. U bent ook docent aan de Hogeschool Vives. Ja, de vraag is eigenlijk eenvoudig, hè? Mag Brussels Airlines haar personeelsleden verplichten om te vliegen op Tel Aviv?
5: Ja, het is een zeer interessante vraag in alle eerlijkheid. En het is een combinatie van een aantal principes. Enerzijds heb je het werkgeversgezag, de basis, waarbij dan een werknemer moet handelen conform de bevelen en instructies van een werkgever. Dat is eigenlijk het basisprincipe. Dat wordt getemperd door een aantal andere principes, zijnde dat de werkgever er langs de andere zijde voor moet zorgen dat de arbeid in veilige omstandigheden gebeurt. Mm-hmm. En die twee zaken moeten natuurlijk met elkaar gecombineerd worden. Ik begrijp hier dat Buitenlandse Zaken geen negatief advies geeft. Een tweede vraag is dan, is de veiligheid afdoende verzekerd? En Brussels Airlines zal als werkgever zal een veiligheidsanalyse gedaan hebben. Ja. Ze zal dat moeten doen, een risicoanalyse en die inschatting moeten maken.
1: Ja, Brussels Airlines zegt dat inderdaad, dat ze die veiligheidssituatie grondig hebben geanalyseerd. Want je wil natuurlijk als werkgever niet dat er iets gebeurt met je personeel terwijl ze aan het werk zijn.
5: Klopt, zij zijn als werkgever ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de werknemers. Daar moeten allerhande regels voor gevolgd worden. Dus in deze zullen die ook hier moeten gevolgd worden. En als er iets gebeurt, kan je als werkgever aansprakelijk zijn voor situaties die zich voordoen.
1: Anderzijds kan je je afvragen, is het een goed idee om je personeel te verplichten om iets te doen waar ze zichzelf misschien niet veilig bij voelen?
5: Ja. Daar zijn natuurlijk, dat is een ander luik. Het eerste luik is het algemene wettelijke kader. Het tweede luik zijn de afspraken op het niveau van Brussels Airlines. Ik begreep dat er afspraken waren gedurende die bepaalde periode om het vrijwillig te doen.
1: Ja, in die proefperiode. En nu zouden ze willen overschakelen naar dat vaste rooster.
5: Naar het vaste rooster. Ik denk dat vanuit werkgeverszijde dat men zich beroept op dat instructierecht. Uh-huh. En dat men zegt, ik ga op mijn normale rooster terugvallen. Er is geen reden qua veiligheid om dat te doen. Dus ja, ik leg het op aan mijn werknemers. En de grenzen die daar zijn, ja, dat zijn de grenzen van de bepalingen van de wet. Er kan geen inbreuk zijn op de wet, maar dat zie ik hier niet. En dan die veiligheid, dat is het tweede. De moeilijkste vraag is het morele aspect. Werknemers individueel die zouden zeggen, ja, ik vind dat moreel onmogelijk om te doen, of voor mij is dat zeer moeilijk. Ja, dan is het met een kwestie. Is dat dan insubordinatie als men toch het op de spits drijft en zegt je moet gaan vliegen? Waarschijnlijk in zo'n situatie gaat men veel eerder proberen een midden te vinden en gaat men proberen met mensen samen te zitten om eruit te komen. Ja. Omdat ik denk, als je het juridisch op de spits drijft, dan denk ik eigenlijk wel dat het instructierecht van de werkgever in deze zal doorwegen als er geen... Ja, als er geen veiligheidsproblematiek is.
1: En veiligheidsproblematiek, buitenlandse zaken, geeft geen negatief advies voor Israël. Raadt wel niet essentiële reizen af. Ook dat zit er een beetje tussenin natuurlijk. Maar ik hoor je wel zeggen, best praten, werkgever, werknemer. Want we hebben het hier nu over Israël. Maar ik kan mij voorstellen dat er misschien nog landen zijn waar sommige stewards van zeggen, ja, maar daar vlieg ik toch liever niet naartoe om die of die reden.
5: Dat is natuurlijk, denk ik, de grote moeilijkheid voor een Brussels Airlines. Zij hebben vluchten op verschillende Afrikaanse landen. Ja, waar leg je de grens als een individuele piloot die uiteindelijk weet dat hij internationale vluchten doet, dan op het ogenblik dat die in dienst treedt, weet hij dat hij in risicogebieden wel kan komen. En dan natuurlijk wil je als werkgever wel een bepaalde lijn trekken. En ik vermoed dat dit hetgeen is wat men doet. Neemt niet weg. Dit is vanuit een individueel standpunt. Als een piloot of een cabin crew lid zou zeggen, ja, ik weiger die vlucht te doen. Uh-huh. Dan is de vraag, welke gevolgen gaat een luchtvaartmaatschappij daaraan koppelen? Geen arbeid is geen loon, maar gaat men verder gaan en gaat men daar een sanctie aan koppelen? Gaat men het als insubordinatie beschouwen? Dat is vanuit individueel oogpunt. Vanuit vakbondszijde natuurlijk is er altijd het recht op actie.
1: Ja.
5: Dit is eerder politiek-ethisch.
1: Ja, want de vakbond heeft nu een stakingsaanzegging ingediend en zij zeggen dan, ja, zo is het personeel wel gedekt om niet te vliegen naar Tel Aviv.
5: Ja, het stakingsrecht is een grondrecht. Het is opnieuw mijn eerste opmerking, het is altijd rechten die tegenover elkaar staan, werkgeversgezag versus andere rechten. En het stakingsrecht is een grondrecht. Dat is het recht om het werk niet te verrichten. Mm-hmm. Dus als een vakbond inderdaad een stakingsaanzegging doet, ook al is dat eerder voor politieke of ethische redenen, ja, dan is er het grondrecht om niet aan het werk te gaan. En dan zijn daar de gevolgen voor, zijnde dat de stakingsvergoedingen zullen betaald worden en dat de werknemers geen arbeid verrichten en ook geen loon krijgen.
1: Ja, ik heb de indruk in dit soort conflicten dat je dat dan inderdaad beter mens tot mens probeert op te lossen en niet die juridische toer opgaat.
5: Ja, absoluut. Omdat de sancties, het is heel moeilijk. Ja. Hè? Is het een kwestie van insubordinatie en de gevolgen, sancties die je toepast of niet? Ik denk dat het in zo'n situatie zover niet kan komen.
1: Dankjewel, Elisabeth Matthies. U bent advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht. Een heel heldere uitleg was dat. Goedemiddag. Goedemiddag voor u. Na 5 uur gaan wij het hebben over eicellen en de Spaanse Voetbalbond. Want daar hebben ze beslist dat speelsters die eicellen willen laten invriezen, dat zij daar een vergoeding voor kunnen krijgen. Of dat in elk geval vergoed kan worden. Ja, die carrière valt ook samen met die vruchtbare periode. Goed idee of niet? Daar ga ik over praten met een professor fertiliteit. Maar eerst is er het nieuws van 5.
3: Drie iconische indie bands op 1 avond. Metric, Broken Social Scene en Stars. Een emotionele reunie op 16 september in de Roma in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. Metric, Broken Social Scene en Stars. Samen met Radio 1.
2: Op een zekere dag blijkt je geluk opeens op te zijn. Niet erg. Stadstheater NT Gent presenteert een theaterseizoen waarin de melancholie welig mag tieren. Met voorstellingen van onder andere Luanda Casella, Wunderbaum, Yves de Grieze, Ontroerend Goed, Milo Rauw, FC Bergman, De Hoe en Julian Hetzel. Tickets via ntgent.be. Samen met Radio 1.
6: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Begon met een swipe. Dan werden we Insta official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
6: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code
8: Yellow! Met de C Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
9: Ah ja?
8: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pik en mix.
9: Hé, maar die lust die kooks, hè?
8: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Lotto is op zoek naar een neus.
2: Oh? Een neusbegot.
1: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
3: Of thee in India.
1: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
3: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
4: Sessibo.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Je opwinden in de file.
6: Maar allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
5: Of een nieuw lief swipen op de trein.
6: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
5: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
7: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
8: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
9: Go Yellow!
10: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
11: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
10: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Nederlandse politie vraagt inwoners van Overasselt om binnen te blijven na een schietpartij en een klopjacht op de daders. Een man uit Ninove is hersendood verklaard na een aanval door Aziatische hoornaars. En in Duitsland zijn explosieven gevonden bij een elektriciteitscentrale. De Nederlandse politie vraagt aan de inwoners van Overasselt in de buurt van Nijmegen om binnen te blijven. Al sinds vorige nacht is er een grote politieactie aan de gang en raakt er weinig bekend over wat er juist aan de hand is. Het begon toen een grote groep gewapende mannen om 4:00 door Overasselt trok. Bij een schietpartij viel 1 dode en 2 agenten zijn gewond geraakt. Mogelijk gaat het om geweld in het drugsmilieu. De politie startte meteen een grote klopjacht op de daders, zegt NOS-verslaggever Fanny Tijmstra.
15: Mogelijk verschuilen zich meerdere verdachten in het nabijgelegen maïsveld. Er zijn ook rookbommen daar gegooid. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost. Kortom, het is een ongekend, ja, zoals de politiebonden en ook de burgemeester zeggen, on-Nederlands heftig geweldsbeeld wat we nu zien.
14: Ook het gerechtelijk jaar is vandaag op 1 september officieel gestart. De 5 procureurs-generaal houden dan een plechtige openingsrede. Dit werkjaar start met een gemoderniseerde versie van het strafwetboek. Misdrijven worden in 8 niveaus onderverdeeld, van de lichtste tot de zwaarste. Dat betekent extra werk en de druk op justitie neemt overal toe, zegt de procureur-generaal in Antwerpen, Guido Vermeijren.
16: Dossiers georganiseerde criminaliteit, de voorbije 4 jaar bijna 50% dossiers extra, dat kan je natuurlijk niet blijven volhouden. De grootste stijging zien we inderdaad rond de Sky-dossiers, maar ook bedreigingen, financiële dossiers. Evengoed zijn er andere dossiers, intrafamiliaal geweld bijvoorbeeld en zeden, waar toch ook wel een duidelijke stijging is. En voornamelijk ook in de jeugddossiers.
14: Een man uit Ninove die tientallen keren gestoken werd door Aziatische hoornaars is hersendood verklaard. Hij ging vorige donderdag zijn pony eten geven toen er plots Aziatische hoornaars uit een nest boven de staldeur vlogen. Door de massale aanval kreeg de man van 60 een hartstilstand. Aziatische hoornaars zijn niet agressiever dan wespen, maar ze vallen wel aan als iemand te dicht bij hun nest komt, zegt wespenkenner Dominique Soete.
17: Volgens dat ik begrepen heb, zat ook hier het nest net boven de deur. Op het moment dat die persoon trillingen veroorzaakt, dan worden die hoornaars gealarmeerd. En zodra er één hoornaar aanvalt, dan komen er feromonen vrij, waardoor dat ook andere hoornaars in dat gevecht betrokken worden en die persoon beginnen te steken.
14: Dit jaar zijn er al 30% meer warmtepompen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar, zegt de sector zelf. Tegelijk is de verkoop van verwarmingsketels op gas of stookolie gedaald met ongeveer 15%. Toch worden die nog altijd meer verkocht dan warmtepompen. Dat is omdat een warmtepomp veel duurder is, maar je moet het zien als een investering in de toekomst, zegt Patrick O. van Sector Federatie Klimafet.
4: Men moet ook kijken op langere termijn. Het is een investering. Men wil daar soms de return on investment op een vrij korte termijn bereiken. Maar uiteindelijk doen we het ook voor het milieu, voor het comfort, voor de waarde van de woning. Dus dan is een langere horizon toch wenselijk.
14: In Duitsland zijn zelfgemaakte explosieven gevonden bij een verdeelstation voor elektriciteit in Brandenburg in het oosten. Een van de explosieven ging af en veroorzaakte schade. Daardoor was er een korte stroomonderbreking. De andere explosieven ontploften niet. Het Duitse energiebedrijf gaat uit van een poging tot aanslag, maar het is nog niet duidelijk wie erachter zit, zegt correspondent Giem Balduk vanuit Berlijn.
9: De politie zegt dat het echt om een soort geïmproviseerde brandbommen gaat. En ook de beheerder van deze centrale die zegt dat het lijkt op zelf gekocht vuurwerk uit de supermarkt wat vervolgens aangepast is. Dus dat zou erop duiden dat het toch misschien een beetje een amateuristische actie is en niet een hele gerichte terroristische aanval, bijvoorbeeld door een buitenlandse staat, waar hier ook volop rekening mee wordt gehouden de laatste tijd sinds er een explosieve drone is gevonden op een luchthaven in Leipzig.
14: De vorige Britse premier Keir Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij gaat zich bezighouden met internationale zaken, zoals defensie en de strijd tegen geweld op vrouwen en meisjes. Starmer was 2 jaar leider van de Labour-partij. Eind juli nam hij ontslag als premier nadat hij het vertrouwen van zijn partij verloren was. Hij werd opgevolgd door Andy Burnham. Sport. Rode Duivel Matthias Fernandez-Pardo gaat voor Newcastle voetballen in de Engelse Premier League. Newcastle betaalt zo'n 60 miljoen euro aan zijn huidige club Lille. Aanvaller Fernandez-Pardo is 21 en mocht deze zomer mee naar zijn eerste WK. Hij viel 3 keer in bij de Rode Duivels. Er is nog kans op een bui in het oosten, maar vanavond en vannacht blijft het meestal droog, minima rond 15 graden. Morgen gedeeltelijk bewolkt en op de meeste plaatsen droog, dan tot 21 graden. Vooraan de klopjacht op een grote groep gewapende mannen in Nederland. Vannacht werd in een gemeente niet ver van Nijmegen iemand doodgeschoten en intussen moeten alle inwoners binnen blijven. Meer in de app van VRT Nieuws.
18: Er staat 122 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Vertraag je 20 minuten vanmiddag tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten file golven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel een kwartiertje erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel. En ook een kwartier tussen Groot-Bijgaarden en Anderlecht. Op de E40 naar Aken 40 minuten bij Luik en dat komt daardoor werken. En er rijden nog altijd geen treinen tussen Heist op den Berg, Aarschot en Diest. Ook tussen Neerpelt en Mol is het treinverkeer onderbroken. Daar zijn wel overal vervangbussen.
19: Radio 1.
20: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
18: En wij pikken zo meteen een stukje mee van de eerste speech van de nieuwe Britse premier Andy Burnham in het Lagerhuis. Heel goedemiddag.

0: De B-52's en Love Shack. Als speelsters van het Spaanse nationale elftal hun eicellen willen laten invriezen, dan zal de Spaanse voetbalbond daarvoor betalen. Dat lezen we vandaag in de Spaanse krant El País. De voetbalbond beseft dat de carrières van de topsporters samenvalt met hun meest vruchtbare periode en wil hen op die manier tegemoetkomen. Spaanse voetbalbond, ja, maar er zijn nog bedrijven die die optie aanbieden. Blijkbaar LinkedIn en Google geven ook al fertility benefits. Sharon Liefong, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent gynaecoloog en professor fertiliteit aan de KU Leuven. Ja, voor topsporters is zwanger worden tijdens hun carrière niet evident. Maar is dit een dilemma dat u ook buiten de sportwereld soms ziet?
1: Ja, dat zien we wel vaker, eigenlijk dagelijks in onze praktijk. Wij horen vooral, maar goed, dat spreek ik natuurlijk voor wat ik zie op mijn raadpleging, dat vrouwen nog niet de juiste partner zijn tegengekomen of dat ze hun relatie nog niet klaar zijn om aan een gezin te beginnen.
0: Ja, is het hier in België al gebruikelijk dat een werkgever met dit soort voorstel komt, dat invriezen van eicellen betaalt of daarin tegemoet komt?
1: Ik heb me daar niet per se in verdiept, maar voor zover ik weet niet.
0: Nee, misschien is dat financieel wel interessant, want ik hoor u zeggen, ja, ik kom dat dagelijks tegen, maar eicelletjes laten invriezen, dat is natuurlijk niet gratis.
1: Nee, dat klopt. Dat is een dure aangelegenheid. En dat klinkt inderdaad van een werkgever wel heel loyaal en vrijgevig, maar het is natuurlijk de vraag wat vrouwen daarmee gaan doen.
0: Ja. Of wat daar tegenover staat. Als u zegt, het kost wel wat. Kan u dat concreter maken? Spreken we over duizenden, honderden euro's?
1: Eerder duizenden. Maar dat hangt ook een beetje vanaf hoeveel eicellen, tenminste zoals het bij ons gebeurt, hangt het een beetje vanaf van hoeveel eicellen er worden ingevroren. Maar dat is inderdaad gemakkelijk een paar duizend euro.
0: Ja. Oké, dus je moet daar goed over nadenken. Niet iedereen kan dat ook zomaar.
1: Klopt.
0: Dan is een werkgever die dat aanbiedt misschien wel een interessante optie. Ziet u daar mogelijk risico's?
1: Wel risico's, ja. Ik vind het klinkt mij eerder als een signaal van we willen ondersteunen dat jij kinderen krijgt, maar nu graag nog even niet.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat vooral, ja, dat we vooral moeten, de werkgever natuurlijk moet oog hebben voor dat die vrouw wel ooit zwanger gaat worden. En dat de werkgever zijn werknemers moet ondersteunen in terugkeren naar de arbeidsmarkt als er eenmaal kinderen zijn. En dan denk ik dat het natuurlijk nog altijd gezonder is voor vrouwen om op relatief jongere leeftijd zwanger te worden dan die zwangerschap lang uit te stellen. En als we natuurlijk de werkgever vrouwen gaat aanmoedigen om eerst te investeren in hun carrière. Mm-hmm. Ja, wanneer komt dan de tijd om zwanger te worden? Want ja, naarmate vrouwen natuurlijk ook groeien in hun carrière, gaat er misschien nog minder tijd zijn om dat zwangerschapsverlof op te nemen. Ik vind dat een dubbel signaal.
0: Ja, ja, want je hebt ook helemaal geen garantie als je eicelletjes laat invriezen. Dat het dan ook lukt op latere leeftijd om zwanger te worden.
1: Ja. Ja. Ja, en dan zijn de kansen op spontane zwangerschap natuurlijk dan ook moeilijker.
0: Ja. Staan mensen daar voldoende bij stil?
1: Wel, dat is wat wij hen moeten uitleggen als ze op een raadpleging komen natuurlijk bij ons. Om informatie te krijgen over het invriezen van eicellen.
0: Ja. Ja. Wat betekent het, of hoe moeilijk of hoeveel moeilijker is het om op latere leeftijd zwanger te zijn?
1: Dat hangt er natuurlijk vanaf welke leeftijd dat precies is.
0: Ja?
1: Voorlopig hebben we natuurlijk geen studies wat effectiever is of wat goedkoper is om bijvoorbeeld eicellen op je 34ste te laten invriezen of om op je 38ste te proberen spontaan zwanger te worden. En als dat niet lukt om dan een IVF-behandeling te doen.
0: Mm-hmm.
1: Dat weten we natuurlijk niet. Hè. Dat die onderzoeken die zijn er niet. Dat is natuurlijk heel moeilijk om te doen.
0: En de leeftijden die u noemt, 38, dat klinkt ook echt nog niet oud, hè, toch?
1: Nee, maar goed, de kansen op zwangerschap worden dan natuurlijk wel minder, helaas.
0: Ja, en daar staan we als vrouwen niet altijd even goed bij stil.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja.
1: En ook dat, ook al doen we een IVF-behandeling, dat ook dan de kansen vooral afhangen van de leeftijd van de vrouw.
0: Ja, blijft natuurlijk als vrouw soms een moeilijke afweging. Hè? Je wil ook graag iets betekenen op je werk. Je hebt misschien ook die kinderwens. Welk advies geeft u vrouwen dan om die twee toch te verzoenen met elkaar?
1: Vooral volgen wat je hartje ingeeft natuurlijk. Hè. Een kinderwens, dat valt moeilijk te onderdrukken. Maar we moeten vooral ook de mannen mee hebben en de werkgever mee hebben. Dat we vrouwen hierin moeten ondersteunen. En dat een mannelijke partner ook bereid moet zijn om keuzes te maken. En werkgevers vrouwen moeten ondersteunen als ze eenmaal kinderen hebben. En dus misschien meer moeten investeren in kinderopvang dan in het invriezen van eicellen.
0: En ziet u daar evolutie in?
1: Daar ben ik helemaal geen expert in. Dus daar kan ik moeilijk iets over zeggen.
0: Nee. U heeft ons al heel veel bijgeleerd in elk geval. Sharon Liefong, u bent gynaecoloog, professor fertiliteit aan de KU Leuven. Dank je wel.
1: Ja, dat is graag gedaan.
0: Wereld vandaag. Ik geef nog graag even mee dat de Fransman Bastien Tronchon de 10e rit in de Vuelta, de Ronde van Spanje, heeft gewonnen. Geen Belgische overwinning dus, maar toch mooie plaatsen. Thibaut Nijs is 3e geworden. En Wout van Aert eindigde op de 4e plaats. En Enric Mas blijft de leider.

0: Luisteraars vroegen zich af in de app, waar blijven de Yellow Tigers? Maar we proberen het telkens mee te geven als er een set verloren of gewonnen is. En ik heb goed nieuws, want de Yellow Tigers leven nog op het EK volleybal. Ze hebben net de vierde set gewonnen, 27-25. En dat wil zeggen dat het 2-2 staat in die achtste finale tegen Duitsland. Dat betekent ook dat er nu een beslissende tiebreak set komt tot 15 punten. Razendspannend, dus daar blijf gewoon luisteren naar De Wereld Vandaag. En ik beloof dat je dan helemaal mee bent.
1: De Wereld Vandaag.
0: Voor de Britse premier Andy Burnham is vakantie ook voorbij. Hij werd in juli premier van Groot-Brittannië, zo'n beetje in dat zomerreces. En dat betekende dat hij zich de voorbije weken ook van zijn meest joviale kant kon tonen. Maar vanaf vandaag menes dus. Burnham heeft zo net zijn eerste speech gegeven als premier in het Britse lagerhuis. Hij bedankte meteen ook zijn voorganger, Keir Starmer, voor wat hij voor het land heeft gedaan. Onder meer voor zijn ongeziene overwinning van Labour in de verkiezingen.
2: He has given this country a lifetime of public service, Mr. Speaker, particularly for those fighting for justice. His leadership took our party from one of its worst defeats to its best victories and created a platform to change this country for the better.
0: Ja, Keir Starmer, die ondertussen ook heeft laten weten dat hij stopt als parlementslid en zich gaat focussen op andere zaken. Lia van Beckhoven, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Rut.
0: We spreken jou in Londen. Burnham wil het land uit het slop halen. Het helemaal anders doen misschien ook wel dan zijn voorganger. Is daar iets van te merken geweest in zijn speech?
3: In zijn speech wel, ja. Hij zegt dat hij precies weet waar het fout is gegaan met het Verenigd Koninkrijk de afgelopen 40 jaar. Hij zegt omdat hij 10 jaar lang niet in de Britse landspolitiek gezeten heeft, maar burgemeester is geweest van de regio Manchester, dat hij bij terugkomst echt weer zag wat er allemaal niet deugt aan het land en dat hij dus de juiste diagnose heeft.
0: Okay.
3: Hij zegt dat hij een plan heeft ook, een radicaal plan. De vraag is, Rut, krijgt hij tijd om dat plan uit te voeren? Want als je kijkt naar wat hij wil, dan denk ik, nou, dat staat, daar mag je best 10 jaar voor uittrekken.
0: Ja, ja.
3: Dat betekent dat hij de volgende verkiezingen moet winnen en die verkiezingen daarna. Maar goed, wat hij wel gedaan heeft, hij heeft in ieder geval al wel in de 6 weken dat hij premier is, de stemming gekeerd. De Britten zijn voorzichtig positief. Je weet, Britten zijn vrij cynisch. Maar ze zijn positief, niet alleen over de paar kleine maatregelen die hij al nam de afgelopen weken, zoals het verlagen van de energierekening, goedkoper busvervoer en zo. Maar of dat blijft, dat positieve gevoel, dat hangt er natuurlijk vanaf of de Britten in hem blijven geloven,
0: ja, ja,
3: in zijn plannen.
0: Ja, oké, goed. Hij heeft alvast de sympathie een beetje meer beet dan zijn voorganger. Dat is al een goed vertrekpunt.
3: Zeker.
0: Heeft hij concreter uitgelegd wat hij allemaal wil veranderen?
3: Jazeker. Hij zegt dus dat het land radicaal hervormd moet worden.
0: Mm-hmm.
3: Hij wil af van 40 jaar Thatcherisme. Hij zegt vanaf de jaren 80 begonnen wij de verkeerde paden in te slaan. En daarmee bedoelt hij vergaande privatiseringen, vooral van nutsbedrijven. Hij gelooft dat als je openbaar vervoer, watervoorziening, elektriciteitsbedrijven, als je die opnieuw in politieke handen stopt, dat dat de sleutel is voor economische groei.
0: Mm-hmm.
3: Dus hij gelooft dat als je de privatiseringen terugdraait, als je controle overhevelt aan de regio's ook in het Verenigd Koninkrijk, dan maak je daarmee investeringen los, dan creëer je daarmee banen en economische groei.
0: Ja, maar daar
3: vraag me niet, Rut, hoe precies en wanneer en zo.
0: Dat
3: daar
0: is aan
3: de komende
0: hem.
3: Maanden.
0: Dat is aan
3: gaan
0: hem.
3: We daar niet over.
0: Ja, maar wat je nu al vertelt, dat is allemaal toch niet gratis?
3: Nee. Zeker niet. En dat is ook natuurlijk het grote probleem. Burnham's probleem is, zoals dat het probleem was van zijn voorgangers, zijn recente voorgangers, dat er nergens geld voor is. En dat, ik noem het maar hernationaliseren, maar dat overgeven in publieke handen weer, dat is eerlijk gezegd niet eens de meest urgente kwestie.
0: Mm-hmm.
3: Kijk, de Britten zitten met een tekort, om maar wat te noemen, van ruim 5 miljard op defensie. Ze zitten met serieuze woningnood. Ze hebben een permanente crisis in de gezondheidszorg. Ze zitten met uitpuilende gevangenissen. Maar nogmaals, Burnham gelooft dat met meer faciliteiten in publieke handen,
0: mm-hmm,
3: meer macht aan de regio's, die je dan lospeutert van de grote gecentraliseerde macht van Londen, dat economie aantrekt. En daarmee kun je natuurlijk wel veel meer dingen doen.
0: Ja, wat zijn de eerste reacties op zijn plannen?
3: Nou, hij is nog aan het praten. Hij wordt nu aan de tand gevoeld door de oppositieleiders en door andere Kamerleden. Kijk, hij heeft het natuurlijk makkelijk gehad de eerste 6 weken van zijn premierschap. Want toen was het Lagerhuis, het Britse parlement, de Tweede Kamer met reces. Dus hij hoefde nergens verantwoording af te leggen. Hij gaf maar heel weinig interviews aan journalisten die kritische vragen konden stellen. Dat gebeurde allemaal niet. Dus nu moet hij echt tekst en uitleg geven van wat hij wil.
0: Ja.
3: Hij is nog bezig inderdaad. De oppositieleider heeft hem net verwelkomd. En gezegd dat hij het natuurlijk bij het verkeerde einde had. En hij reageerde door te zeggen, nou, ik weet zeker dat we overeenkomsten kunnen vinden en dat we wat betreft de hele grote crisis, die we nooit hebben aangepakt, die alsmaar zijn blijven liggen, zoals het hervormen van de sociale zorgstelsel, dat we daar samen, als we dat zouden proberen, wel uitkomen.
0: Okay.
3: Nou, ook dat is zo nieuw, samenwerken, want dat doen ze nooit hier.
0: Ja, dat is ook iets wat hij wil, hè? Dat de toon van het debat een beetje vriendelijker wordt, dan lijkt dat al missie geslaagd vandaag.
3: Ja, nou, het is een kort dag, hè. ik weet niet, als we dat over een jaar of zo nog kunnen zeggen, oké.
0: Zullen we moeten zien.
3: Dan hebben we inderdaad, wat Burnham betreft, vooruitgang geboekt. Maar inderdaad, de toon is heel anders. En de toon tot nu toe, denk ik, slaat aan, voor zover ik dat kan beoordelen na een uur in het parlement, bij politici. Mm-hmm. Maar het slaat ook zeker aan in het land. Nogmaals, kan dat blijven? Dat moeten we afwachten.
0: Gelukkig hebben we jou om dat te volgen. Lia van Beckhoven, dankjewel.
3: Graag gedaan.
1: Radio 1. De wereld vandaag.
0: En ondertussen is Sabine binnengewandeld met wat ik hier op mijn linkerkant zie. Een beetje zon, blauwe luchten.
4: Ja, mooi, zon, hè? Wolken. Er zijn buien geweest vandaag, maar die zijn ondertussen grotendeels verdwenen. Nog een heel lokale bui in het uiterste oosten van het land, in de oostkantons. Maar dus voor vanavond, vannacht ook, blijft het droog. Op de meeste plaatsen, want tegen het einde van de nacht kan misschien al een buitje vallen aan zee. En dan hebben we temperaturen tussen 9 en 13 graden. Morgen krijgen we ook geregeld de zon te zien en er kan een bui vallen in het westen of het noordwesten, in Vlaanderen vooral. Maar die kans is zelfs kleiner dan vandaag, dus het gaat vaak droog blijven. En opnieuw gaan we naar 20 of 21 graden. Vandaag hebben we hier en daar een 22 graden nog kunnen halen. En dan voor donderdag en vrijdag is er een storing die net ten noorden van ons blijft slepen. Boven Engeland, het Kanaal en Nederland. En wij krijgen daar vooral veel wolken van. En misschien voor Vlaanderen dan, noorden van het land, valt er ook af en toe wat lichte regen of motregen. Het gaat weinig voorstellen. Redelijk wat wind ook, donderdag en vrijdag. Temperaturen die iets hoger klimmen, zeker tegen vrijdag. Donderdag rond 22 graden, vrijdag rond 23 of 24 graden. En dan in het weekend blijft het droog, krijgen we geregeld zon en temperaturen rond 22 graden op zaterdag. Maar zondag gaan we naar zomerse waarde, rond 25 graden.
0: Dus, klinkt goed.
4: Een mooie afsluiter van de week.
0: Zeker wel, dankjewel.
1: Ga van
5: kijkvillen
1: naar
5: Zerikje kijk eens, hè.
1: Met de trein.
0: Er staat 124 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier vertragen tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost richting Gent. Een kwartier filegolven zijn dat tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra tussen Zaventem en Jette. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook.

0: Op de E40 naar Aken, 35 minuten bij Luik, dat komt door werken. En er rijden geen treinen tussen Neerpelt en Mol, daar zijn wel vervangbussen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fixte...
3: Goed, schatteke. Hier zijn een centje als beloning.
2: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
4: Hallo, merci, moeke.
2: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
5: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
6: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
8: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
7: Savo. En nu tijd voor een terrasje zeker.
8: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
7: Oh, maar kijk eens aan.
9: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Radio 1.
11: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Ja, ik hoop voor ons het zal wel zijn. De zomer niet passé hassen.
1: Zondag komt er nog een beetje zomer, zei Sabine. Dat was Flip Kaulier. Ik zei het u daarnet al, het is tot een beslissende tiebreak set gekomen in de 8e finale voor onze volleybalvrouwen, Yellow Tigers, op het EK tegen Duitsland en blijft razendspannend. De Duitsers hebben net wel een kloofje geslagen. Het staat 6-9 voor de Duitse vrouwen, maar ze moeten nog tot 15 punten raken met 2 punten verschil. Dus het is nog niet voorbij voor de Yellow Tigers. Zullen we in Duitsland blijven? Voor iets helemaal anders. In het Duitse Brandenburg zijn vanmorgen zelfgemaakte bommen gevonden bij een verdeelstation voor elektriciteit. Minstens één van die explosieven is ook ontploft. En dat nieuws werd aangekondigd bij onze Duitse collega's van WeltTV als volgt.
2: Wir wollen die Sendung beginnen mit folgender Eilmeldung. Am Umspannwerk unweit des Kraftwerkes Jenschwalde in Brandenburg sind Sprengvorrichtungen gefunden worden. Es handelt sich möglicherweise um einen versuchten Anschlag. Entschärfer seien vor Ort und es bestehe keine Gefahr. Zo die politie.
1: Het betrokken Duitse energiebedrijf spreekt nu dus van een gerichte aanslag. Jens Fransen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Van onze buitenlandredactie, voor wat meer uitleg komen we bij jou. Minstens één van die bommen is afgegaan, blijkbaar. Hoe groot is de schade daar?
3: Ja, de lokale overheid heeft zo net een paar minuten geleden daar een persconferentie gegeven. Ik heb daar grotendeels kunnen naar meeluisteren. Hebben toch een aantal details uitgeleerd. Hè? Er zijn twee soorten zaken, twee incidenten die er hebben plaatsgevonden. Eén, er is sprake van brandbommen. Maar twee, er is ook sprake van een soort pijlen, vuurwerkpijlen die dan zouden afgevuurd worden met als doel om op die hoogspanningskabels om daar een soort kortsluiting te kunnen gaan krijgen. Tweede pikante incident voor ons dan toch is het Duitse bedrijf Leag is een volledige dochter van het Belgische Elia, het hoogspanningsbedrijf. We hebben ook al contact proberen leggen met Elia, maar daar krijgen we op dit ogenblik nog altijd geen uitleg. Wat moet je nog weten over dat incident? Het gaat om een substation elektriciteit. Eigenlijk is dat een station waarbij hoogspanning wordt omgezet naar laagspanning.
1: Ja.
3: En als je daar kortsluiting kan krijgen, dan kan je een groter gebied natuurlijk wel gaan omzetten. En kan je daar zorgen dat er een soort stroomstoring in de regio komt.
1: Maar zover is het niet gegaan. Er is schade?
3: Ja, er is schade, maar eigenlijk is die schade, eigenlijk kan je zeggen dat die sabotage of die aanslag eigenlijk mislukt is.
1: Ja.
3: Het doet natuurlijk wel heel erg denken aan een incident eerder dit jaar, begin januari, ook in de buurt van Berlijn, waar er ook zoiets is gebeurd. En toen is die aanslag opgeëist door de vulkaangroepen. Het was een extreem linkse groep, met als doel om daar een stroomstoring te gaan veroorzaken.
1: Ja.
3: Waarom zou dit, en opnieuw, ik spreek in de voorwaardelijke wijze, waarom zou het opnieuw dat soort groep kunnen zijn, is omdat dat die hoogspanningscentrale, die nu het doelwit was van een aanslag, mislukte aanslag kan je misschien zeggen, was verbonden aan een elektriciteitscentrale die daarnaast ligt, namelijk de bruinkoolcentrale van Jenschwalde. En dat is een heel erg omstreden centrale. Het is een centrale die binnen 2 jaar gaat sluiten. Het is ook de 5 meest vervuilende centrale van Europa.
1: Ja.
3: Dus die is natuurlijk een doorn in het oog van bijvoorbeeld extreme klimaatactivisten.
1: Ja.
3: Dus het zou ook in die richting kunnen gaan
1: Het zou kunnen, we weten het nog niet. Je zei te denken aan iets wat eerder in Berlijn gebeurd is. Het deed ook een beetje denken. Eerder deze maand, of vorige maand, werden er ook al explosieven teruggevonden op de luchthaven van Leipzig in Duitsland.
3: Ja.
1: Zie je daar op de een of andere manier een verband?
3: De timing is natuurlijk wel toevallig. Hè? Want terwijl wij hier zitten, op het moment toen ik dan vertrok, ging er een andere persconferentie in Duitsland beginnen. Namelijk van de federale overheid. Dus niet meer de regionale overheid in Brandenburg, maar in Berlijn dan.
1: Ja.
3: Dus echt van de Duitse regering. En die zou het hebben over die incidenten die daar begin augustus zijn geweest. Ook eigenlijk een mislukte aanslag waarbij drones gevonden zijn op de luchthaven van Leipzig in de buurt van die grote Antonov transporttoestellen, die ooit gebouwd zijn in Oekraïne. En het zijn dat soort vliegtuigen die ook tot bij de grens van Oekraïne bijvoorbeeld Duitse wapens en munitie gaan brengen. Er wordt verwacht dat de Duitse minister van Binnenlandse Zaken en de Duitse minister van Buitenlandse Zaken samen een persconferentie geven, waarbij ze voor het eerst een duidelijke vinger zouden kunnen gaan wijzen naar Rusland om te gaan zeggen, kijk, het is Rusland die achter die aanslag zit, maar ook daar was het eigenlijk wachten. Maar in de Duitse pers hoor je nu al bericht dat men zegt, kijk, Duitsland zal mogelijk echt een vinger wijzen naar Rusland, met dan mogelijk gevolgen uitwijzen van Russische diplomaten, al dan niet eventueel economische sancties.
1: Zou het kunnen dat wat er nu vanmorgen gebeurd is in die elektriciteits- of dat verdeelstation voor elektriciteit in Brandenburg, dat dat ervoor zorgt dat die persconferentie over Leipzig ook een beetje uitgesteld is, zodanig dat ze misschien kunnen checken of er een verband is.
3: Of het een te maken heeft met het ander. Maar het zou dus kunnen dat er ook helemaal geen verband is. Hè? Dat dus de incidenten in Leipzig, dat daar eerder naar Rusland zal worden gekeken. En dat het incident wat vanmorgen is gebeurd in Brandenburg, bij die Duitse dochter van het Belgische hoogspanningsbedrijf Elia, dat te maken zou kunnen hebben, bijvoorbeeld met extreem links ecoterrorisme.
1: Nog veel uit te klaren, maar we zijn mee voor nu. Dankjewel, Jens Fransen.

0: Griselda Lazoen en Echo Antoine. Het is over en uit op het EK volleybal voor de Yellow Tigers. Ze hebben de tiebreak set verloren met 8-15. En dus is het Duitsland dat doorstoot naar de kwartfinales. Jammer, jammer voor onze Tigers. Achtste finale is dus het eindstation geworden. En een eindstation is onze studio vaak niet. Het is meer een draaidoorprincipe, want Jens Fransen wandelde buiten om meteen weer binnen te wandelen. Er is namelijk nieuws. Ondertussen is er ook een persconferentie over wat daar vorige maand in Leipzig gebeurd is, Jens.
1: Ja, kort samengevat, vorige maand had je daar op de luchthaven van Leipzig zijn daar drones gevonden met explosieven onder vlak bij grote transporttoestellen, Oekraïnse toestellen die wapens en munitie brengen richting Oekraïne. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken is nu bezig met een persconferentie en die zegt heel duidelijk, het zijn Russische agenten, dus Russische spionnen zeg maar, die betrokken zijn bij die aanslag. Dat is de eerste keer dat we op zo'n niveau een heel duidelijke vingerwijzing krijgen dat het Rusland is dat achter dit soort, ja, moet je gaan zeggen, terreuraanvallen of sabotageacties gaan zitten. En dat is natuurlijk een heel erge beschuldiging, want dit is wel degelijk, ja, de Duitse

0: opbouw en investeert daar heel veel in. Dus als je het vanuit die bril zou gaan bekijken, ja, dan zijn er best wat redenen voor Rusland om dat soort acties te gaan opzetten tegen Duitsland.
1: Jens, als de Duitsers dat zo expliciet benoemen, wil dat dan zeggen dat er sowieso bewijzen zijn?
0: Ik denk het wel. Je had natuurlijk aan de ene kant die drones die gevonden zijn. Dus dan heb je al fysieke hardware. En wellicht is men ook gaan kijken. Want Leipzig zat al een tijdje onder het vergrootglas. Er zijn een aantal jaren geleden nogal incidenten geweest op die luchthaven. Waarbij toen brandbommen gevonden zijn. Die gelukkig niet afgegaan zijn. Die moesten eigenlijk normaal verscheept worden in een vliegtuig van DHL. Dus men was die luchthaven wel in de gaten aan het houden van wat gebeurt daar allemaal. Men ging er toen al vanuit dat er mogelijk een netwerk was van mensen, al dan niet ingehuurd of betaald via dark web of andere door mogelijke Russische buitenlandse inlichtingendiensten. Maar dit is natuurlijk een heel erg incident.
1: Ja, dit wordt ook zo benoemd. Dankjewel, Jens.

0: Ozark Henry en Word Up. Het lijken wel beelden uit een film. Een hele groep mannen met hoodies en bivakmutsen op, die met zware geweren rondlopen in een straat in Overasselt in Nederland. En uiteindelijk lost er iemand een schot. Het gaat om bewakingsbeelden van een dodelijke schietpartij in die gemeente. Je hebt ze vandaag misschien zien passeren, die beelden. Eén iemand is daarbij om het leven gekomen en twee politieagenten zijn gewond geraakt. En zo net was er een persconferentie waar de politie meer uitleg heeft gegeven.
1: Vannacht rond 4 uur kregen we een melding van een verdachte situatie bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt. Bij de woning zou een grote groep personen gezien zijn met bivakmutsen. Toen de eerste politieeenheid ter plaatse kwam aan de Ewijkseweg, werd er direct op hen geschoten.
0: En ondertussen zijn er ook al 34 arrestaties gebeurd, of misschien zelfs meer. Daarvoor kan ik terecht bij Bram de Waal. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: U bent voor NOS ter plaatse in Overasselt, hebt de persconferentie ook kunnen volgen. Eén iemand neergeschoten, doodgeschoten. Weten we wie dat is?
2: Ja, ik werk voor het programma 1 Vandaag van de Nederlandse NPO inderdaad. Het gaat om een 51-jarige man die hier is doodgeschoten afgelopen nacht. Zeer vermoedelijk gaat het om de beveiliger van de woning. Die in een auto zat voor de woning waar ook een loods bij zit. En die is inderdaad doodgeschoten. Toen de politie ter plaatse kwam, werd er ook direct op agenten geschoten. En twee agenten zijn inderdaad gewond geraakt.
0: Ja, en dat ziet er allemaal nogal hallucinant uit, hè? In welk kader moeten we dit zien?
2: Ja, daar wil de politie en ook het Openbaar Ministerie hier nog niets officieel over zeggen. Maar we weten wel dat deze plek hier in Overasselt, hè, dit pand aan de Ewijkseweg met een loods, dat eigenlijk al sinds 2019 onder een vergrootglas ligt van de opsporingsdiensten hier. Er is hier een drugslab gevonden en ook uitgebrand. Het pand is meerdere keren beschoten. De burgemeester hier heeft ook de woning een aantal keer gesloten. Er zijn rechtszaken over gevoerd. En het lijkt er toch mee te maken te hebben dat een hoogoplopend conflict in het drugsmilieu toch hier achter zit.
0: Ja, dit is inderdaad meer dan een ruzietje, zouden we kunnen zeggen, van wat we kunnen zien.
2: Nou ja, dat zie je ook aan het aantal mensen. Dat is aangehouden. 34 arrestaties zijn er verricht. Dat is een heel internationaal gezelschap. Hè. Daar zitten bijvoorbeeld ook Belgen bij, daar zitten Fransen bij, Algerijnen, Nederlanders ook uiteraard, zou ik willen zeggen. Het lijkt er toch op dat het echt dat er grote ruzie is ontstaan.
0: Ja.
2: Verschillende media hier in Nederland melden ook dat het mogelijk te maken zou kunnen hebben met een gestolen partij cocaïne, waar dan weer Bolle Jos, hè, dat is de meest voortvluchtige crimineel van ons land, mee te maken zou hebben. Dus daar zullen we ongetwijfeld de komende tijd meer over horen.
0: Als er vandaag al 34 mensen zijn opgepakt, dan zit de politie er toch bovenop.
2: Ja, daar zijn ze zelf ook zeer content mee, heel blij mee. Ik moet zeggen, ik vind het ook een knappe prestatie. Je kunt niet anders zeggen. Het moet natuurlijk allemaal blijken of al die mensen die zijn aangehouden daadwerkelijk hiermee te maken hebben. Maar ik heb hier nu uitzicht op een maïsveld. Daar zijn een aantal mannen uitgeplukt vanochtend vroeg. Er zijn ook rookbommen geweest om ze te waarschuwen. Maar ja, er zijn ook verdachten die hebben zich verschanst in de loop van de dag in bedrijfspanden waar ze uit zijn geplukt door de recherche. Onlangs, nog geen uur geleden, heeft de politie ook bekendgemaakt dat ze eigenlijk alle inwoners van Overasselt hier oproepen om niet naar buiten te gaan en de deuren en ramen gesloten te houden. Omdat ze gewoon niet weten of iedereen op dit moment gearresteerd is.
0: Ja.
2: En of er mogelijk nog wapens liggen.
0: Ik kan mij voorstellen dat dat voor wel commotie zorgt. Wat voor een plek is dat, Overasselt?
2: Ah, het is een heel klein dorpje, net onder Nijmegen. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat de bewoners er hier ook wel redelijk nuchter mee omgaan, hoor. Ze zaten vanmiddag gewoon op het terras. Het is best lekker weer een gebakje te eten. Ze hadden natuurlijk in de loop van de dag al wel van agenten gehoord. Wees voorzichtig als je naar buiten gaat. Maar ja, je ziet toch gewoon ook kinderen op straat spelen. Maar ja, er is ook waakzaamheid. En ik zag vanmiddag ook een man camera's aan zijn woning ophangen. Dus bij sommigen zit de schrik er ook goed in.
0: Ja, en je zei ook wel dat huis daar was wel alles eerder wat gebeurd. Dus in de buurt wisten mensen dat ook.
2: Ja, absoluut. Ja, als je daar hier mensen over spreekt. Hè, dit was ook een pand dat met zoveel camera's in de gaten werd gehouden. Ook de gemeente heeft er een tijd lang camera's opgehangen. Die waren inmiddels wel weer weggehaald. Maar dat is ook waarom het zo goed gedocumenteerd is. Hè? En we zoveel beelden ook voorbij zien komen op het internet van al die gemaskerde mannen. Omdat het een pand was dat al langere tijd bekend stond als gevaarlijk. En waar drugshandel plaats heeft gevonden of misschien nog wel steeds plaatsvond. In ieder geval lijkt het erop dat een van de bewoners van dat pand toch een vrij grote cruciale rol speelt in het transport van cocaïne. En dat een aantal mensen vannacht wraak wilden nemen.
0: Ja, dat heeft inderdaad geleid tot 1 dode, 34 arrestaties ook ondertussen. Dankjewel om ons helemaal bij te praten, Bram de Waal.
2: Ja, geen dank.
0: Een heel goede middag. En dit is nog Corinne Bailey-Ray en Put Your Records On.

0: aan de wereld vandaag. Zometeen het kwartier met Katrien en Bruno met voorproevers. Dankjewel voor het luisteren en een heel mooie avond gewenst.
1: Een internationale topmeeting met de crème de la crème van de atletiek.
2: Usain Bolt.
1: Dat was de droom van Ivo van Damme. En dat werd de Allianz Memorial van Damme.
2: Carlos. Mondo Duplantis.
1: Dit jaar de 50ste editie. Vrijdag 4 en zaterdag 5 september in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. En ook live te volgen in Sportza op Radio 1.
3: Ik ben Fatma Taspinar en samen met Kobe Ilse en Xavier Taverne ben ik elke avond op de afspraak voor een extra laag bij het nieuws van de dag.
4: We duiken om beurt de studio in voor een fijne babbel met gasten met een mening.
5: De afspraak van maandag tot en met donderdag op VRT Canvas en VRT Max.
6: VRT Nieuws, helemaal helder.
7: Hallo. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
8: Hallo. Het is uw linkeroor hier, hè.
9: En uw rechteroor.
8: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
9: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
8: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
9: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
8: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
9: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
8: Ja, ja. Het kan anders.
10: Ben jij een ochtendmens?
11: Die wakker wordt met zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
10: een vette schijf.
11: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke moed
12: is iets anders. Goed.
11: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Na een schietpartij en een grote klopjacht in Nederland zijn 34 mensen opgepakt, onder wie ook Belgen. En in een energiecentrale in het oosten van Duitsland zijn zelfgemaakte explosieven gevonden. In Nederland zijn 34 mensen opgepakt na een schietpartij en een grote klopjacht in Overasselt, niet ver van Nijmegen. Vannacht liep er een grote groep gewapende mannen rond en werd er geschoten. Eén man is overleden, twee agenten zijn gewond geraakt. Het lijkt om een afrekening in het drugsmilieu te gaan, maar dat is nog niet bevestigd. De burgemeester is geschrokken van de gebeurtenissen.
15: Wat er vannacht is gebeurd in Overasselt gaat alle perken te buiten. Dit is on-Nederlands.
0: Bij de 34 verdachten zitten ook Belgen en er zijn ook wapens en voertuigen in beslag genomen, zegt het Openbaar Ministerie.
16: Wat we weten is dat het een internationaal gezelschap is, zoals we nu kijken naar degenen die vastzitten. Dan gaat het over Fransen, Belgen, mensen uit Algerije, maar ook uit Nederland. En de verdenkingen lopen uiteen. Verdenking van betrokkenheid bij moord en doodslag of poging moord, doodslag bijvoorbeeld op de twee geraakte agenten. Maar ook voor voorbereidingshandelingen van bijvoorbeeld ontvoering.
0: Inwoners van Overasselt moeten nog altijd binnenblijven omdat het niet duidelijk is of er nog verdachten zijn die ergens schuilen. Bij ons is het gerechtelijk jaar officieel gestart. De 5 procureurs-generaal houden dan een plechtige openingsrede. Dit werkjaar start met een gemoderniseerde versie van het strafwetboek. Misdrijven worden in 8 niveaus onderverdeeld, van de lichtste tot de zwaarste. Dat betekent extra werk en de druk op justitie neemt overal toe, zegt de procureur-generaal in Antwerpen Guido Vermeijren.
17: Dossiers georganiseerde criminaliteit, de voorbije 4 jaar bijna 50% dossiers extra. Dat kan je natuurlijk niet blijven volhouden. De grootste stijging zien we inderdaad rond de Sky-dossiers, maar ook bedreigingen, financiële dossiers. Evengoed zijn er andere dossiers, intrafamiliaal geweld bijvoorbeeld en zeden, waar toch ook wel een duidelijke stijging is. En voornamelijk ook in de jeugddossiers.
0: De federale regering begint volgende week aan de begrotingsgesprekken met 1-op-1 gesprekken tussen premier Bart De Wever en zijn vicepremiers. De begroting wordt het belangrijkste dossier van dit najaar. De federale regering wil 10 miljard vinden tegen 2029, meer dan Europa vraagt. Benedikt Coussement, waarom meer dan noodzakelijk?
10: Wel, België geeft al jaren meer geld uit dan het heeft. Daarom lenen we geld, maar dat kost natuurlijk. En de vrees is dat dat onhoudbaar wordt. Als onze schuld blijft stijgen en de rente ook, is er mogelijk voor niets anders nog geld. Dat heet een rentesneeuwbal. En daarom wil de regering sneller het gat in de begroting verkleinen.
0: Maar de vraag is dan hoe?
10: Ja, en eigenlijk ligt alles opnieuw op tafel. Ook alle taboes keren terug. Denk aan een btw-hervorming of een indexaanpassing. Al zijn ze bij N-VA, de partij van de premier, alvast geen voorstander om te snijden in de extra defensieuitgaven. En de beloofde lastenverlaging schrappen is ook geen optie. Wie werkt zal meer overhouden, dat was een belofte. Maar dat betekent ook een verlies van inkomsten voor de overheid van 5 miljard tegen 2030. Dan moeten ze dus andere inkomsten vinden. De deadline is half oktober. Dat moet van Europa, maar dat moet er ook voor zorgen dat de nieuwe maatregelen nog goedgekeurd raken in het parlement voor het einde van het jaar om op tijd in werking te kunnen treden.
0: Dankjewel voor de uitleg, Benedikt. In Duitsland zijn zelfgemaakte explosieven gevonden bij een verdeelstation voor elektriciteit in Brandenburg in het oosten. Een van de explosieven ging af en veroorzaakte schade. Daardoor was er een korte stroomonderbreking. De andere explosieven ontploften niet. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit, zegt correspondent Gim Balduk vanuit Berlijn.
12: De netbeheerder en het energiebedrijf die spreken wel echt van een gerichte aanval. En ook de verantwoordelijke ministers in de deelstaat die spreken al over een aanslag. Dus er wordt wel echt rekening gehouden met dat het doelbewust geprobeerd is om het stroomtoevoer in de regio plat te leggen. Maar de politie zegt dat het echt om een soort geïmproviseerde brandbommen gaat. Dus dat zou erop duiden dat het toch misschien een beetje een amateuristische actie is. En niet een hele gerichte terroristische aanval, bijvoorbeeld door een buitenlandse staat.
0: De Duitse ministers van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken zijn ook teruggekomen op het incident van begin augustus op de luchthaven van Leipzig. Toen een drone met een explosief werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Volgens de Duitse regering is het overduidelijk dat de geheime dienst van Rusland daarachter zit. Peter de Kroeble, jij hebt meegevolgd. Wat is er allemaal gezegd?
18: Ja, het waren binnenlandminister Dobrindt en buitenlandminister Wadepoel die spraken. En ze hadden het over verspreide aanvallende acties in Europa. Wezen duidelijk met de vinger naar Rusland. En woorden als sabotage, spionage en agressie en zo vielen. En de Duitsers nemen nu sancties. Het Russisch consulaat in Bonn gaat dicht. Net als het Russisch huis in Berlijn. Dat is een cultuurcentrum. En de Russische ambassadeur in Duitsland is intussen al gesommeerd om uitleg te geven bij buitenlandse zaken in Berlijn. Nu, EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei al dat de EU in heel de kwestie helemaal achter Duitsland staat. Ook NAVO-baas Rutte zegt dat zijn organisatie de Duitsers steunt en dat de NAVO elke aanval op een lidstaat blijft tegengaan. Dus ja, geopolitieke spanning kan je dit absoluut wel noemen.
0: Dankjewel, Peter. Sport. Op het EK volleybal zijn de Belgische vrouwen uitgeschakeld. Ze verloren in de achtste finale tegen Duitsland na een spannende wedstrijd in 5 sets. Ze wonnen al hun matchen in de groepsfase, maar nu eindigt dus het EK voor de Belgische vrouwen. In de wielerronde van Spanje heeft de Fransman Bastien Tronchon de 10e etappe gewonnen. Hij won de sprint voor de Deen Magnus Kort en Thibaut Nijs. Wout van Aert werd 4e. Thibaut Nijs vindt dat hij een grote kans heeft laten liggen.
19: Wat teleurstelling, omdat die kansen niet veel komen. En eigenlijk was deze sprint wel echt 100% op mijn lijf geschreven. Ik weet niet dat er veel betere aankomsten kunnen zijn als dit. En dan maak ik een paar kleine foutjes, want ik denk wel dat ik een hele sterke sprinter heb.
0: De Spanjaard Enric Mas blijft leider in de Vuelta. Er is nog kans op een bui in het oosten, maar vanavond en vannacht blijft het meestal droog. Minima rond 15 graden. Morgen gedeeltelijk bewolkt en op de meeste plaatsen droog en dan tot 21 graden. Vooraan de klopjacht op een groep gewapende mannen in Nederland. Vannacht werd in een gemeente niet ver van Nijmegen iemand doodgeschoten en er zijn 34 mensen opgepakt, onder wie ook Belgen. Meer in de app van VRT Nieuws.
20: 98 kilometer file op de weg. Op de buitenring rond Brussel 50 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Daar is de weg vrijgemaakt. Op de E40 naar Aken 1 uur bij Luik door werken en een ongeval op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten vertragen tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. Richting Gent is het 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Verder zijn er kleinere vertragingen en er rijden ook geen treinen tussen Neerpelt en Mol. Er zijn wel vervangbussen.
21: Een
2: nieuw strafwetboek. 150 jaar hebben we daarop moeten wachten.
21: Vanaf vandaag moet iedereen dat gaan toepassen. Hoe veel werk voor advocaten, rechters, magistraten.
22: Het is letterlijk eens een nieuwe straffen, hè?
23: Wat gaat er veranderen met dat nieuwe strafwetboek?
24: De Chinese webwinkel Shein is bij zijn debuut op de beurs van Hongkong meteen 9% achteruit gegaan.
25: Dat was wel verwacht. Toch?
22: Ja, ze hadden verwacht dat het ging teleurstellen, wat ik altijd raar vind. Ah.
23: Shein gaat onderuit op de beurs. Is die webshop over zijn hoogtepunt heen?
26: Er is een geschifte transfer aan het gebeuren. Ooit gehoord van Luca Brugmans?
27: Ja. De jonge doelman van Genk is in Liverpool voor zijn medische testen. Hij zou verhuizen naar de Engelse club voor 35 miljoen.
23: En waarom levert de 18-jarige keeper Luca Brugmans nu al zoveel geld op? Ik ben Katrien Boon en ik teken vandaag voor een nieuw seizoen bij Het Kwartier van VRT Nieuws. Welkom. Het is vandaag een dag

0: van nieuwe boeken. Nieuwe schoolboeken natuurlijk, die iedereen onder de 18 vanaf vandaag weer heen en weer moet sleuren. Dan is er Connie Palme, de rockster van de Nederlandse literatuur, die vandaag voor het eerst in 11 jaar nog eens een roman uitbrengt. Maar er is nog een nieuw boek en daar wil ik het over hebben. Het gloednieuwe Belgische strafwetboek.
1: Hallo, ik ben Joëlle Rosy. Professioneel ben ik gewoon hoogleraar strafrecht aan de Universiteit Antwerpen. En ik was ook lid van de commissie tot hervorming van het strafrecht. En in die hoedanigheid heb ik de pen vastgehouden, of mede de pen vastgehouden voor het nieuwe strafwetboek.
0: En dus is Joëlle de ideale persoon om mij uit te leggen wat er nu precies verandert.
1: Ons oud strafwetboek, ik moet inmiddels al oud strafwetboek zeggen, sedert vandaag, dateerde van 1867. En dat was eigenlijk gebaseerd in grote mate op het Napoleontisch strafwetboek. Het was niet alleen een onoverzichtelijk geheel, maar het was ook heel onvolledig. Wat bijvoorbeeld een misdrijf is, en dat is toch wel een kernbegrip, werd niet toegelicht in het oud strafwetboek. Dus we wisten eigenlijk niet wat de concrete bouwstenen waren van het misdrijf. We kennen ook bepaalde misdrijven nog niet, bijvoorbeeld de aanzetting tot zelfdoding. Andere misdrijven die moesten aangepast worden. Ik denk bijvoorbeeld aan belaging, wat in de dagelijkse omgangstaal stalking wordt genoemd. Dat is voortaan ook strafbaar bij 1 enkele handeling die de rust van iemand anders ernstig verstoort. Ook zijn er bepaalde misdrijven uit het strafwetboek gehaald. Andere nieuwe misdrijven zijn gecreëerd. Dus er is toch wel heel wat veranderd in vergelijking met de oude situatie.
0: Dus dat oude strafwetboek was niet meer aangepast aan ons leven van vandaag?
1: Zo kan u het wel degelijk stellen, ja. Wat fundamenteel is ook, is dat de visie over bestraffing, hoewel die niet uitdrukkelijk in de wet stond, was ook totaal achterhaald. En nu hebben we een duidelijke opleisting van de strafdoelstellingen, waarbij de gevangenisstraf het laatste redmiddel is. Waar nodig moet er worden ingezet op andere straffen. Ik denk dan aan de werkstraf, de straf onder elektronisch toezicht. En waar mogelijk zou zelfs kunnen worden volstaan met alleen een schuldig verklaring. Een herstelgerichte visie, dus inzetten op reïntegratie van de veroordeelde, is daarbij de rode draad in het verhaal. Tenzij we niet anders kunnen dan de maatschappij te beschermen via een gevangenisstraf. Maar dan nog moeten we erop toezien dat tijdens die uitvoering van de gevangenisstraf voldoende wordt ingezet op die reïntegratie.
0: De gevangenisstraf als laatste redmiddel. Dat zullen sommige mensen misschien niet graag horen, maar voor Joëlle is die wijziging heel belangrijk.
1: Ik weet dat zo'n uitspraak misschien gevoelig zal liggen voor de samenleving. Maar misschien moet ik dat even duiden. En we weten uit wetenschappelijk onderzoek dat inzetten op die reïntegratie net de samenleving ten goede komt. Dat er minder sprake zal zijn van recidive.
0: Hoe gaat die overgang verlopen van het oude naar het nieuwe strafwetboek? Ik kan mij voorstellen dat dat niet evident is.
1: Misschien toch even zeggen dat ik zelf erg geschrokken ben van een aantal heftige negatieve, soms zelfs verzuurde reacties over het nieuwe strafwetboek. Het is uiteraard een nieuwe manier van denken en werken. En magistraten en advocaten zullen zich uiteraard moeten inwerken in het nieuwe strafwetboek. Men kan niet verwachten dat zonder inspanning en zelfstudie dat men onmiddellijk mee is in het verhaal. Daarom doseer ik persoonlijk ook al sedert 2 jaar het nieuwe strafwetboek aan de bachelorstudenten. Want ik vind het onverantwoord om studenten rechten te laten afstuderen zonder dat ze kennis hebben van het nieuwe strafrecht. Wat het complex kan maken nu is wel degelijk de overgangssituatie. Daar kunnen we niet omheen. Maar dat heeft niets met het nieuwe strafwetboek te maken, maar met fundamentele mensenrechtelijke principes. Namelijk dat een strafwet nooit met terugwerkende kracht kan toegepast worden op feiten die werden gepleegd voor de inwerkingtreding van het nieuwe strafwetboek, behalve als het nieuwe strafwetboek in een gunstiger regime zou voorzien. Maar als de extremen niet worden opgezocht door de magistraten en advocaten, dan verwacht ik dat het overgangsregime weinig problemen zal veroorzaken. Ik hoop echt wel dat mensen op terrein op constructieve wijze zullen omgaan met het nieuwe strafwetboek.
0: De Chinese webwinkel Shein is vannacht voor het eerst naar de beurs getrokken, de beurs van Hongkong. Maar dat was geen groot succes. Het aandeel van Shein is meteen met

0: meer dan 9% gedaald. En dat lijkt mij geen goed nieuws.
1: Dat klopt. Dus eigenlijk in 2022 wilden ze al op de beurs gaan. En toen was hun waarde op de markt, op de beurs, werd geschat op 100 miljard. Dat is nu maar 22 miljard. Dus dat is een gigantisch verschil. In vergelijking met een paar jaar terug kunnen we niet zeggen dat het een succesverhaal is.
0: Dit is Annick Schramme, hoogleraar Fashion Management aan de Universiteit Antwerpen. En ze was niet verrast door die slechte beursgang.
1: Als je het een beetje gevolgd hebt, is het niet verrassend. Omdat Shein struggled met op de beurs te komen. Want ze hebben eigenlijk al verschillende pogingen gedaan. In New York, in de beurs van Londen. Londen heeft me lang getwijfeld. Omdat natuurlijk, dat is wel een heel aantrekkelijke bruid om op je beurs te hebben. Dus ja, dat waren echt wel ethische afwegingen tegenover economische afwegingen. En heeft men dat uiteindelijk toch niet durven doen. En dan is Shein verder op zoek gegaan waar dat ze wel op de beurs konden komen.
0: En zo werd het Hongkong, maar zonder groot succes dus voorlopig. Nochtans, bij Shein vind je alle soorten kleding en meer voor spotprijzen. Van t-shirts tot galajurken. En zelfs voor mij als wandelfanaat is er veel keuze. Voor maar €30 kan ik blijkbaar een paar schokabsorberende wandelschoenen aanschaffen. Maar de vraag is natuurlijk of die schoenen dan iets waard zijn.
2: Hey guys, so I just got my Shein package today. And I just really gotta show you all the shoes that Shein really sent to me and expect for me to be able to wear. Because immediately no.
3: What? Look, I barely pulled it and it got a hole. I barely pulled it. You guys, this website is garbage. It's garbage. Why did I even try again? Why?
1: Het is wel een heel slim model, maar het is totaal niet duurzaam. Het zet mensen nog meer aan tot kopen in combinatie met een lage kwaliteit. En dat maakt dat de reputatie van Shein heel erg geschonden is. Dus ondertussen is de wereld veranderd. Voor Europa is dat zeker ook de Green Deal in 2019. Waardoor dat er nu heel wat regelgeving klaarstaat om eigenlijk de modesector meer duurzaam te maken. Want het is een van de meest vervuilende sectoren wereldwijd. Tegen die veranderende samenleving moeten zij nu opboksen.
0: En dan hebben we het nog niet eens over de werkomstandigheden waarin die Shein-kleding wordt gemaakt. Daar is al veel over gezegd en geschreven, over de mogelijke kinderarbeid, de uitbuiting, de ongezonde werkplekken. En deze Chinese YouTuber ging er zelf eens kijken.
4: We met a worker in the industry who shared insights about the pay rates for some of the hiring positions. Just based on what he has experienced, the actual pay rates might be lower than stated. This worker shared that his shift runs from 8 a.m. to 10 p.m.
1: Er is inderdaad een soort ook fashion activisme ontstaan, waarbij dat echt wel er kritiek op via de media, maar ook de bedrijven zelf. Want natuurlijk, zeker de Europese bedrijven, die gaan zich heel erg moeten aanpassen aan de Europese regelgeving die er aankomt. En dan zien die dat er een Chinees bedrijf dat totaal aan hun laars loopt en gigantisch populair is. Nu, dat is oneerlijke concurrentie voor hen. Ja? De derde belangrijke factor is de consument. En die reageert het traagst, want die heeft het meeste voordeel bij Shein. Want zij kunnen goedkope en heel fashionable kleding aankopen. Maar we zien toch ook een stijgend bewustzijn bij de consument.
0: Maar dus, wat is de conclusie? Is Shein over zijn hoogtepunt heen?
1: Ja, het valt nog af te wachten, want zij vinden altijd, zoals water, de weg van de minste weerstand. Bijvoorbeeld in Frankrijk is er nu een anti-fast fashion law. En dan gaan ze meteen zien, hoe kunnen we dat omzeilen? En dus nu zie je wel dat ze bijvoorbeeld toch fysieke punten gaan organiseren. Om juist de wetgeving, de importtaxen, te omzeilen. Dus ze zijn enorm flexibel. Maar ik denk toch dat ze daarmee wel hun businessmodel moeten veranderen. Dus het zal toch wel vertragen, dat denk ik wel.
0: De deal is zo goed als rond. Voetbalclub Liverpool haalt nog eens een Belg binnen. Doelman Luca Brugmans.
5: Brugmans met heel veel vertrouwen in zijn goal. Dit is een positie, hè.
0: Racing Genk verkoopt Brugmans

0: voor een recordbedrag van 35 miljoen euro. De doelman is nog maar 18 en gaat de deur uit voor een waanzinnig bedrag. En dus trap ik de bal richting Limburg naar Koen Witters.
1: Ik was 18 jaar actief binnen de jeugdopleiding van KRC Genk, waarvan de laatste jaren verantwoordelijk voor de keepersacademie van KRC Genk.
0: En hij kan me vertellen waarom Luca Brugmans zo hard gaat op de transfermarkt. Want Koen is de man die hem ontdekte.
1: De eerste keer dat ik hem in actie zag was een wedstrijd in Eindhoven met de onder 14. Dat wil zeggen dat Luca 13, 14 jaar was. Ik heb dan een opwarming van hem bekeken. En ik heb een wedstrijd van hem bekeken. En ik had voor de wedstrijd een hele korte babbel met hem. En daar zag je dat dat een jongen was met enorm veel potentieel, enorm veel drive, maar ook nog met heel veel werkpunten. En we zijn na die wedstrijd, na mijn scoutingsverslag, zijn we dan in gesprek gegaan met de entourage en de familie om een transfer naar Genk mogelijk te maken.
0: En Koen Witters wist toen al dat hij goud in handen had.
1: Wat opviel was dat hij toen al redelijk groot was voor zijn leeftijd. En dankzij zijn lengte, maar ook dankzij zijn profiel, zijn atletisch vermogen, was hij een hele goede shotstopper. Dat wil zeggen dat hij heel veel ballen uit de doel kon houden. Dus een goede ballenpakker was. En dat hij wel de intentie had om te spelen zoals een moderne doelman. Hij probeerde wel te voetballen. Hij probeerde wel de ruimte te bespelen. Maar je merkte wel dat hij daar niet mee vertrouwd was. En Genk is bekend om die dingen aan te leren aan keepers. Genk was en is bekend om de keepersacademie, hoe dat we met hem gaan werken, waar dat we vooral aan gaan werken en dat het vooral heel belangrijk is voor hem om die stap te zetten om uit te groeien tot een moderne doelman.
0: Die moderne doelman staat er nu en hij treedt in de voetsporen van andere keepers uit de Genkse stal, zoals Thibaut Courtois, Koen Kasteels en Mike Penders.
1: We hebben Mike Penders verkocht aan Chelsea voor 20 miljoen en we voelden wel al een tijdje van Luca gaat dezelfde richting uit, om nu te zeggen van dat we verwacht hadden dat het nu al ging zijn. En voor dit bedrag, ja, dat verraste me wel nog. Maar dat het ooit een groot bedrag zou zijn naar een grote club, ja, dat verraste me niet.
0: En Koen zei het daar net al even, met zulke toptransfers maakt Racing Genk opnieuw zijn reputatie waar van kweekvijver voor keepers.
1: Absoluut. Ik denk doordat hij die stap gezet heeft, heeft hij de afgelopen jaren enorme stappen kunnen zetten dankzij de begeleiding die ze binnen Genk aan hem gegeven hebben. Zowel op het veld, in het keepertechnische, tactische aspect, maar ook naast het veld, in het performance gedeelte, in het mentale gedeelte. Dus ik ben ervan overtuigd dat hij deze stap heeft kunnen zetten, eerst en vooral door zelf hard te werken. Maar het had ook alleen maar gekunnen op deze leeftijd binnen de omgeving van Genk. Daar ben ik ook van overtuigd.
2: Wat heb je vandaag voor je gezien dat het defensief zo goed stond?
3: Gewoon organisatie. Iedereen was aan het coachen, continu. We stonden telkens goed. Dus ik denk dat het echt gewoon het team is. Ik heb misschien één bal moeten pakken. Dus het stond echt gewoon heel erg scherp. Aan de bal ook gewoon echt snel, tempo, intensiteit, verdedigend ook, dus wel echt goed.
1: Omdat hij op school ook een jaar hoger zat, was hij maandagmiddag op de club. En dan stuurde hij bijna standaard elke maandag, hey coach, kunnen we 15, 20 minuutjes even trappen, wat ballen trappen, omdat hij wist dat zijn voetenwerk nog niet voldoende was om te slagen als keeper. Dus hij nam daar initiatief in en hij had die mentaliteit en die drive om beter te worden.
0: Ja, dan durf ik te wedden dat dit nog maar het begin is van een bloeiende carrière als keeper.
1: Ik ben ervan overtuigd dat Luca absolute kwaliteiten heeft om te slagen in een topcompetitie. Zoals in Engeland of Spanje, Duitsland. Dus het is echt in de G5-competitie. We verwachten natuurlijk niet dat hij daar dit jaar, volgend jaar al onmiddellijk gaat staan. Dus het zal voor hem belangrijk zijn om nu de volgende jaren de juiste keuzes te maken. Waar gaat hij spelen? Waar gaat hij trainen? En hoe gaat er met hem gewerkt worden? En als al die stappen in een normaal procedure verlopen, dan verwacht ik hem binnen dit en x aantal tijd zeker als nummer 1 in een topclub.
0: Zo, de kop is eraf. Het voelde toch wat als een eerste schooldag voor mij vandaag. En het geeft alleen maar goesting in meer. Dus tot morgen voor een nieuw kwartier.
4: Dit hoorde je eerder vandaag in de wereld van Sophie.
5: Dat is zo jammer dat we dat zo verengen van, ja, het is een hobby, mensen moeten er maar voor betalen, terwijl het zoveel meer is dan die hobby. En daar gaan wij toch wel blijven, met Hans het volwassenonderwijs blijven voor vechten, om dat aspect van het volwassenonderwijs toch niet

0: verloren te laten gaan.
1: Uitgesproken in de wereld van Sophie, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
2: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
2: Amai.
3: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Krevel.
5: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
4: Krevel, leef beter.
6: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen.
7: J'aime le drame, j'aime l'écho.
6: Ben Vols, Bill Callahan.
8: Remember the good things.
6: Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
1: Radio 1.
6: Voorproevers.
1: Met Bruno Wijndalen.
9: Boekenliefhebbers en uitgevers klagen wel eens over ontlezing. Mensen zitten op hun telefoon in plaats van met hun neus in een boek. Een edeltijdverdrijf zou dat zijn. Alsof boeken zo onschuldig zijn. Mochten ze onschuldig zijn, dan zouden er toch niet zoveel boeken verboden zijn of verbrand. Deden niet alleen nazi's dat verbranden? Nee hoor, boekenbannen is van alle tijden. Dat betoogt Floris Bernard in zijn boek Lees dit boek niet. Welkom

0: Dat was What We Talk About When We Talk About Love van Deus. Dag Floris Bernard. In je boek Lees Dit Boek Niet gaat het over verboden boeken. En je begint eigenlijk met de paradox van Tacitus. Wat is de paradox?
1: Ik zou die paradox noemen dat hoe meer je een boek verbiedt, hoe meer je er echt het label op plakt van lees dit boek niet, hoe meer mensen nieuwsgierig zullen worden om dan ook daadwerkelijk te lezen. En ik denk dat we dat kunnen zien. Tacitus heeft dat voor het eerst beschreven toen keizer Augustus aan de macht kwam en dan ook later keizer Tiberius met een aantal figuren die dan echt wel uit de weg werden geruimd. En dan maakte die opmerking. Maar ik vond dat die opmerking paste bij eigenlijk de hele geschiedenis van het verbieden van boeken. Het brengt eigenlijk alleen maar meer reputatie of meer roem of meer glans en glamour aan de schrijver zelf. En de heerser die een boek verbiedt, komt er toch altijd maar een beetje bekaaid vanaf.
0: Tuurlijk. Ja. Als je hebt inderdaad de hele geschiedenis van het verbieden van boeken van in de oudheid tot nu op een rij gezet. Is daar een rode draad in te vinden? Zijn er over de eeuwen heen gelijkenissen waarom sommige boeken wel verboden worden en andere niet?
1: Ik denk dat het vaak gaat om boeken die misschien toch de lezer een beetje ongemakkelijk maken. Boeken die wat schuren, die niet altijd het status quo bevestigen. Dan op gelijk welk vlak, is het nu politiek of religie of iets anders, maar die toch tegen de grens aanschuren van wat toelaatbaar is. En die dat ook heel vaak doen met humor. Toen ik al die boeken aan het lezen was, heb ik vaak moeten lachen, eerlijk gezegd. En dat viel me toch wel op, dat die verboden boeken dat heel vaak doen, heel vaak de spot drijven, heel vaak de draak steken. En dat was blijkbaar iets waar autoriteiten moeilijk mee om konden.
0: Le ridicule tue, zeggen ze in het Frans. Het belachelijke dood, de machten.
1: Ja.
0: Wat is het oudste boekverbod dat je bent tegengekomen?
1: Het is een beetje moeilijk om te zeggen, omdat die bronnen die dan gaan over dat oudste verbod, misschien niet helemaal betrouwbaar zijn. Het oudste verbod waar ik ben van uitgegaan, dat het toch wel gaat om een echt boekverbod, is dat van Ovidius, of de verbanning van Ovidius. Die dus een heel riskant gedicht heeft geschreven. Een leerdicht over de liefde. En waar keizer Augustus blijkbaar heel moeilijk mee om kon. En die dan later de dichter verbanden naar ergens aan de Zwarte Zee. Het is misschien wel een van de eerste voorbeelden van waarbij een autoriteit zei aan een schrijver, ja, dit kan niet door de beugel.
0: En nochtans ga ik ervan uit dat in die tijd, want we spreken nu begin van de jaartelling eigenlijk, de tijd van keizer Augustus, dat boeken niet zo geweldig breed verspreid waren zoals nu.
1: Ja, toen in der tijd ging het meer om een elite die boeken las. Nu was Ovidius natuurlijk wel een heel populaire dichter. Heel Rome sprak wel over hem. Moet wel ongeveer geweten hebben dat daar een dichter was met die frivole verzen. Die was toch echt wel populair. Maar het gaat ook in heel de geschiedenis van boekverboden ook natuurlijk heel vaak om goede boeken, om krachtige boeken. Want het zijn wel die boeken die natuurlijk de mensen aan het denken zetten. Dat is ook wel een rode draad door de geschiedenis van boekverboden.
0: Ja. Ja, ook een rode draad is natuurlijk het christendom. Hè?
1: De, ja.
0: Zo gauw dat de christenen aan de macht komen, komt hun neiging om boeken te verbranden of te verbieden naar boven. Hè?
1: Ja, het komt zelfs al in de Bijbel zelf voor. Dus in het boek Handelingen, wanneer het gaat over Paulus die mensen bekeert. In Efeze dan, in Klein-Azië, is er een episode waarbij dan de mensen die nog geen christenen waren, dan spontaan hun boeken op de brandstapel gooien. En interessant genoeg is die episode dan later vaak gebruikt als een excuus. Dus door de kerk later om boeken te verbieden en zelfs te verbranden.
0: Ja. En als het christendom het Romeinse Rijk echt overneemt, hè, dus echt volledig aan de macht komt, wat was daarvan het gevolg voor de antieke literatuur?
1: Ja, dat is een heel ambigu verhaal. Dus sommige teksten, dus sommige filosofische teksten, wetenschappelijke teksten, daar nam men echt wel aanstoot aan. En ik denk een interessant verhaal is dat van de teksten die echt het christendom in zijn fundament bedreigden, die echt wel het debat aangingen. En dat zijn eigenlijk de laatste teksten in vele eeuwen in Europa die echt het christendom volledig in vraag stellen. En we hebben zelfs die teksten niet meer. Dus daar is eigenlijk het verbod, zeg maar, gelukt. als het ware. Want die teksten, dus filosofen, zijn het dan als Celsius en Porphyrius. Die zijn eigenlijk helemaal van de aardbodem verdwenen.
0: Hoe weet je dan nog wat Porphyrius schreef?
1: Door dan die weerleggingen van christenen. Dus dan wanneer dan christelijke denkers dan die teksten weerleggen, dan zien we wel hun argumenten doorheen die weerlegging.
0: Ja. Nu, laten we zeggen, in de middeleeuwen was er een soort rustig, als ik dat zo mag zeggen, een soort rustig christenheid, eenheidsdenken over heel Europa, over de hele westerse wereld. Was dat dan ook een rustige tijd voor boekverbrandingen en verboden boeken?
1: Ja, want de echt heftige periode van boekverbrandingen, van boekexecuties, van echt wel die heksenjacht, de inquisitie, die volgt eigenlijk pas later, in de vroegmoderne tijd, dan met de tijd van de boekdrukkunst en het protestantisme. Tijdens de middeleeuwen zelf, er zijn natuurlijk verbrandingen, er zijn debatten, er zijn theologen die hun werk hebben moeten herroepen. Maar dan gaat het niet om de essentie als het ware, het gaat eerder om de beleving van het geloof. En dan zijn er wel een aantal interessante casussen.
0: Ook, geef eens een voorbeeld.
1: Het meest schrijnende verhaal vond ik misschien wel dat van Marguerite Porete. Nu, niet helemaal erg bekend, maar dat was een vrouw. Wel belangrijk in dit verhaal. Die een tekst schreef, een mystieke tekst. Ik ben er maar moeilijk doorgeraakt, moet ik eerlijk zeggen, want het is heel abstract, het is heel allegorisch. Maar je merkt wel dat in die tekst dat Marguerite een soort persoonlijke beleving van het geloof voorstelt. Dus met echt een, ja, je moet je ziel openstellen aan God en je dan eigenlijk niet meer zoveel aantrekken van de regels of van theologische bespiegelingen. En dat kon de kerk maar moeilijk smaken, als het ware. Want die hadden een heel apparaat aan theologiefaculteiten, aan regels natuurlijk. En zo die meer persoonlijke beleving van het geloof die Marguerite Porete voorstelde, dat vonden ze maar niks. En die vrouw is dan ook op de brandstapel beland in Parijs.
0: Niet alleen haar boek?
1: Niet alleen het boek. Het boek is verbrand in Valenciennes. En dan later heeft men ook haarzelf verbrand, omdat ze weigerde om haar boek terug te trekken.
0: Terwijl ze eigenlijk een vrome christelijke begrijp. Was, hè?
1: Ja, het gaat niet om. Dus het was helemaal christelijk, maar het gaat eerder om de invulling van het geloof.
0: Waarom moet een boek eigenlijk fysiek verbrand worden? Je kan het niet gewoon verbieden en zeggen: we gaan dat niet meer lezen, en dan is het toch ook verdwenen eigenlijk?
1: Ja, er moest echt een soort van symbooldaad gesteld worden. Hè. We zien zelfs dat er bij boekverbrandingen, dus zonder dat de schrijver aanwezig is, we hebben veel voorbeelden van verbrandingen met echt een beul, zo echt op een heel rituele manier, waarbij een boek dan wordt geëxecuteerd, als het ware, terechtgesteld. Dus het moest duidelijk worden voor de bevolking van dit boek kan niet. Dit boek moet echt wel met wortel en tak uitgeroeid worden. En alle ideeën die erin staan.
0: Het idee moet dood, maar ja, een idee is ongrijpbaar. Papier, kunnen we aan.
1: Ja, zoiets. Het boek staat dan symbool voor het idee dat het vertegenwoordigt. Ja.
0: Je hebt het al even aangehaald, hè, zo gauw Luther op het toneel verschijnt, start van het protestantisme. Ja. Gaat dan de kerk een beetje in overdrive als het gaat tegen onkatholieke boeken?
1: Ja, helemaal. Er was zelfs een soort paniekreactie, denk ik, in het begin. De komst van het protestantisme gaat ook gepaard met de opkomst van de boekdrukkunst. Dus ja, die geschriften vallen heel moeilijk te beheersen in het begin. Men zoekt toch naar een techniek, een methode om daarmee om te gaan. Dus in het begin merk je echt van die paniekreacties. Op een bepaald moment is het de Franse koning die gewoon verbiedt alle gedrukte boeken, die worden verboden. Er mag geen boek meer gedrukt worden in het Franse Koninkrijk, als een soort van paniekmaatregel. Ja.
0: Zoals een ban op TikTok eigenlijk. Maar ja, dan op de eigenlijk
1: wel. Ja, eigenlijk wel, helemaal. Ja. De technologie verbieden om de ideeën te verbieden.

0: die er mogelijk mee gepaard gaan.
1: Ja, want het is niet praktisch, hè, dat je elk boek eerst moet opsporen, lezen en dan ingrijpen. Dat moet toch, je moet toch na een tijdje beginnen nadenken over een systeem. Hè?
0: Ja, en dat is men dan beginnen doen bij de katholieke kerk. Dus dan voert men een systeem in met de index. Dit is echt wel een volledige lijst opgesteld door een commissie die werkzaam is in Rome. Dus dan gaat men alles wat meer centraliseren, alles wat meer een methodiek geven. En dan gaat men ook ingrijpen bij de drukker zelf. Dus in plaats van bij boekhandelaars of bij lezers dan boeken op te sporen, gaat men eigenlijk het probleem bij de bron proberen aan te pakken.
1: En hoe dan?
0: Drukkers moesten dan een licentie verkrijgen om ook zeg maar te kunnen drukken. En die moesten dan van volledig katholieke signatuur zijn natuurlijk. Dus moesten dan hun adelbrieven kunnen voorleggen. Zelfs de zetters, elke arbeider bij een drukkerij moest dan een soort van bewijs van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen. Dus zo probeerde men het probleem bij de bron aan te pakken.
1: Mensen zijn vindingrijk, daar wordt altijd een oplossing voor gezocht. Hè? Hoe deden ze dat in de vroegmoderne tijd?
0: Ja, het was heel interessant om al die verhalen te lezen over clandestine drukkers of officiële drukkers die dan een soort achterafkamertje hadden met een geheime stok aan boeken die ze dan voor meer geld konden verkopen, want er was al degelijk vraag naar die boeken en mensen waren bereid om voor verboden boeken meer te betalen dan voor boeken die toegelaten waren. Er zijn verhalen dan van boeken die dan in Frankrijk bijvoorbeeld dan net buiten de grens werden gedrukt, ook vaak in België eigenlijk, in Leuk bijvoorbeeld of in Brussel. Dan in latere eeuwen. En die dan met de boot over de Seine bijvoorbeeld. Of met een koets werden meegegeven. En die dan zo een clandestien bestaan leiden. En dan had je verkopers die dan met zakken boeken door Parijs trokken. Om ze dan weer snel te kunnen sluiten als de politie eraan kwam. En dan weg te kunnen vluchten. Dus ja, dat zijn wel interessante verhalen.
1: Smokkelwaar zijn serieuze boeken over serieuze thema's.
0: Ja, want het gaat dan wel over filosofische boeken. Het gaat dan boeken over van verlichte filosofen. Als Spinoza en Voltaire, die dan zo clandestien in cafés bijvoorbeeld aan de man werden gebracht.
1: Zou je kunnen zeggen dat als je een degelijke verlichte filosoof was, dat je niet echt meetelde als je niet minstens één werk op de index had staan?
0: Ja, daar komt het wel op neer. Voltaire, die altijd wel spitant uit de hoek komt, heeft daar zo'n een one-liner over. Iemand die een boek verbiedt, geeft eigenlijk toe, je hebt niet de intelligentie om het boek te begrijpen. Of om ermee in debat te gaan.
1: Het leuke aan de index waar we het daarnet over hadden, want ja, daar zitten ook al die boeken op, is dat, heb ik goed begrepen, dat de index zelf ook al geheim moest blijven.
0: Ja,
1: net om... Wel heel moeilijk om mee om te gaan dan. Maar waarom was dat?
0: Ja, net om die reden. Hè. Omdat als je zo'n lijst met net die verboden boeken, maakt dan misschien wel net de mensen nieuwsgierig om net die boeken te lezen. We hebben ook brieven bewaard van mensen in de 18e eeuw die echt brieven schreven naar anderen om net die verboden boeken op te sporen. En dan, het was eigenlijk in de tijd van het Habsburgse Rijk of in die context. Die hadden ook een lijst met verboden boeken. En op een bepaald moment gaat men ertoe over om net die lijst te verbieden, om mensen niet te prikkelen om die boeken te lezen.
1: Nu, die verlichte denkers, dat was meestal over politiek, de inrichting van de samenleving, opvoeding, wetenschap, religie, dat ze schreef. Allemaal heel nobel. Ja. Terwijl je denkt aan bij verboden boeken, denk je toch ook vaak aan seks?
0: Ja.
1: Wanneer komt dat op de proppen als iets wat we kunnen verbieden? Dat moet verboden worden.
0: Eigenlijk net in die periode door net diezelfde mensen, vreemd genoeg. Dat vond ik een heel interessant hoofdstuk in het verhaal. Dat dus in de 18e eeuw, het gaat dan vooral over Frankrijk, dat libertijnen was een term voor mensen die heel vrij hun seksualiteit beleefden, maar daar ook over schreven. Maar dat was dezelfde tijd ook een term voor filosofen die meer op een vrije manier dachten. En voor hen was er een heel natuurlijk verband. Dus wanneer dan die eerste romans verschijnen met, ja toch echt wel, ik schrok daar een beetje van, met echt wel een heel vrije beschrijving van seksuele handelingen, van seksuele ontwikkeling, van jongens en meisjes, op een heel expliciete manier. Het is echt wel pikante lectuur. Die romans hebben ook een filosofische grondlaag. Voor die verlichte filosofen was er een heel natuurlijke band tussen jezelf ontwikkelen als onafhankelijk mens, als onafhankelijke deelnemer aan de maatschappij, als iemand die kritisch denkt. En tezelfde tijd ook iemand die zijn of haar seksualiteit op een heel vrije manier

0: grondslagen van het christendom opnieuw een vraag stellen. Ik denk dat een scharniermoment is Spinoza. Die schreef in de toch meer permissieve Hollandse Republiek, waar meer kon, waar meer mocht gezegd worden dan in de rest van Europa. Maar hij zelfs hij ondervond problemen om zijn boek gepubliceerd te krijgen, omdat zijn werk is echt wel heel radicaal. Dus hij stelt echt wel het verband tussen christendom en de inrichting van een samenleving in vraag. Dus de hele politieke consequenties van het christendom, dus dan in zijn boek de Tractatus Theologico Politicus, lijkt een heel doorwrocht intellectueel werk. Hij begint met een bijbelanalyse, maar hij komt eigenlijk uit op de vraagstelling van waarom zouden wij onze samenleving inrichten op basis van regels die van een geloof komen. We moeten het op onszelf doen. We moeten het doen volgens operationele grondslagen. En dat deed Europa op zijn grondvesten daveren.
1: Nu, interessant natuurlijk wat Spinoza overkomen is. We zijn nu een beetje afgeweken van de seks waar we het over hadden. Hè. Vertel eens, wat is het boek Fanny Hill en wat was daar het probleem mee?
0: Oh, dat ging veel te ver. Dat was in de 18e eeuw. Als je literatuur leest uit de 18e eeuw, vooral die romans, dan kan je ervan staan kijken van hoe riskant dat was. Hoe obscene dat eigenlijk was. Hoe scabreus.
1: Het waren zogenaamde memoires van een prostituee eigenlijk.
0: Ja, zogenaamde memoires van een prostituee, van een vrouw. Het gaat ook evenzeer over vrouwelijke als over mannelijke seksualiteit in die romans. Nu met heel expliciete beschrijvingen van seks, groepseks, homoseksuele seksualiteit, masturbatie. Men ging er echt zeer ver in het beschrijven, ook zonder enige gêne. Ik zie die gêne eigenlijk pas komen in de 19e eeuw dan later, die preutsheid. Nu in de 18e eeuw, als je de romans leest, dan krijg je wel nog altijd rode oortjes. Maar ze werden dus ook wel toentertijd ook wel verboden natuurlijk.
1: En wisten wie, heeft dat ook geschreven door een vrouw? Zijn het echte memoires van een prostituee?
0: Het is geschreven door een man. We weten het zelfs nog altijd niet 100% zeker. Die boeken zijn uitgegeven met zonder auteursnamen op het voorblad, met een fictieve uitgeverij, zogezegd gedrukt in bijvoorbeeld Amsterdam, maar wat de leugen was. Dus op die manier probeerde men de censuur te omzeilen.
1: Je wees er al op, in de 19e eeuw wordt de maatschappij preutser. Zie je dat in heel Europa? Zie je dat zowel in Frankrijk als in Engeland?
0: Ja, maar toch meer in de Anglo-Saxische landen. Dus daar heb ik mijn focus wat moeten verleggen bijna. Naar vooral Groot-Brittannië en de Verenigde Staten van Amerika. Omdat daar een aantal groeperingen zelfs ook, lobbygroepen opstaan. Die echt op een heel obsessieve manier literatuur gaan vervolgen. Die zij te obscene vinden. Ja,
1: en die dan niet meer politiek is.
0: Dat gaat dan minder om politiek, dat gaat dan echt wel om familiemoraal, om de seksuele moraal. Ja.
1: Dan krijg je dan echt verenigingen die zich daarvoor daarvoor inzetten?
0: Ja, die gaan dan echt boekhandels naspeuren, in de stocks gaan kijken van boekhandelaars, van de schepen die aankomen uit Frankrijk of Italië met de nieuwste romans en die dan echt wel die stocks aan een onderzoek onderwerpen alsof het om een drugshandel gaat. En die dan ook echt wel die een hele hetze ontketenen en die proberen de opinie te beïnvloeden om die boeken te verbieden.
1: Ja, en dan moesten de nazi's nog komen, hè?
0: Ja. De 20e eeuw is dan eigenlijk een duistere eeuw als het gaat om boekverboden. Dus de nazi's leggen natuurlijk een heel strikte lijn op van wat kan en wat niet kan. Die hebben een hele reeks van categorieën aan boeken die niet meer door de beugel konden. Die niet
1: in de eerste plaats als ze geschreven waren door Joden natuurlijk.
0: Ja. Ja, in de eerste plaats Joodse auteurs, maar ook auteurs die ook dan de seksuele ideologie van de nazi's of de rassenideologie in vraag stellen. Communistische schrijvers, maar ook schrijvers die tegen oorlog waren, die een pacifistische boodschap uitdroegen in hun boeken. Die werden allemaal verboden. Die werden allemaal. Er is een dag, de 10e mei 1933, dus toen de nazi's maar pas aan de macht kwamen, dat studentenverenigingen echt overal die boeken gaan opsporen, vooral in universiteitsbibliotheken bijvoorbeeld, die boeken op straat halen en die dan op een brandstapel ritueel verbranden.
1: Zij hebben eigenlijk boekverbrandingen een slechte naam gegeven. Hè,
0: ja, want dat was eigenlijk een soort van PR-ramp voor de nazi's. Ze moesten dan erna iets omzichtiger te werk gaan. Want de westerse, de niet-Duitse

0: De pers die sprong daarop. Die zag daar een reden van, ja, dat naziregime verbrand boeken, dat is een schandaal.
1: Ja. Ja. Als ik dan toch even de link maak, of de sprong naar de huidige tijd, hè, zijn wij nu bevrijd van censuur en de index en de kerk?
0: Je zou kunnen zeggen wel, omdat er natuurlijk we hebben geen staat die als het ware meeleest of die boeken zal verbieden, die echt passages bijvoorbeeld zal censureren.
1: Bestaat de index nog in de
0: index is pas in 1966 afgeschaft, wat toch rijkelijk laat is, eerlijk gezegd. Dus nog tot in de jaren 50 in het katholieke Vlaanderen, natuurlijk ja, met een soort van overgangsperiode misschien de jaren 50, maar tot in de jaren 50 werden in katholieke boekhandels werd gekeken naar de index om te zien, kan dit boek door de beugel of niet. Maar later is er natuurlijk wel een kentering gebeurd. Dus ik denk dat je nu moeilijk kan zeggen dat er een staatscensuur is. Maar als je het woord censuur heel breed opvat, kan je misschien wel zeggen dat er nog altijd wordt opgepast wat mensen schrijven.
1: Hoezo?
0: Dan gaat het misschien meer om impliciete censuur of zelfcensuur. Er is ook het geval geweest, nog niet zo lang geleden, bij de romans van Roald Dahl, waarbij de uitgever zogenaamde sensitivity readers aan boord nam om die boeken eigenlijk te herschrijven. Dus als je censuur heel breed definieert, dan kan je dat toch ook wel censuur noemen.
1: Zeg je nu dat politieke correctheid even erg is als wat Stalin of Hitler?
0: Nee, deden. Helemaal niet. Nee. Ik zou ze zeker niet met elkaar gelijkstellen. Maar ik wou dat verhaal toch ook brengen. Omdat natuurlijk, je zou kunnen zeggen, de hele geschiedenis van boekverboden is er een van rebelse, progressieve schrijvers tegenover een conservatief establishment. Dat klopt wel, grotendeels. Maar ik wou toch dat verhaal van die sensitivity readers brengen om te zeggen, ja, censuur van teksten gaat toch misschien ook wel, kan misschien ook wel anders bekeken worden. Of gaat misschien wel verder dan dat. Er zijn misschien wel meer dimensies aan de zaak.
1: Je hebt dus effectief ook die boeken gelezen. Hè? En je haalt er ook in elk hoofdstuk eentje uit om te zeggen, ja, kijk, dit is, lees dat ook eens, dat is de moeite. Daar, kan je zeggen dat die verboden boeken gemiddeld genomen van een grote kwaliteit zijn?
0: Oh, ik zou zeker zeggen van wel. Het gaat toch altijd om geesten die de boeken schreven, om schrijvers die misschien wel net iets verder dachten. Die misschien wel een visie hadden die verder reikte dan wat de status quo of wat de gangbare opinie was of zo. Die durden verder kijken. Net daarom werden hun boeken verboden. Dus ja, ik denk wel dat het altijd gaat om krachtige boeken. Ja, om grappige boeken ook. Toen ik bijvoorbeeld Lof der Zotheid las, toch al een boek.
1: Van Erasmus, hè?
0: Ja, toch al een boek van Erasmus, toch al een boek dat 500 jaar oud is, stond ik ervan te kijken, ja, dit boek doet me nu ook wel ongemakkelijk voelen, als het ware. Doet me ook wel de kleine kantjes inzien van de mensheid, of van mezelf, bij uitbreiding. Ja. Ja.
1: Dus gemiddeld genomen is een verboden boek een goed boek?
0: Ja, zou ik wel zeggen, ja. Ja.
1: Oké, dankjewel Floris Bernard. Je boek heet Lees dit boek niet, verboden teksten van de oudheid tot nu. En het is uitgegeven bij Borgerhoff en Lambrechts. Beste luisteraar, ook u bedankt om bij ons te zijn. Dank u wel.

0: Dit was Voorproevers helemaal. Alle verhalen zijn te vinden op VRT Max. Een schatkamer aan ideeën.
1: De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
2: Muziek van Smashing Pumpkins, maar dan in een operaversie. Daarmee komt Billy Corgan naar ons land dit weekend. Straks in Wonderland een interview met de man. En je kan ook tickets winnen voor die shows.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Nederland zijn 34 mensen opgepakt na een schietpartij in een dorp niet ver van Nijmegen. Een groep met tientallen gewapende mannen ging vannacht naar een huis en er werd een man van 51 doodgeschoten. Mogelijk was dat een afrekening in het drugsmilieu. Twee agenten werden tijdens hun interventie ook beschoten en raakten gewond. De 34 verdachten zijn Nederlanders, ook Belgen, Fransen en Algerijnen. De burgemeester is geschokt.
6: Wat er vannacht is gebeurd in Overasselt gaat alle perken te buiten. En niet alleen de gemeenschap Overasselt is geschokt, maar de hele samenleving. Dit is on-Nederlands. Als burgemeester gaan mijn gedachten uit naar het slachtoffer en de nabestaanden. En zeker ook naar de gewonde agenten.
5: Intussen wordt gevraagd aan de inwoners van Overasselt om nog altijd binnen te blijven, omdat het niet duidelijk is of er zich nog verdachten ergens verschuilen. Duitsland wijst naar Rusland voor het incident met een drone op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Toen werd een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Volgens de Duitse regering is het overduidelijk dat Rusland daarachter zit. Duitsland neemt nu enkele strafmaatregelen tegen Rusland, onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. Net vandaag zijn er in het oosten van Duitsland zelfgemaakte explosieven gevonden bij een elektriciteitscentrale in Brandenburg. Een van de explosieven ging af en veroorzaakte schade. Daardoor was er een korte stroomonderbreking. Wie daarachter zit is nog niet duidelijk, zegt correspondent Gim Balduk.
7: De netbeheerder en het energiebedrijf die spreken wel echt van een gerichte aanval. En ook de verantwoordelijke ministers in de deelstaat die spreken al over een aanslag. Maar de politie zegt dat het echt om een soort geïmproviseerde brandbommen gaat. Dus dat zou erop duiden dat het toch misschien een beetje een amateuristische actie is. En niet een hele gerichte terroristische aanval, bijvoorbeeld door een buitenlandse.
5: Sport. Op het EK volleybal zijn de Belgische vrouwen uitgeschakeld. Ze verloren hun 8e finale tegen Duitsland na een spannende wedstrijd in 5 sets. Een verslag van Geert Heremans.
8: Ondanks een geweldige groepsfase zonder nederlaag stranden de Yellow Tigers alweer in de 8e finale van een EK. De Tigers begonnen uitstekend en wonnen de eerste sets, maar kregen in sets 2 en 3 steeds minder vat op het spel van de Duitsers. Toch werkte België nog 2 matchballen weg in set 4 en sleepte ze zo een 5e en beslissende set uit de brand. Maar ook daarin toonde Duitsland zich koelbloediger, 15-8. Een knap toernooi eindigt zo toch nog met een wrang gevoel, want de doelstelling in plaats bij de laatste 8 van Europa werd net niet bereikt.
5: In de wielerronde van Spanje heeft de Fransman Bastien Tronchon de 10e rit gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Deen Magnus Kort en Thibaut Nijs. Wout van Aert werd 4e en was ontgoocheld dat hij niet echt meer kon sprinten voor de overwinning.
9: In de laatste echte bocht zat ik te ver. En toen moest ik al een halve sprint rijden om terug mezelf in positie te vechten. En er zat echt sprinten er niet meer in. Dus ja, ik baal er wel van.
5: Van Aert vergroot wel zijn voorsprong voor de groene sprinterstrui. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemeen klassement. Er is nog kans op een bui in het oosten, maar vanavond en vannacht blijft het meestal droog, minima rond 15 graden. Morgen gedeeltelijk bewolkt en op de meeste plaatsen droog en dan tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Op de E40 naar Aken nog 3 kwartier file rijden. Bij Luik doorwerken is dat. En op de E19 naar Brussel is bij Vilvoorde nog 1 rijstrook dicht door een ongeval.
10: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
4: Radio 1.
11: Hannelore van Bezouw.
2: De eerste schooldag zit erop, hopelijk is dat zonder al te veel traantjes verlopen. En dat hoop ik ook voor iedereen die een gewone werkdag had vandaag. We duiken de dinsdagavond in en ook de armen van Beyoncé. As

Deze vrijdag 4 september zal het precies 20 jaar geleden zijn dat Beyoncé's tweede album B-Day uitkwam. En daar brengt ze dus deze vrijdag, dag op dag, 20 jaar later, een speciale deluxe editie van uit. Er gaat een boekje bij zitten van 60 pagina's, 2 prints ook. En uiteraard ook nieuwe muziek, waarvan dit al een voorbeeld is. Morning Dew, Dank. En dat krijg je dus allemaal voor een schamele $150. Denk er eens over na. Voor fans van Smashing Pumpkins heb ik misschien net iets beter nieuws, want je kan straks tickets winnen voor A Night of Melancholy and Infinite Sadness. Dat is de operabewerking van het iconische Smashing Pumpkins album met Billy Corgan en een orkest en een operazangeres. Straks meer daarover. En daartussen en daar rond natuurlijk ook veel muziek. Straks hoor je ook nog Olivia Rodrigo en Editors. En dit is mijn lievelings-Australische Julia Jacqueline, The Hardest Thing.

Editors call it in. Richting iets zwoeler vaarwater nu oostwaarts. Er is een soul trio uit Indonesië. Die Marlowe's, Die Hotel Malibu. Goedenavond.

0: Ik vind het een heel goede kandidaat voor het debuutalbum van het jaar 2026. Jeune Elite van Camille Yembe. Ze heeft er heel veel mee opgetreden dit jaar. Ook op Pukkelpop bijvoorbeeld. Met The Atomic Orchestra was ze erbij. En ze begint nu in september weer aan een concertreeks. Vooral heel veel optredens in Frankrijk. Maar in februari komt ze ook nog eens naar eigen land. Dan speelt ze in de AB in Brussel.
1: Wonderland.
0: Nog een jonge Belg nu. Dit is Wavery, maakt warme, dromerige muziek. Perfect voor dit seizoen. Dit is Chasing Chaos.

0: Want het brein achter Smashing Pumpkins Billy Corgan komt dit weekend naar ons land. Ze vieren het 30-jarig bestaan van hun iconische plaat Melancholy and the Infinite Sadness. En dat komt Billy Corgan dus vieren op een heel bijzondere manier, want hij heeft een operabewerking van die plaat gemaakt. Die komt hij dus voorstellen met een gigantisch orkest en ook met operazangers. Deze vrijdag spelen ze in Bozar en op zondag is er nog een kans om te gaan kijken in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een tijdje geleden heeft onze collega Floris Dalemans over dat project kunnen praten met Billy Corgan. En toen vertelde Corgan hoe dat opera-idee precies tot stand is gekomen.
1: Well, we were looking at different ways to celebrate the anniversary. And I'd been in sort of casual discussions with friends of the opera in Chicago, who kept encouraging me to meet with them, that they may want to work with me. And I kept thinking, I can't imagine any scenario by which they would want to work with me. But eventually a meeting was set up and I pitched them on this idea of an orchestral and operatic interpretation of Melancholy. And I emphasized that it really had to work within the operatic world. Obviously it was not written as an opera, but to an opera patron, it needs to feel like the music that they love, that it can't be just rock going, you know, classical or something. And that was the emphasis point. And they loved that. And that's what we lean into. And I think that's why the show was so successful, is it's not compromised in any way, shape or form if you're a classical or an opera fan.
0: Billy Corgan had dus vrienden bij de opera van Chicago. Die wilden heel graag met hem samenwerken. Eerst snapte hij niet zo goed waarom een operahuis interesse zou hebben in een rockmuzikant. Maar is dan toch eens met hen gaan babbelen en samen kwamen ze tot het idee. Het is echt een opera geworden. Het is niet een opera goes rock project geworden of zo. Het is een voorstelling die dus zowel operafans zou moeten aanspreken als fans van Smashing Pumpkins. Dirigent en arrangeur James Lowe is dus met de nummers van Melancholy and the Infinite Sadness aan de slag gegaan, heeft de muziek herschreven van Smashing Pumpkins met orkest en met koor en checkte dan telkens met Billy Corgan of die zich ook in het resultaat kon vinden. En zo kwamen ze uiteindelijk tot een show die in première ging in Chicago met een 40-koppig orkest en een 60-koppig koor.
1: You have to imagine the songs of the record you know, voiced for, you know, a full orchestra and a full choir. When we performed in Chicago, you know, we had 60-piece orchestra and 40-piece choir. So if you can imagine all the voices of the guitars translated into the human voice,

0: Fans van Smashing Pumpkins kunnen hier Tonight Tonight in horen, maar de opera-versie dan. Billy Corgan is er ook bij op die shows. Hij zingt ook in de voorstelling, maar de grootste portie van de plaat wordt toch uitgevoerd door het orkest en dus door de zangers. De première in Chicago was een heel groot succes, dat vertelde Corgan aan Floris.
1: The original plan was only to do 4 shows and then the opera came back and said we think we can sell 7 shows worth of tickets, which in literal terms was 23,000 tickets. And I thought, my God, you know, when the Smashing Pumpkins come to town in Chicago, you know, we might sell 15,000 tickets or something. You know, this is a lot to ask. The 23,000 people are not only going to come see this album played live this way, but also it's never been done. So no one even knows if they're going to like it, you know. Certainly we had no feedback until the first show. It was just a rousing, complete success on every level. I mean, people were just stunned at the translation of the music. They were stunned at how emotional it was. I think 80% of the people that came in Chicago had never been to an opera before. And so everybody was ecstatic because the opera world in Chicago got to show what they're great at. We made new fans of the opera and then we got to do something totally groundbreaking.
0: Die speciale show verkocht meer tickets dan ze zouden doen als Smashing Pumpkins in normale bezetting zou optreden. En het was echt een win-win, zowel voor het operahuis als voor Billy Corgan en Smashing Pumpkins. Hij was heel blij dat op deze manier mensen naar een opera zijn gegaan die dat nog nooit eerder hadden gedaan. Een groot succes was het dus zeker en dit weekend komt de show dus ook naar ons land. Deze vrijdag speelt A Night of Melancholy and Infinite Sadness in Bozar in Brussel. En daar kan je nu tickets voor winnen. Als je er graag bij wil zijn, dus deze vrijdag in Bozar, dan moet je nu VRT Max open doen, naar Radio 1 gaan en daar je volledige naam en je e-mailadres doorsturen. Graag ook met vermelding van Smashing Pumpkins. Wie weet ben je er dan bij. En dan nu nog eens de originele versie van Tonight Tonight.

Dit in operaversie, deze vrijdag dus. A Night of Melancholy and Infinite Sadness in Bozar. Je kon tickets winnen voor dat concert. De winnaars van het duo ticket zijn Jules Couton, Annabelle McMullen, Tim Bouten en Lisbeth van Hoof. Voor iedereen die er naast greep. Ik heb goed nieuws, want ik heb er nog vier liggen voor de show van deze zondag. Dat is dan in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Opgelet, die show is wel al om 3 uur in de namiddag. Als je daar dus naartoe wil, nog een keer je volledige naam en je e-mailadres in de app van... niet in de app, in VRT Max bij Radio 1. Daar moet je zijn. Succes nog eens.

0: Water Baby, Memory Be a Blade. En ik had nog een paar duo tickets liggen voor A Night of Melancholy en Infinite Sadness. Muziek van Smashing Pumpkins in een operaversie. Speel deze zondag in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. En dan gaan ook de volgende mensen bij zijn met een plus one. Annick Geril, Eva van den Bril, Mark van der Smissen en Hilde Klaarhout. Die show begint wel al om 3:00 in de namiddag, mensen. Voorzichtig, dus ga op tijd naar daar. Maar vooral veel plezier.
1: Wonderland.
0: Dit is nieuwe muziek van Olivia Rodrigo. Serena Joy vernoemd naar het personage uit The Handmaid's Tale. Een verhaal waar reproductieve rechten van de vrouw worden beperkt. En dat is nu net een thema waar Olivia zich mee bezighoudt.

Deze fuckers hebben ook een remix gemaakt van What You Want van Angèle met Justice. Ik noem ze niet zo, ze heet echt zo, fuckers met Beatback. Een paar stappen trager. Dit is God Street Park samen met Celeste

Laura Veerst met Pulse. In 2023 won Bianca Steck Soundtracks, werd er een van de laureaten van die muziekontdekkingswedstrijd. In 2025 volgde dan het debuutalbum en nu is er weer nieuwe muziek. Ze heeft hard gewerkt en dit is het eerste resultaat daarvan, Common Grounds.

0: Bianca Steck, Common Ground. Meer muziek na het nieuws in Wonderland.
1: Leven we binnenkort in een narco-staat?
2: Nederland en België zijn productiehubs.
1: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
3: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan je boeien.
1: Drugskartels, corruptie, extreem geweld. En het front ligt in onze eigen achtertuin.
4: Drugsdelta, vanavond op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
5: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
6: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
5: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
7: Eurostar. Together we go further.
8: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken, dat is zo net meegedeeld. Het wordt een vijfdaagse actie van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Verlinde en het gevangeniswezen. Maar dat overleg heeft niets opgeleverd, zeggen de bonden. Want er zijn geen garanties dat de problemen in de gevangenissen binnen een redelijke termijn worden aangepakt. Het gaat om de gekende problemen van overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en de veiligheid. Duitsland beschuldigt Rusland van de mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Daar werd toen een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Volgens de Duitse regering is het overduidelijk dat de Russen erachter zitten. Duitsland neemt strafmaatregelen. Onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. En naar Duitse normen is dit een forse reactie, zegt collega Jens Fransen. Maar het was dan ook niet het eerste incident.
13: 2014 waren daar ook al brandbommen gevonden. Die zijn bij toeval niet afgegaan in een vliegtuig, maar die zijn bij toeval blijven staan. Dus dat had ook een incident kunnen zijn. En Duitsland heeft een traditie van vrij rustig reageren. Dus als Duitsland nu zo fors reageert en zo duidelijk met de vinger wijst naar Rusland, ja, dan mag je wel van uitgaan dat daar ook aanwijzingen zijn. Hè. Het woord agenten is gebruikt, spionnen zeg maar. Dus ja, dat is eigenlijk wel een heel erg serieus incident. Het gaat tenslotte ook om een luchthaven waar ook burgertoestellen staan.
12: Rusland ontkent alles en zegt dat er een gepaste reactie zal komen op de maatregelen. Net vandaag zijn er in het oosten van Duitsland zelfgemaakte explosieven gevonden bij een elektriciteitscentrale. De kersverse Noorse koningin Mette Marit ligt opnieuw in het ziekenhuis, enkele uren na de eedaflegging van haar man Håkon de VIII als nieuwe koning van Noorwegen. Mette Marit herstelt van een longtransplantatie in juni, maar er zijn complicaties en daarom kon ze de eedaflegging van morgen onverwachts niet bijwonen. Op beelden is te zien dat de koning daarna zijn vrouw zelf naar het ziekenhuis brengt. Sport op het EK volleybal zijn de Belgische vrouwen uitgeschakeld. De Yellow Tigers verloren hun achtste finale van Duitsland na een spannende wedstrijd in 5 sets. In de groepsfase hadden de Belgen nog alles gewonnen en daarom was het geloof er dat ze Duitsland konden kloppen. En daarom is de teleurstelling ook groot nu, zegt speelster Britt Herbots.
14: Ik denk dat iedereen het gevoel had dat er vandaag wel in zat en ik denk dat we dat zeker hebben getoond in de eerste set. Dan weten we ook wel dat Duitsland dan niet de ploeg is om het gewoon even te laten vallen en dat dan gedaan is. Ze zijn zeker beginnen terugvechten. Maar ik denk dat we dan op dat moment eigenlijk niet echt een antwoord hebben gehad daarna. Dus ik zeg het, heel jammer.
12: Het weer vanavond nog kans op een bui in het oosten, elders en vannacht meestal droog en tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met kans op een bui, vooral in het westen en het noordwesten, bij temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
15: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
11: Radio 1. Wonderland.
10: Met Hannelore van

Boogies in My Soul, Chaka Khan en Snoop Dogg. Welkom. Er staat nog een uur nieuwe muziek voor je klaar van Phoebe Bridgers. Onder andere ook van de Britse woordkunstenaar Anthony Schmierick. En nu ook een nieuwe single van Ouassé. Die heeft grote plannen. In het voorjaar komt haar debuutplaat uit. En op 30 april gaat ze die voorstellen in de AB. Vandaag heeft ze een nieuwe single uitgebracht. En het is een beetje toevallig dat die uitkomt precies een week na het overlijden van Dolly Parton. Alleen maar omdat de titel 9 to 5 is. Oh no, she don't. Het heeft voor de rest niets te maken met Dolly Parton, maar dit is dus de nieuwste single van Ouassé, 9 to 5.

Adonis Myrick was ooit nog leraar Engels. Nu past hij zijn liefde voor taal toe op muziek met zijn spoken word stijl. Volgende maandag speelt hij een in-store session in Music Mania in Gent. En voor iets meer volk speelt hij 31 oktober in Botaniek. En van de ene Britse muzikale dichter naar de andere. Dit is Joshua Erehen. It always was.

0: Charlie XCX met Camera.
1: Radio 1, Lage Landenlijst.
0: Deze zaterdag hoor je hier op Radio 1 de 100 mooiste Nederlandstalige liedjes. Tussen 9 en 6, een hele dag dus, staat Evert Venema live van op het Marktplein in Mazeik uit te zenden. Dat is ongeveer op de grens tussen België en Nederland, een heel tactisch gekozen locatie. En deze week is het heel belangrijk dat je gaat stemmen op jouw drie favorieten. Dat zou ik je aanraden als je een keer iets nieuw wil horen, of misschien een vergeten parel waar niemand aan denkt. Dat doe je dus stemmen bij Radio 1 op VRT Max. Daar kan je je drie favorieten toevoegen. En dat heeft Isabel van de Wegen al gedaan. Goedenavond, Isabel.
2: Goedenavond. Hallo.
0: Jij bent gaan stemmen en je hebt mij verteld dat je dat hebt gedaan toen je het in de auto hoorde. Of je bent het heel impulsief gaan doen. Vertel eens hoe het is gegaan bij jou.
2: Mijn man was eigenlijk op weg naar een begrafenis, maar ik kon niet mee. En hij stuurde...

0: mij een berichtje van de maandag voormiddag. Het was nogal emotioneel op Radio 1 bij de Lage Landen. Het was Bart Peters en het was heel mooi. En 's middags in de pauze kijk ik een keer op mijn app, op de app van VRT Max. En dacht ik dan redelijk impulsief op wie zou ik stemmen. En daarom dacht ik, heb ik eigenlijk redelijk vlug gestemd.
1: Ja, een impulsieve keuze, dat is vaak zo bij dat soort lijsten, want
0: Ja.
1: er zijn zoveel opties natuurlijk. Je vertelde over Bart Peters, die dan inderdaad bij Evert was, bij Leven de Lage Landen deze week al. Die zit ook in jouw top 3. Op 3 heb je Bart Peters met lepeltjes gewijs gestemd. Is dat iemand waar je toucourt van bent, of was dat vooral door dat moment dan?
0: Toucourt echt wel van, echt wel
1: Ja.
0: van. Heel erg van. Ook al een paar keer gezien live en dat is altijd heel leuk en aangenaam.
1: Het is een rasartiest, Bart Peters.
0: Ja, inderdaad.
1: Hij zal er zeker wel
0: Dat
1: bij
0: is
1: zitten
0: altijd.
1: in die
0: Ja,
1: lage
0: denk het ook.
1: landenlijst. Op 2 heb je Flip Kaulier, Mobanin. Van waar ben jij? Als ik zo hoor, klinkt een vrij neutraal accent.
0: Ik ben van West-Vlaanderen, ja. Ik ben van Ardooien. Ja,
1: Dus jij verstaat
0: en
1: volledig wat daar gezegd wordt.
0: ik versta dat volledig, ja. En wij hebben onlangs eigenlijk, ja, wij zijn van Ardooien en Peter Lesage is muzikant bij Flip Kaulier. En wij hebben mogen onlangs gaan kijken naar een try-out, omdat hij dan in Dranouter ging spelen, 25 jaar Flip Kaulier. En dat was heel leuk en dat was weer die oude liedjes terugzien. En dus ja, daarom heb ik dat gekozen.
1: Die zat nog
0: Ja.
1: vers in het geheugen op die
0: Het
1: manier.
0: zat nog vers in mijn geheugen, ja.
1: En dan heb je nog een West-Vlaming op
0: Nou,
1: 1,
0: ja,
1: en dat is
0: inderdaad.
1: Brihang. Vertel
0: Brihang,
1: eens.
0: ja. Ja, Brihang, dat vind ik top. Dat is een heel goede, een echte kunstenaar. We hebben onlangs, of in maart denk ik, of mei, ik weet niet meer juist, in de Spil gaan kijken naar Brihang, die eigenlijk solo optrad, eigenlijk eerder een toneelvoorstelling. Dat was echt prachtig. We hebben hem nogal een paar keer gezien ook. Ja, echt grote fan. En dan berg. Ja, wij met ons gezin gaan heel graag naar de bergen. En ja, het is ook daardoor dat we. Ik heb maar eigenlijk, ja, we gaan heel graag en al heel lang naar de bergen. Maar mijn oudste zoon is 8 jaar geleden overleden. En ja, hij is eigenlijk ook van 93, net als Brihang. En ja, het is zo, ja, alles bijeen.
1: Het nummer klopt gewoon volledig voor jou.
0: Klopt, ja, eigenlijk wel.
1: Dat hoor ik zo.
0: Bergop, bergaf. Het is echt wel
1: Wauw.
0: soms bergop, bergaf nu.
1: Ja, ik hoor
0: Ja.
1: het. Het is een prachtige keuze, alleen het nummer al. En zeker als ik jouw betekenis erbij hoor, dan is het een volledig verdiende nummer 1. Ik hoop dat
0: Ja.
1: die hoog eindigt. Het is ook een heel verdiende nummer voor in die lage landenlijst. Dank je wel voor je stem, Isabel. Ik hoop dat veel andere mensen het ook gaan doen. Dat doen ze dus via VRT Max bij Radio 1. En dan horen we zaterdag dus waar hij eindigt. Merci, Isabel, en nog een heel fijne avond, hè.
0: Dank je wel. Dag. Dank je wel.
2: Starend naar een berg. Ik wou dat ik erop stond. Ik vraag me af hoe je daar in godsnaam op komt. Het zinder die klem. Het zinder die er niet aan begin. Het zinder met een grote mond die altijd doen alsof alles wil, maar geen angst overwin. Nee, het gaat niet altijd overwin. Ooit stond ik op die eerste plek, medaille rond mijn nek, de champagne dummy sec. Ik geniet nog van dat kort moment en van de show. Jarenlange training voor een kort applaus. En morgen kruip ik weer in de kleren van de clown. Jammer dat het hen verschijnt.

0: zon, ik wil nog heel ver reizen. Zwemmen in zeeën, delen met tweeën. Ik wil nooit meer alleen en souvenirs kopen. Zo'n glazen bolle beeldje, als je hard genoeg schudt, begin het binnenin te sneeuwen. En als ik boven ben, hak je naam in de echo schreeuwen. De wind vol wijn, zwaaien naar beneden. Me heel klein voelen en beseffen dat ik je nog niet ben verheen.
1: Altijd maar die berg op klim. Altijd maar die berg op klim. Altijd maar die berg op klim.

sta hier nu beneden, op de eerste treden. Alleen al staren naar de top voel ik in mijn been. Ik wil het zo graag, maar ik heb niet echt de reden. Waarom zou ik al mijn tijd aan een berg spenderen? Er is nog zoveel om van de heuvels te leren.

Berg van Brihang hoort op nummer 1 in de Lage Landenlijst volgens luisteraar Isabel van de Wegen. Zij heeft al gestemd voor de Lage Landenlijst van deze zaterdag. Jij gaat dat ook best nog doen op alle mooie muziek. Ga je favorieten doorgeven via VRT Max. Bij Radio 1 doe je dat.

0: Troy met Run en daarvoor Tyler, the Creator. Sugar on my tongue.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: Het is al een tweetal weken uit, maar het nieuwe album van Phoebe Bridgers is zo goed dat we het graag in de eerste week van ons radioschooljaar in de kijker zetten. Last Weekend, zo heet de plaat, met een heel herkenbare Phoebe Bridgers sound en mood. Het komt er 6 jaar na haar vorige plaat, Punisher, en in die 6 jaren is er wel wat gebeurd en wat veranderd in haar leven. Haar vader is bijvoorbeeld overleden. Ze had ook een paar jaren een relatie met acteur Paul Mescal. Zij waren zelfs verloofd, maar dat bleef niet duren en ze is nu al een hele tijd samen met iemand anders, met comedian Bo Burnham. Al die verhalen kan je terugvinden op de plaat en nog zoveel meer. En er zijn ook heel wat andere herkenbare stemmen en namen op te horen. Lucy Dacus en Julian Baker van Boy Genius staan erop. Ook Christian Lee Hudson staat in de credits. En Guy's frontman Cameron Winter zingt ook mee op 2 nummers. Het is een prachtige trip, Last Weekend van Phoebe Bridgers. En dit is hoe de plaat start met The Outside.

The Outside, het openingsnummer van Last Weekend, het nieuwe album van Phoebe Bridgers. Dat is ons album van de week. Als je graag een exemplaar wil, je kan er eentje winnen via VRT Max bij Radio 1. Wonderland.

Ezra Collective, Jubilee Feeling. Brussel wordt dit weekend een muzieklocatie rijker. Want in het centrum, vlakbij de Sint-Michiel, Sint-Goedele-kathedraal, opent deze zaterdag Hexagon. Dat is een nieuwe nachtclub / concertzaal. Mensen die al eens uitgingen in Brussel kunnen die locatie misschien ook wel kennen als Reset. Krijgt dus een nieuwe naam, een nieuwe werking onder de noemer Hexagon. Deze zaterdag is er het openingsevent met onder andere concerten van Stace, Frederik Dalemans en ook Vitja Powels. Een nieuwe plek om te gaan ontdekken dus. Dit is Vitja Powels met Drift By.

0: Vitja Pauwels, Drift by Wonderland is erop voor vandaag. Zometeen meer muziek en alleen maar Belgisch in Belpop.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De man van 60 uit Ninove die hersendood was verklaard na een aanval door Aziatische hoornaars is overleden, dat meldt zijn familie vanavond. 5 dagen geleden werd de man tientallen keren gestoken, waardoor hij geen lucht meer kreeg en een hartstilstand kreeg. Hij werd nog gereanimeerd en belandde in een coma. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. Het wordt een 5-daagse actie van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen die van overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en de veiligheid. Maar dat overleg heeft niets opgeleverd, zegt Jeff Tax van de Socialistische Bond.
4: De onderhandeling was constructief, maar er zijn niet voldoende garanties gegeven om de leefomstandigheden van de gedetineerden en de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. En men is niet gekomen tot concrete oplossingen op korte termijn om de overbevolking aan te pakken en de infrastructurele problemen die gekend zijn.
3: Dat Duitsland naar Rusland wijst voor de mislukte drone-aanval in Leipzig begin augustus is geen verrassing, zegt collega Jens Fransen. Op de luchthaven van Leipzig is toen een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig.
5: Eén, je moet weten, die luchthaven van Leipzig is dé logistieke hub van waar vliegtuigen vertrekken in Europa naar de grens met Oekraïne. Het is vanuit Leipzig dat een stuk wapens, munitie vanuit Europa vervoerd wordt naar Oekraïne. Maar twee, ja, Duitsland is op dit ogenblik ook de grootste financiële donor voor Oekraïne. Als je dat bijeenlegt, ja, dan heeft Rusland natuurlijk wel... Ja, zijn daar wel redenen voor om net daar Duitsland te gaan treffen.
3: De Duitse regering neemt nu strafmaatregelen tegen Rusland. Onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. De Russen noemen de beschuldiging een verzinsel en zeggen dat er een gepaste reactie zal komen op de maatregelen. In het voetbal trekt doelman Luca Brugmans voor 6 jaar naar Liverpool FC. Dat heeft de Engelse topclub zo net bekendgemaakt. Brugmans is 18 en komt over van Racing Genk, waar hij dit seizoen wel mag blijven spelen. Het is een toptransfer, zegt Sportza-collega Jonathan met de penningen.
6: Liverpool is de kampioen van 2 seizoenen geleden in de Premier League. Dus dat is een serieuze stap vooruit voor de 18-jarige doelman. 35 miljoen euro is wel een enorm bedrag voor een doelman die in onze eerste klasse pas 15 wedstrijden speelde. Maar daar speelt de gerenommeerde keeperstraditie van Racing Genk in mee. Voor Brugmans leverde Genk namelijk ook al Thibaut Courtois, Koen Kasteels en Mike Penders af aan verschillende topclubs voor veel centen. Eerste doelman worden bij Liverpool is voorlopig wel onmogelijk, want daar staat de ervaren Alisson Becker onder de lat. En dus mag Brugmans nog een seizoen rijpen in de eigen stal.
3: Vanavond nog kans op een bui in het oosten. Elders en vannacht blijft het meestal droog en tot 16 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui. Vooral in het westen en noordwesten bij temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: alles begint bij luisteren. 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. De man van 60 uit Ninove, die hersendood was verklaard na een aanval door Aziatische hoornaars, is overleden. Dat meldt zijn familie vanavond. 5 dagen geleden werd de man tientallen keren gestoken, waardoor hij geen lucht meer kreeg en een hartstilstand kreeg. Hij werd nog gereanimeerd en belandde in een coma. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken 5 dagen van zondagavond 6 september tot en met vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers en het personeelstekort en de veiligheid. Er is wel goede wil, maar er zijn geen garanties voor oplossingen op korte termijn, zegt Jeff Tax van de Socialistische Bond.
1: De minister van Justitie zal wel mee willen, maar het lukt daar om een of andere reden niet om de andere politieke partijen mee te krijgen om te investeren in justitie dat wel draait en waar er wel voldoende capaciteit en begeleiding voorzien wordt. Hè.
0: Dat Duitsland naar Rusland wijst voor de mislukte drone-aanval in Leipzig begin augustus is geen verrassing, zegt collega Jens Fransen. Op de luchthaven van Leipzig is toen een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig.
2: Je moet weten, die luchthaven van Leipzig is dé logistieke hub van waar vliegtuigen vertrekken in Europa naar de grens met Oekraïne. Het is vanuit Leipzig dat een stuk wapens, munitie vanuit Europa vervoerd wordt naar Oekraïne. Maar twee, ja, Duitsland is op dit ogenblik ook de grootste financiële donor voor Oekraïne. Als je dat bijeenlegt, ja, dan heeft Rusland natuurlijk wel... Ja, zijn daar wel redenen voor om net daar Duitsland te gaan treffen?
0: De Duitse regering neemt strafmaatregelen tegen Rusland. Onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. De Russen noemen de beschuldiging een verzinsel en zeggen dat er een gepaste reactie zal komen op de maatregelen. De Franse zanger Patrick Bruel heeft al zijn concerten voor de komende maanden afgezegd. Begin oktober zou hij ook in Vorst optreden. Bruel wil zich nu concentreren op de aanklachten en onderzoeken tegen hem wegens seksueel geweld en verkrachting. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
3: Meer dan 30 vrouwen zijn naar de politie gestapt met aanklachten tegen de zanger. Verschillende burgemeesters zeiden de afgelopen dagen: we willen Bruel niet zien optreden in onze gemeente. En de Franse regering zei: Bruel moet zelf zijn concerten afzeggen. De 67-jarige zanger heeft daarom nu besloten zijn volledige tournee met 35 concerten in oktober en november af te zeggen. Omdat het niet meer over de muziek gaat, maar over de aanklachten, schrijft Bruel op sociale media. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Feministische organisaties die eerder al protesteerden bij concerten van de zanger zeggen opgelucht te zijn. Omdat, zoals ze zelf zeggen, het protest blijkbaar effect heeft gehad.
0: In het voetbal trekt doelman Luca Brugmans voor 6 jaar naar de Engelse topclub Liverpool FC. Brugmans is 18 en komt over van Racing Genk, waar hij dit seizoen wel mag blijven spelen. Het is een toptransfer, zegt Sporza-collega Jonathan Mettepenningen.
4: Liverpool is de kampioen van 2 seizoenen geleden in de Premier League, dus dat is een serieuze stap vooruit voor de 18-jarige doelman. 35 miljoen euro is wel een enorm bedrag voor een doelman die in onze eerste klasse pas 15 wedstrijden speelde. Maar daar speelt de gerenommeerde keeperstraditie van Racing Genk in mee. Voor Brugmans leverde Genk namelijk ook al Thibaut Courtois, Koen Kasteels en Mike Penders af aan verschillende topclubs voor veel centen. Eerste doelman worden bij Liverpool is voorlopig wel onmogelijk, want daar staat de ervaren Alisson Becker onder de lat. En dus mag Brugmans nog een seizoen rijpen in de eigen stal.
0: Vannacht is het meestal droog en tot 16 graden. Morgen zon en wolken met kans op enkele buien aan de kust en in het noorden bij temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1. Zandman.
6: Met Joris Vergeijlen.
7: Goedenavond, welkom bij de eerste Zandman van dit nieuwe seizoen. En er is heel wat moois om naar uit te kijken, of naar uit te luisteren. En ook deze zomer zijn er bijzondere podcasts losgelaten op de wereld. Vanavond kijken we nog even achterom, om dan volgende week de blik vooruit te werpen. We keren terug naar augustus 1996, 30 jaar geleden. De zomer waar België en bij uitbreiding de wereld de naam Dutroux leerde kennen. En vooral de namen van zijn slachtoffers: Julie, Melissa, Anne, Eefje, Sabine, Laetitia. Ik was 10 en kan me die zomer en de sfeer nog heel goed herinneren. Maar hoe zat dat ook alweer precies? Hoe kon Dutroux een heel land zo opschudden? Philip Heijmans en Caroline van den Bergen maakten een special van de podcastreeks Onder ons Krimi. Een special in 4 delen, want sommige zaken mogen we niet vergeten. Dit is Onder ons Krimi 1996, de zomer van Dutroux. De meisjes verdwijnen.
8: In augustus 1996, 30 jaar geleden nu dus, gebeurden er vreselijke dingen die tot op vandaag nazinderen. 6 meisjes werden ontvoerd, 4 van hen werden ook vermoord. Achteraf bleek dat de dader ene Marc Dutroux was. Hoe kon die ene zaak ons land zo traumatiseren dat we het er 30 jaar later nog altijd over hebben? Dat gaan we 4 afleveringen lang proberen uit te zoeken. Welkom, ik ben Philip Heijmans.
9: En ik ben Caroline van den Bergen.
8: En welkom dus in deze special van Onder ons Krimi 1996, de zomer van Dutroux.

0: Caroline, ik denk dat iemand die nu aan het luisteren is, dat die allicht wel in grote lijnen zal weten, die zaak Dutroux, wat dat precies allemaal was. Maar de details, dat die voor veel mensen intussen misschien al een beetje vervaagd zijn, het is ook wel veel uiteindelijk geworden, hè?
1: Ja, en het is natuurlijk ook 30 jaar geleden deze zomer. En ja, voor veel mensen die zullen zich nog wel iets herinneren van de verdwijningen en dan later het proces. Maar wat we vandaag kennen als de grote zaak Dutroux die ons land op zijn kop heeft gezet, dat is eigenlijk begonnen als een aantal verdwijningen gespreid over het hele land eigenlijk, waar men het verband niet tussen zag. Het is pas later eigenlijk dat de omvang van de zaak Dutroux duidelijk is geworden.
0: Ja, en als we dan eens gaan naar het prilste begin, laat ons maar zeggen, dan moeten we eigenlijk 31 jaar al terug in de tijd, naar 1995.
1: Ja, en meer bepaald naar 24 juni 1995. Dat is de dag waarop Julie en Melissa, twee meisjes uit Graas-Hollonje bij Luik, zullen verdwijnen. Nu, wat is er gebeurd die dag? Dat is een zaterdag. Julie en Melissa, twee vriendinnen, gaan bij Melissa thuis gaan spelen in de namiddag. Alles verloopt eigenlijk supergoed. Ze spelen in de tuin, niks aan de hand. Tot ze dan op een bepaald moment, rond 5 uur in de latere namiddag, vragen aan de mama van Melissa of ze ook eventjes mogen buiten gaan wandelen. Dat mag. Het zijn ook andere tijden, Filip.
0: Ja, het waren meisjes van 7 jaar, als ik het mij goed...
1: Nee, acht jaar waren ze, ja.
0: Dus toch opmerkelijk dat toen er zomaar werd gezegd, ga maar een beetje wandelen in de streek.
1: Ja, de tijden waren onbezorgder, denk ik, op dat moment. Ook op dat vlak heeft Dutroux dan veel veranderd. Maar goed, ze mogen even buiten gaan wandelen voor een half uurtje. En dan moeten ze eigenlijk terugkomen. En na dat half uur, die tijd verstrijkt, wordt de mama van Melissa wel ongerust. Want de meisjes zijn niet teruggekomen. Ze springt op haar fiets en gaat de meisjes zoeken. En luttele tijd later, rond 6 uur, komt dan ook de moeder van Julie aan. Want zij kwam haar dochter ophalen. Maar de meisjes zijn nog steeds niet terug. Die twee moeders gaan dan eigenlijk zoeken. En rond 7 uur 's avonds wordt de Rijkswacht, zoals de politie toen heette, verwittigd. Van de meisjes is geen spoor. Ja, ze zijn natuurlijk compleet in paniek. En eigenlijk op dat moment zijn er ook amper getuigen.
0: Ja, amper zeg je, er heeft iemand dan iets gemerkt?
1: Ja, er zijn een aantal getuigen, maar of zij echt de meisjes hebben gezien, dat valt eigenlijk te betwijfelen. Zo is er een bejaarde vrouw, mevrouw Onrot, die zegt dat ze rond dat tijdstip van 5 uur twee meisjes heeft zien lopen en een eindje verder weg voor de brug een auto heeft zien stoppen. Iemand zou zijn uitgestapt, de achterportier van de wagen hebben geopend en de twee meisjes zouden zijn ingestapt. Nu, die locatie vlak aan een brug over de autoweg, dat zou mogelijk wel kunnen kloppen, omdat die meisjes ook hadden gezegd aan de mama van Melissa dat ze dat wel zouden doen. Het is trouwens iets wat ze graag deden, gaan wuiven naar de voorbijrijdende auto's van op die brug.
0: Ja, die onder hen passeerden op de snelweg.
1: Ja,
0: dan,
1: juist. Ja. En ja, die mevrouw Rot vertelt dus wel een verhaal, maar het helpt de speurders niet echt veel verder, want ja, ze kan eigenlijk niet echt goed een beschrijving geven van de persoon, ook niet van de wagen. Later zijn er ook getuigen die komen praten over een rode auto, weer anderen over een blauwe auto. Eigenlijk zijn de onderzoekers op dat moment niet veel met die verklaringen van die getuigen. Ze tasten echt in het duister, maar ze gaan wel aan de slag, zei dat met de middelen van toen, dus eerder beperkt. Maar er is ook wel een speurhond ingezet die aan een kussensloop van een van de meisjes heeft geroken. En zo het spoor volgt tot op die brug.
0: Maar geen grootschalige zoekactie zoals we ons die nu voorstellen?
1: Op dat moment eigenlijk nog niet. Het zijn wel de ouders die ja, natuurlijk radeloos zijn. Die de meisjes proberen te zoeken. Ook met de hulp van buren, kennissen. Wordt er eigenlijk toch wel onmiddellijk in een ruimere omgeving gezocht, maar dat levert niets op. Ja, je moet ook weten, in die tijd, Child Focus bestond nog niet. Er was wel een VZW toen al opgericht, de VZW Mark en Corinne heette die. Mark en Corinne waren een koppel dat vermoord was begin jaren 90. En de twee vaders van Mark en Corinne hebben toen beslist om een VZW op te richten. Ja, om meer aandacht te vragen eigenlijk voor de rechten van slachtoffers en ook voor de verdwijning van kinderen. Ook al waren Mark en Corine jong volwassenen, hè, ze waren een koppel. En het is eigenlijk die VZW, Mark en Corine, die dan in actie schiet en de ouders ter hulp komt. Waarom? Omdat die ouders eigenlijk alleen staan. Ze hebben niet het gevoel dat de politie de zaak heel erg ernstig neemt. De onderzoeksrechter op dat moment, die vertrekt ook met vakantie, behandelt naar het gevoel van de ouders van Julie en Melissa dit dossier eerder als ja, een dossier als alle anderen. En dus de VZW, Mark en Corine, komt in actie. Die gaan affiches maken met daarop de foto's van de twee meisjes, Julie en Melissa, zoals we die eigenlijk ook vandaag nog altijd voor onze ogen kunnen zien.
0: Zo'n beeld dat bijblijft. Ja.
1: Absoluut. En die worden dan overal verspreid in de buurt, maar ook daarna veel, veel ruimer. Dat is de enige steun voor die ouders op dat moment, want ze hebben het gevoel dat ze alleen staan. Er komen geen grote zoekacties. Ja, zoals ik zei, Child Focus bestaat niet, maar ook de zelfvermiste personen, die bestaat nog niet. Dus echt
0: dus
1: gericht gaan zoeken.
0: Dan heb je zo'n privé VZW die eigenlijk in het gat springt dat justitie en politie daar wat laten vallen.
1: Ja, inderdaad. En voor die ouders is het van belang ook om de aandacht van de media in te houden. Want dat is eigenlijk hun enige houvast. Dus ze richten daar bij de familie Rousseau hun living in als een soort van perscentrum, waar vooral dan eigenlijk ook de plaatselijke Franstalige media veel op afkomen, op wat zij hebben te melden. Maar voor de rest staan ze alleen en is die pers op dat moment, die Franstalige media, hun bondgenoot in de zoektocht naar de kinderen. De ouders gaan trouwens bijvoorbeeld ook zelf een reconstructie organiseren.
0: Waarbij twee meisjes die dan hun dochters naspelen.
1: Inderdaad, in de hoop dat iemand in hun herinnering toch iets van beeld heeft wat zou kunnen een aanknopingspunt zijn om de kinderen te vinden. Dus ze doen eigenlijk heel veel zelf, samen met die VZW, Mark en Corine. Maar ja, het levert eigenlijk allemaal niets op.
0: En op een bepaald ogenblik gebruiken ze ook de Franstalige media om een oproep te doen naar, ze hebben het dan al eigenlijk over de ontvoerders van hun dochters, want ze gaan ervan uit dat die kinderen ontvoerd zijn. We gaan even luisteren naar wat de ouders toegezegd hebben.
2: Message aux ravisseurs. Nous n'avons toujours aucune nouvelle de nos deux petites filles, Julie et Melissa. Depuis bientôt deux semaines, nous vivons dans l'attente et dans l'angoisse. Nous ne pouvons plus supporter cette attente. Qui que vous soyez, où que vous soyez, nous vous supplions de nous rendre nos enfants. Apportez-nous, je vous en prie, la preuve qu'elles sont en vie et qu'elles vont bien.
0: Ja, dat was Jean-Denis Lejeune, de vader van Julie, die daar zegt van kijk, het is al meer dan twee weken dat we heel angstig zijn, dat we met grote zorgen zitten. Dus geef ons alsjeblieft een teken van leven, dat onze dochters nog in leven zijn en dat het goed met hen gaat. Ja, ze konden bij dat gerecht, bij politie, nauwelijks terecht, hadden ze het gevoel. Tegelijk was het ook wel een andere tijd. Politie had ook veel minder middelen dan die er vandaag zijn. Bijvoorbeeld, er waren nauwelijks, misschien zelfs geen gsm's op dat moment. Dus ze hadden veel minder opsporingsmethodes.
1: Ja, het was eigenlijk denk ik vooral het begin, zo de opkomst van wat nu een gsm heet, maar ja, toen heel anders eruit zag.
0: Een mobiele telefoon.
1: Ja, inderdaad. En camera's bijvoorbeeld langs de autowegen, ANPR-camera's, ja, daar was al helemaal geen sprake van. Ik zei het al, geen zelfvermiste personen die gestructureerd, georganiseerd op het terrein zoekacties uitrolden. Het waren echt helemaal andere tijden en ook bij de media. Ja, Philippe, dat moeten we eigenlijk ook wel zeggen. Dus de Franstalige lokale media hebben zich wel vastgebeet in die zaak. Dat was precies het nieuws van de zomer toen, de verdwijning van Julie en Melissa. Zo is het toch begonnen. Maar hier, het heette niet VRT Nieuws, maar de BRTN heten wij toen ook nog in die tijd, had eigenlijk een nieuwsdienst die niet zo erg bezig was met dat soort, ja, zoals het genoemd werd, fait divers. Er was ook geen gespecialiseerde justitiecel, zoals
0: waar
1: die
0: wij
1: vandaag
0: nu in zitten,
1: bestaat, waarbij mensen werken op dossiers zoals wij.

0: wij doen, hun contacten hebben enzovoort. Dus het is niet dat we daar niet over bericht hebben als VRT, maar ja, niet zo intens als dat vandaag zou zijn. Ja, 2 kinderen van 8 jaar die plots verdwijnen, dat is niet normaal. Maar goed, als die ouders er niet waren geweest om voortdurend aandacht te vragen voor de zaak, waren wij dat, denk ik, op dat moment ook al lang vergeten.
1: Mm-hmm. Het was maatschappelijk ook veel minder een thema, denk ik, hè. Zoals we daarnet al zeiden, ouders waren ook zorgelozer. Het was een onbezorgdere tijd van je liet je kinderen maar spelen. Ik herinner mij, ik denk 1995, toen was ik 17, maar de jaren daarvoor, toen ik nog jonger was, woensdagnamiddag, als ik tegen mijn grootouders zei, ik ga even mijn fiets een toertje doen en ik vertrok voor een uur met mijn BMX'je, dan was ik een uur weg en ik kwam een uur later thuis en niemand vroeg, waar ben je geweest of zo. Nee, dat ging gewoon zo toen.
0: Ja, het waren echt heel onbezorgde andere tijden en je was natuurlijk ook niet echt bereikbaar. En men moest erop vertrouwen dat alles goed zou gaan. Ik denk ook, ja, we spreken over een tijd waarin er ook geen social media waren enzovoort. En internet. Nu, wanneer dat soort dingen gebeurt, dat wordt heel erg ruim verspreid. Maar toen niet. Dus mensen hadden misschien ook minder aandacht daarvoor, omdat ze pas dagen later nieuws hoorden van er is ergens in het Luikse een verdwijning. Dus ja, heel, heel andere tijden toch. Ja, ja.
1: Want die affiches die werden dan wel in de omgeving opgehangen, maar veel ruimer geraakte dat ook niet. Dus dan hadden ze inderdaad wel de media nodig. Nu, ze doen hun uiterste beste, ouders, maar ja, Julie en Melissa die blijven spoorloos. En dan, bijna dag op dag, 2 maanden later, verdwijnen er opnieuw 2 meisjes.
0: Ja, dat zijn Anne en Eefje. Die zijn wel ouder dan Julie en Melissa. Anne 17 jaar, Eefje 19. En in die zomer, dus de 22e augustus van 1995, zijn zij met een groep vrienden van hun toneelgroep Harlekijn aan zee. Ze logeren in een bungalowpark in Westende. En Anne en Eefje beslissen om op dinsdagavond 22 augustus, dus 1995, naar een show te gaan van een hypnotiseur, Rasti Rostelli in Blankenbergen. Nu, die Rostelli, ik weet niet of je dat nog herinnert.
1: Ik heb die toen zelfs nog op tv gezien. Ik denk dat hij nog shows op tv heeft gegeven.
0: Ja, die was toen eigenlijk in die tijd heel erg populair in ons land en in Nederland en trok volle zalen. Met mensen die op het podium moesten gaan en zich onder hypnose konden laten brengen en dan allerlei gekke dingen zeiden of deden. Inderdaad, en een van de typische gimmicks of trucs was ook om mensen onder hypnose te brengen en dan te laten geloven dat de hele zaal die voor hen zat helemaal naakt was. Ja, dat leidde dan tot hilariteit, alom natuurlijk wanneer die mensen dachten dat ze allemaal naakte mensen in de zaal zagen zitten. Nu goed, die Rostelli was dus populair. En een van die vrienden van Anne en Eefje, die was de avond ervoor naar die show geweest. En toen was het zo, als je dan op het podium moest staan, wat gebeurd was bij die vriend, dan kreeg je ook 2 gratis tickets voor de dag erop, omdat je dan vanuit de zaal zou kunnen zien wat jou overkomen was op dat podium. En omdat die vriend niet kon gaan, gaf hij de 2 tickets aan Anne en Eefje. Die waren natuurlijk super nieuwsgierig om te zien wat daar allemaal gebeurde. En ze zijn ook op het podium beland. Daar zijn beelden van die later in het onderzoek ook wel verspreid zijn. Ook van hoe ze daar het casino in Blankenbergen hebben verlaten. Maar dus Anne en Eefje keren na de show terug naar Westende, of dat is toch hun bedoeling. Maar ze zullen niet met de tram tot in Westende geraken. Dus ze hadden de tram naar de voorstelling genomen. Maar de tram die ze terugnemen, die hebben ze eigenlijk te laat genomen, want die stopte, de terminus was in Oostende. Dus die reed niet verder door naar Westende. Ze zijn dan wel nog gezien door de trambestuurder en door een taxichauffeur daar op de parking rond dat tramstation. En daarna is er eigenlijk ook geen spoor meer van hen. Maar die vrienden van de toneelgroep Harlekijn, die wisten dat ze wel laat zouden terugkomen naar het bungalowpark. En die worden dus eigenlijk midden in de nacht toch erg verontrust als Anne en Eefje niet terugkomen van die show. En de volgende dag gaan ze ook aangifte doen bij de politie. En daar worden ze eigenlijk uitgelachen.
1: Amon.
0: Dus de politiemensen die zeggen, ja, die zijn toch 17 en 19, die zullen wel bij een vriendje zijn blijven slapen, maak je toch niet zo ongerust, dat is niet abnormaal, die zullen wel ooit opduiken. Maar voor die vrienden van Anne en Eefje die hen goed kennen, en ook voor de ouders die al op de hoogte zijn, is die toestand eigenlijk niet normaal. Dat is niet hun gewone doen. Anne en Eefje zouden niet zomaar ergens anders de nacht doorbrengen. Overigens hadden ze ook een vaste relatie. Dus ze vinden ook die houding van de politie op dat moment heel erg ongepast. Want als je dat natuurlijk zegt, van ze zullen wel opduiken, dan gaan er op dat moment ook cruciale uren verloren waarbij er niet wordt gezocht.
1: Maar en dat toen, is. Ja, werd er ook nog wel van uitgegaan. Die eerste, we wachten een paar dagen af en als iemand dan niet opdaagt, dan zullen we beginnen te zoeken. Terwijl je nu inderdaad wel weet, het is cruciaal om meteen te beginnen zoeken.
0: Dat weten we inderdaad uit onderzoeken van de zelfvermiste personen, dat die eerste uren belangrijk zijn. Waarom? Omdat er dan misschien nog wel getuigen kunnen gevonden worden, ook al was dit midden in de nacht gebeurd. Maar goed, de dagen zijn voorbij gegaan. De onrust was wel heel erg groot bij die vriendenkring, bij de ouders, maar dus niet bij de politiediensten.
1: Nee, en we hebben er toen bij de BRTN wel over bericht, maar ook daar werd er aangegeven dat het niet echt een onrustwekkende verdwijning was. We hebben een fragmentje klaarstaan.
2: Het gerecht houdt alle opties open, maar heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft als sommigen doen geloven. Eefje en Anne zijn geen kinderen, 19 en bijna 18. Op die leeftijd verdwijnen in ons land elk jaar honderden jongeren. Meer dan 99% van hen duikt weer op.
1: Ja, goed. Er wordt een beetje van uitgegaan van het zal wel meevallen. De ouders maken zich wel zorgen, dus zij beginnen toch wel te vragen dat er dingen gebeuren, dat er gezocht wordt.
0: Ja, en opnieuw komt ook die VZ2, Mark en Corine, weer in actie om affiches te maken met de foto's van Anne en Eefje, die we ook kennen natuurlijk. En die overal te gaan ophangen. De familie, kennissen, vrienden gaan zelf op zoek in de duinen. In de hoop natuurlijk om iets te vinden wat hen een aanknopingspunt geeft. Want ze blijven natuurlijk wel geloven dat Anne en Eefje nog leven. En zolang je blijft zoeken, is er natuurlijk ook die hoop. Maar zoals het ook gaat met verdwijningen, komt er nieuws van alle kanten van getuigen die hen zouden gezien hebben ergens. Er nemen ook pendelaars, fantasten, allerhande contact op met die familie. Elke strohalm is belangrijk om zich aan vast te grijpen.
1: Ja, op den duur ben je zo wanhopig dat je zelfs dat soort mensen begint serieus te nemen.
0: Ja, het moest maar eens waar zijn. Mm-hmm. Dus er zijn ook mensen die bijvoorbeeld zeggen dat ze Anne en Eefje gezien hebben in Spanje. Het is ook zo dat de ouders van Anne en Eefje daar geloof aan hechten. Waarom? Omdat iemand die Eefje zou herkend hebben, dat is op een plek waar Eefje vaak naartoe ging met haar vader in Lloret de Mar in Spanje. Dus waarom zou je het eigenlijk ook niet geloven? Er vertrekt ook een zoekteam naar daar en de politie, die volgen eigenlijk bijna in het spoor van de ouders. Die moeten ook alle tips die komen van alle kanten van de wereld, gaan onderzoeken. Dus dat is geen gemakkelijk onderzoek. Ja, en mensen die denken dat ze iets gezien hebben, of dat dan klopt of niet, het levert in elk geval niet veel meer op. Ook de zoektocht naar Julie en Melissa gaat op dat moment verder. Die ouders die trekken zelfs naar Zuid-Amerika om hun boodschap te gaan verspreiden, omdat er tips gekomen zijn dat die kinderen daar mogelijk zouden gezien zijn. Dus het onderzoek gaat eigenlijk alle kanten op. De ouders worden overladen met getuigenissen, met tips, met allerlei hypothesen. En de speurders die moeten eigenlijk volgen. Maar de ouders zitten nog altijd ook met dat gevoel dat ze weinig moeten rekenen op politie en justitie, dat eigenlijk alle inspanningen van hen moet komen. En naarmate de tijd verstrijkt natuurlijk en de tips zo wat opgeraken, gebeurt er eigenlijk ook op het terrein niet zo heel veel meer. En ja, de ouders zitten eigenlijk met hun handen in het haar op dat moment.
1: En tegelijk, je hebt dan die VZW Marquis Corinne die hen wel helpt, die affiches ophangt. Ja, die affiches hangen op sommige plaatsen ook gewoon naast elkaar, van enerzijds Julie en Melissa, anderzijds Anne en Eefje. Maar een verband tussen die twee zaken wordt op dat ogenblik ook nog niet gelegd.
0: Nee, helemaal niet eigenlijk. En dat heeft enerzijds met de leeftijd van de meisjes die verdwenen zijn te maken. Julie en Melissa zijn 8 jaar. Anne en Eefje zijn eigenlijk jongvolwassen, 17 en 19. Ja, dat lijkt eigenlijk niet echt verband te houden met elkaar, mocht je daar al een verband of een link in zien.
1: Het is ook op honderden kilometers van elkaar
0: inderdaad,
1: gebeurd.
0: Inderdaad, we zitten voor Julie en Melissa in de provincie Luik. Ja. En bij Anne en Eefje in West-Vlaanderen. Ook dat ligt ver uiteen en het verband wordt niet gezien.
1: En daardoor zijn het ook andere speurders, andere parketten die zich met de zaak bezighouden.
0: Ja, en er wordt ook niet samengewerkt. Dat zal nog pijnlijk duidelijk worden later in onze podcastaflevering. Maar er wordt niet samengewerkt, geen informatie wordt uitgewisseld, er is geen centraal aansturingspunt. Dus ja, wat dat betreft zijn alle diensten zowat naast elkaar aan het werken.
1: Ja. En we hoorden het daar straks al in dat fragmentje uit het journaal. Toen waren er honderden verdwijningen per jaar. In mijn hoofd zit het ook zo'n beetje, ik zei het er net al, het is een beetje terug naar mijn jeugd. Ik heb allemaal namen in mijn hoofd van kinderen, tieners die in die periode verdwenen, die daarom allemaal niet met de zaak Dutroux te maken hebben, maar Lian van den Branden, Catherine Kuiper, Kim en Ken, Jeffrey Chavas, Ilse Stokmans, Nathalie Gijsbrechts, Elisabeth Brichet. Het lijkt alsof er tijdens mijn jeugdjaren voortdurend wel kinderen verdwenen. Of zie ik dat nu verkeerd? Is dat een beetje van alles samengepropt?
0: Ja, ik denk
1: een paar
0: het wel
1: tijd.
0: Dat, omdat heel veel van die namen die je opnoemt, die periodes, dat speelt zich niet allemaal af in het jaar 1995. Hè. Wel in tegendeel, Nathalie Gijsbrecht bijvoorbeeld is al verdwenen in 91, nooit teruggevonden. Elisabeth Brichet, dat is dan 89. Later weten we vermoord door Michel Fourniret, ook een seriemoordenaar. Ja. Lian van den Branden is eigenlijk 96. Het jaar daarna. Dus ja, het klopt wat daar toen in dat verslag gezegd is. Honderden verdwijningen per jaar. Maar er moet ook wel bijgezegd worden. En dat is ook, zoals de cijfers het nu weergeven, de meeste van die verdwijningen zijn geen criminele ontvoeringen. Dus de meeste verdwijningen lopen goed af. Mensen worden gevonden. Nu spreken we ongeveer over 1000 verdwijningen per jaar, waarvan ook de overgrote meerderheid wordt opgelost. Dus
1: het is niet zo dat het toen erger was dan nu?
0: Nee, ik denk dat jouw geheugen misschien een beetje...
1: Het zal de leeftijd zijn.
0: Ja, nee, maar goed, ik kan mij voorstellen dat als je het allemaal zo naast elkaar legt, dat het dan wel heel erg veel is. Maar over die verschillende jaren verspreid zijn dat altijd maar 1 of 2 gevallen. Dat zijn er altijd wel te veel, uiteraard. Maar de meeste zaken liepen toen ook, net zoals nu, wel goed af.
1: Ja. Maar in dit geval, die twee verdwijningszaken van telkens twee meisjes, die lopen nog altijd. En dan komen we in 1996, bijna een jaar later, verdwijnt er opnieuw een meisje spoorloos. We zitten op 28 mei 1996, 339 dagen na Julie en Melissa, 279 dagen na Anne en Eefje.
0: Ja, op 28 mei 1996 verdwijnt Sabine Dardenne. Zij is 12 jaar, fietst op dat moment naar school op de dag van haar verdwijning. En zij woont in Caen, dat is een dorpje vlakbij Doornik. Dus we zitten nu weer in een andere provincie, in de provincie Henegouwen. Nu, Sabine Dardenne is de dochter van een rijkswachter. En misschien heeft het ermee te maken, maar op het moment dat zij spoorloos verdwijnt onderweg, dus met haar fietsje naar school, gaan wel al meer alarmbellen af. Dan is ook al de cel vermiste personen opgericht. Die is opgericht op 4 september 1995. Dus na de verdwijning van Julie en Melissa en Anne en Eefje ziet de cel vermiste personen het licht. En dus, wanneer Sabine Dardenne verdwijnt, wordt er toch al op een grotere schaal gezocht en gestructureerder ook. Ik weet nog dat Alain Remu destijds...
1: Die toen ook al bij de cel zat. Hè?
0: Ja, hij was eigenlijk de eerste die aan het hoofd kwam van die celvermiste personen. En hij heeft altijd gezegd dat na de verdwijning van Sabine Dardenne hij toch het gevoel kreeg dat er iets niet klopte, dat het niet kon, dat die kinderen niet werden gevonden. Dus we zien op dat moment wel al grotere zoekacties met heel veel inzet van mensen en middelen. Maar Sabine Dardenne wordt ook niet gevonden. Er zijn geen getuigen. Wie ook

0: ook wel opnieuw in actie komt, dat is die VZW Marc en Corinne. Met affiches, met de foto van Sabine Dardenne, heel ruim verspreid. En het eerste wat daar ook gaat komen, is een speciale telefoonlijn die 24 uur op 24 bereikbaar is voor tips. Het is niet dat er geen tips binnenkomen, maar tot een doorbraak leiden ze niet.
1: Nee, en dan komen we bij de zesde en laatste verdwijning die we uiteindelijk aan Dutroux gaan kunnen koppelen. En dat is opnieuw een dikke 2 maanden later.
0: Ja, op 9 augustus 1996 verdwijnt dan Laetitia de Ree. 14 jaar is zij aan het sportcentrum in Bertrie. Daar wordt ze voor het laatst gezien.
1: Weer een andere provincie.
0: We zitten nu in Luxemburg. En dat sportcentrum is eigenlijk niet ver van waar Laetitia woont. Opnieuw komen er zoekacties, affiches van de VZW Marc en Corinne. En voor de mama van Laetitia is het duidelijk dat zij niet zomaar is gaan lopen. Geen vlucht. Ze is volgens de moeder ontvoerd. En het grote verschil eigenlijk hier is dat bij de verdwijning van Laetitia de Ree er in dat onderzoek, dat ook aangestuurd wordt door de zelfvermiste personen, wel belangrijke getuigen zullen opduiken. Dus in al die andere verdwijningszaken waren er niet echt getuigen of mensen die echt iets belangrijks konden aanreiken, maar door de manier van werken en een goed buurtonderzoek dat wordt opgestart na die verdwijning van Laetitia de Ree, komen eigenlijk 2 belangrijke getuigen naar boven.
1: En ja, die dan uiteindelijk voor de doorbraak zullen zorgen.
0: Absoluut. Er is dus een 71-jarige zuster, zuster Etienne, die zegt dat ze op de verdwijning van Laetitia de Ree een witte bestelwagen heeft gezien in de buurt van dat sportcentrum Zwembad in Bertrie. En volgens de zuster zaten er heel veel van die stickers op de achterruit van die bestelwagen. Dat was zoiets wat haar bijgebleven was. En hij had ook een kapotte uitlaat die veel lawaai maakte. Nu, de tweede getuige die nog belangrijker is, dat is een jonge student, Benoît Tinan. En hij woont vlakbij het zwembad in Bertrie. En hij is heel erg precies. Hij zegt dat hij zich ook een witte bestelwagen herinnert. En hij herinnerde zich ook een deel van de nummerplaat van die bestelwagen. Het was een witte Renault Trafic, zei hij. Want het is ook iemand die iets van auto's kent. Dus dat was hem bijgebleven.
1: Wat was een geluk, hè?
0: En hij herinnert zich een deel van die nummerplaat, namelijk de letters FRR en daarna een cijfer, een 69, een 2 of een 7.
1: Dat is al zo goed als een volledige nummerplaat.
0: Dat is al redelijk precies. Nu, die speurders van de zelfvermiste personen die enerzijds ter plaatse zijn en anderzijds op het bureau opzoekingswerken kunnen doen, die halen dat nummer eigenlijk door een gegevensbank. En dan komt er een lijst tevoorschijn met 77 namen. En in die 77 zien ze de naam staan van ene Marc Dutroux, een veroordeelde crimineel voor zedenfeiten uit Marcinelle.
1: Dus die springt er wel uit, natuurlijk.
0: Die springt eruit. Het is niet zo dat met een rood lichtje of zo gepaard gaat in die computer, maar die springt daaruit. Waarom, Philippe? Omdat eigenlijk bij de Rijkswacht die naam al was opgedoken in een onderzoek naar mogelijke linken met deze zaak. Dus hij was ergens al verdachte bij de politie van bij de Rijkswacht, moet ik zeggen, van Charleroi. En de onderzoekers van de cel vermiste personen herkennen die naam en meteen natuurlijk gaan dan wel alle alarmbellen af, want het zou waarschijnlijk wel eens de cruciale verdachte kunnen zijn in de verdwijning, moeten we zeggen, van Laetitia de Ree.
1: Ja, want voorlopig kijken ze alleen maar naar die verdwijning van Laetitia. Ze denken, dit zou onze man kunnen zijn, dus ze schieten in actie.
0: Inderdaad, ze gaan, wanneer al die informatie er is, een vergadering beleggen om tot arrestaties over te gaan. En op 13 augustus, dus 4 dagen na de verdwijning van Laetitia de Ree, 's morgens vroeg, worden Marc Dutroux, zijn echtgenote Michel Martin en een zekere Michel Lelièvre door een gespecialiseerd arrestatieteam opgepakt. En dan gaan andere politiemensen op zoek naar bewijzen van of sporen van Laetitia de Lay in de eigendommen van Marc Dutroux. Ik zeg eigendommen, want die man, daar komen we later ook nog op terug, bezit dus verschillende huizen. En ze gaan op zoek naar een spoor dat kan leiden tot Laetitia de Lay. Met speurhonden ook in die verschillende woningen, maar Laetitia wordt niet gevonden.
1: Nee, dus ze denken, dit zou onze man kunnen zijn, maar ze hebben nog altijd geen zekerheid, want Laetitia is er niet, dus beginnen ze hem te verhoren.
0: Ja, en dat is ook wel heel erg bijzonder. Marc Dutroux wordt dus overgebracht naar het politiebureau en hij krijgt daar een vaste ondervrager. De man heet Michel Dumoulin. Ik heb het voorrecht gehad om hem verschillende keren te kunnen spreken over dat moment van die ondervragingen. We hebben hem ook nadien op het proces in Aarlen over de zaak aan het woord gehoord met zijn team. Maar natuurlijk, hij heeft Marc Dutroux ondervraagd. En dat was eigenlijk, ja, toeval of niet, als gevolg van het feit dat hij werkte in grote, zware dossiers en ze zagen in hem de geknipte man om die zekere Marc Dutroux te gaan ondervragen. Nu, op het moment dat hij die opdracht krijgt om Dutroux aan de tand te voelen, weet hij eigenlijk niks over hem. Ook niet over zijn strafrechtelijk verleden. En hij wou dat eigenlijk ook zo om heel onbevangen, objectief hem te kunnen ondervragen. Op dat moment zijn er ook geen harde bewijzen, want Laetitia is niet gevonden tijdens die zoektochten in die woningen.
1: Ze hebben eigenlijk weinig waarmee ze hem klem kunnen zetten, behalve dan dat misschien zijn bestelwagen daar gezien is.
0: Ja, dat is eigenlijk op dat moment het enige. En Michel Dumoulin zegt dat hij eigenlijk met Marc Dutroux een soort conversatie is opgestart. Niet meteen het hebben over Laetitia de Lay, maar eigenlijk eerst eens nagaan met wie heb ik hier te doen. En hij voelde eigenlijk al van bij de eerste gesprekken die dan op gang kwamen tijdens die ondervraging over van alles en nog wat, over zijn leven, dat het toch wel een speciale kerel was. Dat hij ijdel was, dat hij ook zeer zelf ingenomen was. En dat was eigenlijk een element waar de ondervrager dacht van, ik heb hier iets
1: hier om kan
0: op
1: ik mee
0: in
1: werken.
0: Te spelen. Ja. En hij krijgt hem eigenlijk, want wat we hier nu vertellen is een korte samenvatting van een urenlange ondervraging.
1: Ja.
0: Hij krijgt hem op een bepaald moment zover dat hij de ontvoering van Laetitia de Lay gaat toegeven. Want daar zitten ze voortdurend op te duwen. Michel Dumoulin heeft het over de ontvoering van Laetitia. Die bestelwagen, dat is een element. Dus hij duwt eigenlijk door in die ondervraging. En Marc Dutroux geeft toe dat hij Laetitia heeft ontvoerd. Nu, dat is op zich al bijzonder. Maar Dutroux voegt er dan meteen aan toe. Ik zal u niet één meisje geven, maar ik geef u twee. Michel Dumoulin schrikt natuurlijk, want hij weet niet waarover Dutroux het heeft. En hij wijst op dat moment Dutroux naar een affiche die achter de ondervrager hangt tegen de muur. Michel Dumoulin heeft daar geen aandacht aan besteed, maar dat is Sabine Dardenne. Dat is die opsporingsfoto van Sabine Dardenne. Dus hij zegt tegen Marc Dutroux, bedoel je Sabine? Ja, zegt hem. Jij wist het. Michel Dumoulin bluft, uiteraard wist ik het. En dan zegt hij, ja, ik zal ze u allebei geven. Ik ga jou tonen waar het is. Want ja, je weet, in dat huis van Marc Dutroux is een huiszoeking gebeurd en de meisjes zijn niet gevonden. Hè. Men was op zoek naar Laetitia. Dus dan start eigenlijk een wilde rit van namen waar het politiekantoor was naar Marcinelle bij Charleroi. Een rit van ongeveer 40 minuten. Waarbij Michel Dumoulin zegt van, ik moest Marc Dutroux gewoon aan de praat houden over koetjes en kalfjes en zien dat hij niet van gedachten verandert op dat moment om dan met hem daar ter plaatse te weten waar die meisjes dan zouden verborgen kunnen zijn.
1: Zorg dat hij niet te veel begint na te denken en bezighouden.
0: Dat hij echt dat hij de focus niet op die meisjes heeft, maar op allerlei andere dingen, zodanig dat ze die meisjes konden vinden. En dan komen ze aan dat huis aan in Marcinelle. En Dutroux neemt de ondervrager mee naar zijn kelder. En dat is daar één grote rommel in die kelder. En de ondervrager zegt ook nog van, wacht even, ik neem mijn fototoestel. Uh-huh. Ik zal van jouw foto's maken, terwijl jij mij toont waar de meisjes zijn. Dan zal de onderzoeksrechter jou gunstig gestemd zijn, want hij zal zien dat jij meewerkt en dat jij mij toont waar ze verborgen zijn. En dus Michel Dumoulin begint foto's te nemen. En Marc Dutroux, die begint in die kelder een rek waarop etens waren en drank en water en zo, grote kratten water waren gestapeld, leeg te maken. En die ondervrager denkt, ja, wat doet hij nu eigenlijk? Hij begint hier een rek gewoon leeg te maken. En dan, als dat rek leeg is, trekt Dutroux aan de deur die we kennen. Het was eigenlijk een rek, maar daarachter verschool zich een kooi. En Dumoulin weet niet wat hij ziet eigenlijk. Maar dan hoort hij de stemmen van de meisjes die verscholen zitten achter die hele loodzware deur. En vreemd genoeg komen de meisjes niet meteen naar buiten. Ze vragen aan Dutroux, we horen iemand, je bent niet alleen. Nee, zegt hij, maar het is geen probleem, kom maar naar buiten. De Rijkswacht is hier bij mij. En ze zijn natuurlijk heel blij. Ze denken dat Dutroux ervoor gezorgd heeft dat zij nu worden bevrijd dankzij hem. Er ontstaat eigenlijk iets vreemd ook tussen de meisjes en Dutroux. Want zij komen naar buiten, ze bedanken Dutroux uitgebreid. Ze geven hem ook nog een kus, ze zeggen merci monsieur. En dan worden ze eigenlijk meegenomen naar buiten door de politiemensen daar. Vrij snel in een auto gestopt. Dat beeld kennen we allemaal van die meisjes die schaars gekleed naar buiten komen. En in de auto stappen van de politiemensen en weg worden gereden. Dus dat is eigenlijk een heel merkwaardig tafereel dat die meisjes bang zijn om spontaan naar buiten te komen. Dat Dutroux hen moet geruststellen.
1: Ze beschouwen hem echt wat als hun beschermer. Op dat moment, daar gaan we het ook nog wel over hebben, dat hij hen wel gemanipuleerd heeft.
0: Ja, ze zijn echt gebrainwashed terwijl ze in die kelder zaten. Dus waar, we komen er later nog op terug, hoe dat precies is gebeurd. Maar de meisjes zijn dus gevonden en de euforie is natuurlijk heel erg groot, want ze leven nog. Het is ook onvoorstelbaar, Sabine Dardenne heeft 81 dagen daar gezeten en dat is een hele kleine kooi achter die hele zware deur. En onwaarschijnlijk dat ze dus niet door de speurders zijn gevonden, denken veel mensen misschien, want ja, er zijn nog uitgebreide zoekacties geweest met speurhonden. Maar goed, het was zo goed verstopt, ingenieus gemaakt door Marc Dutroux, dat die kooi eigenlijk onvindbaar was.
1: Maar goed, dat ogenblik ziet alles er geweldig uit. Het is dan 15 augustus 1996. De politie heeft niet één, maar twee verdwenen meisjes levend teruggevonden. En dan krijg je dat historische, iconische moment eigenlijk van de meisjes die terug naar huis worden gebracht en daar in de armen van hun familie vallen. En we gaan er even naar luisteren.
2: Is het fijn?

0: Merci.
1: Je suis contente
0: que tu sois là.
2: Het blijft echt aangrijpend. Die massa die staat te applaudisseren. En dan Sabine die in de armen van haar familie valt, zegt: ik heb jullie zo gemist, gehuil. Ja, dat zijn beelden die bijblijven. Hè.
3: Ja, dat is iets wat we nooit kunnen vergeten. Mijn haren gaan nog altijd recht staan als ik dat zie. Die vreugde, die euforie was natuurlijk enorm. En voor Laetitia en Sabine Dardenne ook. Sabine Dardenne, ik zei het al, die zoveel dagen daar in die kooi heeft gezeten. Onwaarschijnlijk dat ze dan terug in de armen van hun familie.
2: Die affiches van die VZW, Markie Corine, worden dan ook zo op vreugdevuren gegooid en verbrand.
3: Het is bijna een rituele verbranding, bijna. Ja. Dus ja, iedereen is euforisch op dat moment. En degene die eigenlijk voor die doorbraak hebben gezorgd, die zitten dus politie en parquet in hun château. Dat is ook de eerste keer daar dat we dan zullen kennismaken met de procureur Bourlet, die in beeld komt als de grote redder eigenlijk, want het is onder zijn bevoegdheid.

0: Dit was de eerste aflevering van Onder ons Krimi 1996, de zomer van Dutroux. Er zijn nog 3 afleveringen waarin Philippe en Caroline dieper in de zaak duiken, nu 30 jaar geleden. Je vindt de hele reeks op VRT Max of waar je gewoonlijk je podcast vindt. En zo is Zandman opnieuw vertrokken. Goeienacht.
1: Radio 1.

0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws, mensen Brecht Schaaprechts. In Sint-Lambrechts-Woluwe in Brussel heeft de politie vanmiddag een fietser aangereden. Dat meldt de Brusselse brandweer. Slachtoffer is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie was onderweg voor een interventie aan een kantoor van een ziekenfonds voor een poging tot overval. Die is mislukt. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. 5 dagen van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers en het personeelstekort en de veiligheid. Er is goede wil, maar er zijn geen garanties voor oplossingen op korte termijn, zegt chef Tax van de Socialistische Bond.
3: De minister van Justitie zal wel mee willen, maar het lukt daar om een of andere reden niet om de andere politieke partijen mee te krijgen om te investeren in de justitie dat wel draait en waar er wel voldoende capaciteit en begeleiding voorzien wordt. Hè.
2: De Noorse koningin Mette Marit heeft vanavond het ziekenhuis mogen verlaten. De koningin was eerder vandaag opgenomen wegens complicaties na haar longtransplantatie in juni. Vanmiddag kon de koningin niet aanwezig zijn bij de beëdiging van haar man koning Haakon in het parlement, omdat ze zich niet goed genoeg voelde. En de Franse zanger Patrick Bruel heeft al zijn concerten voor de komende maanden afgezegd. Begin oktober zou hij ook optreden in

0: Vorst. Pruwel wil zich concentreren op de aanklachten en onderzoeken tegen hem wegens seksueel geweld en verkrachting. Uitleg door Frank Renaud in Parijs.
1: Meer dan 30 vrouwen zijn naar de politie gestapt met aanklachten tegen de zanger. Verschillende burgemeesters zeiden de afgelopen dagen: we willen Bruel niet zien optreden in onze gemeente. En de Franse regering zei: Bruel moet zelf zijn concerten afzeggen. De 67-jarige zanger heeft daarom nu besloten zijn volledige tournee met 35 concerten in oktober en november af te zeggen. Omdat het niet meer over de muziek gaat, maar over de aanklachten, schrijft Bruel op sociale media. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Feministische organisaties die eerder al protesteerden bij concerten van de zanger zeggen opgelucht te zijn. Omdat, zoals ze zelf zeggen, het protest blijkbaar effect heeft gehad.
0: Het weer vannacht is het meestal droog en tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met kans op enkele buien aan de kust en in het noorden. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

Nou, kerk. Just got moody. I got no spell.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. De oproep aan de inwoners van Overhasselt in Nederland om binnen te blijven is ingetrokken. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen meer dat er nog verdachten zijn in of rond het dorp. Afgelopen nacht werd daar een man van 51 doodgeschoten nadat een grote groep gewapende en gemaskerde mannen naar een huis was getrokken. Mogelijk gaat het om drugsgeweld. Ook twee agenten zijn zwaar gewond geraakt. Eén agent is in levensgevaar. 34 mensen zijn de voorbije dag opgepakt. Rusland staat open voor concrete gesprekken over het conflict in Oekraïne. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin gezegd na een top in Kirgizië. Hij zei dat hij het conflict wil beëindigen en niet bevriezen en dat een positieve impuls welkom is. Poetin kijkt daarvoor naar de omgeving van de Amerikaanse president Trump, die hij naar eigen zeggen vertrouwt. Geruchten over een nieuwe mobilisatie voor het leger zijn onzin volgens Poetin. Hij reageerde ook op de strafmaatregelen van Duitsland, dat Rusland aanwijst als verantwoordelijke voor de mislukte drone-aanval van begin augustus in Leipzig. Verzinsel, zegt Poetin, en we zullen reageren op die maatregelen. Het is een forse reactie van de Duitsers, zegt collega Jens Fransen. Maar het is ook geen verrassing dat de Russen erachter zouden zitten.
3: Eén, je moet weten, die luchthaven van Leipzig is de logistieke hub van waar vliegtuigen vertrekken in Europa naar de grens met Oekraïne. Het is vanuit Leipzig dat een stuk wapens, munitie vanuit Europa vervoerd wordt naar Oekraïne. Maar twee, ja, Duitsland is op dit ogenblik ook de grootste financiële donor voor Oekraïne. Als je dat bijeenlegt, ja, dan heeft Rusland natuurlijk wel, ja, zijn daar wel redenen voor om net daar Duitsland te gaan treffen.
2: De Franse zanger Patrick Bruel heeft al zijn concerten voor de komende maanden afgezegd. Begin oktober zou hij ook in Vorst optreden. Bruel wil zich nu concentreren op de aanklachten en onderzoeken tegen hem wegens seksueel geweld en verkrachting. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
4: Meer dan 30 vrouwen zijn naar de politie gestapt met aanklachten tegen de zanger.

0: Verschillende burgemeesters zeiden de afgelopen dagen: we willen Bruel niet zien optreden in onze gemeente. En de Franse regering zei: Bruel moet zelf zijn concerten afzeggen. De 67-jarige zanger heeft daarom nu besloten zijn volledige tournee met 35 concerten in oktober en november af te zeggen. Omdat het niet meer over de muziek gaat, maar over de aanklachten, schrijft Bruel op sociale media. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Feministische organisaties die eerder al protesteerden bij concerten van de zanger zeggen opgelucht te zijn. Omdat, zoals ze zelf zeggen, het protest blijkbaar effect heeft gehad.
1: En Vlaams minister van Onderwijs Soual Demir van N-VA zegt dat ze in deze tijd geen jongere zou willen zijn. Zo reageerde ze in een debat in de Afspraak over mentale gezondheid bij jongeren. Heel wat scholieren hebben het mentaal moeilijk en de oplossing is niet eenvoudig, vindt Demir. Ze wijst naar jeugdhulp, een bevoegdheid van haar collega van Welzijn Genee. En vanuit het onderwijs kan er rust komen, zegt de minister.
2: Alles staat en valt bij het welzijn van onze kinderen. Ik weet dat CLB daar ook veel mee bezig is. Heel eerlijk, ik zou vandaag geen jongere willen zijn. Het is moeilijk in deze tijd. Maar ook die algoritmes van TikTok, heel die sociale media. Ik denk echt oprecht dat we binnen 5 jaar, binnen 10 jaar ons gaan afvragen wat dat we eigenlijk met onze jongeren aan het doen zijn. Die zelf op school naar mij kwamen zeggen van: mijn hoofd draait, minister. Mijn hoofd is continu bezig. Ik zeg, maar zet dat dan af. Maar ja, moeilijk. Op school denk ik dat het goed is dat we geen gsm doen. Hè. Die rust die samengaat ook met die warmte van die leerkrachten. Het is en.
1: Het weer nog vannacht meestal droog en tot 16 graden. Morgen zon en wolken met kans op enkele buien aan de kust en in het noorden. Temperaturen tot 21 graden. Zo, dinsdag 1 september zit erop. Een goede nacht.
3: Nu volgt een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
4: Radio 1.
3: De Wereld van Sophie.
4: Met Sophie Lemaire.
5: Goedemorgen.

0: Blur en For Tomorrow een zeer goeie morgen. En welkom bij de radio.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: 1 september, zeg. Dat is de eerste dag congé voor heel wat ouders. En dat is de eerste dag terug aan de slag voor de kinderen. Want de scholen zwaaien weer hun poorten open en dat is toch altijd een spannend moment. Niet alleen voor de kindjes, want ook de avondscholen hernemen hun activiteiten. Een heel pak volwassenen begint deze maand ook aan een nieuwe opleiding. En een van hen is Tom Baart. Die werkt al 20 jaar in een chemisch bedrijf, maar hij startte vorig jaar met de opleiding uurwerk maken in avondschool. Fantastisch vond hij het. En ook al moet hij noodgedwongen van avondschool veranderen, hij ziet het nieuwe schooljaar helemaal zitten. Anke van Meer zocht Tom op in zijn atelier.
2: Welkom in mijn horlogeatelier op zolder. Ja, hier klus ik in mijn horlogetjes en zo aan de klokken.
3: Zalig. Ik zie hier ook al meteen een klok hangen en heel veel kleine vijsjes en schroefjes en een microscoop.
2: Ja, ik heb hier alles verzameld op een hele korte tijd om volledig 100% aan de slag te gaan. Ik ga mijn plan trekken hier, ja. Ik heb altijd wel graag horloges gezien, gewoon als jonge gast. Gelijk iedereen een mooie sporthorloge of zoiets. Maar het is in een stroomversnelling gekomen op het moment dat een tijd even stil stond eigenlijk. Tijdens corona had iedereen ineens heel veel tijd om van alle dingen te doen, waar je ervoor misschien minder tijd voor had. Jammer genoeg is mijn bompa ook overleden in die periode. En ik had van hem een klein horlogeje, maar dat werkte niet. Ik was ermee aan de slag gegaan. Ja, ik wist ook niet, ik kende er niks van en zo, maar ik doe wel graag dingen open om te kijken hoe het werkt. Ik kreeg dat open en ik kreeg dat ook terug aan de praat. En dat was voor mij zo het moment van, ik had altijd die interesses in die horloge wel. Iets wat iemand altijd gebruikt heeft om de tijd bij te houden, om zijn leven eigenlijk, ja, alles op tijd te laten lopen. Kinderen naar school, werk is gedaan, zo van die dingen. Dat is eigenlijk iets heel persoonlijks, een horloge, vind ik. Om dan te zien dat van jouw bompa is, die er dan niet meer is, die klok die staat dan stil en je kunt die terug laten werken, dat voelde voor mij een mooi moment of zo. En dan ben ik zo beginnen kijken, ja, hoe werkt dat nu eigenlijk? En daardoor gefascineerd geraakt eigenlijk, ja. Het is natuurlijk, fascinatie is één ding, maar het is ook gewoon, je hebt ook wel kennis nodig, hè, van die dingen om eraan te kunnen werken. En ik merk dan al snel, je raakt niet heel ver zonder scholing. Hè. Dus dan dacht ik, oké, ik wil er iets mee doen. Dus ja, ik heb dan vorig jaar ergens de opleiding gevonden bij KISP in de Londenstraat. Dat is een opleiding die 3 of eventueel 4 jaar duurt. Ik kon dan aan de slag in het eerste jaar in september. Die opleiding, wat die zo speciaal maakt, is dat die ook grootwerk behandeld. De grootwerk, dat zijn dan de klokken. Dus de meeste opleidingen hebben dat, of de andere opleidingen hebben dat niet. Dus wij waren de eerste of de enige plek waar dat je dat grootwerk nog kon doen. Ja, en dat heeft mij eigenlijk ook wel een klein beetje betoverd, die klokken. Dus in dat opzicht ben ik heel blij dat ik dat heb kunnen doen daar op school. Jammer genoeg, maar een jaar. Dus gaandeweg de opleiding, of halverwege de opleiding, kregen wij ergens te horen dat de opleiding zou stoppen. Door de besparing in het onderwijs. Meer informatie kregen we dan op dat moment ook niet. Iedereen heel teleurgesteld en verrast, want iedereen zat er met volle energie. Iedereen was ermee aan de slag. Iedereen gebeten. Superleuke groep mensen. Ja, totaal onverwacht. Ik wou niet stoppen. Nee, voor mij was het heel duidelijk. Ik ben eraan begonnen. Ik ben er ook in gegroeid. Qua interesse en qua passie is eigenlijk alleen nog groter geworden. Ik heb ook, je kunt het hier zien in mijn atelier, ik heb ook wel heel veel kosten gedaan. Hè. Dus ja, dat is natuurlijk niet om na een jaar te stoppen. Hè. Dus voor mij stopt het sowieso niet. En ik ging wel een oplossing zoeken. Ik heb die inmiddels gevonden. Dus ik ga mijn opleiding ergens anders dan verder zetten. Onder een iets andere vorm. Ik moet naar Hasselt dan, vanaf september. Dus ik begin in september in Sintra in Hasselt. Ik heb er heel veel zin in. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, moet ik zeggen. Maar ik kan wel voortdoen. En dat is voor mij het allerbelangrijkste.
3: Binnenkort is dan de eerste school.
2: Ja, 14 september. Ik heb vorige week nog even gekeken, want ik dacht, oei, het is bijna 1 september. Het is er al bijna, dus maar 14 september beginnen we eraan. Ja, dat is gelijk vroeger, hè. Met een boekentas naar school en je weet totaal niet wat je moet verwachten. Ik heb er heel veel zin in gewoon. Het is ook wel zwaar geweest. Dat was toch wel een periode van teleurstelling, echt. Zowel bij mij als bij mijn medestudenten. We waren er even niet goed van. Je bouwt ook een groep kennissen op, mensen op die elkaar elke week een aantal keer zien en die dezelfde passie delen. En ja, we waren echt heel gepassioneerd. Hè. Dus als je mensen samenzet met dezelfde passie, dan krijg je een heel dynamisch ding. Hè. Dus dat waren altijd, was altijd heel leuk. Voilà, ik heb hier een horloge. Ik heb hier aan een horloge gewerkt en die moet nu eigenlijk, is die klaar, dus ik ga die eigenlijk teruggeven. Maar we gaan eerst testen of ze werkt. Hè. Dus ik leg dat hier op een soort van microfoon en die gaat dan voor mij luisteren hoe die klok tikt en of er eventueel een afwijking is. En dan kan ik dat hier dat ook horen. Voilà. En ik kan hier zien hoeveel seconden per dag. Deze wijkt 1 seconde per dag af.
3: Ah, nu 0 seconden.
2: Ja, nu 0 seconden. Als we stil zijn, is het beter. Ja, je moet ze op verschillende posities testen, dus het kan klein beetje afhangen van welke positie, maar dit is eigenlijk een heel goed resultaat. Dus. Ik wil er iets mee doen. Ik weet nog niet 100% wat. Ik wil er mee bezig zijn, ik wil er mee werken, ik wil het in handen hebben, ik wil het op mijn eigen tempo een klein beetje kunnen doen. Dat kan alle vormen zijn, hè, want ik heb goed werk en ik heb het niet echt. Het is niet dat ik het echt nodig heb om snel een andere job te doen of zo, hè, maar ja, ik werk in een chemisch bedrijf. Dat zorgt voor financiële vrijheid een klein beetje wel en ook tijd. Dus ik werk in shifter, dus ik heb wel wat vrije tijd die ik vrij kan invullen. Ik wil met de tijd bezig zijn, dat is het vooral, dat is het belangrijkste. Zonder echt een vast plan te hebben, we zullen wel zien, maar er zal wel iets komen, 100% zeker. Dat is een half uur. En op het uur. Ik heb nu bijvoorbeeld een klokje gekregen van een vrouw. Ik ben actief ook op bepaalde forums en zo, hè, waar die mensen dan een klein beetje samenkomen, op het horlogeforum bijvoorbeeld. En dat was een vrouw en die had een klokje van de grootouders. Die grootouders die waren er ook niet meer. En dat klokje dat stond daar dan maar en dat werkte niet. Die benaderde mij en zei van ja, kijk, ik heb die klok hier staan en we zouden het heel leuk vinden om nog eens een keer... Dat was een klok met een muziekdoosje. Dat zijn die dingen zoals zo'n ballerina dat je open doet en dat begint dan te spelen. Ja, die vrouw die had dat graag nog eens gehoord. Hè. Dus omdat dat een klein beetje haar deed denken aan grootouders en aan haar jeugd. En dat werkte niet. Ik heb dat klokje aangenomen, maar ik was zelf nog aan het leren. Hè. Dus ik heb dat ook deels mee naar school genomen en zo. Dat was het leuke, ook met de mensen van mijn klas, zo gezegd, samen ernaar kijken. En we hebben dat teruggehersteld gekregen. Hè. Er waren veel dingen stuk aan, maar we hebben dat eigenlijk redelijk goed kunnen herstellen. En ik heb dat terug aan die vrouw gegeven en die was mij oneindig dankbaar. Ja, die vrouw was gewoon heel blij. En ik was ook heel blij dat ik dat heb kunnen doen. En dat was voor mij ook zo'n momentje, net hetzelfde als met die klok van mijn grootvader. Daarvoor doe ik het eigenlijk een klein beetje. Dat vind ik leuk, om dat terug te kunnen geven aan die mensen. Dat was voor mij eigenlijk een moment van, oké, ja, hier wil ik echt iets mee doen.
3: Het is eigenlijk wel mooi, hè, want door klokken te herstellen en met die tijd bezig te zijn, ja, kan je iemand terug in de tijd laten gaan.
2: Ja, ja, dat is echt, hè. Dat is echt zo. Hè. Want dat heeft voor die mensen altijd de tijd bijgehouden. Die stuk, die mensen zijn er niet meer. Maar die kinderen kennen dat ding nog van vroeger. En voor hun heeft dat heel veel emotionele waarde. Om dat dan terug te kunnen geven aan die mensen, dat vind ik heel mooi om te doen. Voor mij, die avondscholen, niet iedereen weet op zijn 18 jaar wat hij wil doen met zijn leven. Hè. En ik vind dat een heel mooie kans om later in je leven, als je zelf een klein beetje een beeld hebt van wat je eigenlijk wilt doen, of wat je hobby's en je interesses zijn, of je passie zelfs, om daar nog iets mee te kunnen doen, later in je leven. Ja, het zou erg zijn als mensen niet meer kunnen bijleren.
0: Tom kijkt uit naar het nieuwe schooljaar. Ook al moest hij dan door de besparingen van opleiding veranderen. Als je Tom aan het werk wil zien, je kan hem vinden op Instagram en natuurlijk ook op TikTok onder de naam De Klokkenfluisteraar. We gaan het hebben over de avondschool of ruimer het volwassenenonderwijs vandaag. Als je graag wil reageren, want misschien begin jij ook wel binnenkort aan een nieuwe opleiding. Dat kan altijd via Radio 1 op VRT Max.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Nectar Wood. Met Roses in the Dark. Het is 1 september.
1: De wereld van Sophie.
0: Het is de eerste schooldag voor de jeugd, maar wij richten deze voormiddag graag de blik op de volwassenen die nu opnieuw naar school gaan. Als hobby in hun vrije tijd om iets nieuws te leren, of met het oog op een carrière-switch, of om een diploma te halen waar ze misschien al zo lang stiekem van dromen. Zoals Tom, die je net kon horen in de reportage, die zijn passie voor horlogemaken verder wil gaan uitdiepen in de avondschool. Hoe gaat het eigenlijk met dat deel van het onderwijs? Zijn er nog veel volwassenen die zich willen bijscholen of omscholen? En wat zijn dan de meest populaire cursussen? Dat kan ik allemaal vragen aan Joke Knokkaert. Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Algemeen directeur van het CVO, het Centrum voor Volwassenenonderwijs in Gent. Want ik moet eigenlijk volwassenenonderwijs zeggen. Hè. In de volksmond gebruiken we gemakkelijk avondschool, maar het klopt niet helemaal.
2: Nee, dat is eigenlijk juist. Als we kijken naar het aantal modules, als ik nu even gewoon kijk bij ons, dan zien we dat ongeveer 850 lesmomenten gewoon doorgaan tijdens de dag en een 300-tal 's avonds. Dus we zien toch wel een verschuiving dat meer en meer opleidingen ook tijdens de dag, soms ook zelfs heel intensieve cursussen, waarbij dat cursisten bijna voltijds naar de school komen, bijna. Het is op dat vlak niet zoveel verschillend meer of het secundair, maar het avond blijft uiteraard wel een heel belangrijk element. En ook in het weekend, ook op zaterdag, blijven nog wel heel wat cursisten opleiding volgen.
0: Ja, we associëren het ook nogal snel met mensen die zich willen bekwamen in hun hobby. Maar ook dat klopt niet helemaal.
2: Nee, dat is inderdaad, op een bepaald moment is die discussie gekomen, terwijl dat we toch wel zien dat het grootste aandeel van de opleidingen voornamelijk naar die knelpuntberoepen is. Ook heel veel diploma's, we zien dat toch wel een grote stijging is in het aantal cursisten, dan vooral ook jongeren, plus 18 jaar, die hun diploma behalen via het volwassenonderwijs. Maar het grootste deel van het volwassenonderwijs op dit moment zijn eigenlijk alle cursisten, alle nieuwkomers, die verplicht een Nederlands tweede taal. Wij noemen dat NT2. Als je bijvoorbeeld kijkt bij ons in het CVO, is dat toch wel bijna de helft van de cursisten. Dus wij hebben 8000 cursisten. Bijna de helft daarvan zijn eigenlijk cursisten die een cursus Nederlands tweede taal volgen.
0: Oké, dat valt allemaal onder dat volwassenenonderwijs. Het CVO is niet de enige aanbieder. Er zijn nog twee andere spelers, Sintra en VDAB. Wat is het verschil tussen de drie?
2: Dat klopt. Dus wij hebben inderdaad drie publieke aanbieders, zoals men dat zo mooi zegt. En ze hebben een totaal verschillend profiel. Zoals ik gezegd heb, het volwassenenonderwijs gaat voornamelijk over certificaten, officiële certificaten, diploma's behalen. Wij moeten ook verplicht een leerplan volgen. Op dat vlak niet veel verschil met het secundair onderwijs. Terwijl dat Sintra zich toch voornamelijk gaat focussen op alles wat dat met het ondernemerschap te maken heeft. Dus mensen die echt willen, het zij een bijberoep, het zij een hoofdberoep, als ondernemer aan de slag gaan met iets. En dan aan de andere kant de VDAB, ja, dat is denk ik, iedereen weet dat ook wel, daar ligt de focus voornamelijk op het opleiden van werklozen om die zo snel mogelijk naar de arbeidsmarkt toe te leiden. Wat wel zo is, is dat de minister heeft eigenlijk vorig schooljaar aan de drie aanbieders gevraagd om toch wat meer te overleggen met elkaar en om te kijken daar waar dat opleidingen soms driedubbel werden aangeboden of dat daar niet een wat beter kan georganiseerd worden, zodoende dat we niet met drie op hetzelfde terrein die opleidingen aanbieden. En ik moet zeggen, dat is eigenlijk een heel positief en goed overleg geweest. Waardoor dat er inderdaad de versnippering denk ik toch wel een stukje aangepakt is.
0: En dat het vooral aanvullend werkt, jullie met z'n drieën dan?
2: Ja, we hebben eigenlijk echt gekeken van een opleiding. Als ik ga een voorbeeld geven. Florist is een opleiding die bijvoorbeeld vroeger ook in het volwassenonderwijs zat. Maar als je gaat kijken naar het profiel, eigenlijk is dat toch voornamelijk naar dat ondernemerschap. En dan is daar de afspraak gemaakt. Kijk, Sintra zal nog als enige de aanbieder zijn, omdat wie die opleiding volgt, dat toch voornamelijk gaat doen vanuit dat ondernemerschap. Kinderbegeleider bijvoorbeeld is dan een ander voorbeeld. Ja, daar zit het toch wel heel belangrijk om die certificering en die beroepskwalificatie te behalen. En dat is dan bijvoorbeeld de afspraak, dit blijft binnen het Centrum voor Volwassenenonderwijs, omdat daar de focus echt is certificeren en kwalificeren.
0: Ja, ja. U zei daarnet 8000 cursisten bij het CVO in Gent. Heeft u een idee hoeveel er in Vlaanderen in de verschillende opleidingen actief zijn?
2: Ik weet dat bijvoorbeeld als je kijkt gewoon naar de inschrijvingen, hé, dat gaat meer over cursisten, omdat een cursist soms 2 of 3 modules tegelijkertijd valt. Maar als je gaat kijken naar 2020 tot 2025, want de allerlaatste cijfers zijn nog niet gepubliceerd, hé, dan zien we dat we van 772.000 inschrijvingen ondertussen boven het 1 miljoen zitten.
0: Amai.
2: Dus het is toch wel heel indrukwekkend het aantal mensen in het volwassen onderwijs, die via het volwassen onderwijs een opleiding volgt.
0: Ja. Hoeveel verschillende cursussen bieden jullie aan?
2: Ja, dat is ontzettend veel. Wij hebben eigenlijk meer dan 100 opleidingen op 24 verschillende locaties. Dus, zoals ik zei, ja, wij zitten met meer of 1000 lesmomenten per week die ingevuld moeten worden. Je moet dat alleen al een keer proberen voor te stellen naar het aantal klaslokalen die daarvoor moet gebruikt worden. Dus dat is heel indrukwekkend. Hè. En ja, wij hebben inderdaad een heel breed gamma. Handen van heel specifieke ambachten, zoals een beetje daarnet het verhaal dat we gehoord hebben van het uurwerk maken. Wij hebben handweven. We zijn de enige in heel Vlaanderen die een heel groot atelier heeft met 160 handweeftouwen. Dat is al een opleiding die er al meer dan 50 jaar bestaat. Maar dat zijn ook de opleidingen die op dit moment wel een klein beetje onder druk staan. Ja, en dat hebben we daarnet ook gehoord in het verhaal van Tom. En dat is toch wel iets. U bent begonnen met het verhaal te zeggen van ja, we kijken vooral naar dat hobbygericht onderwijs. En als er nu iets is waar we toch gaan blijven voor vechten in dat volwassen onderwijs, is dat dit soort opleidingen, zoals die unieke ambachten, die echt ons erfgoed, dat immaterieel erfgoed bewaren, want dat is echt vakkennis dat je moet hebben. En als die vakkennis niet meer doorgegeven wordt, ja, dan gaan we het alleen nog kunnen zien in musea. En dat zou zo jammer zijn. Hè?
0: Specifiek die ambachtgerichte opleidingen, dat merken jullie al, die lijden onder de verhoging van de inschrijvingsgelden.
2: Ja, als je bijvoorbeeld kijkt, de opleiding handweven, die is bijna verviervoudigd. Hè. En wat dat daar denk ik ook nog het meest moeilijke bij is, is dat ook alle verminderingen of vrijstellingen voor financieel kwetsbare mensen, dat die ook zijn geschrapt. Dus dat wil zeggen dat alleen maar wie het nog financieel aan kan, ook zo'n opleiding kan volgen. Hè. En alhoewel, doordat wij natuurlijk daar de enige zijn, houdt die opleiding wel relatief goed stand. Maar toch is de zorg, hè, en ik denk dat het voorbeeld dat we daarnet gehoord hebben van Tom, ja, dat het toch wel een belangrijk iets is om mee te nemen. Het kan toch niet zijn dat we immaterieel erfgoed, en bij ons is dat dan over siersmeden, boekbinden, boekvergulden, handweven, meubelstofferen. Ja, dat zijn echt ambachtelijk erfgoed. En dat moeten we, denk ik, wel zorgen dat dat niet verloren gaat in een focus. En ik begrijp heel goed de focus van de minister. De minister zegt van we moeten hard inzetten op die knelpuntberoepen, op die diploma's, op die basisgeletterdheid. Het werkt ook. We zien ook dat we daar echt wel een stijging krijgen in al die opleidingen. Maar voor ons blijft het pleidooi om opleidingen zoals die ambachten, maar ook de vreemde talen. Meertaligheid is zo belangrijk op onze arbeidsmarkt, dat we toch ook wel moeten zorgen dat we dat niet verliezen vanuit het idee van ja, het is maar een hobby.
0: Ja, want als ik het goed begrijp wat talen betreft, Frans, Engels, Duits zijn voorlopig gevrijwaard, maar andere vreemde talen die inschrijvingsgelden zijn ook verviervoudigd.
2: Ja, dat klopt. Hè. En daar merken we, als we iets zien in de inschrijvingscijfers die door die verhoging een hele grote impact heeft gehad, zijn het toch wel de talen. Hè. En ik ga misschien het voorbeeld geven van mijn eigen mama. Hè, die als zij, zij heeft tot haar 14 jaar naar school geweest. En zij heeft op een bepaald moment inderdaad vanuit een hobby, ze wou reizen. En ze heeft dan eigenlijk beslist van ik ga terug naar dat volwassen onderwijs gaan om daar Engels te volgen. Maar wat zie je nu, dat als ik terugkijk naar mijn mama, dat dat wel de deur geopend heeft door opnieuw les te volgen, door opnieuw naar de klas te gaan, door opnieuw daar gewoon zelfs te moeten studeren, heeft dat voor haar het vertrouwen gegeven, is zij dan beginnen boekhouden doen en is ze eigenlijk geëvolueerd van een poetsvrouw naar dan een administratief bediende. En dat is zo jammer dat we dat zo verengen van, ja, het is een hobby, mensen moeten er maar voor betalen, terwijl het zoveel meer is dan die hobby. En daar gaan wij toch wel blijven, met Hans het volwassenonderwijs blijven voor vechten, om dat aspect van het volwassenonderwijs toch niet verloren te laten gaan. En zeker mensen die het financieel moeilijk hebben, daar blijven kansen te geven, want nu worden die gewoon per definitie uitgesloten. Heel wat mensen die geen €400 kunnen betalen om een opleiding te volgen.
3: Ja, ja. Het is inderdaad een pak duurder geworden. De collega's van Sintra die stuurden een persbericht uit vandaag, waarin een aantal trends aangeduid worden. Zij zien meer inschrijvingen voor koeltechnieken, geïnspireerd door de hittegolven van de voorbije maanden allicht. Meer interesse voor moderne technieken als drone-technieken, laadpaalinstallatie en zo. Zien jullie ook, los van de impact door besparingen en door duurdere opleidingen, zien jullie ook bepaalde trends in opleidingen die populairder zijn of aan populariteit verliezen?
2: Wel, we zien toch wel dat de keuzes die de minister gemaakt heeft om bepaalde opleidingen goedkoper te maken, zien we daar toch wel een sterke stijging. Hè. En terug zie je mooi hier het verschil tussen het volwassenonderwijs, de CVO's en Sintra. Mm-hmm. Bij ons zit voornamelijk elektrotechnisch installateur, dat is echt de basisopleiding. Hè. Die zit volzet. Hè. Als je dan daarop volgend één keer dat je dat gedaan hebt, kun je dan naar die specialisatiemodules gaan, die heel typisch zijn, voor dan inderdaad in een opleiding zoals Sintra te doen. Maar bij ons inderdaad wel zien wij de stijging, sanitair installateur, elektrotechnisch installateur, bijvoorbeeld meubelmaker, daar zitten we met een wachtlijst van meer of 300 mensen, die we gewoon geen plaats kunnen bieden, omdat al onze ateliers volzet zijn. Uiteraard, enerzijds die knelpuntberoepen, en dat heeft te maken met het financiële. Anderzijds

0: de diploma's. Dat is echt een, als we kijken naar de voorbije jaren, zien we dat het behalen van een diploma via het volwassenenonderwijs wel heel sterk stijgt. We hebben vorig jaar daar een stijging van 20%. En we zien nu dat alle intakegesprekken, ook allemaal meer dan 180 plaatsen, zijn allemaal al volzet. Dus dat zal blijven stijgen. En uiteraard de NT2, omdat men ook daar het niveau, het vereiste niveau die men moet behalen, verhoogd heeft, zal ook daar de stijging toch nog zeker een tijdje doorgaan.
1: Ja, als ik het goed begrijp, is het een enorm levendige sector, die van het volwassenenonderwijs. Is daar heel veel aan het gebeuren? Is er heel veel interesse in? Maar pleiten jullie wel om bepaalde juiste beleidskeuzes te blijven maken, zodat iedereen dezelfde kansen krijgt om zich te ontwikkelen?
0: Ik vind dat heel mooi gezegd, want dat is het inderdaad. Vooral kansen geven aan iedereen om levenslang en levensbreed te blijven leren.
1: Heel erg bedankt, algemeen directeur van het CVO in Gent, Joke Knokkaert.
0: Dag.

0: Joni Mitchell met My Secret Place.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Aan het begin van het nieuwe schooljaar hebben we het over de volwassenen die in de avond of in de weekenduren, of eigenlijk ook overdag, dat hebben we nu net geleerd, een opleiding volgen. Over de avondschool, zoals we het gemakshalve noemen, maar dat is dus niet helemaal juist meer. Die plek waar mensen eindelijk de opleiding volgen die ze stiekem altijd wilden volgen, waar ze kunnen beginnen dromen van een nieuwe carrière of van lange gesprekken met hun Italiaanse lover. De avondschool is meer dan een hobbyclub. Wart Bogaert, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Dat kan jij staven met een concreet voorbeeld.
3: Ja, met een fantastisch historisch voorbeeld zelfs. Ik wil namelijk terug naar een avondles die plaats heeft gevonden op 19 februari 1810.
0: Ola, oké.
3: Ja, het was een avondles over natuurfilosofie, om precies te zijn. De avondlessen, laadpaal, installateur en zo, die waren toen nog niet zo populair.
0: Ze bestonden, maar niemand schreef zich in.
3: Niemand schreef zich in, bizar. Ja. Maar goed, als je alle details wil weten, het was op een maandagavond, die 19 februari, om 8 uur 's avonds. En de les werd gegeven door John Tatum. Dat was een man die twee op het eerste gezicht niet meteen met elkaar verband houdende beroepen wist te combineren, namelijk filosoof en zilversmid.
0: Ja, ja, maar dat is het leuke aan filosofie, dat kan je met eender welk beroep combineren.
3: En dat moet ook ongeveer de bedoeling geweest zijn. Het was trouwens een avondles die plaatsvond bij meneer Tatum thuis, Dorset Street nummer 53 in Londen. Je merkt dat het heel gedetailleerd beschreven is, de geschiedenis. Dus je merkt al dat het een zeker gewicht heeft, ja, die avondles. Dorset Street, dat is trouwens in de buurt van Fleet Street, niet zo ver van St. Paul's Cathedral, voor wie Londen een beetje kent en voor wie de geschiedenis na het horen van dit verhaal zou willen gaan uitpluizen. En die les die was toegankelijk voor iedereen, mannen en vrouwen. Dat was in die tijd al redelijk ongewoon. Maar ze zou toch vooral de geschiedenis ingaan door wie daar net voor de les zou gaan beginnen, net voor 8 uur dus, binnenkwam, gedruppeld. Het was een schuchtere, stille jongen, wat verlegen, 18 jaar oud. En hij werd bij het binnenkomen gevraagd om de toegangsprijs van 1 shilling te betalen en om zijn naam en adresgegevens op een lijst te schrijven. Kwestie van hem te kunnen inviteren bij eventueel volgende lessen van de City Philosophical Society. Zo had John Tatum zijn privéschool genoemd. Hij moet dus zijn naam geven en hij zegt: de naam is Faraday, meneer.
0: Mm.
3: En de voornaam Michael. En vandaag zou iedereen die naam hoort natuurlijk meteen roepen:
0: van de kooi.
3: Die van de kooi, ja, natuurlijk. De kooi van Faraday, die we ondertussen allemaal kennen. Je weet het wel, het idee dat je tijdens een blikseminslag veilig zit binnen een metalen omhulsel, een auto bijvoorbeeld, en de elektrische lading loopt dan langs de buitenkant van de carrosserie terwijl je zelf veilig binnen zit. Ik leg het ongetwijfeld heel slecht uit, maar je weet wat ik bedoel, zoiets. Maar in 1810... ja, zal meneer Tatum zeker niet gezegd hebben: aha, de beroemde wetenschapper Michael Faraday is hier. Nee, hij zal hooguit gevraagd hebben van: kan u dat even spellen misschien?
0: Nobele onbekende.
3: Faraday. Oké, Michael Faraday was inderdaad een nobele onbekende, om niet te zeggen een nobody op dat moment. Hij was de zoon van een rondtrekkende hoefsmid. Hij had geen plaats aan een universiteit. Dat was veel te duur voor zijn familie. Hij had geen academische titels, geen toegang tot wetenschappelijke kringen. En hij werkte al op dat moment, van toen hij 9 jaar oud was, bij een boekbinder. Monsieur Georges Ribot, dat was een Fransman die tijdens de Franse revolutie naar Engeland was gevlucht. En Faraday, bij die boekbinder, ja, hij doet daar wat daar gebeurt. Hij vouwt daar pagina's, lijmt kaften, snijdt randjes van boeken bij. En hij is ook loopjongen. Hij levert boeken, afgewerkte boeken, thuis bij de klanten van monsieur Ribot. En het is tijdens een van die tochten door Londen, langs de klanten van meneer Ribot, dat Michael Faraday, de jonge Michael Faraday, een affiche ziet voor die lezing bij John Tatum. En dat interesseert hem meteen, want je moet weten, Michael Faraday die snijdt en die vouwt en die plakt die boeken niet alleen, hij leest ze ook.
0: Mm.
3: Om niet te zeggen, dat hij verslind is. Zo'n type dat gefascineerd is door zowat alles. Elektriciteit, chemie, filosofie, kunst, natuurverschijnselen, cosmologie, een soort uomo universalis is hij. Gelukkig dus dat die boeken er nog zijn voor hem. Hè, want ze zijn voor hem de enige manier om zijn honger naar kennis te stillen. Hè, want door zijn arme komaf heeft hij dus niet de financiële middelen om te gaan studeren. Maar goed, die ene shilling voor die avondles, die kan er blijkbaar toch nog net vanaf. Zijn oudere broer Robert sponsort hem ook een beetje, moeten we eerlijk eraan toevoegen. En dus beslist Michael Faraday om die avondles bij meneer Tatum en die City Philosophical Society te gaan bijwonen. Na zijn uren bij de boekbinder Monsieur Ribot. Die John Tatum, de organisator van die avondlessen, dat is trouwens niet de enige die in die tijd dat soort avondlessen organiseert. Wetenschap begint stilaan iets te worden dat ja, niet alleen in universiteiten en onder geleerde heren wordt bedreven, maar ook meer en meer in kleine zaaltjes, privéclubs en dus zelfs ook huiskamers. En vooral 's avonds voor mensen die, zoals Michael Faraday, die weliswaar heel nieuwsgierig zijn en kennis willen opdoen, maar overdag ja, wel iets anders te doen hebben dan zich daarmee bezig te houden. En er gaat daar tijdens die avondles bij John Tatum een heel nieuwe wereld voor Michael Faraday open. In zijn dagboeken zien we dat hij tussen februari 1810 en september 1811 minstens 13 lezingen gaat bijwonen bij die meneer Tatum. Telkens 1 shilling moet hij daarvoor betalen. Maar goed, op den duur moet hij zijn naam wel niet meer iedere keer zeggen. Ze beginnen hem al een klein beetje te kennen. En hij leert daar ook mensen kennen. Gelijkgestemden die al snel goede vrienden van hem worden. Die zelfs samenkomen later op hun manier om hun bevindingen te gaan bespreken en ze gaan discussiëren. Ze wisselen leestips uit. Faraday die leert er ook redeneringen opbouwen. Hij leert er ook, en dat was belangrijk voor de schuchtere jongen die hij toen was, spreken voor een publiek. Hij gooit zijn schroom een beetje van zich af. En wat heel bijzonder is, tijdens die lessen bij Tatum, maar ook bij die avonden met vrienden, noteert hij als een bezetene. En hij is ook nog eens een begenadigd tekenaar en hij tekent de experimenten die hij te zien krijgt en de apparaten die bij die experimenten gebruikt worden. En dan komen Faraday's connecties met de boekbinder plots van pas, want Faraday toont die notities aan zijn baas, Monsieur Ribot, de boekbinder. Die laat ze op zijn beurt zien aan een van zijn klanten, een zekere meneer McGrath, een man met veel connecties in academische kringen. En het is via die meneer McGrath dat Michael Faraday uiteindelijk toegang krijgt tot de Royal Institution, een prestigieuze academische instelling in die tijd.
0: Maar
3: want McGrath die geeft Faraday kaartjes, gratis kaartjes, voor een reeks, daar zijn we weer, avondlessen aan de Royal Institution bij niemand minder dan Humphry Davy.
0: Oh my god.
3: De Humphry Davy.
0: Wie is de man?
3: Echt, ja. Beroemd chemicus en uitvinder van de mijnwerkerslamp.
0: Ah.
3: Nu jij.
0: Okay.
3: En weer tekent en schrijft Faraday alsof zijn leven ervan afhangt tijdens die avondlessen. En met behulp van meneer Ribot brengt hij die notities die hij maakt tijdens die avondlessen uit in boekvorm. Prachtig uitgegeven. En hij stuurt dat boek als een soort cv naar Humphry Mijnwerkerslamp Davy himself. En die is zo onder de indruk dat hij Faraday meteen een job aanbiedt bij de Royal Institution. Als laboratoriumassistent om te beginnen. En daar legt hij de basis ja, van zijn eigen indrukwekkende carrière als grondlegger van zowat alles wat we vandaag over elektrotechniek en elektromagnetisme weten. Allemaal dankzij, of toch in gang gezet door, die avondlessen bij John Tatum. En hij beseft heel goed waar hij vandaan komt in Michael Faraday, want in 1825 begint hij daar met de Friday Evening Discourses. Dat is een reeks avondlessen aan de Royal Institution, waarin hobbywetenschappers aan een publiek mogen vertellen wat ze tijdens hun onderzoek allemaal ontdekt hebben.
0: Oh, dat is tof.
3: Ja, en die Friday Evening Discourses die bestaan vandaag meer dan 200 jaar

0: 7 uur 's avonds.
1: Aha.
0: The Ecosystem of Life Underground. Een lezing van een fotograaf en bodemecoloog. Dus wie niets te doen heeft maandagavond.
1: Het zou wel zijn. Allen daarheen.
0: Allen daarheen.
1: Want, zoals Michael Faraday ons geleerd heeft, van het een kan het ander komen.
0: Absoluut.
1: We hebben trouwens de groetjes van Jan, rechtstreeks en live uit Elephant and Castle in Londen, waar Michael Faraday vandaan komt, laat hij weten. Met daar ook aanwezig een zeer grote Faraday-kooi in het midden van de roundabout. Als een soort monument voor de man.
0: Laat het een eerbetoon zijn.
1: Ja, dankjewel, Bart Bogaert. En Jan, Radio 1.

Fontaines DC met Marianne kreeg ondertussen heel wat berichten van mensen die aan avondschool of volwassenenonderwijs heel wat te danken hebben. Zoals Jan, die na een jarenlange loopbaan bij de politie een opleiding schilderen en behangen heeft gevolgd. Het was eerst een uitlaatklep, maar uiteindelijk is hij na een hele periode toch een schildersbedrijf gestart en nu heeft hij zijn eigen zaak en is hij dolgelukkig met de keuze die hij heeft gemaakt om op een dag het volwassenenonderwijs in te gaan. Als je ook wil reageren, dat kan dus via Radio 1 op VRT Max.

0: Geppetto en de Whales met Juno. We hebben het vandaag in de wereld van Sophie over volwassenenonderwijs aan het begin van het nieuwe schooljaar. Vincent Bilot, die is eens in het zeer uitgebreide aanbod gedoken van cursussen in Vlaanderen voor wie plots een klein goestinkje krijgt, maar nog geen passie had. Dat is voor zometeen.
1: Radio 1. Dit was een herhaling van de wereld van Sophie.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. Het wordt een vijfdaagse actie van deze zondagavond, 6 september, tot vrijdagavond, 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en de veiligheid. Maar dat overleg heeft niets opgeleverd, zegt Jeff Tax van de Socialistische Bond.
2: De onderhandeling was constructief, maar er zijn niet voldoende garanties gegeven om de leefomstandigheden van de gedetineerden en de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. En men is niet gekomen tot concrete oplossingen op korte termijn om de overbevolking aan te pakken en de infrastructurele problemen die gekend zijn.
1: De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. De Amerikanen noemen het een vergeldingsactie nadat Iran geprobeerd zou hebben om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en het ook gemunt zou hebben op Amerikaanse militairen in de regio. Bij een luchtaanval van de VS is ook een huis geraakt, zegt de Iraanse Rode Halve Maan. Daar was een huwelijk bezig. 4 mensen zijn om het leven gekomen, waaronder een kind. Er vielen ook 50 gewonden. En als gevolg van het conflict in het Midden-Oosten gaan de energieprijzen weer omhoog. De afgelopen dag is de prijs voor ruwe olie weer gestegen met zo'n 5%. Ook de Europese gasprijs heeft opnieuw zijn hoogste peil bereikt in meer dan 3 jaar tijd. De prijs ligt boven de €74 per megawattuur. En zo duur is gas sinds begin 2023 niet meer geweest. Bovendien staan de gasvoorraden in veel Europese landen heel laag. Normaal worden ze tijdens de zomer aangevuld met het oog op de winter. Maar omdat prijzen al hoog stonden, is dat veel minder gebeurd. En dan tennis. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Mertens won op het hardcourt in New York van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-4. In de volgende ronde moet Mertens het opnemen tegen Maria Timofea uit Oezbekistan. Vannacht is het meestal droog. De temperatuur zakt niet onder de 13 graden. In de ochtend opklaringen, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Plaatselijk is wat lichte regen mogelijk, maar het blijft overwegend droog. Bij maximaal 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
3: Radio 1.

0: Wet Leg met Pokémon. Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: 1 september vandaag. Honderdduizenden kinderen zijn vanmorgen al dan niet huilend de schoolpoort binnengewandeld met een nieuwe boekentas of een boterhammendoos, hopend op nieuwe leuke vriendjes in de klas. En met hen maken ook heel wat volwassenen zich klaar om het komende schooljaar weer van alles bij te leren. Dat kan via avondschool of weekendklas of met cursussen die worden aangeboden op andere momenten in het volwassenenonderwijs. Sommigen kiezen om een nieuwe taal te leren, anderen spijkeren hun digitale contentcreatieskills een beetje bij of ze leren puur uit interesse handweven, om maar iets te zeggen. Of zoals Tom Baert, die leerde voor horlogemaker. Want ook dat kan je leren op de avondschool. Een zeer goeiemorgen, Vincent Bilot.
2: Dag Sophie.
0: Voor wie zelf nog op zoek zou zijn naar een nieuwe uitdaging in het avondonderwijs, volwassenenonderwijs, ben jij eens door het aanbod gegaan. Ja. Maar je hebt ook even zitten nalezen wat al onze luisteraars zoal in het avondonderwijs of volwassenenonderwijs gestudeerd hebben.
2: Opvallend. Veel reacties, moet ik zeggen, van luisteraars die bijvoorbeeld dankzij avondlessen of een opleiding in het volwassenenonderwijs zich omgeschoold hebben en hun carrière soms en hun leven bij uitbreiding een hele nieuwe wending hebben gegeven. Wim van der Woude bijvoorbeeld heeft laten weten dat hij in 1984 al naar de avondschool is geweest om informatica te volgen en dat hij daarna de IT-sector is ingerold omdat tot aan zijn pensioen dit jaar te blijven doen.
0: Alles zeg.
2: Wim Del Rudy heeft dan weer de omgekeerde beweging gemaakt, is na een carrière in de ICT mobiele fietsenmaker geworden. Dankzij een opleiding in avondonderwijs. Die rijdt nu met zijn bakfiets rond in Groot-Leuven voor fietsherstellingen allerhande. Je vindt hem trouwens via swiftleuven.be.
0: Hopla.
2: Anna die heeft zich in het volwassenenonderwijs omgeschoold tot zorgkundige en werkt inmiddels al 13 jaar in de zorgsector. Tine de Lange volgde een opleiding als meubelstoffeerder en doet dat nu in bijberoep. Maarten Leenknecht, ook een heel mooi verhaal, die is in het buitenland naar opleidingen gaan zoeken, want hij wilde namelijk leren letterschilderen, en zo op etalages en zo.
0: Ah ja, amai, specifiek.
2: Ja, heel specifiek. Daarvoor dus opleidingen moeten gaan zoeken in Engeland en Amerika, maar dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want hij heeft dat ambacht van het letterschilderen intussen onder de knie. En na 4 jaar is het zelfs zijn enige bron van inkomsten, laat Maarten weten. Heeft hij ook een eigen website, letterknecht.be. Maarten Leenknecht is dus letterknecht geworden.
0: Mm-hmm.
2: En schrijft hij erbij, hij kijkt er naar uit om dat ambacht nu zelf ook in de toekomst over te dragen aan anderen. Om daar zelf ook les in te gaan geven.
0: Ja, ja, ja.
2: Mooi, hè?
0: Ja.
2: Geert Roo heeft ook nog laten weten dat hij via avondlessen zijn ingenieursdiploma heeft behaald. 7 jaar, 5 dagen per week, van 7:30 tot 22:00, met een fulltime job en een gezin. Maar, zegt Geert, het heeft mijn carrière wel enorm vooruit geholpen.
0: Maar dat is toch schitterend eigenlijk, hoeveel positieve verhalen daaruit komen. Dat valt wel echt op in de reacties.
2: Absoluut. En zo krijgen we dus ineens ook een heel mooi zicht op die rijkdom en de diversiteit van opleidingen die worden aangeboden in dat volwassenenonderwijs. Opleidingen die ook wel onderhevig zijn, Sophie, aan modes en trends. Want Sintra bijvoorbeeld heeft vandaag een persbericht verspreid, Sintra, dat vooral praktijkgerichte opleidingen aanbiedt, om te melden dat ze daar bijvoorbeeld dit jaar een grote impact merken van de hete zomer op hun inschrijvingen dit jaar.
0: Ik las het, ja.
2: Ja, want waar zien zij significante stijgingen in de opleidingen elektro- en koeltechnieken? Ja, veel volwassenen die zien dus een opportuniteit als installateur van airco's in deze tijden van klimaatopwarming.
0: Mm-hmm.
2: Ook populair drone-technieken. Drones zijn ook al een tijdje in het nieuws natuurlijk, net als de opleiding tot laadpaalinstallateur.
0: Ah ja, natuurlijk.
2: Ook duidelijk iets wat inspeelt op een trend. Maar laten we eens kijken bijvoorbeeld naar het aanbod van het CVO, het Centrum voor Volwassenenonderwijs, waarvan je daarnet nog de directeur te gast had. Daar kun je bijvoorbeeld kookopleidingen volgen, van een basiskookopleidingen, waar je de basistechnieken onder de knie krijgt, tot een cursus patisserie. Maar voor de culinaire meerwaardezoeker is er ook een opleiding Aziatisch koken, met onder meer Thaise en Koreaanse gerechten. En voor wie het nog wat avontuurlijker mag, Sophie, is er ook de opleiding Streetfood. Dan leer je dus van die kleine gerechtjes te maken die ze verkopen in van die straatkraampjes van Polen over Vietnam tot Egypte.
0: Amai, tof.
2: In avondonderwijs, hoe cool is dat?
0: Ja.
2: Voor volwassenen die misschien spijt hebben dat ze vroeger geen snit en naad hebben gestudeerd in het middelbaar, biedt het CVO ook een hele reeks naaicursussen aan. Zowel voor beginners als voor gevorderden. En dan gaat dat dus van heel eenvoudige retouches tot het innemen van een broek. En de fashionistas, die dat al allemaal onder de knie hebben, die kunnen zelfs leren hoe ze zelf een broek kunnen ontwerpen en vervaardigen. Ook
0: Allee,
2: dat kun je leren. Voor de handigaards zijn er bij het CVO trouwens ook allerlei andere technische opleidingen. Je kunt er bij wijze van spreken alles leren om je huis eigenlijk helemaal zelf te renoveren. Van metselen over vloeren en bezetten tot schilderen en behangen. Voor de uitslovers die echt alles zelf willen doen of die misschien zelfs overwegen om gewoon vakman te worden, kun je ook elektriciteit leren. Houtbewerking, hè, hebben we daarnet ook gehoord. Heel populair.
0: Maar het zijn allemaal aparte. Je kan niet van alles een beetje van die dingen leren.
2: Ik denk dat dat allemaal modules zijn. Hè. Je kunt die dan natuurlijk allemaal bij elkaar.
0: Ik zou ze wel graag een beetje van al die dingen, zo een beetje de basis schilderen, basis elektriciteit, in één vak.
2: Het is een ideetje. Ik vermoed dat er wel zo wat van die combinatievakken zullen bestaan ook. Ik geef het ook maar even mee wat ik terugvond op de website van het CVO. En nu komen we misschien een klein beetje tegemoet aan jouw verzuchting, Sophie. Daar kun je ook de opleiding volgen. Klussen voor dames.
0: Shit.
2: Ja, ik kan het niet anders zeggen, maar ze afficheren zich ook als de basisopleiding voor elke vrouw die, in navolging van de handige Harry's, zelf een handige Henriette wil worden.
0: Ah, oh, shit.
2: Zo staat het letterlijk op de site.
0: Dus ja, ik wil die cursus, maar ik zou graag hebben dat er ook mannen in de les zitten.
2: Ja. Je kunt daar bijvoorbeeld leren hoe je lampen vervangt en hoe je handgereedschap zoals een tang of een schroevendraaier hanteert. Het kan een begin zijn.
0: Okay.
2: Kan een begin zijn.
0: Alsof elke man dit al kan.
2: Ja.
0: Want klussen voor mannen staat er niet bij, zeker?
2: Dat staat er ook bij, maar dan wordt dat niet gespecificeerd als zijnde voor mannen.
0: Mm.
2: Kijk. Okay. Zo zie je maar dat dat er nog hier en daar wat werk aan de winkel is. Of toch in ieder geval voor de verwoordingen op de website van die volwassene onderwijsopleiding. Bon. Nog nuttiger misschien, een opleiding die misschien iedereen wel eens zou moeten volgen, die je bij bijvoorbeeld het CVO kunt volgen, is de cursus EHBO. Bij het CVO bieden ze een opleiding aan waarbij je in 20 lessen leert hoe je eerste hulp bij ongevallen kan bieden. En trouwens, bij Sintra, die andere grote speler in het volwassen onderwijs, bestaat er ook een EHBO-cursus voor honden. Voor alle duidelijkheid, dat is geen EHBO-cursus die aangeboden wordt aan honden. Dus honden zijn.
0: Wat geniaal zou zijn.
2: Dat zou ook een hele goede opleiding
0: zijn. Als zij EHBO kunnen.
2: Ja, misschien brengen we ze op een idee.
0: Ja.
2: Nee, dus honden zijn niet de cursisten, maar het leidend voorwerp.
0: Ja.
2: Dus bij Sintra kun je leren hoe je eerste hulp kunt bieden aan je trouwe viervoeter als hem of haar iets overkomt. En je leert dan wat te doen als je hond bijvoorbeeld wordt aangereden, hoe je een bloeding kunt stoppen of een verband kan aanleggen. Maar ook hoe je hartmassage kan uitvoeren en zelfs beademing. Ik mag er nu eerlijk gezegd ook niet aan denken dat je mond-op-mondbeademing toepast op een Jack Russell of een Deense dog. Maar blijkbaar kun je dat dus wel leren.
0: Oké, leuk.
2: Nog bij Sintra bestaat er een opleiding hondenmassage. Je leert er dan hoe je je trouwe viervoeter helemaal kunt ontspannen door zijn of haar spieren los te maken.
0: Ook hier denk ik omgekeerd, honden die een massage uitvoeren zou leuker zijn.
2: Ik denk dat de cursisten of de opleidingshoofden aan het noteren zijn.
0: Ja.
2: Er is uitvinding, Sophie. Voor de gevorderde trouwens van hondenmassage is er ook nog de specifieke cursus shiatsu. Massage voor honden.
0: Okay.
2: Alweer dus om op honden toe te passen. En nu we toch in de catalogus van Sintra zijn beland, Sophie, daar kun je je bekwamen in heel uiteenlopende beroepen, zoals bijvoorbeeld wijn- en biersommelier.
0: Mm-hmm.
2: Kwestie van het nuttige aan het aangename te koppelen. Distillateur, dat is ook nog zoiets. Hè, van een iets hoger niveau dan, al was het maar qua gisting. De opleiding distillateur.
0: Geestrijke dranken.
2: Daar kun je inderdaad een cursus volgen waarin je leert om zelf sterke dranken als jenever, whisky of cognac te distilleren. Het is wel niet goedkoop, gezien de producten waar je mee werkt. De opleiding tot distillateur kost €1.145 voor 10 lessen. Of je de flessen na de lessen ook mee naar huis mag nemen, dat staat er dan niet expliciet bij vermeld.
0: Hoeveel er geproefd kan worden tijdens de les?
2: Ook niet. Ja, kaasmaker, nog zo'n beroep dat je kunt leren in het volwassenenonderwijs. Daar leer je dan hoe je van melk bijvoorbeeld Gouda kaas kunt maken, maar ook yoghurt en andere zuivelproducten. ijsbereider, dat is ook zo wel iets dat veel mensen zal aanspreken, denk ik.
0: Bereider met EI, denk ik.
2: Dat is inderdaad met EI, anders zou het een beetje vies zijn. daar kun je dus inderdaad leren hoe je roomijs maakt in allerlei smaken en kleuren. Bij Sintra noemen ze het zelf hun coolste opleiding.
0: Kijk. Ik snap het.
2: Ze kunnen het, hè, wervende tekstjes schrijven. Ze zijn niet altijd vrouwenvriendelijk. Voor chocolatier kun je ook terecht in het avondonderwijs, bij het CVO in Brussel bijvoorbeeld. Er bestaat zelfs een cursus waarbij je aan de slag gaat met, zo heet de cursus dan, hè, chocolade, ijs, suiker en marsepein. Dat klinkt als een kinderdroom. En toch kun je het als volwassene waarmaken.
0: Oké, super. Ja,
2: het zou wel kunnen dat je aansluitend dan een tandartsopleiding kunt gebruiken. In het
0: of een hond die de tandartsopleiding gevolgd heeft.
2: Je kunt bij Sintra ook piercer of tatoeëur worden.
0: Ja,
2: je leert er onder andere 44 uur tatoeëren op oefenhuid en dan nog eens 60 uur op echte modellen.
0: Zeg, wat is oefenhuid? Is dat een oefenpersoon? Of is dat...
2: Nee, dus dat is oefenhuid, want daarna kun je ook nog eens 60 uur echt oefenen op een echte persoon. Die modellen zou ik wel eens willen zien. Gezegd. Zouden die daarvoor betaald worden om dus amateur-tatoeëerders op hen te laten proberen? Eigenlijk?
0: Amai, wauw. Wil iemand die dat is, vrijwilliger, zich kenbaar maken?
2: Via Radio 1
0: en de foto's ons bezorgen?
2: Zeker ook, ja. Heel veel kruidenopleidingen vind je ook. Hè. Een officiële opleiding tot herborist, want zo heet dat dan met een chiquer woord, als je rozemarijn en oregano kunt onderscheiden. Maar in die sector van kruiden en planten vind je, ja, ook in de privé trouwens, een heel groot aanbod. Wat dacht je bijvoorbeeld van een cursus substraten en houtschimmels?
0: Hela.
2: Kun je volgen aan de zogenoemde Mycelium Academy in Deinze. Van 29 september tot 2 oktober kun je een 5-daagse cursus volgen over substraat- en houtswammenproductie. Je leert er dan niet alleen welke paddenstoelen en schimmels, dat kwam ook

0: het dan samen uitspreken, het er allemaal eetbaar zijn, maar ook hoe je ze kunt kweken bijvoorbeeld. Voor de wat meer lijfelijke types zijn er bij VZW's en in de privé ook allerlei circusopleidingen voor volwassenen.
1: Ah, ja. Ja,
0: bij El Circo del Fuego in Antwerpen krijg je de opleiding acrocircus. Acrobatische technieken krijg je dan aangeleerd. Je begint aan de grond, maar je leert gaandeweg ook om op een sierlijke wijze aan de trapeze te zwieren.
1: Oké. Okay.
0: Dat is misschien ook iets waar je dan uiteindelijk wel je beroep van zou kunnen maken. Hè. Ik ken mensen die ervan dromen om zich alsnog op rijpere leeftijd aan te sluiten bij een rondtrekkend circus. Die mensen bestaan.
1: Is dat een van je dochters?
0: Misschien. In Leuven kun je dan weer voor clown studeren. Bij Let's Play. Je hebt een 5-daagse cursus in het Engels en een 2-daagse in het Nederlands. Mm. Allebei in oktober. En zij adverteren zichzelf als een cursus om je eigen speelsheid te herontdekken.
1: Leuk.
0: Niet zozeer om kleine kindertjes te traumatiseren, wat de meeste clowns eigenlijk doen. En tot slot wil ik iedereen ook graag nog warm maken voor de avondcursus die ik zelf ga volgen het komende academiejaar, Sophie. Het is een cursus die sinds enkele jaren onderwezen wordt aan de Universiteit van Liverpool. Je raadt het al, een Beatles-cursus.
1: Ah ja?
0: Dat kun je daar volgen. The Beatles Heritage and Culture. Voor het komende academiejaar kun je nog inschrijven tot 11 september. Het is een opleiding van 2 jaar. Je hoeft er niet eens voor naar Liverpool, want je kunt die opleiding gewoon online volgen.
1: Dat is leuk.
0: Ja.
1: Dus dat ga jij doen?
0: Ja. Carrière switch. En misschien word ik dan wel een Beatle.
1: Oké. Okay. Hou mij op de hoogte. Ik volg ondertussen de cursus Sade.
2: Radio 1.

0: Dus ze oefenen in zo dat soort workshops, tatoeëren, oefenen ze op varkenszwoerd. Dat is één antwoord waar we op zaten te wachten. En Werner biedt zich aan, dus hij heeft het nog niet gedaan, maar hij biedt zich wel aan om zich door een amateur te laten tatoeëren. Want, zegt hij, de mensen moeten toch op iemand kunnen oefenen. Wat toch onwaarschijnlijk gul en sympathiek is. Op de E17 richting Frankrijk zijn bij Aalbeke twee rijstroken dicht door een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Er rijden geen treinen tussen Sint-Joris-Weert en Leuven, wel vervangbussen.
1: De wereld van Sophie.
2: Radio 1.
0: Bij het begin van het nieuwe schooljaar hebben we het over volwassen studenten en het volwassenenonderwijs. Een van de meer populaire opleidingen in ons land is die van juweelontwerper. Al vele jaren trekt die cursus heel veel mensen aan. Zo ook Céline Lips, die intussen in Kluizen, een deelgemeente van Evergem bij Gent is dat, haar eigen kleine sieraden- en juwelenatelier uitbaat of heeft. Het is een eigen zaak met sinds enige tijd ook een zeer bijzondere werknemer in dienst. Bart Bogaert ging op atelierbezoek.
3: Céline is op een halve doorgezaagde boomstam een ring op een soort trechter aan het steken. Ik druk het waarschijnlijk ongelooflijk verkeerd uit.
4: Ja, het is inderdaad op een boomstam, omdat dat de trillingen opvangt. Moest ik dat op mijn werkbank doen, ja, is alles mee aan het bewegen. En het is eigenlijk een ring bij een ring aan het rondkloppen op het tribulet.
3: Het tribulet?
4: Ja. Een tribulet, inderdaad, dat is eigenlijk een konische, staalvormig materiaal waarop ik mijn ring eigenlijk mooi rond kan kloppen. Ik ben begonnen na het middelbaar eigenlijk. Dan heb ik een opleiding juweelontwerper gevolgd in Hasselt. En daarna heb ik 3 jaar nog dag- en avondonderwijs gedaan voor de technieken beter onder de knie te krijgen. Ik heb edelsteenzetten gevolgd in avondopleiding. Ik denk ook dat je dat enkel kunt in avondopleiding. Dus dat is eigenlijk om de juwelen echt tot het einde zelf te kunnen afwerken. Wat ik wel heel belangrijk vind om alles zelf te kunnen doen in mijn eigen atelier. Ik wil eigenlijk altijd al heel graag creatief bezig blijven. Want ik was ook al creatief, gewoon het knutselen in het begin. Dan ging ik eigenlijk voort met Fimo-juwelen maken. Een beetje een soort plasticine dat je dan in de oven steekt, dat wordt hard. Dus daar kon ik allerlei vormpjes kon ik mij in uitleven. En op marktjes staan, dus dat was al het begin daarvan. En dan begin ik kijken naar het middelbaar, van ja, om daar toch iets verder mee te doen. En dan via via eigenlijk ontdekt dat je juwelen kon, de opleiding kon volgen. En dan is zo mijn droom gestart eigenlijk. En dan is mijn eigen atelier daaruit gevloeid.
3: En je atelier is ondertussen al zo groot dat je een medewerker al hebt, zie ik.
4: Ja, klopt. Ik ben toen ik eigenlijk bezig was thuis met oefenen voor de avondopleiding, toen woonde ik nog thuis. En dan kwam mijn papa regelmatig kijken wat ik aan het doen was. En dan is eigenlijk de vonk wel overgeslaan. Hij werd er ook wel. Hij voelde de kriebels ook en is dan ook de avondopleiding gaan volgen.
3: Ah, de man die daar in dat microscoopachtig ding zit te kijken. Dat is je vader.
4: Ja, dat klopt. Dat klopt. Een jaar na mij is hij ook met de avondopleiding begonnen. Ja. En later hebben we dan samen de avondopleiding gevolgd. Nu is hij ook heel vaak 's avonds in plaats van naar tv te kijken achter zijn werkbank bezig. Dus dat is wel leuk om te zien en leuk om samen mee bezig te zijn en daar samen over te kunnen babbelen.
3: Ja. Mag je iemand die zo gefocust in een microscoop zit te kijken, mag je die storen, denk je?
4: Heel stilletjes, ja. Want anders gaat het wel in het juweel zien, denk ik.
3: Dag meneer.
5: Goedemiddag.
3: Wat ben jij aan het doen?
5: Céline maakt de juwelen, in dit geval een ring. En de bedoeling is dat er diamantjes in de ring komen. Dat is een aparte techniek. Ik zit ook aan de aparte tafel met een microscoop, met een micromotor en een hamer, om die steen daar op een goede, stevige manier in te zetten.
3: Jij zag dus je dochter gloriëren door de avondlessen die ze volgde en je dacht, ik wil dat ook.
5: Min of meer. Het was eigenlijk Céline die op het einde van haar eerste jaar avondopleiding van steen zetten zei, dat zou eigenlijk nog iets voor u zijn. Daarmee ik dacht, oké, ik zal het proberen, ik zie wat het wordt.
3: Had je daar enige affiniteit mee?
5: Nee, niks. Ik ben IT'er van opleiding. Ik werk al 33 jaar als IT'er, dus met juwelen of met fijne techniek had ik eigenlijk niks van affiniteit. Geen voorkennis, geen interesse op voorhand.
3: Ja.
5: Ja, ik ben als IT'er de hele dag bezig met mijn hoofd eigenlijk, mijn handen enkel voor de klavier te bedienen. En ik zat wel al ergens in mijn hoofd van ik wil via avondonderwijs eventueel wel... Ik dacht eerst aan houtbewerking volgen, maar dat is er altijd niet van gekomen. En dan kwam Céline af met het idee, dat zou misschien iets voor u zijn. Ik dacht, oké. En die avondlessen, dat was wel een verwelkoming, omdat ik dan in de microscoop kruip en enkel bezig ben met de oefening, met het zetten. En ja, dat gaf mij een rust om na een werkdag toch dat te kunnen doen en zo tot rust te komen, ja.
3: Zie je het ook als een vorm van quality time met je dochter nu, die je anders misschien gemist zou hebben?
5: Ja, dat zeker. Ze woont nu niet meer thuis. Dus ik kom nog twee halve dagen in de week bij haar in het atelier zitten. Dus dat is tijd die we nu samen hebben, die we anders niet gingen samen hebben.
3: Er zijn nog heel veel opleidingen, hè, in avondschool. Staat er nog iets op de planning?
5: Ik ben gestart met steenzetten te volgen, maar... Als die opleiding afgerond was, heb ik ook nog graveren gevolgd om namen ingraveren te gaan graveren met de hand. En ook het tekenen met CAD-programma's van ringen om dan te laten gieten. En die heb ik intussen tijd ook gevolgd. Dus we hebben daar wel mogelijkheid gehad om echt het vak te leren, het ambacht te leren van mensen die echt fier zijn op een ambacht, die echt ook fier zijn op de dingen die ze kunnen en doen, het ook heel goed kunnen. En het ook kunnen overbrengen. Dus toch was wel heel aangenaam. Ja.
3: Je zit nu aan een ander tafeltje ondertussen al.
4: Ja, dat klopt. Nu zit ik eigenlijk aan mijn werkbank. Daar gebeurt alles, eigenlijk het hele maakproces. Dus als ik goud gesmolten heb, dan ga ik aan mijn tafel het goud bewerken. Er staat een wals naast mijn tafel, dus daar ga ik het goud dan in pletten of een draad in walsen. En dan is het eigenlijk aan mijn werktafel waar ik ook soldeer met mijn brander. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat ik bijvoorbeeld een ring, als die twee naden tegen elkaar komen, dat ik dat met warmte en een soort van soldeer aan elkaar zet, dat dat vast komt te zitten. En daar zaag ik ook veilig, schuur ik. Dus daar komen eigenlijk echt de juwelen tot leven.
3: En als je daarmee klaar bent, dan geef je het in de handen van je vader? Is dat met het grootste vertrouwen ondertussen?
4: Ja, zeker, zeker. Helemaal. Het is, ik vind dat ook heel belangrijk om de juwelen toe te vertrouwen aan de mensen die ik zelf vertrouw. Dus dat is met volste vertrouwen. En ik weet dat dat ook in orde gaat komen. We zijn goed geschoold geweest. Dus zeker.
3: Heb jij nog plannen, Céline, voor verdere avondopleidingen?
4: Ik mag niet te veel kijken naar het aanbod, want het is inderdaad een groot aanbod. Maar voorlopig heb ik ook mijn werk wel met de klanten en wil ik ook wel de juwelen op tijd afkrijgen. Dus het is daar een beetje de afweging tussen maken. Maar ik sluit niet uit dat er nooit nog een opleiding komt. Ja, omdat het mij ook wel altijd boeit om dat te volgen en nieuwe dingen te leren en bij te leren. Wat ook belangrijk is om mee te zijn.
3: En misschien dan opnieuw je vader te overtuigen om mee de stap te wagen.
4: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, want het is ook wel leuk om dat samen te doen en de quality time te hebben. En daarover te babbelen samen. Dus dat is zeker een optie.
0: Céline Lips vond dankzij een avondcursus juwelen ontwerpen niet alleen een droomjob, maar ook heel wat onschatbare quality time met haar vader.
2: Radio 1.

0: Wish I didn't miss you. Ja, zo was het.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Over de avondschool hebben we het. Maar zo noem ik het nu even gemakshalve. Maar volwassenenonderwijs is juister. De school voor grote mensen, zou je kunnen zeggen. Die willen bijleren. Om beter te worden in hun job, om een nieuwe job te vinden of om na hun job toch nog zinvol bezig te blijven. Voor de ene is dat hobbyonderwijs, de ander ziet het als een soort essentiële menselijke ontwikkeling, de kans om een leven lang te blijven leren. Die discussie die kwam op scherp te staan toen vorig jaar aangekondigd werd dat een pak volwassenenopleidingen een pak duurder zouden worden. Alle vakken, behalve dan die mensen naar knelpuntberoepen zouden moeten leiden. Hoe belangrijk is dat levenslang leren? Moeten we ons voortdurend blijven ontwikkelen? En hoezeer moet een overheid dat dan ondersteunen? Daar praat ik graag over verder met filosoof aan de UGent, Injaas de Vis. Een zeer goedemiddag.
3: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Voor een filosoof, een eeuwige denker, neem ik even aan dat eeuwig blijven leren een belangrijk principe is.
3: Ja hoor, absoluut. Als je het negatief formuleert, ik durf het wel eens zo te zeggen, het is ons aller opgave om onze domheid in te perken. Als positief geformuleerd om inderdaad te blijven bijleren, dat is niet alleen voor filosofen het geval uiteraard, maar ik denk dat iedereen wel ergens de behoefte voelt in meerdere of mindere mate om te blijven nieuwe zaken te ontdekken. En om de wereld te verruimen. Dus dat is toch wel een belangrijk gegeven, een vorm van nieuwsgierigheid, zo je wil, of verwondering. Met alle varianten die dan bestaan, of je dan per se een opleiding moet volgen, is dan een deel van het debat, zeg maar. Maar het gegeven van, goed, we kunnen ons in de wereld oriënteren en die wereld die verandert ontzettend snel, dan is het natuurlijk ook van belang dat we een stukje bijblijven en ons informeren zodanig dat we mee kunnen zijn met onze tijd.
0: Ja, als we kijken naar de inschrijvingscijfers van het volwassenenonderwijs, als ik de reacties vandaag zie van mensen op onze uitzending over dat soort avondcursussen, weekendcursussen, dan lijken we er ook wel met z'n allen wat van doordrongen te zijn. Dat we onszelf moeten blijven ontwikkelen. Dat we moeten blijven evolueren om mee te kunnen. Is dat iets van deze tijd, denk je?
3: Wel, het is toch sterk in deze tijd aanwezig. Het doet mij een beetje denken aan wat de Duitse filosoof Peter Sloterdijk in een van zijn boeken schreef. En ik zal hem letterlijk citeren. We hebben onszelf afgeleerd om tevreden te zijn met de status quo. Dus elk woord in die zin is van belang. Het zijn wij zelf die het ons hebben afgeleerd om tevreden te zijn met hoe de dingen zijn. Dus de status quo zoals de toestand nu is. Dat betekent dat de hele moderne samenleving, en vandaag geldt dat bij uitstek, is toch nog altijd heel sterk gekenmerkt door een enorme rush naar voren. We innoveren, we vernieuwen, we veranderen. En dat is eigenlijk doordrongen in alles waar onze samenleving voor staat. En dat betekent ook dat op individueel niveau heel wat mensen zich daardoor aangesproken voelen of ook door aangespoord worden op hun werk bijvoorbeeld, door elke zoveel tijd wat nieuwe zaken aan te leren, want die veranderen ook ontzettend snel. Dus dat betekent op professioneel vlak dat we eigenlijk bijna niet anders kunnen dan dat te doen. En dan de tweede kwestie is uiteraard wat er zeg maar cultureel en maatschappelijk leeft, is dat het toch als een belangrijk gegeven wordt beschouwd dat je ook als mens probeert te evolueren en niet je hele leven lang dezelfde dingen te doen of op dezelfde manier te gaan doen. En je kunt je dan de vraag stellen, is dat dan een goede zaak of niet, of is dat niet overtrokken? Mm-hmm. Maar dat het een belangrijk kenmerk is van onze samenleving, dat is denk ik wel duidelijk, ja.
0: Ja, ja. Dat je moet proberen de beste versie van jezelf aan de wereld te presenteren. Maar vroeger was het anders? Leefde men gemakkelijker met het status quo?
3: Wel, het is in die zin wel veranderd, ook al is dat geen proces dat pas een paar jaar terug is begonnen. Je ziet eigenlijk een eeuwenlange evolutie richting waar we vandaag mee bezig zijn. Maar je kunt natuurlijk niet om de vaststelling heen dat als je enkele generaties teruggaat en je kijkt naar hoe een gemiddeld leven van, ik zal het nu maar zo noemen, de Belg eruit zag, dan was dat toch veel stabieler, veel minder dynamisch, veel statischer. Zowel op relationeel vlak, mensen bleven toch langer in dezelfde relatie, maar ook op professioneel en persoonlijk vlak werd er toch veel minder gewisseld van job of gingen mensen niet plotseling hun leven omgooien. En je ziet toch wel dat dat vandaag veel sterker aan de orde is, dat we eigenlijk in alle aspecten van het leven een veel grotere dynamiek kennen en dat inderdaad ook de culturele eis van je moet de beste versie van jezelf tonen, dat die heel duidelijk aanwezig is in de samenleving. Je ziet ook alle sociale media ons voortdurend ook die spiegel voorhouden. Je kunt altijd beter dan je vandaag doet. En dat betekent ook dat mensen zich daar ergens toe aangesproken weten, met alle voor- en nadelen die daarbij horen. Hè. Want het kan natuurlijk betekenen dat je minder gaat inslapen of minder op je routine terugvalt. Maar het zorgt natuurlijk ook voor druk en stress van als je daar dan niet wil aan meedoen, dan lijkt het alsof je leven stilstaat. En dat hoeft natuurlijk niet per definitie het geval te zijn. Je kan ook zeer gelukkig zijn met wat je hebt. En misschien mogen we dat ook best wel waarderen vandaag. Dat is de zaken die goed lopen en waar je tevreden mee bent. Dat daar op zich niets verkeerd mee is. Hè. Dus die drang naar voren, die stuwkracht richting verandering, ja, die betekent natuurlijk ook wel dat mensen, zelfs al willen ze dat niet, toch de druk voelen om daarin mee te gaan. En niet iedereen wordt daar natuurlijk gelukkig van. Dat moeten we ook toch in rekening brengen in het debat.
0: Ja, ja. Is dat het gevaar van dat met z'n allen ons willen blijven ontwikkelen, dat het niet meer een mogelijkheid wordt, maar een soort noodzaak, een dwang?
3: Ja, ik denk dat die lijn, die grens, dat die vaak dun is. Dus door het feit dat er zoveel mogelijkheden bestaan, door het feit dat het maatschappelijk hoog gewaardeerd wordt dat je er zelf aan meedoet, dat zorgt er natuurlijk voor dat die mensen die daar eigenlijk geen zin in hebben, zich bijna moeten gaan verantwoorden waarom ze dat niet wensen. Mm-hmm. Dat is een beetje zoals met elke nieuwe technologie. Eerst schreeuwen we erom om er gebruik van te maken. En eens die technologie wijdverspreid is, dan zijn diegenen die niet mee zijn eigenlijk diegenen die zich moeten gaan verantwoorden waarom dat nog niet gelukt is. Dus dan zit je een beetje in het verdomme hoekje. Mm-hmm. En ik denk dat we daar moeten voor oppassen dat mensen inderdaad niet de plicht moeten ervaren om zich om te scholen of weet ik veel wat in hun leven om te gooien. Het gaat erom dat je mensen de vrijheid geeft om die kansen te kunnen nemen, maar evenzeer ook de vrijheid geeft om tevreden te zijn met het leven zoals het zich voor hen aanbiedt op dat moment.
0: Mm-hmm. Wij hebben het vandaag over het volwassenenonderwijs. Een van de manieren waarop mensen zich graag blijven ontwikkelen, willen bijscholen om een nieuwe carrière te vinden of gewoon een nieuwe vervulling in het leven te vinden. De discussie bestaat in hoeverre die opleidingen moeten ondersteund worden door een overheid. Hoe kijkt u daarnaar?
3: Wel, ik denk dat die overheid zich, gezien de financiële situatie van de overheden in België, vind ik het logisch dat een overheid zich afvraagt wat zijn onze kerntaken en waar moeten we vooral in investeren. En onderwijs heeft een belangrijke taak, heeft ook een groot budget, maar ook daar zijn de middelen eindig. Dus ik snap de overweging vanaf wanneer spreken we echt over een hobby van mensen en tot wanneer gaat het echt om het voorzien van de, ja, van alle mogelijkheden die er zijn om mensen te kunnen laten omscholen. Dus denk dat je daar inderdaad je moet afvragen van is het wel de taak van de overheid om daar overal intussen te komen. Je kunt evengoed zeggen, we proberen daar een stukje in te rationaliseren, dat mensen, ik zeg maar iets, tot een beperkt budget aanspraak zouden kunnen maken op recht op een bepaalde omscholing, maar dat dat ook niet eindeloos is en dat dat misschien ook niet opgaat voor alle soorten van opleidingen. Als ik toevallig morgen een nieuwe interesse ontwikkel, ja, dan is het maar

0: dat hoeft voor mij niet. Je moet er natuurlijk voor zorgen dat er een fair beleid wordt gevoerd met evenwaardige kansen voor iedereen. Mm-hmm. Maar de grens van wat budgetair mogelijk is, ja, die zal ergens stoppen bij het gegeven van ieder heeft zijn hobby. En natuurlijk moeten die hobby's ergens betaalbaar blijven. Maar je kan natuurlijk ook niet verwachten dat een overheid in alles en nog wat gaat tussenkomen.
1: Ja, ja. Een gevaar natuurlijk wat bestaat doordat een aantal van die opleidingen duurder zijn geworden, is dat enkel mensen met financiële reserve bepaalde opleidingen kunnen of de keuze hebben om tot een soort persoonlijke ontwikkeling, om daarvoor te kiezen. Je stimuleert een zekere ongelijkheid ook natuurlijk.
0: Ja, daar moet je zeker voor oppassen. In die zin dat inderdaad ja, mensen met een bepaalde financiële reserve of meer mogelijkheden dat zij dan weer die kans zouden krijgen en anderen bijna vastzitten in een job. Maar je ziet op verschillende beleidsdomeinen dat men wel met de nodige creativiteit daar een mouw kan aan aanpassen. Je kan specifieke budgetten voorzien. Je kan een bepaalde limiet aan het budget stellen. Je kan bepaalde opleidingen toch toegankelijker maken wanneer daar bepaalde maatschappelijke vraag voor is. Dus ik denk wel dat je dat zeker in rekening moet nemen als je dan besparingen doorvoert, dat je niet tot een samenleving komt waarbij alleen, laten we zeggen, de hoogste of de rijkste 20% van de samenleving daar nog gebruik kunnen van maken. Het moet gaan om iets dat bij de brede lagen van de bevolking kan worden gedeeld. Tegelijkertijd snap ik een overheid die zegt van we kunnen bij wijze van spreken niet iedereen 5 of 6 van die extra opleidingen laten volgen, want dat kost natuurlijk ook behoorlijk wat geld.
1: Ja, ja. En misschien is dat dan weer een opdracht voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om binnen het beroepsveld een extra cursus te volgen binnen het bedrijf waar ze werken. Misschien kunnen zij een deel van die vraag beantwoorden.
0: Ja, bijvoorbeeld. Omdat je daar ook ziet dat veel bedrijven vaak ja, mensen zich laten heroriënteren omdat bijvoorbeeld een aantal jobs niet langer bestaan of functies aan het veranderen zijn. Ja, dan zie je wel dat werkgevers, wanneer ze de arbeidskrachten willen behouden, best wel de nodige inspanningen leveren. Hè. Het is een beetje de vraag van, goed, kan iedereen zonder meer ongebreideld recht hebben op welke persoonlijke voorkeur dan ook? Ik zou zeggen, neem vooral die vrijheid. Maar de vraag is dan natuurlijk, moet een overheid of een werkgever daarin tussenkomen. Dus je kunt daar denk ik wel een onderscheid maken tussen de meer, laten we zeggen, noodzakelijke opleidingen of te verantwoorden opleidingen. Ik weet niet goed wat dan de meest geschikte term daarvoor is, maar laten we zeggen, wat binnen de opdracht valt van, laten we zeggen, maatschappelijk verantwoorde keuzes, enerzijds, en dan, laten we zeggen, de hobby's die iedereen heeft, maar die dan uiteraard ook meer binnen de privésfeer passen dan een puur professionele context.
1: Ja. Is er een opleiding die u zou overwegen in het in het volwassenen onderwijs?
0: Oh, dat is een goede vraag. Heb ik nog niet over nagedacht. Als ik een spontaan liever antwoord zou moeten geven, dan denk ik aan wat mijn grootvader altijd wil worden, maar niet mocht van bij hem thuis. Dat is fietsenmaker.
1: Ah.
0: En ik ben best wel bedreven. Ik heb geen 2 linkerhanden, maar het vervangen van een fietsband bijvoorbeeld, dan ondervind ik daar toch nog altijd meer moeite mee dan ik eigenlijk wil. En een cursus volgen tot goede fietsenmaker, misschien is dat wel iets wat ik na mijn carrière kan overwegen. Maar ik ben nog lang niet klaar met boeken schrijven.
1: Nee, dat geloof ik. U weet wat gedaan. Voorlopig. En dan hou ik u ook nog bezig met gesprekken op de radio.
0: Met genoegen.
1: Ja, de Vis, heel erg bedankt. Heel erg bedankt en nog een heel prettige dag.
0: Voor u ook. Tot ziens.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: Alles weer opnieuw herbeluisteren, dat kan via VRT Max. Je hoorde nog en dan alles van Grof Geschut.
1: Radio 1.
2: Je luisterde naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren. Straks om 10 uur volgt een nieuwe aflevering.

0: begint bij luisteren.
1: Twee uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De VS en Iran hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaar. Amerika viel het zuiden van Iran aan gisteravond. Volgens de Amerikanen is dat een vergeldingsactie, omdat Iran zou hebben geprobeerd om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Daarna zijn er meldingen gekomen van Iraanse aanvallen op een Amerikaanse basis in Jordanië, maar die zijn nog niet officieel bevestigd. EU-landen moeten dringend meer luchtafweerraketten leveren aan Oekraïne. Dat zegt buitenlandcommissaris Kaya Kallas na overleg met de Europese defensieministers in Ierland. Ze benoemt daarbij specifiek Patriot-raketten die binnenkort hun houdbaarheidsdatum bereiken en volgens haar beter nu aan Oekraïne kunnen worden gegeven of verkocht. Concrete toezeggingen zijn er voorlopig nog niet. Kallas bereidt ook een taskforce voor met militaire experten die aanbevelingen kunnen doen aan de EU. De Franse zanger Patrick Bruel heeft al zijn concerten afgezegd voor de komende maanden. Begin oktober zou hij ook in Vorst optreden. Bruel wil zich concentreren op de aanklachten en onderzoeken tegen hem wegens seksueel geweld en verkrachting. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: Meer dan 30 vrouwen zijn naar de politie gestapt met aanklachten tegen de zanger. Verschillende burgemeesters zeiden de afgelopen dagen: we willen Bruel niet zien optreden in onze gemeente. En de Franse regering zei: Bruel moet zelf zijn concerten afzeggen. De 67-jarige zanger heeft daarom nu besloten zijn volledige tournee met 35 concerten in oktober en november af te zeggen. Omdat het niet meer over de muziek gaat, maar over de aanklachten, schrijft Bruel op sociale media. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Feministische organisaties die eerder al protesteerden bij concerten van de zanger zeggen opgelucht te zijn. Omdat, zoals ze zelf zeggen, het protest blijkbaar effect heeft gehad.
1: In het tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Mertens won op het hardcourt in New York van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-4. In de volgende ronde moet Mertens het opnemen tegen Maria Timofea uit Oezbekistan. Vannacht is het meestal droog, de temperatuur zakt niet onder de 13 graden. In de ochtend opklaringen, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Plaatselijk is wat lichte regen mogelijk, maar het blijft overwegend droog bij maximaal 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.